0: maar hadden daarvoor geen toelating. Het parket heeft een onderzoek geopend. De man is intussen ook aangehouden. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperatuur van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren. Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De staatshoofden en regeringsleden van enkele tientallen landen hebben op de VN-top in de Verenigde Staten opgeroepen om op internationaal niveau veiligheidsmaatregelen te nemen tegen de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie. De verklaring werd onder meer ondertekend door de regeringsleden van Canada, Duitsland, Australië, Nederland, Spanje en Turkije. Ook Europees Commissievoorzitter von der Leyen is een van de ondertekenaars. De mogelijke gevolgen van artificiële intelligentie voor de werkgelegenheid en cyberveiligheid staan later deze week ook op de agenda van de algemene vergadering van de VN. Sinds enkele weken pleiten ook toplui uit de techsector voor meer controle van AI en zelfregulering in de sector. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer. Onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en veel aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. Er is heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord, onder meer voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw, die slachtoffers van misbruik helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat het mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De docu-reeks is dus pijnlijk, maar ook nodig. Dat zegt Anne Knodder van .vzw.
1: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
0: En in de Antwerpse wijk Antwerpen-Noord zijn vannacht 2 woningen beschadigd geraakt bij 2 opeenvolgende bomaanslagen. Volgens de politie zouden de aanslagen aan elkaar gelinkt zijn. Het is niet duidelijk of er bij de explosies ook gewonden zijn gevallen. Er is een onderzoek geopend. Een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten. Antwerpen-Noord werd vorig jaar nog officieel uitgeroepen tot de allereerste zogenoemde aandachtswijk. Een buurt waar de lokale overheid snel maatregelen zou moeten nemen vanwege de grote veiligheid en leefbaarheidsproblemen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren. Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De staatshoofden en regeringsleden van enkele tientallen landen hebben op de VN-top in de Verenigde Staten opgeroepen om op internationaal niveau veiligheidsmaatregelen te nemen tegen de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie. De verklaring werd onder meer ondertekend door de regeringsleden van Canada, Duitsland, Australië, Nederland, Spanje en Turkije. Ook Europees Commissievoorzitter von der Leyen is een van de ondertekenaars. De mogelijke gevolgen van artificiële intelligentie voor de werkgelegenheid en cyberveiligheid staan later deze week ook op de agenda van de algemene vergadering van de VN. Sinds enkele weken pleiten ook toplui uit de techsector voor meer controle van AI. In München in Duitsland is een medewerker van het Oktoberfest om het leven gekomen bij een ongeval met een kermisattractie. De man zou verpletterd zijn door de gondel van een vrije valtoren. Die stijgt tot een hoogte van zo'n 85 meter en komt dan in vrije val naar beneden. Er is een onderzoek geopend naar het incident. De kermisattractie zou niet defect zijn geweest. En volgens de politie kwamen de inzittenden van de gondel ook nooit in gevaar. Het Oktoberfest begon zaterdag en duurt tot 4 oktober. Elk jaar bezoeken meer dan 6 miljoen mensen het beroemde bierfestival. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia in het zuidoosten van het land. 3 andere mensen raakten bij die aanval gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. Er is heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord. Onder meer voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw is het goed om daders aan het woord te laten, omdat mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De documentaire is dus pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van .vzw.
1: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
0: En in de Antwerpse wijk Antwerpen-Noord zijn vannacht 2 woningen beschadigd geraakt bij 2 kort opeenvolgende bomaanslagen. Volgens de politie zouden de aanslagen aan elkaar gelinkt zijn. Bij de explosies raakte niemand gewond. Er is een onderzoek geopend. Een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten. Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Antwerpen-Noord werd vorig jaar nog officieel uitgeroepen tot de allereerste zogenoemde aandachtswijk. Een buurt waar de lokale overheid snel maatregelen zou moeten nemen vanwege de grote veiligheid en leefbaarheidsproblemen. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: Alles begint bij luisteren.
1: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. In de Antwerpse wijk Antwerpen-Noord zijn 2 woningen beschadigd geraakt bij 2 kortopeenvolgende explosies. Volgens de politie zouden de aanslagen aan elkaar gelinkt zijn. Bij die ontploffingen raakte niemand gewond. Er is een onderzoek geopend, een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten. Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken in het centrum, 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van de horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen amper 4,9% van de stemmen. Het slechtste resultaat ooit voor de CDU en voor het eerst onder de kiesdrempel. En zo verdwijnt de partij uit het parlement in Mecklenburg-Voorpommeren. De radicaal-rechtse partij AfD is daar nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalde gisteren dat hij niet opstapt, ondanks de desastreuze resultaten in nu al 2 deelstaten. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daarbij gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. In het British Museum in Londen mogen bezoekers voortaan geen foto's meer nemen van het tapijt van Bayeux. Te veel mensen doen dat en het zorgt ervoor hinder. Het beroemde tapijt, een borduurwerk van bijna 1000 jaar oud, is normaal te bezichtigen in Frankrijk, maar werd voor 1 jaar lang uitgeleend aan het museum in Londen. De tentoonstelling werd eerder deze maand geopend en is razend populair. In totaal worden er tot 1 miljoen bezoekers verwacht. En op het EK volleybal zullen de Belgische mannen morgen tegen topland Slovenië spelen, want dat versloeg gisteravond Servië met 3-0. De Red Dragons speelden eerder gisteren en wonnen hun 8e finale van Tsjechië met 3-1. Ze verloren de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is over morgen.
2: Al was de start wel moeizaam. Hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké, en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laat ons hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
1: Vandaag vrij veel bewolking in Vlaanderen. In het zuiden wat zonniger. Het wordt tot 21 graden. Morgen startgrijs, maar daarna opklaringen en tot 23 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
3: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
4: Radio 1.
3: Nieuwe Feiten.
4: Met Lieven van den Houten.
5: Maar het nieuws van de dag is toch dat je in Singapore betaald wordt om te lezen. Daar is namelijk een nieuwe campagne gestart om jongeren van hun smartphone af te krijgen. Want al dat doomscrollen en swipen, daar worden ze alleen maar ongelukkig van. En dus, wie een kwartier leest, kan die leessessie online registreren en per leessessie krijgt hij 20 online munten. En na 50 leessessies heb je zo 1000 munten die je vervolgens kan omzetten in $1. Oké. Er is een maximum ingesteld van $7,3 per jaar. Bescheiden, inderdaad, maar volgens de regering beginnen alle gewoontes met kleine, consistente handelingen. En door lezen een klein beetje te belonen, hopen ze een grotere trendbreuk in gang te zetten. Veel succes daar.
4: Het is maandag 21 september. En dit zijn de nieuwe feiten.
5: De vader van Diana, prinses Diana, die had ooit een relatie met de moeder van Charles, de latere queen. Staat in het boek van de broer van Diana. CNN is dit weekend uit het Witte Huis gekegeld. Michiel Vos vertelt hoe dat gegaan is. En de presidentiële verkiezingskoers in Frankrijk is serieus aan het stijgen. Dat weet Alex Vizorek. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Dingen worden soms beter als je vertraagt. Dat bewijst ook deze Michel Degiocello en Don't You Want Me, Baby.
1: Nieuwe feiten.
0: De vader van Diana die had ooit een relatie met de moeder van Charles, de Queen-to-be, op dat moment nog. Dat en nog veel meer staat in het nieuwe boek over prinses Diana, geschreven door haar broer Charles Spencer. Flip Feiten, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Flip, je hebt ooit een podcast gemaakt over Charles.
2: Yes.
0: En je hebt niet veel geslapen vannacht.
2: het valt mee.
0: Want jij hebt het boek al sinds gisteren in je bezit. Het boek verschijnt morgen.
2: Yep.
0: Jij hebt het sinds gisteravond in je bezit. Je hebt de hele nacht doorgelezen. Ga ik vanuit. Flip. Vorige week verschenen al stukken in de krant.
2: Ja.
0: Die een spreekwoordelijke bom op Buckingham Palace hebben gegooid. Gisteravond ook op de BBC. Groot interview met Spencer, de broer van Diana, op de BBC. Waarin hij vertelt, en daar gaat het die controverse over, over dat memorabele gesprek met Charles. Hij had het net na de dood van Diana in 97. Laten we eerst even naar broer Spencer luisteren. Want Spencer is, dus augustus, eind augustus 97, begin september, Spencer is thuis in Zuid-Afrika en hij krijgt telefoon.
3: I remember picking up the telephone. I was upstairs in my house in Cape Town. And he was telling me how he had told the boys, William and Harry, at Balmoral and broken the news to them. And I felt there was a sort of giddy tone.
4: You're suggesting there in black and white that the now king felt that Diana's death was rather convenient because he would be able to marry Camilla.
3: That is how I felt at the time from the tone of his voice.
4: But are you sure that's what he was thinking? I mean,
3: I cannot be sure. I'm saying that's what I assume from the tone is a possibility, and that's all I can do.
0: Ik weet het niet zeker, zegt hij, maar zo voelde het wel. Want hij klonk vrolijk, zegt Spencer over Charles net na de dood van Diana. Mogelijk omdat de weg naar een huwelijk met Camilla nu open lag. Dat is al een bom, hè?
2: Ja, ik denk dat Charles toen... Je moet eens teruggaan naar dat moment. Hè. Hij zit in Balmoral, hij heeft daar zijn twee zonen en hij krijgt dat bericht. Ik denk dat er een mix van gevoelens door Charles is gegaan. Het eerste is opluchting. Net wat Charles Spencer, de broer van Diana, zegt. Van, we zijn eindelijk van dat lastige mens vanaf. Die mijn leven ongelooflijk moeilijk gemaakt heeft. Ik denk dat hij ook heel kwaad was. Want hij was net bezig al een tijdje om met de hulp van een PR-manager Camilla salonveegig te maken. En hij besefte natuurlijk dat die pogingen om de weg vrij te maken naar een huwelijk met Camilla nu enorm
0: bemoeilijkt werden.
2: En hij was ook in paniek. Want de koninklijke familie, de eerste reactie daarna, na het overlijden, was: kijk eens, jullie zijn gescheiden. Dus die begrafenis, dat is een affaire voor de familie Spencer. Wij hebben daar niks mee te maken.
0: Zij dat is een hele affaire geworden toen.
2: En ja, natuurlijk, dat kon niet. Ik bedoel, Diana was zo wereldberoemd. Dat zou een verschrikkelijke effect gehad hebben. Zo'n kleine, bescheiden begrafenis. En Charles wist dat ook. En Charles wist van, ik ga beschuldigd worden van haar dood. Want ik ben van haar gescheiden. En ik heb overspel gepleegd met Camilla. En daardoor gaan de mensen denken dat ik haar vermoord heb.
0: En dus moeten wij als familie helemaal alle eer bewijzen aan Diana.
2: Precies.
0: En dat was een discussie met zijn moeder.
2: Met zijn moeder en met zijn vader. En hij is toen naar Parijs gegaan. Hij is de kist gaan ophalen. Op die kist is een koninklijke standaard gelegd, wat absoluut niet hoefde.
0: Ja.
2: Want ze waren gescheiden.
0: Dus een mix van allerlei gevoelens moeten door hem heen zijn gegaan. En vrolijkheid. Dat is natuurlijk een interpretatie van Spencer.
2: Je weet dat het Koninklijk Paleis gereageerd heeft en gezegd heeft van op zo'n verschrikkelijk bericht kan je rare gevoelens hebben. Ik vermoed ook dat Charles Spencer, die een hekel had aan Prins Charles, want die heeft van zijn zus alle verhalen gehoord hoe het slecht ging in dat huwelijk. Ik vermoed dat hij ook wel een beetje gedacht heeft van, dit klinkt wel een beetje niet droevig genoeg.
0: Juist.
2: Dus ik denk dat dat gebeurd is.
0: Maar in the ear of the beholder zit het dan eigenlijk. Hè? Dus je verwacht iets en dan frame je iemand. Dus precies. Het kan. Het is, maar goed,
2: dat stuk ga ik mee.
0: Juist. Maar het telefoongesprek gaat nog verder.
2: Ja.
0: Charles steekt een tirade af over de familie Spencer.
3: He went ballistic, would be the right term, and started really going for my family as a whole about their sense of duty not being adequate enough, and ranted for a while. I have no idea how long, but it was a significant period, and I just listened. And then he stopped, and I thought, oh, now he's going to pull himself together and say something more appropriate. And then he said, we'll forget her soon enough. And I just, after a stunned silence, I said, I cannot believe you just said that. And I hung up on him.
0: Ja, hij heeft dan de telefoon dichtgeklapt.
2: Ja.
0: Want na een tirade over de familie Spencer eindigde Charles met de woorden, zijt maar zeker, ze zal snel vergeten zijn.
2: Wel, dat geloof ik wel.
0: Want dit gaat niet meer over een toon, over een interpretatie. Dit gaat echt over wat Charles gezegd heeft.
2: Ja, en wat hij waarschijnlijk ook gedacht heeft en gehoopt heeft. Ik bedoel, hij wilde daarvan af, tussen haakjes. Dat is eigenlijk ook gebeurd. Als je tussen 10 jaar verder en 20 jaar verder de herdenkingen bekeek, dan leek het inderdaad of Diana vergeten was. Maar dat is ook, denk ik, wat Charles eigenlijk wilde. Ik zeg je, zijn laatste gevoel was, behalve uiteraard ook de zorg voor zijn twee zonen, hij was in paniek. En hij, dat telefoongesprek ging over het feit dat ze het er niet eens over waren dat de twee zonen, 12 en 15 jaar toen, achter de kist zouden lopen.
0: Dat wou Spencer absoluut niet. Hij wou dat die kinderen besparen.
2: En Charles wou dat absoluut wel. Probeer je te verplaatsen in zijn hoofd. Hij gaat ervan uit dat hij beschuldigd gaat worden van het feit dat door de scheiding Diana geen beveiliging meer had en dat daardoor het ongeluk in Parijs is kunnen gebeuren. Mm-hmm. Dat hij dus haar vermoord heeft, tussen aanhalingstekens. En dat de mensen razend op hem zijn. En hij wil ook absoluut niet dat hij het beeld krijgt van nu geen enkele zorg meer te hebben voor de overleden Diana. Dus zijn besluit is, ik moet achter die kist lopen. Maar alleen dat durf hij niet, daar was hij veel te bang voor. Dat heeft hij ook ergens gezegd. Hij vreesde dat de mensen, ja, dat er misschien zelfs een aanslag op hem gepleegd ging worden. En je moet dat gesprek, probeer ik me voor te stellen, in Balmoral met zijn vader en zijn moeder. En zijn vader heeft toen gezegd, ik loop mee. En toen kwam het idee van, weet je, veel te bang voor. Dat heeft hij ook ergens gezegd. Hij vreesde dat de mensen, ja, dat er misschien zelfs een aanslag op hem gepleegd ging worden. En je moet dat gesprek, probeer ik me voor te stellen, in Balmoral met zijn vader en zijn moeder. En zijn vader heeft toen gezegd, ik loop mee. En toen kwam het idee van, weet je wat, de zonen lopen ook mee. Want dan gaan de mensen

0: En hij heeft ook gezegd van, je gaat er spijt van hebben dat je het niet gedaan hebt. En daar verzette Charles Spencer zich tegen. Want hij vond niet dat je die twee arme jongens... Het publiek, ja, dat duurde een half uur. Hè.
1: En dan kwam de sense of duty natuurlijk van de Spencers ter sprake in dat bewuste telefoongesprek.
0: Ja,
1: nu, heel bijzonder, want dat doen ze anders nooit, reageren op publicaties. Ja. Het paleis heeft al gereageerd.
0: Ja. Je zegt het goed, het paleis. We weten nooit of dat Charles zelf is, maar de hovelingen hebben dan gedacht van... En dat is klassiek. Mensen die met reputatiemanagement bezig zijn, die weten van, je moet het initiatief nemen voor het verhaal begint te leven. En dus hun redenering is geweest, we moeten daar onmiddellijk, nog voor het boek verschenen is, dus bij de eerste vermelding in een krant, in een voorpublicatie, we moeten daar onmiddellijk op reageren, want dan nemen we mee het initiatief.
1: Ja, het was heel genuanceerd gesteld, verklaring. Het was broederlijk, rouw, ja, kan herinneringen vervormen,
0: ja,
1: enzovoort enzoverder.
0: Maar ik weet niet of dat nu de verstandigste reactie is geweest. Kijk eens, lieve, wij zijn geen van beiden bij dat telefoongesprek geweest. Dus we kunnen absoluut niet zeggen wie er gelijk heeft. Maar het lijkt mij, het karakter van Charles kennende aan de ene kant... En de beweegredenen inschattend van Charles Spencer, die daar eigenlijk geen enkel belang bij heeft, behalve dat hij woedend is op die hele familie Windsor, denk ik dat plausibel is, dat verhaal. Ik zie Charles dat zeggen en ik zie Charles Spencer daar helemaal flabbergasted naar luisteren van, we zullen haar snel
1: vergeten. Dus jij gelooft hem?
0: Geloof. Ik heb geen enkel bewijs. Hè. Niemand heeft het bewijs. Niemand stond erbij. Maar ik acht dat heel geloofwaardig. Er zijn nog verhalen over Charles. Charles is ook... Het is een genuanceerd beeld. Hè. Het is geen man zonder gevoelens. Integendeel, het is een man met inlevingsvermogen.
1: Hij is een beetje opvliegend.
0: Maar hij is ook opvliegend. Herinner je de scène met die pen? Hij heeft nog van die gevoelloze dingen gezegd. Trouwens, in het boek wordt dat ook vermeld op een bepaald moment. Een andere begrafenis in de familie. Namelijk van de vader van Charles. Zegt hij ineens tegen Charles, jij hebt geluk, want als 20-jarige erf jij. En ik ben al 40 en ik moet nog altijd wachten om koning te worden.
1: Oei, dat op een begrafenis.
0: Ja,
1: smaakvol is anders.
0: Ja, maar Charles is ook een verwend kind geweest. Hè? Dus die kant zit ook in hem. En hij zit ook... Ja, natuurlijk was hij daar jaloers op. Natuurlijk was hij ongelooflijk gefrustreerd dat hij als 40-jarige nog een slippendrager van zijn moeder moest zijn. Dat je dat dan hardop zegt en niet bedenkt van... misschien komt dat slecht over. Dat is dan, ja...
1: Dus we kunnen ons voorstellen hoe kwaad hij nu is. Alhoewel Charles Spencer zegt dat de koning vooral beschaamd is.
2: Is he furious or is he embarrassed? Because I can tell you here and now... those are exactly the words he said. I've only ever had 2 calls on the line with Prince Charles... at any stage of my life. I was hyper alert to what he was saying. And those are precisely the words he said. And I promise that to you now, genuinely, that is what he said. I don't hear him saying he didn't say that.
1: Oké, hij heeft het niet ontkend.
0: Klopt, hè?
1: En dat is wel waar.
0: Als je er inderdaad van uitgaat van... Charles Spencer heeft gelijk. Prins Charles toen heeft dat gezegd van... we zullen haar snel genoeg vergeten zijn. Hij haalt daar een aantal argumenten voor aan. Namelijk dat hij het meteen na het telefoongesprek... ook aan familieleden heeft gezegd. En dat hij er naar impliciet naar verwezen heeft in zijn grafrede. Herinner je die enorme sensatie... veroorzakende preek tijdens die begrafenis? Daar heeft hij inderdaad het woord...
1: We are blood family.
0: Ja. En hij heeft het woord duty laten vallen en hij is inderdaad geëindigd met de woorden. Ik heb ze hier voor me liggen. Diana, whose beauty, both internal and external, will never be extinguished from our minds. En hij zegt dat was een rechtstreekse verwijzing naar we'll forget her soon enough.
1: Ja, er zitten nog andere snoepjes in dat boek. Ja. Zoals de vader van Diana, die ooit een relatie had met de moeder van Charles, de queen, toen nog geen koningin.
0: Ja.
1: Dat zegt natuurlijk iets over hoe hoog die Spencers zitten op de adellijke ladder.
0: Ja.
1: We kunnen natuurlijk niet alles behandelen. Ik heb nog één vraag. Is dit nu blijvend schadelijk voor de koning of is er volgende week weer een ander circus in de stad?
0: De posities zijn al lang ingenomen. De mensen die voor het koningshuis zijn, die blijven voor het koningshuis. De mensen die aan de kant van

0: Diana en haar broer en Harry staan, die blijven. Ik denk niet dat dat permanente schade gaat veroorzaken. Het Koningshuis op zich, sinds het overlijden van de Queen, heeft het moeilijker om zijn reputatie goed te bewaken. God weet waar dat allemaal naartoe gaat. Er komen meer en meer republikeinse stemmen op. Maar op korte termijn, nee.
1: De posities zijn al ingenomen. Ja, precies. Dus echt veel schade zal hij er niet van ondernemen.
0: Het zal het boek wel goed doen.
1: Dankjewel, Flip Feiten, voor deze uitleg. Tot de volgende.

0: Zover zijn we nog niet. The world upside down, disaster and disgrace. And the king has lost his crown. ABBA loopt een beetje op de zaken vooruit, want de posities zijn al ingenomen. En echt veel blijvende schade zal de koning, koning Charles, niet ondervinden. Van dat boek Zwanenzang, Diana en mijn zus, door Charles Spencer. Een boek dat een bommetje op Buckingham Palace heeft gegooid. En een boek dat morgen verschijnt. ABBA hoorden we.
1: Koekoe. Nieuwe feiten.
2: Koekoe. Koekoe de Frans. Koekoe. Met Alex Vizorek.
0: En vandaag is Alex extra vrolijk, want Alex Vizorek, ja, onze man in Parijs. Bon anniversaire.
3: Oh, merci. Vos voeux les plus sincères. Oh. Goedemorgen aan iedereen.
0: Goedemiddag is het intussen.
3: Ja, zeker en vast. Ja,
0: maar jij hebt natuurlijk gisteren heel zwaar gevierd, dat begrijp ik.
3: Het is moeilijk, 45.
0: Oh, de hand 45.
3: Van mijn leven.
0: Een vieze oude man. Oh.
3: Ja, ja, maar goed. Maar ik ben terug. We gaan, vanuit Parijs.
0: We gaan het niet over jouw leeftijd hebben, maar over, ja,
3: la présidentielle. Maar hier, momenteel, is iedereen met dezelfde liedjes in zijn hoofd.
0: Oh, si tu l'emportes ailleurs. Ik zing ook mee, hè. Si dans des danses. Oh, Céline.
3: Céline Dion. Zij treedt momenteel op in Parijs. J'irai chercher ton cœur. Ik zal je hart gaan zoeken. Dat is ook precies wat de kandidaten van de presidentsverkiezing moeten doen. En ze zijn daar allemaal volop mee bezig. Bijvoorbeeld met een origineel idee voor hun campagne. Zoals meneer Macron Junior, ex-premier Gabriel Attal.
4: Tout au long du mois de septembre, on organise l'opération 1000 bistrots. C'est 1000 rassemblements dans des cafés, dans des bistrots.
0: Santé, hij organiseert de operatie 1000 bistrots, 1000 bistrots, 1000 keer in een café een meeting.
3: Ja, dat is 5 per dag tot de verkiezing. Ja, ja, dat is moeilijk. Een bistro, je hoort ook een accordeon. Franser kan het niet, maar vooral de clip waarin hij rondwandelt met een pintje in de hand, is dat wel verantwoordelijk voor een politicus? Ja, vindt hij.
4: À quel moment boire de la bière, c'est faire la promotion de l'alcoolisme?
0: Ja, vanaf welk moment is een pintje drinken promotie voor alcoholisme?
3: Voilà, 1 weet ik niet, maar 1000 cafés. Zijn tegenstander Edouard Philippe heeft het veiliger aangepakt om volks over te komen. Hij is frietjes gaan bakken in de Noord, in een frietkot. Dus willen ze eigenlijk president worden of Belgen?
0: Ja.
3: Weet ik niet. En al dat campagne voeren is blijkbaar nogal vermoeiend. Edouard Philippe zei er dit over.
5: Moi, j'adorerais un système dans lequel le président est élu en mai et il prend ses fonctions en septembre. Mmh. Et entre mai et septembre, il a le temps, de se reposer.
0: Ok, un voorstel van Edouard Philippe. Un système waarbij de président in mei wordt verkozen, maar dan pas in september zijn functie opneemt, dan heeft hij even de tijd om te rusten.
3: Voilà, dat is nogthans een rechtse politicus, Edouard Philippe, die de Fransen meer wilt laten werken. En daarmee heeft hij een bijnaam verdiend. Edouard Le Flemmard, Edouard de Leurik. Maar een goede campagne bestaat ook vooral uit goede politieke ideeën. De rechtse politicus Bruno Le Maire, ex-minister van Economie, is nog niet officieel kandidaat. Hij moet nog nadenken, zegt hij. Maar hij denkt al hard na, want hij verspreidt hier en daar politieke voorstellen voor een beter Frankrijk. Aha. En één ding waarin Frankrijk elk jaar slechter presteert, zijn de PISA-testen.
0: Ja, daar ook
3: voor
0: al.
3: Voor scholen. Ja, juist. Je kent dat ook in Vlaanderen. Maar als het van Bruno Le Maire zou afhangen, heeft hij de perfecte oplossing.
6: Voor mij, il faut avancer la maternelle de 3 ans à 1 an.
7: 1 an?
6: Pour que, oui, 1 an.
7: L'enfant à l'école à 1 an? Non.
0: Dus begrijp ik het goed dat hij de kleuterschool wil vervroegen? Niet vanaf 3, maar vanaf 1 jaar oud moeten die kinderen naar school.
3: Waarom niet? Mogelijks heeft hij ook de tournee van de bistro's gedaan. Ik denk dat je op 1 jaar vooral de test PISA kan afleggen en niet iedereen. Nu, bij extreemrechts beweegt het ook. Marine Le Pen is haar campagne officieel gestart en daar is er veel spanning. Voor de zomer was Jordan Bardella de favoriet om kandidaat te worden. Misschien zelfs president. Maar Marine Le Pen mocht zich van het gerecht toch kandidaat stellen en dat deed ze dan ook. Sindsdien hadden we Bardella en Le Pen niet meer samen gezien. Hun relatie is niet beter geworden toen Marine opperde dat haar populaire nicht Marion Maréchal meer zichtbaar zou worden in de partij.
7: Marine Le Pen souhaitait que Marion Maréchal, sa nièce, soit un peu plus visible sur les plateaux télé dans cette campagne. Et Bardella, visiblement, ça lui déplaît. Alors peut-être qu'il se sent en concurrence.
8: Ce sera elle ou moi, il aurait.
0: Ce sera elle ou moi, voilà. Zegt Bardella. Het is of Marion of ik.
3: Voilà, ambiance au Rassemblement National. Okay. Maar de spanning is ook aan de linkerzijde te voelen. Daar vindt op 1 oktober een primaire de la gauche plaats. De bedoeling was om 1 gemeenschappelijke kandidaat te vinden uit alle linkse partijen, om zo sterker uit te komen en te tonen dat links alles behalve verdeeld was. Maar links was verdeeld over die primaire.
0: Okay.
3: Het wordt dus een primaire voor een paar kandidaten van links.
0: Het is een begin.
3: En bij, ja, het is een begin, ja. C'est pas faux. En bij die kandidaten zit er iemand die een comeback maakt.
0: Okay.
3: Eén van haar zoveelste comeback, Ségolène Royal.
0: Ségolène Royal is kandidaat. Wauw.
3: Je herinner je zich nog. De socialistische kandidaat van 2007, die verloor van Sarkozy. En die ook nog kandidaat wilde worden in 2012. Maar toen niet verder kwam dan de primairen van de linkse partijen. Ze is terug en soms zegt ze vreemde dingen, bijvoorbeeld als het over le voile islamique gaat.
9: Je préfère une femme qui a un foulard sur la tête et qui garde les enfants qu'un pédophile, pédocriminel.
0: Ik heb liever een vrouw met een hoofddoek die voor mijn kinderen zorgt, op mijn kinderen past, dan een pédophile, een pédocrimineel.
3: Laten we het positief houden en zeggen dat het vooral iets zegt over de polarisering in deze campagne.
0: Juist.
3: Maar het zou dus kunnen als François Hollande, die niet in die primaire wil gaan, zich kandidaat stelt, dat ze later met haar ex, want Ségolène en François waren samen, in debat moet gaan.
0: Ambiance
3: à gauche. Dit is de naam van mijn papier elke week. Ambiance. Maar zo gaat het dus in deze campagne. Nieuwe gezichten, maar toch ook weer een hoop oude bekenden die allemaal hopen op hetzelfde.
0: Ah, pour que tu m'aimes encore. Opdat je mij nog graag zou zien.
3: En voilà, de campagne is gestart. Tot binnen 3 weken voor het vervolg.
0: Pour que tu m'aimes encore.
3: Voilà.
0: Alex Vizorek, tot over 3 weken.
3: Zeker en vast. Tot nu.
10: Ce soir j'attends Ségolène. J'ai apporté toutes mes voix. J'en apporte toutes les semaines. Ségolène, elle aime bien.

0: Ségolène, ze hebben een keuze gemaakt, geloof ik. De jongens van Chanson Plus Bifluoré. Ce soir, j'attends Ségolène.
1: Nieuwe feiten.
0: En wat zou er intussen allemaal gebeuren in de Verenigde Staten van Amerika, waar de temperatuur natuurlijk stelselmatig stijgt naarmate de midtermverkiezingen naderen? Michiel Vos, goedemiddag.
2: Goeiedag, hallo lieve.
0: Michiel, onze man in de Verenigde Staten. Het is gebeurd, hè, geloof ik, dit weekend in het Witte Huis. Security erbij gehaald.
2: Security erbij gehaald, ja, ongelooflijk toch?
0: CNN van het terrein verwijderd.
2: Ja, dat noemen ze dan, flauw gezegd, Pebble Beach. Dat is soort met grind belegd oprijlaantje, of daar langs ligt grind. Dat oprijlaantje naar de West Wing. Daar staan de tenten van de verschillende grote networks. De ABC's, de NBC's, maar daar staat ook CNN tussen.
0: Die staan daar permanent.
2: En die, ja, dat is min of meer permanent. Dat zijn die tenten. En dan heb je op de achtergrond het shot van het echte Witte Huis. En dan zit je, nou ja, minder dan 50 meter van de ingang van de West Wing, waar dus buitenlandse gasten worden voorgereden, et cetera. Het zakenkwartier van het Witte Huis, zal ik maar zeggen. Ja, daar is CNN weggehaald dit weekend op instigatie van de president, die in een tirade heeft gezegd, ik ben er klaar mee, daar komt het op neer. CNN, Politico ook nog, en anderen, weggehaald. Geen ruimte meer voor. Ik ben er klaar mee.
3: I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories. They're fake news. And that's why they have no credibility. There's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine. But I don't have to let them into the people's house.
0: Ja, ik moet ze niet in het volkshuis binnenlaten. De president heeft het over CNN. En CNN is altijd negatief en fake. Ja. Dat is de reden.
2: Fake. Ja, nee, kijk, hij zit er anders in. Hij vertelt een verhaal, vindt hij zelf, over Amerika. En in dit land is het natuurlijk zo dat alles verhalen vertellen is. Storytelling is everything, zei notabene George Clooney een keer tegen mij op het podium na afloop van zijn toneelstuk Good Night and Good Luck. Toen mocht ik backstage met mijn schoonmoeder, toegegeven. En toen mochten we even met, en toen zei George Clooney, de verhalenverteller par excellence, die zei, ja, storytelling is everything.
0: Tuurlijk.
2: En Biden wist het verhaal niet te vertellen. Trump, moest hij toen toegeven, wist het verhaal beter te vertellen. Trump denkt dat het allemaal verhaal is, dat je je niet aan de feiten hoeft te houden, maar dat het gewoon narratief is, verhaal. En de feiten prop je er op een gegeven moment dan zo'n beetje bij. Of die heb je eigenlijk niet nodig. Nee, zegt CNN, wij gaan uit van de feiten. Wij zetten feiten op 1 en verhaal op 2. Trump lijkt te zeggen, ik zet verhaal op 1 en feiten op 2. En deze mensen, hun feiten bevallen me niet. Ik gooi ze eruit. Ik ben de baas. Het is een beetje als die, nou, we komen er nog op te spreken, geloof ik, die stadion-eigenaar die gewoon tegen McLemore kan zeggen, het is mijn stadion, het is my house, my rules, dus ik gooi je er gewoon uit. Ja, dat kan natuurlijk in Amerika, al is dit de president en is het inderdaad de people's house. En dus zal er waarschijnlijk een rechtszaak komen over dit geschil tussen CNN, Politico en de president van de Verenigde Staten.
0: Een rechtszaak, want er zouden wetten zijn die, de grondwet bijvoorbeeld, die hem kan tegenhouden, de president.
2: Ja, de grondwet. Het eerste amendement. Freedom of speech, freedom of the press. Dat zit daar allemaal in. Hè, via rechtszaken, via jurisprudentie is dat natuurlijk heel lang bepaald. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat Trump al eerder mensen het Witte Huis heeft uitgezet of stoelen heeft ingeruild in zijn press briefing room voor, hè, die gaat eruit, die komt erin. Dat leidt dan tot protest, maar uiteindelijk blijft het wel vaak zo als hij het wil. Dus dit is maar de vraag of dit weer terug kan worden gezet en gaat worden gezet. Uiteindelijk, die dingen die hij er doorheen pusht, vaak blijven ze toch zoals hij het wil.
0: Ja,
2: het is toch een beetje zijn Witte Huis ook.
0: En heeft CNN hier nu heel erg last van?
2: Ja, dat is de vraag. Het geeft ze natuurlijk een beetje een geuzeoverwinning, zouden wij in Nederland zeggen. Dus het is mooi, ze zijn nu even de zogenaamde bad guy die eruit is gegooid.
0: De luis in de pels.
2: Juist, de luis in de pels. Dat geeft ze street cred. Dat komt ze op zich wel goed uit. Maar en natuurlijk, ze willen erbij zijn. Ze willen zo nu en dan een vraag kunnen stellen aan Trump, aan die Resolute Desk in de Oval Office. Ze willen vragen kunnen stellen in de briefing room. Al zijn er nauwelijks briefings bij deze president vergeleken met andere presidenten. Maar je wil erbij zijn. Je wil ook op buitenlandse trips. Ik weet niet hoe dat werkt. Of ze daar nog mogen meedoen. Dus het is wel. En het is natuurlijk. Ja, het zijn de zoveelste trekken van een man die zich zo langzamerhand een beetje als King George III, de Mad King.
0: Ja, de Mad King in het nauw natuurlijk. Want ja, als je er heel erg gerust op bent, dan maak je niet druk om een kritische pers, toch?
2: Nee, de algemene analyse is dat de feiten hem tegenzitten. De economie draait niet hard genoeg. De inflatie is te hoog. De benzineprijzen zijn te hoog. Iran zit muurvast. Daar komt geen einde aan. En we zitten 40 dagen voor de verkiezingen. Dus wie is dan de schuld? De pers. Die vertellen slechte verhalen. Die laten mij in een slecht daglicht zien. Ik wil er vanaf. En dan met name CNN, met name vrouwelijke reporters bij CNN, dan is hij ook heel lelijk en heel, ja, dan is hij op zijn de meest duistere kant van Trump zien we dan.
0: Ja.
2: De meest autocratische trekken zien we op deze momenten.
0: En inderdaad, dat zie je ook als hij zegt dat hij, ik weet niet of dat gaat gebeuren, het Kennedy Center, het beroemde en zeer prestigieuze cultuurcentrum in Washington D.C., hij gaat het slopen, geloof ik.
2: Ja, daar dreigt hij mee. Hij zegt, als ik het niet kan verbouwen met mijn geld van mijn donoren en daarmee ook mijn naam op het Kennedy Centrum kan krijgen naast de heilige John F. Kennedy, de jeugdige Camelot-president van de mid-20ste eeuw, zou ik maar even zeggen. Natuurlijk gestorven in het harnas, helder verhaal. Daar wil ik mijn naam op hebben. Ik wil het Donald J. Trump en John F. Kennedy Center for the Arts, heet het geloof ik. Daar wil ik mijn naam op hebben. En als ik dat niet krijg, dan 1, houd ik het dicht, het hele centrum. En 2, ik zou het zomaar kunnen slopen. En toen werd hij natuurlijk gezien in zijn vliegtuig, van buiten gefotografeerd door het raampje, terwijl hij een grote soort van krantenknipsel bijna, een soort informatiebulletin te zien in zijn handen. Hij zat in de stoel en daar stond op Kennedy Center demolished. Was dat gedaan voor de camera's om de boel eens een beetje op te stoken? Was dat een plan voorgelegd aan de president in Air Force One door stafleden? We weten het niet. Iedereen schoot in de paniek. Inderdaad, het is een heilig centrum. Ik ben er een paar keer geweest. Het is prachtig. Behoeft wat onderhoud, sure, dat is waar. En daar is een langdurig geschil over. En het is natuurlijk ook het symbool, lieven, van de elite die hem nooit echt heeft gepruimd natuurlijk. Trump is nooit echt tot de elite gaan behoren. Niet in New York en zeker niet in Washington. En John F. Kennedy behoort daartoe. Dat was de president die Pablo Casals in het Witte Huis cello liet spelen. Deze man heeft de UFC kooigevechten in de achtertuin. Ik bedoel, het is gewoon een totaal andere.
0: Ja, het is een andere vibe, zullen we maar zeggen. Ja, maar vibe, is dat denkbaar dat Kennedy Center tegen de grond gaat?
2: Ja, ik zeg nu naïef nee, dat is niet denkbaar. Maar goed, er zijn wel andere dingen. Ik bedoel, de East Wing zomaar slopen was ook niet denkbaar. Dat is ook gebeurd. En er is geen East Wing meer. Ja. Die is weg. En daar staat nu een balzaal in betonpalen, zeg maar, die gebouwd gaat worden. Dus ja, je zou zeggen, dan stort Amerika in elkaar als dat wordt gesloopt door Trump met een slopershamer. Maar ja, we moeten maar afwachten. Ik weet het echt niet.
0: En Ed Sheeran, je hint het er al op. Daar is Amerika natuurlijk ook heel erg mee bezig geweest de voorbije dagen.
2: Ja, we hebben dat gezien, hè, hoe hij dus geconfronteerd werd met een voorprogramma-act, Macklemore, die zei Free Palestine. Waarna vervolgens meerdere stadion-eigenaren, met name ene Robert Kraft, eigenaar van het stadion in Boston, waar de New England Patriots American Football spelen, zeiden, die Macklemore komt er bij mij niet in. Dat zijn vaak diep pro-Israël, in het geval van Robert Kraft, ook Joodse machtige eigenaren van sport.
0: Yeah. It's my house.
2: En stadions. Ja, yeah, it's my house. En dan heb je weer ook, dat is heel anders dan in ieder geval in Nederland. In Nederland zijn die stadions, bijvoorbeeld de Arena in Amsterdam, is mede in handen van de gemeente Amsterdam. In Amerika is dat vaak één eigenaar, een man, en die kan gewoon, een hele rijke man, en die kan gewoon zeggen, luister, this is my house, no Macklemore. En toen moest Ed Sheeran, voelde zich gedwongen om Macklemore te droppen. Dat heeft hem op heel veel kritiek gestaan. Hij heeft toch opgetreden in Philadelphia. Daar stond hij een beetje in zijn eentje, met één vriendin die viool speelde. Ja, ik heb te doen met Ed Sheeran, want die komt in een maalstroom als artiest waar die misschien helemaal niet in wil. En tegenwoordig word je als artiest een beetje geconfronteerd met de G-word. Namelijk, is het genocide, yes or no? En dan kun je niet meer ontlopen. Je moet die vraag beantwoorden, lijkt het wel. Ook als entertainer. Terwijl je waarschijnlijk helemaal geen mening wil hebben over dat.
0: Er zijn ontelbare entertainers die geen mening hebben of die we nooit gehoord hebben.
2: Nee, inderdaad. En Ed Sheeran zegt steeds, ik ben een muzikant. Ik ben hier met mijn ukulele. Ik ben, zeg maar zeggen, de leuke nerd met rood haar die op het podium staat. Maar ik maak muziek over liefde en liefdesliedjes, dat soort dingen. Ik heb in ieder geval in het publiek even geen mening over Gaza, over oktober 23, over Israël, over Netanyahu. Daar wil ik gewoon me niet mee bemoeien. Maar je wordt dan dus toch eigenlijk via een omweg gedwongen. En dat is omdat het onderwerp Israël helemaal terug is, even van weg geweest. Het was heel even weg. Eind vorig jaar had ik het idee. Nu is het in de aanloop van de verkiezingen weer helemaal terug. Het is het onderwerp, buitenlands onderwerp, naast Iran, zeg maar. Wat vind je daarvan? En op wie moet je kiezen? En wat vinden de kandidaten daarvan? Is dat een genocide, ja of nee? Mag je dat woord gebruiken? Mag je nog pro-Israël zijn in Amerika? Kan dat nog? Of is het allemaal Free Palestine? Nou, dat is een enorm delicaat dossier.
0: En dat is een van de thema's van de verkiezingen die eraan komen.
2: Zeker, ja, dat ligt bovenop. Het is denk ik het buitenlands onderwerp, gek genoeg misschien nog wel boven het onderwerp Iran, waar we een militaire oorlog, in ieder geval interventie tegenvoeren, lijkt het wel, een blokkade. Ja. Maar dat lijkt van de pagina's te zijn verwijderd door dit onderwerp.
0: Weer explosief onderwerp, dat kan al voor verrassingen zorgen. Je houdt voor ons in de gaten, Michiel. En tot de volgende, Zeker. Tot volgende week. In ieder geval.
2: Tot volgende week. Yes.

0: Ja, de man heeft de tongue-in-cheek eigenlijk uitgevonden. Warren Hain en zijn I'm Swearing of CNN. Waarmee u alle nieuwe feiten gehad heeft van deze 21ste september. Alleen natuurlijk niet die nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn.
1: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
2: Beste luisteraars. Nu ik volgend jaar mei de pensioengerechtigde leeftijd bereik en iedereen denkt dat ik dan in het zwarte gat der oneindige vergetelheid ga verdwijnen, speel ik met het idee om mij ook zo te gaan gedragen. Ik zit na mijn 67ste verjaardag natuurlijk nog gewoon thuis, per strekkende meter teksten te schrijven en ik sta in het theater. Maar het lijkt mij zo fijn om na mijn zogenaamde pensioen in verschillende steden onder een valse naam guerrilla stadswandelingen te organiseren. En ik zie dat als volgt voor me. Met 20 wildvreemde mensen door een stad banjeren en dan helemaal niets voorbereiden. En heel erg moeilijk kan dat niet zijn. Ergens langs een grachtje gaan staan en dan even gewoon los uit de pols naar een huis wijzen. Aan de mensen vragen of ze om mij heen willen gaan staan. En dan het volgende verhaal. Hier woonde Frankie van Putten. Frankie was in de jaren 60 een omstreden inwoner. Hij ging naar een slagerij waar altijd een lange rij klanten stond. En daar schoor hij met één lange haal een baan uit het haar van mensen die vlak voor hem stonden. Daar komt de uitdrukking "Hey, heb jij slagershaar" vandaan. Uiteindelijk begon dat de mensen te vervelen en toen is Frankie als de laatste Nederlander ooit veroordeeld tot de dood door vierendeling. Maar dat lukte dus niet. Want probeer dat maar eens een keer, iemand te vierendelen met 3 fietsen en een stuk touw. Nou, dat was het. Kom, we lopen weer eens door. Het lijkt mij ook heel fijn om een stadswandeling te doen en dat ik dan als gids naast een enorme boom sta, dit keer weer met een heel andere groep mensen om me heen. En dan zeg ik, onder deze boom bedacht Francine Kuitenbrouwer het sprekende theezakje. En dat is nooit een succes geworden. De bedoeling was dat het theezakje alleen maar zou zeggen: zo, haal me er maar uit, de thee is precies op smaak. Maar door een productiefout begon dat theezakje zich te bemoeien met dingen waar het helemaal geen verstand van had. Francine Kuitenbrouwer hoorde tijdens het trekken van de thee de volgende tekst uit het kopje komen. Nooit, nooit zul jij een man vinden. En dat komt niet door je jurk.

0: Ja, ik wil nu al zeggen tegen iedereen die van plan is om te vragen... waar kunnen we Nico boeken als stadsgids? Ik weet het niet. Nico, los dat zelf maar op. Nico Dijkshoorn, bijna pensioengerechtigd. En deze week vooralsnog in het Middagsjournaal.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten.

0: begint bij luisteren.
1: 6 uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Antwerpen, in de wijk Antwerpen-Noord, zijn 2 huizen beschadigd geraakt bij 2 kortopeenvolgende explosies. Volgens de politie zouden de aanslagen aan elkaar gelinkt zijn. Niemand raakte gewond. Er is een onderzoek geopend en een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten. Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van de horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen daar amper 4,9% van de stemmen. Het slechtste resultaat ooit voor de CDU en voor het eerst onder de kiesdrempel. En zo verdwijnt de partij uit het parlement in Mecklenburg-Vorpommern. De radicaal-rechtse partij AfD is daar nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalde gisteren dat hij niet opstapt, ondanks de slechte resultaten in nu al 2 deelstaten. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daar gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. De staatshoofden en de regeringsleiders van enkele tientallen landen hebben op de VN-top in de Verenigde Staten opgeroepen om op internationaal niveau veiligheidsmaatregelen te nemen tegen de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie. De verklaring werd onder meer ondertekend door de leden Canada, Duitsland, Australië, Nederland, Spanje en Turkije. En ook de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ondertekende de verklaring. De mogelijke gevolgen van artificiële intelligentie voor de werkgelegenheid en de cyberveiligheid staan later deze week ook op de agenda van de algemene vergadering van de VN. Sinds enkele weken pleiten ook toplui uit de techsector voor meer controle van AI en zelfregulering in de sector. Sport op het EK volleybal zullen de Red Dragons de kwartfinale spelen tegen Slovenië. De Slovenen schakelden in de 8e finale Servië uit met 3-0. En ons land haalde het van Tsjechië met 3-1. Het was een moeilijk begin, maar uiteindelijk toch een makkelijke overwinning, zegt speler Stijn Dulst.
2: We hadden een bepaalde flow beet na die 2e set. Ik voelde het ook van oké, hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die 4e set wisten we van we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
1: De kwartfinale wordt morgen gespeeld. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten dat tot meer transparantie moet leiden. En hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd wordt. De Zwitser ligt al een tijd onder vuur, onder meer omdat hij zonder overleg een deel van het WK-voetbal wilde verkopen. Dat plan is na hevig protest afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond ook de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart. Infantino is in maart kandidaat voor een nieuwe termijn als voorzitter, maar heel wat bonden willen dat hij opstapt. Het weer. De dag begint met nevel of mist en wat lage wolken. In de loop van de dag wordt het wel zonniger en we halen tot zo'n 20 graden. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het op bij zo'n 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Nog 1 vertraging op de weg, maar in Brussel is de Belliardtunnel liever richting E40 en ter Vuren helemaal afgesloten.
4: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
5: Radio 1.
6: De ochtend.
5: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
7: Goedemorgen, dus Infantino wil doorgaan. Hey, ik ook. Wie zou het meeste kans maken?

0: Lekker op de nuchtere maag, Diane Warwick en Heartbreaker. U bent gewend dat wij hier de kranten kopen rond 6:10 al even uw richting uitgooien. U zal nog heel even moeten wachten, want er is iemand die al heel vroeg op de baan is.
1: De ochtend.
0: Haar naam is Michelle Haas, onderzoeker internationale politiek aan de Universiteit Gent. Goedemorgen, mevrouw Haas.
2: Goedemorgen.
0: Want u was al snel het bed uit en moet overal gaan werken. Zo gaat dat, hè. We willen u toch graag nog even te pakken krijgen om te spreken over hybride dreiging. Want we weten dat die toeneemt van Warschau tot Parijs. Hè. De bezorgdheid groeit, vooral wanneer het Rusland betreft. De Franstalige liberalen van MR die willen graag dat onze Nationale Veiligheidsraad zich buigt over hybride dreiging in ons land. Als ik dat woord, die twee woorden, hybride en dreiging, zeg, ik heb die zo vaak gehoord de afgelopen week. Wat verstaan we daar nu eigenlijk onder?
2: Ja, er is eigenlijk een heel academisch debat gaande over wat hybride oorlog precies inhoudt. Het is niet voor de vroege ochtend, maar
0: zeker
2: eigenlijk
0: wel.
2: Is het een combinatie. Ja, nou. Eigenlijk is het een combinatie van militaire en niet-militaire agressieve acties met het doel om je tegenstander te verzwakken. Maar hoe we het nu eigenlijk opvatten, hè, de hybride oorlog. Hoe we daar nu over spreken, zowel maatschappelijk en politiek, is eigenlijk alle acties die we zien, de aanvallen, die onder de drempel blijven van ja, echt die grootschalige oorlog. Dus in die fase zitten we zeker niet. Maar we zitten ook niet in complete vredestijd. Want we worden wel op verschillende manieren aangevallen als Europa zijnde. Dus die hybride oorlog, ja, die vindt zich eigenlijk in die grijze zone. Dan moeten we bijvoorbeeld denken aan de drone-incursies die we vorig jaar hebben gezien, ook in België. Dus later heeft onderzoek echt uitgewezen dat er vanuit bijvoorbeeld een Russische schaduwvloot geopereerd zou kunnen zijn met drones in Europa om ons te destabiliseren. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld in Denemarken hebben ze recent gecommuniceerd, de regering en de veiligheidsdiensten, dat ze zien dat Denen online worden gerekruteerd om kleine sabotageacties te doen. Bijvoorbeeld foto's te maken van de kritieke infrastructuur. Dus dat hoort allemaal in die zone van hybride oorlog. En daarvan zien we het aantal incidenten, als we het nog incidenten kunnen noemen, want het is eigenlijk vrij structureel, ja. Zien we toenemen.
0: Ja, en dat is dus de vraag, hè? Want we hebben dit gesprek op een andere manier al eens met elkaar gevoerd, denk ik. Hè? Wanneer spreek je over oorlog? Daarom dat we nu zeggen hybride dreiging, want die is er wel en ik denk dat die ook algemeen gevoeld wordt. Hè?
2: Ja, dat denk ik ook. Natuurlijk blijft het soms nog een beetje ver van ons bed. Maar als je bijvoorbeeld zelf al een keer in een soort cyberaanval bent getrapt, of misschien via criminaliteit, maar dat je zelf bijvoorbeeld al kosten hebt gemaakt via een cyberaanval, dan komt er plots wel heel dichtbij. En het kan ook heel dichtbij komen als het onze bijvoorbeeld kritieke infrastructuur kan raken, of onze maatschappij eigenlijk in brede zin. Want een belangrijk onderdeel van de hybride oorlog is het doel om ons te destabiliseren, om ons te verdelen. En dat kan bijvoorbeeld ook gebeuren via desinformatiecampagnes, waarbij bepaalde berichten die niet kloppen worden verspreid onder onze maatschappij, of bepaalde narratieven worden gepusht. En daarin is het dus eigenlijk een heel breed verhaal. Hè? Dus het gaat over veel meer dan defensie of het militaire eigenlijk.
0: Ja, want er zijn dingen die we weten en die we ontdekken en kunnen aanwijzen, maar er zijn er ook waarvan we ons waarschijnlijk niet eens bewust zijn dat ze plaatsvinden.
2: Nee, ja, zeker. Dus dat maakt het ook heel moeilijk om dit in kaart te brengen. Dus we proberen wel, vanuit onderzoek zijn er verschillende internationale instituten die van Europa een kaart maken en dan aangeven waar dat er hybride aanvallen zijn geweest. Van kabels doorgeknipt tot brandstichting, tot soms ook pogingen tot doodslag op bepaalde belangrijke figuren die worden geviseerd. Ook mensen bijvoorbeeld in de defensieindustrie, zeker de organisaties en bedrijven, mensen die Oekraïne heel actief steunen, die worden bijvoorbeeld wel meer geviseerd. Ook de landen die daar een belangrijke rol in spelen. Maar dus dat wordt wel in kaart gebracht in Europa, maar dan is het natuurlijk ook heel moeilijk om te gaan kijken wie zat daar precies achter. Ja. En wat we weten van de manier waarop Rusland bijvoorbeeld opereert in Europa, is dat het eigenlijk via netwerken, via criminele netwerken werkt. Maar het is dus heel moeilijk om altijd te zeggen, hier zat een bepaalde staat achter. Maar wat we wel zien, is een toename van dit soort aanvallen en een toename ook van de linken met Rusland.
0: Ja, want ik ben nu in uw narratief meegegaan, mevrouw Haas. Laat ik het eens over een volledig ander boek gooien. En zeggen, ja, maar hoe ver kan dit eigenlijk gaan? Een gezonde waakzaamheid en alert zijn, oké. Okay. Maar straks denken we dat alles een hybride dreiging is. En dat is ook niet het geval, hè?
2: Nee, dat is zeker niet het geval. Dus bijvoorbeeld in Nederland hadden we recent de spoorwegen. Mm-hmm. Die op verschillende plekken waren er... werd wat gesaboteerd, dus was er materiaal op de spoorwegen geplaatst. Nu, Nederland heeft ook helemaal niet snel gewezen naar Rusland. Het ging eigenlijk vrij snel over de boeren. En een mogelijke link met de boerenprotesten die ook die dag plaatsvonden. Nu, dat is ook nog niet helemaal bewezen, maar dus inderdaad... het is zeker niet altijd één op één dat we weten waar het vandaan komt. Maar we zien wel echt die toename. En ook na onderzoek. En bijvoorbeeld als we kijken naar Leipzig. Heeft Duitsland wel duidelijk gecommuniceerd. Van we zien genoeg aanwijzingen dat Rusland hierachter zit. Ook als we kijken naar die droneaanval op die trein. Die al bijna aan de Poolse grens was toen. Mm-hmm. Met Europese diplomaten. En zo zijn er. En dus ook bijvoorbeeld die drone-incursies. Dus,
0: maar dan hebben we het over Polen bijvoorbeeld. Hè. Wij denken inderdaad, zoals u daarnet zegt, is nog altijd ver van ons bed. Als de MR zegt, de Nationale Veiligheidsraad moet daarover samenkomen. Is dat een thema, een taak van de Nationale Veiligheidsraad?
2: Ja, ik denk dat de politiek dat moet beslissen. Maar het lijkt mij dat die Veiligheidsraad, die kwam bijvoorbeeld ook bijeen over de escalerende situatie in het Midden-Oosten. Mm-hmm. Tijdens crisissen, ook tijdens die dronewaarnemingen vorig jaar. En dit is wel iets wat ook tot bij ons komt. En inderdaad, een groot deel blijft onder de radar. Maar onze veiligheidsdiensten merken wel zeker dingen op, natuurlijk. Dat gaat over cyberaanvallen. En die vinden dagelijks plaats in heel Europa. En daar is Rusland een belangrijke actor in. Mm-hmm. Dus ik denk wel zeker dat de veiligheidsdiensten breed hier ook een trend zien. En we zien eigenlijk dat binnen heel Europa veel overheden en veiligheidsdiensten communiceren dat ze echt die toename zien. Dus dat België dat nu ook doet en vraagt voor die politieke besluitvorming breed in die veiligheidsraad.
0: Ja, dat past in
2: lijkt
0: het
2: mij op zich. Ja, dat lijkt me wel. Het is natuurlijk ook een politiek middel om dat bijeen te roepen.
0: Ja, en zo sluit u met de politiek af die wij dan verder in dit programma wel zullen vastpakken. Dank u wel. Michelle Haas, onderzoeker internationale politiek aan de Universiteit Gent. Ik wens u een vruchtbare dag vandaag.
2: Een politiek middel om dat bijeen te roepen.
0: Ja, en zo sluit u met de politiek af die wij dan verder in dit programma wel zullen vastpakken. Dank u wel. Michelle Haas, onderzoeker internationale politiek aan de Universiteit Gent. Ik wens u een vruchtbare dag vandaag.

0: Young Gun, Silver Fox en Westside Jet.
1: De ochtend.
0: Sorry als we uw ochtendritueel helemaal in de war hebben gestuurd bij uw
1: koffie. Ik moet zelf ook nog even van bekomen.
0: Goedemorgen, heren.
1: Dank je.
0: Kan je ons toch vertellen wat er voor aan de kranten staat?
1: Ja hoor. De morgen scholen gebruiken subsidies niet voor starters. De standaard. Hoewel de winter nadert, komt er minder gas naar Zeebrugge. De Tijd koopt bedrijven 2 jaar in het ongewisse over groene belastingkorting. Gazet van Antwerpen en het Nieuwsblad pakken allebei uit met de hitte van deze zomer. De hittegolven hebben ons land tot 6 miljard euro gekost. Het belang van Limburg, meer dan de helft van de sigaretten in ons land komt uit de zwarte handel. En tot slot het laatste nieuws, focust op waar heel veel mensen het over hebben. De dieselprijs voor het eerst boven €2,50 per liter.

0: Female's meant when a good man cries.
1: De ochtend.
0: De nieuwe documentaire Het Bestaat over kindermisbruik is er nog niet eens. Enfin, is binnenkort wel te zien, maar heeft nu duidelijk opnieuw al heel wat losgemaakt.
2: Ja, het is een nieuwe docu-reeks op streams over seksueel kindermisbruik. Dus. En in de reeks zitten er verschillende slachtoffers van misbruik, maar ook veroordeelde daders doen er een verhaal, onder wie dus voormalig radiopresentator Sven Pichal. We hadden het er gisteren al over. Nu rond de tafel in de afspraak ook twee slachtoffers van misbruik gisteren. Mel en N-VA-voorzitter Valerie van Peel. Zij getuigde in het verleden ook al over misbruik in haar jeugd. En Van Peel benadrukt de cijfers, want volgens haar kennen we allemaal slachtoffers en ook daders.
3: Wij zijn met heel veel. 1 op 10 mensen maakt dit mee. Mm-hmm. Dat is een getal waar je toch eens eindelijk eens moet bij stilstaan. We kennen allemaal slachtoffers zonder dat we het weten. Waarom? Omdat erover praten nog altijd heel moeilijk is. De reactie die je krijgt, en dat zit heel goed in de documentaire. Er is een meisje dat zegt, de schade die ik heb opgelopen bij de feiten was al erg. Maar de schade die ik heb opgelopen nadat ik durfde praten is nog erger. Mm-hmm. En dat is waarom dat elke keer als dat wordt gebracht, een hele grote groep in de maatschappij enorm getriggerd wordt.
0: De bedoeling van deze reeks, dat kwam ook mooi in de afspraak aan bod, is om met al die verhalen dat onderwerp bespreekbaar te maken en uiteindelijk seksueel misbruik in de toekomst te voorkomen. Maar je zei het al, dat wordt niet door iedereen op dezelfde manier onthaald, want er komen ook daders aan het woord in de reeks.
2: Ja, die kunnen ook hun verhaal vertellen en daar hebben Mel en Valerie van Peel het allebei moeilijk mee. Veel daders zijn mensen uit de nabije omgeving, heel vaak zelfs familie. Daarover getuigt Mel in de afspraak. De dader bij haar was namelijk haar vader. En dat misbruik heeft geduurd van de eerste kleuterklas tot het 6e leerjaar.
4: En bij mij heeft de omgeving de oogkleppen opgedaan en gedoen dat ze van niks niet wisten. Mijn vader is dan opgepakt, heeft in de gevangenis gezeten, 5 dagen later vrijgekomen. Kans op agressief, recidief, seksueel geweld, enkel binnen de context van het gezin. Je komt terug vrij terug in ons gezin, dat blijft jarenlang verder duren. Mijn broer, ook pedofiel geworden. Op zijn 18 veroordeeld voor het stalking van een minderjarig meisje. Oké, ze hebben gezegd, jij mocht niet meer in de buurt van kinderen komen. Nee, die wordt zelfstandige en organiseert kinderfeestjes. En heeft opnieuw zijn eigen binnengedrongen als babysitter bij een kind en doet dat opnieuw.
2: Ja, Valerie van Peel zegt dat er een mentaliteitswijziging nodig is. Ook in de jeugdhulp is er veel oog voor de band tussen ouders en een kind. Maar men moet het belang van het kind centraal stellen, zegt Valerie van Peel.
3: Er is vandaag een campagne van Opgroeiers gestart, die op zich goed bedoeld, want die gaat over vechtscheidingen en ouders moeten toch contact, zoveel mogelijk ook in die situaties contact te houden met de kinderen. Maar daar staat dan ergens, zelfs bij misbruik en mishandeling, mag dat niet zomaar worden vermeden dat het oudercontact wordt hersteld. Ja, we hebben jaren zo geredeneerd. En de verwrongen loyaliteit van een kind dat misbruikt wordt door zijn eigen ouder is enorm. Het is aan ons volwassenen om op zo'n moment te zeggen, hier snijden we de band door.
0: Dat is de visie van mevrouw Van Peel. Toch ook nog even over onze voormalige collega Sven Pichal. Want dat hij getuigt in de reeks, dat brengt ook een en ander teweeg.
2: Ja, de vraag werd gewoon gesteld, is dit een commerciële zet? Is dit een bewuste marketingstrategie? Maar documentairemaakster Tess Uitroeven, die had meer uitleg.
5: Nee, dat is geen bewuste marketingstrategie. Wat ik heb daar juist uitgelegd, de documentaire is ontstaan in de nasleep van de zaak Pichal. En wij zijn dan met de experten gaan praten en die hebben gezegd, kijk, als je wil kindermisbruik stoppen, dan moet je ook luisteren naar die daders. Want als wij leren hoe dat zij denken, dan kan je preventie gaan doen.
6: Oké, dat volg ik. Maar de naam Sven Pichal is ook de enige dader die herkenbaar in beeld komt.
5: Ja, exact. Omdat hij eigenlijk een van de enigen is die dat je dat kan vragen.
6: Hè. Je dus weet toch ook, als je die naam gaat gebruiken als promo,
5: dit is geen promo, Kobe.
2: Ja, de docu is te zien op streams en zit momenteel achter de betaalmuur. Maar dus de maakster Tess Uitroeven hoopt dat die later ook gratis te bekijken zal zijn.
0: Er was ook nog één slotvraag, denk ik, hè, voor de gasten. Wanneer is de reeks geslaagd voor jullie?
2: Ja, we luisteren even naar een antwoord.
4: Als er een kind minder misbruikt wordt, maar ook als er slachtoffers zijn die zich gehoord voelen.
3: Ja.
4: Dat vooral.
0: Als dat zou kunnen. Het bestaat, zo heet de reeks.

0: De zalvende stem van Richard Hawley, Tonight the Streets Are Ours.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: In overal 7. Goedemorgen. Opnieuw explosies in Antwerpen.
3: Ja, in de wijk Antwerpen-Noord zijn 2 woningen beschadigd geraakt bij 2 explosies. Volgens de politie zouden die aan elkaar gelinkt zijn trouwens. Niemand raakte gewond, er is een onderzoek geopend en een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten. De staatshoofden en regeringsleiders van enkele tientallen landen hebben op de VN-top in de VS opgeroepen om op internationaal niveau veiligheidsmaatregelen te nemen tegen de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie. De verklaring werd onder meer ondertekend door Canada, Australië en Turkije. Ook Europees Commissievoorzitter von der Leyen ondertekende de verklaring. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft een brief gestuurd naar alle nationale voetbalbonden. Daarin schrijft hij dat hij openstaat voor een hervorming van het bestuur. Hij wil een overlegorgaan oprichten dat tot meer transparantie moet leiden. En hij vraagt een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA wordt bestuurd.
0: En dan nog het weer vandaag.
3: Ja, de dag begint nog met nevel en mist en wat lage wolken. In de namiddag wordt het dan weer zonnig, net als gisteren. En we halen zo'n 20 graden.
0: Ook nog files naar Antwerpen op de E313, 10 minuten vanaf Rans. Langzaam naar Brussel ook op de E411 bij Jezus Eijk. De rechterrijstrook is daar nog altijd dicht door een ongeval en dat is het voorlopig.
4: Badkamerrenovatie.
5: Stijlaard.
6: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: Het zijn allemaal goede nummers vanmorgen. No Doubt en Don't Speak.
1: De ochtend.
0: Dat was niet tegen jou bedoeld, Jeroen. Goedemorgen. Nee. Kan jij ons wel vertellen wat er in de kranten staat vandaag?
2: Ja hoor, de Stentse schepen bijvoorbeeld. Charlotte Verkeijn van voor N-VA, die staat in alle kranten vandaag. Zij wordt dus de achtste schepen. En haar verklaringen over haar manier van werken vinden we ook overal terug. Wie ook overal staat is de Duitse bondskanselier Friedrich Merz, die aanblijft. De situatie is namelijk te ernstig om Merz nu te wisselen, dus hij moet wel blijven zitten. Dat schrijft onder meer De Morgen. En ook Egbert Lachaert zien we overal opduiken nu hij uit anders is gestapt. En de dieselprijs, opvallend veel gekleurde ledborden aan benzinestations in onze kranten vandaag door die recordprijzen. En wie we natuurlijk ook overal terugvinden is premier De Wever, die dus gisteren zijn startnota voor de begrotingsonderhandelingen aan de verschillende partijen bezorgde. En ja, de reacties, maagpijn, koppijn lezen we, dus het enthousiasme is ondermaats. Een onvoldoende van iedereen, schrijft De Tijd, behalve van de N-VA zelf. Wat is zowat de inhoud, of wat weten we momenteel op dit moment? Besparen, dat is de hoeksteen. En volgens verschillende bronnen vooral in de gezondheidszorg. Een bezoek aan de dokter duurder maken, bijvoorbeeld de groeinorm voor de gezondheidszorg aanpakken. En bijvoorbeeld ook de commerciële activiteiten van ziekenfondsen gaan belasten. Ja, en op die laatste zoomt het laatste nieuws nog eens in. Namelijk, wie zijn nu die non-profit organisaties? We hadden het er vorige week ook al over. Mm-hmm. Van wie de regering nu de winsten wil gaan belasten. Wel, ze hebben de jaarrekeningen van 17.000 VZW's onderzocht bij het laatste nieuws. En op kop de onafhankelijke ziekenfondsen, zoals Helan. Maar ook bijvoorbeeld IMEC, het onderzoeksinstituut. De verzekeringen van de CM, de Universiteit de Louvain-la-Neuve en de Koning Boudewijn Stichting staan bovenaan. Ook een aantal ziekenhuizen maken meer dan 10 miljoen euro winst. En als we dan kijken naar liefdadigheidsinstellingen, niet alleen de Koning Boudewijn Stichting maakt meer dan 60 miljoen euro winst, ook het Rode Kruis 62 miljoen, Caritas International meer dan 30 miljoen, Stichting tegen Kanker, Artsen zonder Grenzen. Allemaal samengevat gaat het om zo'n 2,7 miljard euro winst. En daarvan vloeide vorig jaar 80 miljoen naar de schatkist. Dat is niet zoveel. En dat zou de regering dus mogelijk willen aanpakken in de nieuwe begroting.
0: Nog geld. De hittegolf kostte ons land blijkbaar 6 miljard.
2: Ja, aan economische schade dan, gezondheidsschade dus niet meegerekend, dat schrijft het Nieuwsblad. Dat is 1% van het bruto binnenlands product. En dat komt natuurlijk vooral door de verlaagde arbeidsproductiviteit. Vooral sectoren, waar het heel warm was. Hard fysiek werk, de bouw, landbouw, transport. Maar bijvoorbeeld ook in ziekenhuizen of scholen waren er maatregelen. En daardoor dus 6 miljard euro schade. Van de hitte naar de komende koude. De herfst is begonnen, kleine stap. Er komt op dit moment te weinig gas naar Zeebrugge. Weinig gas, dat schrijft De Standaard. Maar 3 LNG-tankers zouden de volgende weken bijvoorbeeld in Zeebrugge aanmeren. En ook de voorbije weken waren dat er weinig. Er komt vooral uit de VS weinig gas. Daar werden veel meer tankers verwacht, want alle hoop ligt op de VS, nu er dus veel problemen zijn in andere delen van de wereld. Nu, volgens Fluxys ligt dat deels aan de concurrentie, namelijk schepen met LNG durven alles van koers veranderen als ze ergens anders meer geld kunnen krijgen. Maar ze maken zich bij Fluxys voorlopig geen zorgen. Kijk, en wie zijn wij dan om ons wel zorgen te maken?
0: Jeroen en Ruud meer niet. De zwarte handel in sigaretten, die piekt blijkbaar in ons land.
2: Ja, de helft blijkt uit een onderzoek van lege pakjes. De helft komt dus niet uit ons land. Terwijl dat 3 jaar geleden nog maar 1 op de 5 was. Dat schrijft het Belang van Limburg. Het gaat dan niet om namaaksigaretten, voor alle duidelijkheid, maar dus om pakjes die in het buitenland gekocht zijn, omdat het daar goedkoper is. Ja, en ons land loopt op die manier dus ook veel geld mis aan taksen en belastingen. En ter info, Ruud, Leuven is de buitenlandse sigarettenhoofdstad van ons land. 6 op de 10 daar komt niet uit België. En dan een vraag voor alle Antwerpenaren, maar eigenlijk ook wel alle Vlamingen aan belangt. Komt er na 500 jaar nu eindelijk een tweede toren op de kathedraal, zoals die ooit voorzien is?
0: Nee, ja, kom zeg.
2: Wel, Jan wil daarvoor wel 100.000 euro uit de burgerbegroting van het district Antwerpen krijgen.
0: Is dat genoeg?
2: Nee, daar wou je dus uiteraard
0: anders doen we het, ja.
2: Geen toren mee, dan had hij er 500 jaar geleden ook al gestaan. Mm-hmm. En al heel lang. Dat zou trouwens ook niet mogen, geen paniek. Maar hij wil er wel een soort lichtinstallatie van maken. Er staat zelfs een simulatie vandaag in Gazet van Antwerpen. En hoe komt Jan erop? Wel, Jan is 29 en woonde dus nog niet zo heel lang geleden als student vlakbij. Hij zag dan eigenlijk van op zijn terras de kathedraal liggen. En van op zijn balkon had hij al vaak gedacht, het zou toch mooi zijn als daar een tweede toren op stond. En toen speelde hij dus al met de gedachte om daar iets mee te doen. En het zou dus eigenlijk, als het van hem afhangt, de Ons Lieve Vrouw Hologram Twin Toren van Antwerpen worden.
0: Zeg dat nog eens.
2: De Onze Lieve Vrouw Hologram Twin Toren.
0: Dat is makkelijker dan deze.
1: Breeze and cold in ancient night's usual.

0: Nee, dit is echt goed voor een presentatorenexamen. Je mag pas op de radio werken als je dit kan. Prison, Colin, Hansen en Chusel. Hehe, geslaagd. Radio 1.
1: De ochtend.
0: Nergens ter wereld lopen vandaag meer presidenten, premiers, diplomaten rond dan in New York. Daar staat de 81ste algemene vergadering van de Verenigde Naties op de agenda. Diplomatieke hoogmis van het jaar, maar het is op eieren lopen hoor. Want ja, de VN, is dat nu een tandeloze tijger? Dat vragen wij aan Jan Wouters. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Professor internationaal recht aan de KU Leuven. Meneer Wouters, er is elk jaar een dergelijke vergadering, hè? En toch hebben we het gevoel, deze, daar moeten we bijzonder aandacht aan besteden, want stuikt de VN in elkaar of vindt de VN zichzelf opnieuw uit? Staat dat op het spel?
2: Eigenlijk wel. Het gaat niet goed met de VN. Er zijn heel veel problemen in de wereld. Oorlogen, energiecrisis, klimaatcrisis enzovoort. En er is niet heel erg veel wil van de grootmachten om via de VN aan die problemen samen te werken. Bovendien zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris-generaal. Antonio Guterres komt aan het einde van zijn mandaat. En we lopen een beetje achter op schema om een opvolger voor hem aan te stellen. Dus een heel belangrijke week voor topoverleg.
0: Ja, u geeft daar twee dingen die inderdaad wat aandacht verdienen. Zullen we bij nieuwe topman of topvrouw beginnen? Gutierrez, want zou die dan het andere ook kunnen wegnemen? Is die ene persoon heel belangrijk?
2: Ja, eigenlijk wel. Dus een secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft misschien formeel niet veel macht, maar kan wel echt dingen helpen in de goede richting evolueren. Zij moet eigenlijk een aantal toch grote kwaliteiten hebben. Je moet een bruggenbouwer zijn, je moet de grote mogendheden aan boord houden, je moet een crisismanager zijn, want er zijn veel lopende branden in de wereld. Je moet tegelijkertijd ook het handvest van de Verenigde Naties trouw zijn. Je moet voor die principes opkomen. Dat wil zeggen voor de mensenrechten, voor duurzame ontwikkeling, voor vrede en veiligheid. En eigenlijk moet je daar bovenop nog eens een keer een goede hervormer zijn, want de VN is echt dringend aan hervormingen toe.
0: Ja, ik hoor u. Ik denk dat weinig mensen een cv'tje na je opleiding zullen insturen. Daar zijn weinig. Ja, er zijn wel kandidaten, maar doe dat maar eens, hè?
2: Ja, ik weet het. Het is een zeldzame combinatie van kwaliteiten. En voor een stukje staan ze ook op gespannen voet met elkaar. Mm-hmm. Want als je dus de grote mogendheden aan boord wil houden, dan mag je ook niet al te vaak wijzen op die principes van dat handvest. Want die schenden ze ook regelmatig.
0: Ja, dus je moet alles hebben, maar eigenlijk kan je weinig bewerkstelligen. Zoiets, dat lijkt me een frustrerende job.
2: Nee, het is gewoon wat ooit een secretaris-generaal zelf heeft genoemd. It's the most impossible job on this planet. Mm-hmm. En dus het is een heel veeleisende job. En er zijn een achttal kandidaten momenteel. Er zijn al een aantal rondjes in de Veiligheidsraad gehouden over mogelijke stemming voor die kandidaten. Maar op dit moment is er weliswaar één koploper. Dat is mevrouw Greenspan. En dus het zou kunnen dat er een eerste vrouwelijke secretaris-generaal komt. Maar in de drie opeenvolgende rondes heeft ze toch niet wat je noemt een totale consensus gekregen. Dus we weten het nog niet helemaal zeker.
0: Nee, hoe krijg je die grootmachten mee, terwijl die soms zelfs expliciet, om de VS niet te noemen, dat wantrouwen in de VN aanwakkeren?
2: Dat is bijzonder moeilijk, zeker de dag van vandaag met de grote geopolitieke spanningen. Nu, dat was vroeger ook niet makkelijk. Hè? Dus in de Koude Oorlog was er een groot wantrouwen tussen de twee supermogendheden en zijn er echt vaak tientallen stemmingsronden in de Veiligheidsraad geweest vooraleer men een consensuskandidaat kon vinden.
0: Mm-hmm. De hervormingen die noodzakelijk zullen zijn, hè, zoals de aanpassing van dat vetorecht in de Veiligheidsraad, is dat realistisch dat we daar ook aan zullen morrelen?
2: Wel, er gaat natuurlijk weer veel over gesproken worden in toespraken van alle staatshoofden en regeringsleiders, maar het is heel moeilijk om de Veiligheidsraad te hervormen. Het veto is ingebakken in het handvest zelf. Je hebt de 5 permanente leden kunnen dwarsliggen voor elke hervorming van het handvest. En dus het is bijzonder moeilijk. Het is een van de meest complexe oefeningen die je kan maken.
0: Mm-hmm. Gelooft u nog in de VN, meneer Wouters?
2: Ik zelf wel, en met name in de beginselen van het handvest. Als je dat opnieuw leest, dat blijft enorm belangrijk. Dat blijft zeker ook in de hedendaagse context van nieuw opflakkerende oorlogen, van nieuwe mensenrechten schendingen, van problemen in het uitvoeren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Het blijft een fascinerende organisatie met heel veel gebreken. Maar het is altijd mensenwerk om zo'n organisatie nieuwe impulsen te geven. En vandaar opnieuw het belang van een hele goede nieuwe secretaris-generaal.
0: En het belang van deze ook, om toch weer met elkaar te praten en achter de schermen wat enthousiasme teweeg te brengen?
2: Ja, dus u zei het zelf al, die diplomatieke hoogmis, die is toch wel echt van belang. Iedereen vliegt naar New York.
0: Behalve
2: onze premier. Maar dus heel veel staatshoofden, regeringsleiders, ministers van Buitenlandse Zaken. We zijn er als België toch ook met een serieuze delegatie. Koningin Mathilde, minister Prévost, minister Quintin, minister Verlinde. Dus we zijn er wel degelijk ook op het appel om toch al die ontmoetingen te kunnen doen om allerlei problemen die we in de wereld gemeenschappelijk hebben samen aan te kaarten.
0: Ja, en u heeft duidelijk gemaakt waarom dat belangrijk is. Dank u wel, Jan Wouters, professor internationaal recht aan de KU Leuven.
2: Graag gedaan.

0: Alweer een dijk van een nummer, Aretha Franklin met You Make Me Feel Like a Natural Woman.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Hey Jeroen, je hebt de sport er ook even bijgenomen. Waarom niet? Onze volleybalmannen, de Red Dragons, die zijn uitstekend bezig in Italië op het EK.
2: Ja, gisteren konden ze zich plaatsen voor de kwartfinales. Ze waren in hun achtste finale duidelijk een maatje te groot voor Tsjechië. 3-1 eindscore. De eerste set die verliep nog wel wat stroef. Die verloren we nog met 20-25. Maar daarna ging het een pak beter. Je hoort spelverdeler Stijn Dulst.
3: Het was een lastige wedstrijd. We hebben niet de schoonheidsprijs gewonnen, denk ik. En dan denk ik dat die tweede set heel cruciaal was. Dan kwamen we wel in ons ritme, denk ik. En dan was het achteraf gezien wel een vrij gemakkelijke overwinning.
2: Ja, na die tweede set liep het inderdaad bijzonder vlot. Set standen 26-24, 25-14 en 25-15. De Dragons vonden hun beste spel. Dat zag ook aanvaller Verreggers.
4: Niet te veel nadenken, niet te veel rare dingen beginnen doen. Gewoon solid ons spel spelen. Dan zijn er weinig ploegen die met ons kunnen volgen. Een zeker blok defense. Als wij ons ritme vinden, zijn we echt heel sterk. En ik denk dat we dat de laatste twee sets zeker gedaan hebben. En dan beginnen zij het moeilijk te krijgen. En om dan bij ons te blijven is heel lastig. Ja.
0: Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij onze volleybalmannen en terecht, want de kwartfinale is een feit.
2: Ja, absoluut. En daarmee is meteen ook de eerste doelstelling bereikt. Al nuanceert blokker Pieter Koolman dat doel toch een beetje.
5: Ik vond dat de minimumdoelstelling. Vorig jaar waren we top 8 van de wereld. We ambiëren een top 10 plek op de wereldranglijst in de wereld. Ja, dan moet je top 8 halen in Europa ook. Je wint je poelen. Ja, je komt dan tegen de vierde van een andere poelen uit. Dan is dat eigenlijk een must-win en dat hebben we vandaag gedaan.
0: En nu dus de kwartfinale.
2: Ja, en dat is voor woensdag tegen Slovenië. En dat is wel een topland dat Servië trouwens versloeg met 3-0.
0: Van Italië naar Montreal, Canada, het WK wielrennen. Ook daar doen de Belgen het goed. Dat is daar van onze.
2: Ja, op twee dagen hebben we daarna twee medailles. Hè. Op dag één was er natuurlijk het goud voor Remco Evenepoel in het tijdrijden. En daar deed de belofte Luca Vierstraten gisteren nog een bronzen medaille bij. In het tijdrijden bij de belofte vrouwen waren enkel een Australische en een Nederlandse sneller dan Vierstraten. Een verrassing trouwens, ook voor haarzelf.
6: Ja, dit is wel het mooiste dat ik al mee heb gemaakt. Dus ik had het niet verwacht. Allee, ik had het wel gehoopt ergens. Maar als het dan echt is, dan is dat wel verschieten even. Tweede tussenpunt wist ik nu. Nu ben ik echt op een medaillekoers. En dan heb ik echt gewoon all out gaan.
2: Ja, Phoebe Goris werd trouwens zevende bij de belofte vrouwen.
0: En bij de belofte mannen?
2: Ja, daar was het uitkijken naar Mathies van Kerkhoven, toch een van de favorieten voor de medailles in het tijdrijden. Maar van Kerkhoven stelde wat teleur, hij werd pas twaalfde. Het goud daar was voor een Nederlander. Dat van Kerkhoven minder goed voor de dag kwam gisteren, kunnen we wel begrijpen. Zijn broer, namelijk Sef van Kerkhoven, is ook in Canada, maar dan bij de junioren. Hij werd eergisteren op training aangereden door een auto, moest naar het ziekenhuis en zal dus geen WK kunnen rijden. Schrikken was dat voor zijn broer Mathies en dat voelde hij toch ook wel een beetje tijdens zijn tijdrit gisteren.
7: Ja, ik heb ook niet echt goede slaap vannacht. Ook een beetje aan mijn broer gedacht vannacht. Maar ja, kijk, van het begin voelde ik al mijn benen recht vol lopen en kon amper mijn 400 watt gaan trappen. Dat was ook heel speeksel, de hele tijd veel spukken en ja, ik weet niet. Het was niet meer een dag.
0: Niet zijn dagje. Jasper Schoof, de andere belofte, die werd 17e. Zometeen meer na het nieuws van 7.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
10: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
11: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
10: En is hij dan morgen wel opgeladen?
9: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
10: Wow.
9: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward. Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
13: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouw ideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
11: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt. Je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
14: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
2: 7 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. De dieselprijs stijgt vandaag naar een recordhoogte. De federale regering grijpt niet in. De Belgische marine wil haar nieuwe gevechtsschepen laten bouwen in Italië. En FIFA-voorzitter Infantino zegt open te staan voor hervormingen in het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De dieselprijs overschrijdt vanaf vandaag voor het eerst de grens van 2,5 euro per liter in ons land. Dat wil zeggen dat je voor een gemiddelde tank van 50 liter nu 125 euro betaalt. Wie aan de pomp staat, voelt dat.
17: We moeten tanken, hè? Dus je moet ergens geraken, dus we moeten wel. Dus het is een beetje erg en triestig dat dat duurder en duurder wordt.
18: Dat baart mij toch zorgen en ik ben ook aan het kijken naar alternatieve transportmogelijkheden om daar toch op te besparen, want alles wordt duurder. Dus ja, als ik daarop kan besparen, zou dat toch al mooi meegenomen zijn.
2: Een recordprijs dus van 2,5 euro per liter diesel. En dat heeft alles te maken met de conflicten in het Midden-Oosten en in Oekraïne. De federale regering neemt voorlopig geen maatregelen om de hoge brandstofprijzen te milderen. Ondanks druk van Franstalige politici en vakbondsleiders, zegt Bart Verhulst.
19: De Waalse Socialistische Metaalvakbond dreigt met acties als de regering de accijnzen niet laat dalen. Voor oppositiepartij PS moet de accijnsverhoging op aardgas en stookolie van vorige maand worden teruggedraaid. En regeringspartij MR heeft vorige week de omgekeerde cliquet weer op tafel gelegd. Daarbij dalen de accijnzen automatisch als de prijzen hard doorstijgen. De overheid geeft zo terug wat ze extra binnenkrijgt door de hoge brandstofprijzen, zegt MR. Maar die gedachte veegde premier De Wever voor de zomer al van tafel. De overheid wint niet bij die hoge prijzen, ze scheurt er haar broek aan, klonken toen. Wellicht daarom liggen ook bij de begrotingsonderhandelingen de hoge prijzen niet op tafel. We zijn op zoek naar geld, niet naar nieuwe manieren om extra geld uit te geven, is te horen.
2: In Antwerpen, in de wijk Antwerpen-Noord, zijn vannacht twee huizen en een wagen beschadigd geraakt bij twee kort opeenvolgende explosies. Er vielen geen gewonden, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
20: Het gerechtelijk lab en Dovo zijn dan ook ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren. We hebben nu ook wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen dat ze ook aan elkaar gelinkt zijn. Daarbij sluiten we ook een link met het drugsmilieu niet uit. Maar aan beide woningen is ook een opschrift teruggevonden aan de gevel wat erop wijst dat er wel degelijk een link zou kunnen zijn tussen beide aanslagen.
2: Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot 500 euro krijgen. Heel wat Vlaamse scholen gebruiken de extra middelen voor startende leerkrachten niet waarvoor ze bedoeld zijn. De tekst verdwijnt hier. Dus, heel wat startende scholen gebruiken de extra middelen voor startende leerkrachten niet waarvoor ze bedoeld zijn. Dat zegt de vakbond Christelijke Onderwijscentrale. Starters kunnen tot 20% van hun lesopdracht vrijgesteld worden om zich in te werken en extra ondersteuning te krijgen. Maar scholen mogen het budget van die nieuwe maatregel dit schooljaar ook op andere manieren inzetten. En dat gebeurt in de praktijk vaak ook, ziet vakbondsecretaris Koen van Kerkhoven.
1: Bepaalde scholen gaan die investeren in extra lesuren, omdat het lestijdenpakket is gedaald. Maar het kan ook zijn dat men die gaat inzetten voor bijvoorbeeld een gedragsexpert die scholen eigenlijk moeten aanstellen. Andere scholen kiezen ervoor om te investeren in taalondersteuning of in huiswerkbegeleiding, of om afwezige leraren te vervangen.
21: De Belgische marine wil niet langer 3 gevechtsschepen in Nederland laten bouwen, maar wel in Italië. Dat bevestigen verschillende bronnen aan onze redactie. Wat is er fout gelopen met die bouw in Nederland, Jens Fransen?
22: Wel, in 2018 werd afgesproken om die gevechtsschepen samen met Nederland te ontwerpen en te bouwen. Het zou gaan om 6 fregatten, elk 3 stuks dus. Bedoeling was dat die eerste al volgend jaar geleverd zou worden, maar Nederland spreekt nu over 2034 ten vroegste. Maar de oude Belgische gevechtsschepen zijn meer dan 30 jaar oud en helemaal op. Als er dus geen nieuwe gevechtsschepen geleverd worden, moet de marine letterlijk de deur toedoen. Want dan zijn er geen gevechtsschepen meer en kunnen er dus ook geen jongeren worden opgeleid.
21: Ja, en ons land wil nu dus in Italië schepen bestellen.
22: Ja, een hoge regeringsbron bij ons die zegt dat het probleem in Nederland zelfs niet met, en ik citeer, een grote zak geld kan worden opgelost. En dus heeft Defensie een marktbevraging gedaan in Europa en daar komen de Italiaanse gevechtsschepen als beste uit. Ze kunnen wat ons land wil, binnen budget, en de Italianen kunnen leveren binnen de 3 jaar al. Premier De Wever heeft bij zijn bezoek begin september aan Rome het daar al over gehad met de Italiaanse premier Meloni.
21: Oké, dankjewel Jens. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daar gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Armin de Muit, wat wil Infantino concreet doen?
23: Ja, Toon, Infantino wil een overlegorgaan oprichten dat tot meer transparantie en participatie moet leiden. En hij wil ook dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar hoe de FIFA wordt bestuurd. En dat is opvallend toch, want Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij een deel van het WK wilde verkopen. Maar er was ook de politieke inmenging van president Trump tijdens het WK. Toen belde Trump met Infantino over een rode kaart voor Bellingham, een speler van de VS. En die rode kaart werd uiteindelijk kwijtgescholden. Bellingham mocht toen alsnog meedoen tegen België. Nu, volgend jaar in maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen. Infantino is momenteel de enige kandidaat. Maar heel wat bonden, zoals de Belgische Voetbalbond, die steunen hem niet meer. Zijn brief aan de leden van FIFA lijkt daarom een poging om de criticasters toch weer te overtuigen.
21: Armin, dankjewel. Het weer. De dag begint met nevel of mist en wat lage wolken. In de namiddag wordt het zonniger en we halen tot zo'n 20 graden. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het op bij zo'n 23 graden. Vooraan in dit nieuws zaten de hoge brandstofprijzen. De dieselprijs is vandaag gestegen tot een recordhoogte van maximaal 2,5 euro per liter. De federale regering neemt voorlopig geen maatregelen om die prijzen te milderen. Meer op vrtnieuws.be.
24: De vertragingen naar Brussel voorlopig 10 minuten op de E40 vanaf Aalst en op de E19 vanaf Peutie. Op de E314 een kwartier van Rotselaar tot Heverlee. En op de E40 vanuit Luik ook een kwartier van Haasrode tot Bertem. Daar lag net een obstakel op de weg, maar de weg is intussen vrijgemaakt. De binnenring rond Brussel ook daar een kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Naar Antwerpen files van ook een kwartier van voor Kruibeek op de E17, 10 minuten vanaf Sint-Job op de E19 en telkens toch 25 minuten vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten aan de Kennedy-tunnel en op andere plaatsen alleen maar kleinere files.
25: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.
26: Radio 1. De Ochtend.
27: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
28: Goedemorgen, we zijn er en de Cure ook.

0: The Cure and In Between Days.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Als u straks moet tanken, dan kan het zijn dat u even moet slikken, want de prijs is bijzonder hoog. Het leven is duur, vrienden. En de begrotingsonderhandelingen die zijn volop aan de gang. 10 miljard euro vinden om de rekeningen weer op orde te krijgen, dat wordt geen makkelijke taak. Zo wordt ons toch gezegd, Jeroen?
2: Ja, absoluut. De regering laat het niet na om dat af en toe te laten vallen. 10 miljard is intussen een van de meest bekende bedragen in ons land geworden, denk ik. En het wordt lastig, is de teneur. Er is geen ruimte voor taboes, hoor je. En iedereen zal moeten bijdragen. Ook premier De Wever trouwens benadrukte dat dit weekend nog eens dat het extreem moeilijk zal worden. En hij deed dat op de familiedag van de N-VA in Plopsaland. Dat is de locatie die de partij voor de gelegenheid had afgehuurd. En ze zijn daar trouwens niet uniek in, want eerder deed ook Vooruit in juni dat al, ook zij streken neer in Plopsaland. En dat zegt wel iets, dat zei onze politiekwatcher Ivan de Vadder hier gisteren.
3: Dat partijen nog altijd veel geld hebben, hè, dat ze gewoon een pretpark kunnen afhuren zonder enig probleem met, is het nu een Ketnetband of Megamin, die maakt niet uit.
0: Nee, maar dat kost geen 10 miljard euro natuurlijk. Maar het roept wel weer vragen op over die partijfinanciering. Wij moeten met z'n allen op de kleintjes letten, maar de partijen blijkbaar niet. Gunter van den Einde, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: U bent politicoloog verbonden aan de KU Leuven. U doet onderzoek naar partijfinanciering. Klonk een beetje wrang, hè? Kan u dat nog eens scherp zetten voor ons? Hoeveel geld hebben onze politieke partijen?
4: Wel, de politieke partijen in België zijn eigenlijk voor het grootste deel van hun middelen afhankelijk van de partijdotaties. We hebben een dotatie van ongeveer 55 miljoen over alle parlementen en alle partijen heen. En dan is er nog de fractietoelagen, waar nog eens 26,3 miljoen naar de partijen vloeit. En je hebt dan nog een aantal provinciale toelagen en verbonden instellingen, waar nog eens 5,5 miljoen naar die partijen vloeit. Dan zit je toch rap aan 86,5 miljoen euro afgerond. En dan nemen we nog niet de loonkosten mee van parlementaire medewerkers, fractiemedewerkers, die toch ook nog eens goed zijn voor ongeveer 100 miljoen uit de staatskas.
0: Dus in totaal zitten we aan?
4: Wel, we zitten aan 86,5 miljoen aan rechtstreekse financiering, hè, met de dotaties en de fractietoelagen. En als je dan echt de personeelskosten wilt meenemen, zit je nog eens aan 100 miljoen. Maar 86,5 miljoen zijn echt wel de middelen die naar de partij vloeien in geld.
0: Ja, en dat uit zich bijvoorbeeld ook in chique gebouwen, hè, vastgoed?
4: Ja, klopt. Er zijn partijen die hun eigen gebouw kopen. Nu, ik denk dat daar iedereen wel zijn eigen stekje wil kopen. En het is waarschijnlijk goedkoper om iets te kopen dan om het te huren op lange termijn. Dus ik denk dat dat een beetje het beheren van hun middelen is als goede huisvader. We kopen allemaal een huis om het niet te moeten huren. Het blijft zijn waarde behouden. Dus ik weet niet of we daar echt ons vragen kunnen bijstellen.
0: Moeten we ons vragen stellen bij de redenering achter die financiering? Er gaan ook veel stemmen op die zeggen, ja, dat moet misschien toch anders en dat ligt misschien te hoog.
4: Klopt, er is al toch wel consensus ook binnen de meeste politieke partijen dat het wel met wat minder kan. Ik denk dat de discussie wel meer leeft in Vlaanderen dan in Wallonië. Ook de Waalse partijen zijn minder geneigd om daar in te knippen. Niet echt onlogisch gezien dat de Waalse partijen eigenlijk ook minder financiering ontvangen dan de Vlaamse partijen. Het is namelijk zo dat er een deel forfaitaire dotatie is, maar die is redelijk laag. En dan is er nog een deel afhankelijk van het aantal stemmen dat u binnenhaalt. En er zijn nu eenmaal meer Vlamingen dan Walen, dus het is logisch dat de Vlaamse partijen dan een grotere koek kunnen verdelen dan die Waalse partijen.
0: Ja,
4: en dat daar dus meer geld binnenkomt.
0: Verschil in eigen land. Hoe zit dat met buitenlanden? Doen ze dat dan op dezelfde manier? Liggen die bedragen daar ook zo hoog?
4: Nee, dus het buitenland doet het op een andere manier. Er zijn landen waar beperkte overheidsfinanciering is. Er zijn landen waar dat die financiering compleet overgelaten wordt aan privé, aan fondsen. Wervingen zijn landen waar er een mixed model is. Zoals Duitsland, waar je met matching funds zit. Hetgeen je zelf ophaalt, wordt dan gepareerd door de overheid. Nu, er zijn ook landen waar er uitwassen zijn door die privéfinanciering. Denk nu maar aan Groot-Brittannië. Waar Nigel Farage nu toch in een storm zit met het ontvangen van etelijke miljoenen van toch een aantal dubieuze donateurs. Ze hebben hem daar ook met een onderzoeksjournalistiek in het nauw gedreven. Dus ik ben zeker en vast zelf persoonlijk niet tegen een overheidsfinanciering. Maar ik denk dat het wel tijd is dat er iets verandert.
0: Het kan met minder, hoor ik u zeggen.
4: Het kan met minder, dat denkt de politiek ook al jaren. Ja. Alleen moet er een consensus komen.
0: Ja, niet iedereen is het daarover eens. Wat zou minder kunnen zijn? Waar kunnen we iets afknibbelen?
4: Wel, ik denk dat er een serieuze besparing voor de politieke partijen aankomt. Hè. De Senaat wordt afgeschaft in 2029, in principe. En daar zit toch wel wat besparing. Dus er is nu een extra dotatie die betaald wordt door de Kamer wanneer je één senator hebt, minstens één senator hebt. Dat is een dotatie van ongeveer 11 miljoen euro voor alle partijen samen. Daar komt dan eens nog 1,2 miljoen fractietoelage bij. En dan heb je ook nog het personeel ter waarde van 13,5 miljoen. Dus het politiek personeel, parlementaire medewerkers, fractiemedewerkers, die dan betaald worden door de Senaat. Dus daar zal je dan toch 25 miljoen euro kunnen besparen door de afschaffing van die Senaat.
0: Mm-hmm. Dat is één ding. Waarvoor mogen partijen hun budgetten gebruiken? Staat daar een limiet op? Ja, online, dat weten we, dat daar een en ander veranderd is, hè?
4: Ja, maar online is het een en ander veranderd op Europees niveau. En het is Meta en Google zelf die bepaald hebben dat ze geen politiek

0: niet mag. Maar anders zijn die dotaties eigenlijk niet geoormerkt. Dat is anders in Nederland bijvoorbeeld. In Nederland wordt er bepaald waar je die subsidies aan mag uitgeven. Nu zou in Nederland het afhuren van een pretpark niet mogelijk zijn omwille van het oormerken van die dotaties. Ik heb het gisteren nog eens nagekeken en ik ben er niet zeker van te zien. Daar,
1: er is zoiets als de geest van de wet waarschijnlijk. Hè? Of wel, van de regels.
0: Er staat daar natuurlijk een aantal zaken opgelijst waar je geld mag uitgeven. En een van die zaken was sowieso het werven van... het werven van leden of het betrekken van niet-leden bij partijactiviteiten. Dus misschien dat het kan gekaderd worden in het werven van leden. En nu moet ik wel zeggen dat N-VA of een andere partij een pretpark afhuurt of niet. Ik kan me best inbeelden dat er daar een aantal mensen hun wenkbrauwen bij fronsen in deze tijden. En misschien ook terecht. Maar natuurlijk of de partij dat nu afhuurt of niet... Als het N-VA dat niet had afgehuurd, dan had er geen euro extra naar de begroting gevloeid natuurlijk, aangezien er het geld toch via de partijdotatie dan bij de partij terechtgekomen is en het dan gewoon in partijkas
1: zou blijven. Ja, het is niet dat het van het een dan rechtstreeks naar het andere kan gaan. Ik begrijp wat u zegt. Anderzijds, dat het wringt, wat Ivan de Vadder zei, hij zegt dat ook niet zomaar. Het is ook iets dat leeft bij de burger en bij de kiezer, denk ik. Hè. Wij zullen wel opletten.
0: Ja, klopt. En ik begrijp het ook niet dat het nog steeds niet hervormd is of nog steeds niets aan gedaan is, gezien de voorleggerstatuur het ook in het regeerakkoord stond, als ik me goed herinner, dat er aan die partijfinanciering zou gesleuteld worden. Dat is toen Christophe Calvo, die daar een beetje zijn strijd van gemaakt heeft in zijn laatste legislatuur in het federale parlement, maar zonder veel succes. Ook toen had eigenlijk die dotatie voor de Senaat al kunnen afgeschaft worden, want het was sowieso al een beetje een aberratie dat er voor die Senaat iets extra in het leven geroepen is na de afschaffing van de rechtstreeks verkiezing van de Senaat.
1: Maar zegt dat ook niet dotatie, iets? Ja, meneer Van den Einde, dat de geesten daar blijkbaar niet rijp voor zijn?
0: Goh, ik denk dat de geesten daar bij bepaalde partijen wel rijp voor zijn en bij andere partijen niet. En dat het dan moeilijk is om een consensus te gaan vinden en om daar een strijdpunt van te maken. Dat is natuurlijk bijzonder spijtig, gezien er zeker de vorige statuur toch wel heel wat over geschreven is, heel wat rond gedaan is. Er is ook een burgerpanel geweest met aanbevelingen en eigenlijk is dat allemaal min of meer op een koude steen gevallen.
1: Dank u wel voor uw duiding hierbij, Gunther Van den Einde, verbonden aan de KU Leuven. Dank u wel, meneer.
0: Graag gedaan. Fijne dag.

0: Blue-Eye met Make a Living. Het uiterst rechtse AfD wist Duitsland de voorbije maanden te veroveren. Ook dit weekend werden ze nog de grootste in Mecklenburg-Voorpommeren. Over het AfD hebben we heel veel gezegd de voorbije weken. Maar Berlijn zwemt tegen de stroom in. Althans het centrum van Berlijn. Want daar viert de partij aan de andere kant van het spectrum het uiterst linkse Die Linke zegen. En we hebben iemand die meegevierd heeft aan de lijn. Stijn Verstraat is zijn naam. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U woont al 5 jaar in Berlijn, u bent zelf lid van Die Linke. Dat was een overwinning, kan je wel zeggen. Dat hadden jullie zien komen, maar niet in die mate?
1: Nee, dat was inderdaad een grote overwinning. Ik denk dat niemand dit had zien aankomen. De peilingen voorspelden eigenlijk 1% voorsprong voor Die Linke in een nek-aan-nek-race. En we zijn met 7% gewonnen, dus ja.
0: Beter dan verwacht. Ja, in hoeverre speelt de kopvrouw van Die Linke in Berlijn, Elif Eralp, daar een rol in?
1: Een heel grote rol, denk ik. Zij staat eigenlijk al jaren heel dicht bij de sociale bewegingen. Onder andere voor betaalbare wonen en voor stemrecht voor mensen zonder een Duits paspoort. En heeft ook heel veel inspiratie gehad uit de campagne van Zoran Mamdani in New York. Ze zijn zelfs naar daar gereisd om met zijn team te gaan praten.
0: Ja, en daar heeft ze een en ander geleerd. Ze is ook iemand die echt de straat op gaat en mensen wil ontmoeten.
1: Ja, klopt. Die Linke heeft deze campagne aan een 250.000 deuren geklopt. Om met mensen te gaan praten. En dat is dan ja, nog vele infostandjes overal enzovoort. Ja. Dus
0: dat betekent dat ook dat zij veel mensen heeft kunnen overtuigen om te gaan stemmen die dat normaal niet doen?
1: Ja, we hebben ook gezien, heel veel niet-stemmers zijn voor de eerste keer gaan stemmen. Heel veel jongeren ook, want het was de eerste verkiezing waar het stemrecht voor 16-jarigen was.
0: Dus die stellen een hoop in deze Elif Eralp. Waarom dan? Een speerpunt van de campagne, die wooncrisis in Berlijn. Wat is daar het probleem voor de burgers?
1: Er zijn eigenlijk twee grote problemen. Er is de huurprijzen die heel snel zijn aan het stijgen. Bij het snel stijgen van Europa. In Berlijn zijn ze op 10 jaar tijd met ongeveer 70% gestegen. En dat wordt nog hoger als je alleen naar nieuwe contracten die worden afgesloten gaat kijken. En dan is er een enorm tekort aan woningen. Waarbij vooral jonge mensen eigenlijk geen woning vinden. Of soms met 200 naar een bezichtiging gaan. En soms maanden duurt om woonruimte te vinden.
0: Ja, wat is de oplossing die Die Linke voorstelt?
1: Ze stellen een hoop oplossingen voor, waaronder het bouwen van nieuwe betaalbare en sociale woningen, waaronder een deksel op de huurprijzen. Maar het voornaamste voorstel is toch wel.
0: Daar komen we, ja.
1: Het onteigenen van de grote huisvestingsbedrijven. En dat is een voorstel dat eigenlijk komt uit een referendum waar dat in 2021 al is over is gestemd, waar dat toen 60% van de bevolking ja op heeft gezegd om alle huisvestingsbedrijven met meer dan 3000 appartementen te gaan onteigenen en die woningen terug in handen van de stad en de gemeenschap te nemen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat veel mensen ja hebben gezegd in de vraag op dat referendum natuurlijk, maar dan moet je het ook nog kunnen uitvoeren. Hoe in godsnaam onteigenen van privébezit van grote vastgoedbedrijven, hoe is zij dat van plan?
1: Het mag volgens de Duitse grondwet. Er zijn verschillende artikels in de grondwet die dat goedkeuren. Dat is ook al onteigenen gebeurd ook voor andere zaken. Bijvoorbeeld voor het uitbouwen van autostrades enzovoort wordt er heel herhaaldelijk privébezit onteigend. Dus dat is eigenlijk niet nieuw. Men wil het eigenlijk gaan financieren, want uiteraard gaat dat een hoop geld kosten.
0: Dat zijn juridische procedures inderdaad, hè? Ja.
1: Ja, inderdaad. Men kan die wel onder de marktwaarde gaan terugkopen. Dat is ook bevestigd door een expertencommissie die door de stad in 2021 is aangesteld. Maar men wil dat eigenlijk gaan financieren door een nieuwe publieke institutie op te richten die dan leningen gaat aangaan om die huizen terug te kopen. En dat dan op termijn wordt dat dan terugbetaald eigenlijk door de huurinkomsten. Dus dat betaalt eigenlijk voor zichzelf.
0: Ja, als u dat nu vertelt, dan klinkt dat allemaal heel mooi. Maar u kan het natuurlijk niet alleen met Die Linke. Misschien met de SPD zal het ooit moeten gebeuren. Maar laat het nu net iets zijn waar zij enorm tegen zijn. Dus ja, dan kan je het wel propageren. Dit is wat wij gaan doen. Maar als het erop aankomt en je krijgt het niet voor elkaar, dan sta je daar met al die hoopvolle kiezers.
1: Dat is waar, dat wordt moeilijk. Het is wel zo, de partijleiding van de SPD heeft zich inderdaad er al tegen uitgesproken, maar een aantal jaar geleden heeft de basis in Berlijn wel een resolutie aangenomen waarin dat zij hebben gezegd van wij staan achter dat onteigenen na afloop van het referendum. Dus ja, het is duidelijk dat hier wel een democratische meerderheid voor is. Het referendum is er ook geweest en is er ook voor gestemd.
0: Het is nu niet zo dat we in de afgelopen weken de SPD daar enthousiast over hebben gehoord, hè?
1: Nee, klopt. Dat klopt. Maar ja, dat is aan de coalitieonderhandelingen om daar een akkoord over te maken.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar dan wordt het natuurlijk moeilijk, want dan moet je het voor elkaar krijgen.
1: Mm-hmm. Klopt, maar opnieuw, het is dus bevestigd geweest door die expertencommissie dat het de enigste methode is eigenlijk om de huurprijzen in Berlijn te stabiliseren en te doen zakken. Dat is ja, een commissie waar dan onder andere ook leden van de SPD op zaten, maar ook van de Linken, van de Groenen, van de experten enzovoort. En zij hebben eigenlijk gezegd, dit is het enigste middel en het is proportioneel met de aard van de crisis.
0: Nou, dit is voor jullie inderdaad de oplossing, zien of die er dan ook zou kunnen komen. Die Linken, om nog wat van naderbij te bekijken, kijk, is historisch gegroeid toch uit de communistische partij in de voormalige DDR. Is die erfenis vandaag nog zeer aanwezig? Want tegenstanders zien dat wel als een gevaar.
1: Klopt, eigenlijk niet. Dat is een nieuwe partij. Elif Edop is ook zelf nog maar, ik denk, 5 jaar geleden voor de eerste keer verkozen geweest. Is natuurlijk al wel langer actief bij de partij. Maar ik denk om die linken nu te leggen met de voormalige DDR is een beetje... Ja, klopt niet helemaal, lijkt mij dan.
0: Niet helemaal of helemaal niet?
1: Helemaal niet. Het zijn andere kopstukken, het zijn andere mensen bij de partij.
0: En er is volledig afstand gedaan van de standpunten uit het verleden?
1: Volledig afstand gedaan. Er is verheerlijk de DDR ook niet. Dat is helemaal niet aan de orde.
0: We zullen zien wat de toekomst brengt, Stijn Verstraeten. U bent natuurlijk zelf lid van Die Linken en die stem hebben wij vanmorgen gehoord. Dank u wel voor dit gesprek.
2: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: Oh my god, ik ga!
4: Jij gaat, maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
3: Ik ga! Met 3 vriendinnen.
5: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
4: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
3: Woe! We gaan!
6: Ah, dan ik ook.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat hetzelfde als een BTW-nummer?
9: Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer. Nummer 17, bus 3. Trek er je plan mee. Nee.
10: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
9: En nummers haat...
10: Is er Dexter.
9: Ja.
10: Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
11: VRT Radio 1.
12: De Ochtend.
0: 7:01. Goedemorgen. De brandstofprijzen die zijn vandaag gestegen. Diesel zelfs tot een recordhoogte.
13: Je kan vandaag maximaal €2,50 per liter betalen voor diesel. En verschillende Franstalige politici en vakbonden willen daarom dat de regering ingrijpt om die prijzen te milderen. Maar dat zal dus voorlopig niet gebeuren, want nog voor de zomer zei premier De Wever dat de overheid zelf haar broek scheurt aan zulke hoge prijzen. De Belgische marine wil niet langer 3 gevechtsschepen in Nederland laten bouwen, maar in Italië. Eerst zou Nederland die schepen leveren. Er was afgesproken dat dat volgend jaar zou gebeuren, maar dat lukt niet. Nederland spreekt nu over 2034 en daarom kiest de marine nu voor Italië. Die kan wel 3 nieuwe schepen leveren tegen 2030 al. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft een brief gestuurd aan alle nationale voetbalbonden. Daarin schrijft hij dat hij openstaat voor een hervorming van het bestuur. Hij wil een overlegorgaan oprichten dat meer transparantie moet leiden. En hij vraagt ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA momenteel bestuurd wordt.
0: Dat is het overzicht, dank Jeroen. Goedemorgen Bram.
14: Goedemorgen.
0: Hoe zit het daar buiten, even goed als gisteren?
14: Toch iets minder hoor. We zijn op dit moment fris van start gegaan. Temperaturen tussen 8 en 11 graden. Lokaal wat nevel en mist. En vanaf het noorden zijn er ondertussen veel lage wolkenvelden ons land aan het binnenkomen. Dus de zon die gaat er niet altijd even goed doorkomen. Er zullen veel lage wolkenvelden zijn. Met dan af en toe ook wel wat gaten. De meest zonnige weerkaarten zijn vandaag voor het uiterste zuiden van ons land. En ook in het westen langs de grens met Frankrijk. Ook daar zou de zon er wat vaker aan te pas komen. Temperaturen vandaag in Vlaanderen van 18 tot 20 graden, zwak tot matige wind uit het noordoosten. Vanavond en vannacht meer opklaringen, lokaal opnieuw nevel of mist, bij minima van 9 tot 11 graden. En dan morgen, ja, vrij zonnig weer, 20 of 21 graden, dus warm voor de tijd van het jaar en weinig wind. Donderdag eerst veel wolken, dan de zon bij 18 graden en ook daarna blijft het droog met veel zon en relatief hoge temperaturen. Het kwik gaat vanaf vrijdag boven de 20 graden gaan.
0: Dankjewel, Bram.
15: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
13: 234 kilometer file, langzaam vanmorgen naar Brussel op de E19 een kwartier vanaf Semst, op de E314 20 minuten van Rotselaar tot Heverlee en op de E40 vanuit Luik 20 minuten vanaf Haasrode. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde, op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. Ochtendfiles naar Antwerpen op de E17 een kwartier van voor Kruibeke, op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job, op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 een half uur extra vanaf Massenhoven. Op de E40 ten noorden van Luik sta je richting Brussel een half uur in de file van Chagat tot Loncin. Dat komt door werkzaamheden. Verderop op de E42 bij Bierse en op alle andere plaatsen zijn er alleen maar kleine vertragingen.
16: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
11: Radio 1.
12: De Ochtend.
11: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: Nick Kershaw and I won't let the sun go down.
1: De ochtend.
0: Einde verhaal van Egbert Lagaard bij de Vlaamse liberalen. Persoonlijk afrond te veel, lees ik in de Standaard vandaag. De oud-voorzitter verlaat anders en zal nu als onafhankelijke zetelen in het Vlaams parlement. Hij is niet de eerste die op die manier vertrekt. Het was in de morgen trouwens in de Standaard een grote analyse over de leegloop. En dat hadden wij hier gisteren ook al van Ivan de Vadder.
2: Ik denk aan namen als Bart Bijze, Jean-Marie de Dekker, nog Hugo Koveliers, Leo Govaerts, Maurits van der Rijden, recenter. Mm-hmm. Allemaal mensen aan de rechterzijde die heel liberaal denken van goed, dit zint ons niet meer. Wij gaan op eigen benen staan. We beginnen zelf iets. We proberen zelf iets. Ook dat is een liberale ingesteldheid, zal ik dan maar zeggen. Maar Het is een fenomeen dat elke keer bij die partij terugkeert. En vooral aan die rechterzijde.
0: Fenomeen dat Rudy Arnoud inderdaad kent. Goedemorgen.
3: En goedemorgen.
0: Vandaag kabinetchef van MR-voorzitter Georges-Louis Boucher. Man die MR naar Vlaanderen moet brengen in een verleden. Ook een lidkaart, meneer Arnoud?
3: Jawel, ik ben lang kabinetchef bij de VLD ook. De open VLD dan nog.
0: Ja. Dus u kent dit, hè? U had dit waarschijnlijk ook zien aankomen, deze onvrede. Botert het niet? Wat is hier gebeurd?
3: Ja, het is voor mij natuurlijk een beetje een déjà vu gevoel. En zoals Ivan de Vadder ook zegt, de lijst is lang. Je kan nog Tim van de Put toevoegen een paar maanden terug. Maar met Egbert vind ik nu wel een grote stap. Want voor mij is het zo'n beetje de laatste echt donkerblauwe liberaal die het zinkend schip verlaat. En ja, dat is natuurlijk spijtig, want dat betekent natuurlijk dat de hele poging om de VLD wat meer naar rechts te brengen, of meer donkerblauw liberaal, dat die op die manier natuurlijk een zware knauw krijgt.
0: Ja, u spreekt natuurlijk nu ook een beetje voor uw eigen winkel, denk ik. Hè? Dat moeten we in het achterhoofd houden.
3: Nee, helemaal niet, want ik denk, je moet niet het middel zien. Een partij is een middel, wat is het doel? Ik denk, als je kijkt naar Vlaanderen, we zien Vlaanderen, 54% van de economie is in de handen van de overheid. En wat stelt je vast vandaag? Dat de landen die een nulgroei kennen, de vier landen die nulgroei kennen economisch, dat zijn de vier landen waar de overheid zich meest mengt met de economie. Dus Vlaanderen heeft nood aan een liberaal project, wat dat ook mogen zijn. Dus ik heb helemaal geen leedvermaak met de VLD. Nee. Het zou beter geweest zijn moest de VLD al 25% hadden.
0: Daar doelde ik totaal niet op. Ik doelde op dat donkerblauwe aspect natuurlijk, hè.
3: Natuurlijk.
0: Waarom gebeurt dit altijd bij de rechtervleugel? Is de partij te links? Want dat hoorden wij al decennia eigenlijk, hè?
3: Ja, we zijn ook al decennia, de VLD, daar staat de L, die staat niet voor liberaal, die staat voor links. En dat is nu niet anders, sorry de woordspeling. Maar dat is natuurlijk een probleem. En je ziet dat eigenlijk de lijst die je van de Vadder net opnoemt, dat zijn allemaal mensen die geloven dat er meer liberaal beleid moet zijn, dat er meer ruimte moet zijn voor ondernemingen, dat er minder overheid moet zijn, minder betuttelende overheid. En die mensen, hun stem wordt niet in het kapitel gehoord.
0: Maar dat zegt meneer De Gucht toch ook, de voorzitter van Anders?
3: Ja, maar als je dan ziet dat de meneer De Gucht Lagaard wil vervangen door een Stefanie Doze, dat is natuurlijk geen perceptie van een partij die wat meer liberaal en donkerliberaal wil komen en zich op sociaal-economische thema's wil vechten. En wat zie je dan eigenlijk? Dat de geloofwaardigheid van zo'n partij, die zit gewoon onder nul. Dus ja, als je nu een onderneming bent en je marktaandeel zegt van daalt van 25% naar 5%, dan doet je toch de boeken toe.
0: Nou, maar gaat dit echt over ideologie? Want wat we wel zien is inderdaad dat het altijd mensen van die rechtervleugel zijn die het pand verlaten. Gaat dit over ideologie of gaat dit over ego's of over opportunisme en ga ze maar door?
3: Wel, kijk, dat is natuurlijk typisch aan een liberale partij. Bijvoorbeeld als je kijkt naar N-VA, Vlaams Belang of de Socialisten, dat zijn partijen waar ze hebben hun leider en iedereen staat achter de leider. Ja. Liberaal is precies ook vrijheid. En dan ziet je ook dat die vrijheid natuurlijk niet mag ontaarden in het messen trekken naar elkaar toe. En dat is altijd gebeurd. Het is begonnen met de Gucht Verhofstadt en sindsdien zijn die conflicten geëscaleerd. En daardoor, terwijl die conflicten escaleren, daalt de VLD en daalt nu anders. En dat is natuurlijk een probleem dat er persoonlijke conflicten zijn die bij die ideologie horen. Maar het is inderdaad zo dat je een groot probleem hebt binnen de VLD. Dat enerzijds mensen proberen echt liberaal beleid te voeren, terwijl anderen echt heel sociaal links D66-beleid willen voeren.
0: Oké, maar die ideologie vindt men toch ook terug aan de andere kant van de taalgrens, bij MR. En die vrijheid, daar staat men daar dan toch ook voor. En daar hebben we dat probleem dan niet binnen die partij?
3: Nee, omdat ik denk dat die partij ook veel meer denkt aan het algemeen belang in plaats van het individueel belang. En als je kijkt, als ik voor mezelf
0: neem... Dan is het toch een kwestie van ego's.
3: een kwestie van ego's en ook een kwestie van leiderschap. En als ik naar mezelf kijk, ik ben iemand die liberaal denkt. Ik vind, de overheid verstikt onze economie. Wij moeten meer ruimte hebben voor ondernemen, minder belasting. Ja, dan vind ik enkel maar die waarde van de achter in de MR. Ik vind geen enkel Vlaamse partij terug.
0: U wil graag in Vlaanderen, MR Vlaanderen van de grond krijgen. Hè? Is dit voor u een goede zaak dan, dat het slecht gaat met anders?
3: Nee, de beste zaak zou zijn dat het niet nodig is dat er een goede liberale partij bestaat die die 25% haalt in Vlaanderen. Want dat is tenslotte het doel. Het doel is dat je in Vlaanderen een stem hebt, de stem van degenen die zeggen, er is te veel betuttelende overheid. Ja, en ik denk als je dan met MR naar Vlaanderen komt, is het omdat er geen andere partij dat doet. Dus dat is inderdaad een second best solution. Een partij is geen doel, een partij is een middel. Dus voor mij is dat helemaal een goede zaak. En Egbert, opnieuw, Egbert vind ik nu echt een, zoals gezegd, dat is misschien de laatste liberaal die de deur dicht doet bij de VLD. En dat is spijtig, want zo'n stem hebben we nodig.
0: Dan kan ik me voorstellen dat de deur open is bij MR Vlaanderen, wat u van plan bent. En dat u de deur al heeft geopend en dat jullie al hebben gepraat.
3: Ik heb naar Egbert helemaal niet gebeld, want ik denk, ik ken ook de klappen van de politiek. Ik zou hem gewoon aanraden. Hij heeft natuurlijk geen advies nodig, maar dat hij 6 maanden catharsis doet, afstammen van de politiek en dan denken, wat wil ik nou doen en waar wil ik dat doen? Dat is aan hem te beslissen.
0: Ja, maar
3: dus ik heb nog helemaal geen contact met hem. Wel, het is niet dat iemand ideologisch die heel dicht ligt bij wat ik wil. Is meer marktwerking, een soepelde arbeidsmarkt, minder stroeve overheid, vrijheid en verantwoordelijkheid. Die twee samen. Want men zegt altijd, liberalisme is antisociaal. Nee, liberalisme betekent eerst gaan we de taart bakken en dan pas verdelen. En niet omgekeerd. En ik denk dat Egbert zich daar volledig in vindt. Dus ja, inhoudelijk zit ik natuurlijk heel dicht op zijn lijn. En dat is ook altijd iemand dat ik apprecieerd heb.
0: Wij zullen jullie dan samen nog wel horen, denk ik, in de toekomst. Zo klinkt het toch... Premier heeft gisteren een startnota voorgelegd aan de coalitiepartners, meneer Arnouds. Ik kan niet anders dan daar ook u een vraag over stellen. Meneer Prévost van Les Engagés, meneer Clarenval van MR, dat was meteen een no-go. Waarom is deze versie onacceptabel?
3: Wel, ik vind dat natuurlijk niet zeer interessant is om nu al met de pers te gaan babbelen. Ik vind misschien zouden de ministers zich moeten opsluiten voor 6 weken en er dan uitkomen. Want ja, kijk, de wever zijn natuurlijk bloed, zweet en tranen. Maar laat mij misschien een keer spreken als economist nu. Wat doet de overheid? De overheid heeft 330 miljard uitgaven per jaar. 10 miljard vinden, dat is 3%. Vraag aan alle luisteraars, gezinnen, ondernemen, kunt je 3% besparen? Dat kan. Dus het is mogelijk en ik vind dat beste ministers zouden samen zitten en een oplossing vinden. In plaats van ballonnetjes los te laten, want op de duur de mensen niet meer weten wat ze beslissen van iets.
0: Het is mogelijk, zegt u, en u maakt daar een mooie vergelijking waar we ons allemaal in kunnen vinden. Maar zelfs in een huishouden moet het dan evenwichtig zijn, zeker. Hè? Is dat een moeilijke oefening dan en dat is het voor jullie niet?
3: Wel, natuurlijk, als je ziet vandaag hoe het zit met Vlaanderen en met België, we zijn al het land met de meeste belastingen op arbeid van Europa. We zijn al een land die vooral geldverdelend is en niet het daar bakt. Dus het is toch logisch dat als je nu kijkt vandaag, dat je kijkt naar de overheid. Kijk een keer, als ik mag vergelijken met Nederland, en ik hou rekening met het bevolkingsaantal, doe ik een correctie, onze overheden die geven 60 miljard meer uit per jaar dan Nederland. Is Nederland nu zo slecht economisch? Dus ik denk dat het vet vooral aan de kant van de uitgaven zit van de overheid en dat je daar moet vooral kijken.
0: Dat is een duidelijk standpunt. Dank u wel, Rudy Arnoud, kabinetchef van MR-voorzitter Georges-Louis Boucher. En in de toekomst misschien nog in combinatie met meneer Lagarde hier in Vlaanderen. Dat zullen we dan wel zien. Dank u wel voor uw gesprek.
3: Met plezier.

0: Phoebe Bridgers en Lost Boys.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Nieuws over de Belgische marine. Jeroen gaf dat daarnet mee om 7:30. Hè. De Belgische marine wil niet langer 3 gevechtsschepen in Nederland laten bouwen, maar wel in Italië, want de tijd dringt. Wij kunnen uitleg vragen aan Jens Fransen. Dag Jens.
2: Goedemorgen.
0: Onze collega en defensie-expert, want wij hadden een bestelling in Nederland geplaatst.
2: Ja.
0: Om dat gevechtsschip te bouwen, maar dat laat lang op zich wachten.
2: Ja, die bestelling is al lang geleden gebouwd, is al lang geleden geplaatst. Hè. En de bedoeling was, eerst gingen we samen 4 fregatten, gevechtsschepen, bouwen, dan 6. En eigenlijk was de afspraak, Nederland zou de lead nemen in dat dossier, Nederland zou die gaan ontwerpen, weliswaar samen met België, maar de Nederlandse industrie zou die ook gaan bouwen. De bedoeling was dat die geleverd zouden worden volgend jaar al, maar er komt helemaal niets van uit. Er is nog geen detailontwerptekening, er is nog geen stuk metaal gesneden. Nederland spreekt nu over ten vroegste 2034, maar dan nog geen één garantie dat dat zelfs tegen dan zal gaan lukken.
0: Dus definitief nee tegen Nederland nu?
2: Eigenlijk wel. Ik hoor binnen de regering, ook binnen de marine, dat dat absoluut geen optie meer is. Een hogere regeringsbron zei tegen mij, kijk, we kunnen dit zelfs met een gigantische zak geld niet meer oplossen. Want tijd is het probleem. Als je nog geen plan hebt, als je nog geen staal hebt gesneden. En wij moeten die fregatten gewoon veel sneller hebben.
0: En waarom is dat? We hebben nu toch gevechtsschepen. Wat is daar mis mee?
2: Ze zijn gewoon te oud. Bijvoorbeeld de Loma, de Louise Marie, is gebouwd in 1991... Dat schip is gewoon te oud. Die onderdelen kunnen niet meer vervangen worden. Die schepen die liggen vaak aan de kaai. We hebben er eentje gehad deze zomer die naar New York is gevaren. Is daar moeten blijven ronddobberen omdat de motor het niet meer deed. Die schepen zijn ook niet meer inzetbaar. En er was dus echt een planning die liep dat er nu of voor 2030 nieuwe schepen zouden moeten komen. Omdat je anders die capaciteit niet meer hebt. Maar ook, je kan geen jongeren meer gaan opleiden. Ons leven zit in een groeitraject.
0: Dus dit gaat over het voortbestaan van de marine.
2: Als je die schepen niet hebt, dan mag de marine letterlijk de deuren toedoen. Dit is eigenlijk de hoofdcapaciteit van... Het is een beetje alsof je zou zeggen, kijk, de luchtmacht heeft geen gevechtstoestellen meer.
0: Ja.
2: Ja, dan kan je nog wel kleine dingen doen in de marge, maar dan kan je eigenlijk niet meer opereren. En die marine is voor ons net belangrijk.
0: Ja, waarom? Wat doen die schepen?
2: Wij zijn, en mensen denken, ja, wij hebben toch maar een kustlijntje van 60 kilometer, maar eigenlijk zijn wij een maritieme natie. We hebben 3 grote zeehavens. We hebben een grote vloot van DME, Jan de Nul, maar ook olietankers. En als je dus wil zeggen, kijk, vrije zeevaart is heel erg belangrijk. Anders komen die schepen niet toe in Antwerpen. Dan moet je samen met andere landen ook politiemensen hebben op zee. En dat is een marine. En als je dan kijkt vandaag de dag wat er gebeurt. Straat van Hormuz, geblokkeerd door Iran. Maar nu ook die grote zeestraat van waar al die containers uit China komen. Door de straat van Suez. De zeeengte bij Bab el-Mandeb. Ja, in handen van de Houthis. Dan merk je, wij als klein land, relatief klein land, maar een maritiem land, hebben echt wel een marine nodig. Want we willen samen met die andere maritieme landen kunnen zeggen, in geval van nood, ja, jongens, die vrije scheepvaart is wel belangrijk voor wat er bij ons in de winkelrekken ligt.
0: Jens, hoorde ik jou nu zeggen, dat had daar volgend jaar moeten zijn. Waarom reageren we hier dan nu pas op? Waarom zeggen we nu pas, oei, er is nog geen ijzer gesmeed?
2: Ja, wel, België heeft al een tijdje aan de alarmklok getrokken. Misschien niet hard genoeg, misschien niet luid genoeg, maar de Nederlanders wisten dit wel al.
0: Want er is wel al wat geld naartoe gegaan waarschijnlijk.
2: Ja, daar is inderdaad al meer dan 100 miljoen euro aan betaald. Nu, je kan het niet alleen maar op Nederland afschuiven. Hè. Want in het begin had de Belgische marine geen geld, want we waren aan het besparen 10 jaar geleden. Toen kwam er meer geld, dan wilden we toch samen weer een groter schip. Nederland zei, ja, maar we willen met dat schip misschien ook naar de Noordpool. En iedereen wilde altijd maar meer en anders, waardoor die plannen er maar niet kwamen. Wat natuurlijk ook speelt, is dat Dame, het grote Nederlandse scheepsbouwbedrijf, daar ook geen ervaring mee heeft. En een fregat bouwen is moeilijk. Hè?
0: Maar dat wisten we toch ook al op voorhand?
2: Dit wisten we inderdaad al. Kijk naar bijvoorbeeld Duitsland, heeft ook een stekker moeten uittrekken uit het bouwen van fregatten. Is gewoon heel erg moeilijk, ook omdat de technologie aan het veranderen is. Moet je nu nog een schip bouwen dat 1 miljard euro kost, als je weet dat er heel veel onderwater- en bovenwaterdrones gaan zijn? Dus je moet ook doctrinair moet je anders gaan denken over hoe bouwen we een schip voor de toekomst, dat een stuk toekomstbestendig is.
0: En zelf kunnen we dat ook niet. Wie kan dat dan wel?
2: Wel, Defensie heeft een marktbevraging gedaan, heel snel deze zomer, en gevraagd in Europa wie kan schepen bouwen. En daarvoor waren eigenlijk 3 dingen belangrijk. 1, moeten kunnen wat wij willen. En dat is eigenlijk hoofdzakelijk onderzeebootbestrijding. Want dat is ook wat de NAVO van ons vraagt. Om hier in het noorden Russische onderzeeërs, laten we ze maar bij naam noemen, kunnen tracken en in geval van nood uitschakelen. Maar twee, even belangrijk, er moet snel gebouwd kunnen worden. En drie, natuurlijk binnen budget. Men heeft gekeken, de Fransen zouden dat kunnen. Ze hebben een mooie klasse met de FDI. Maar de Fransen hebben al zoveel bestellingen dat die wellicht niet tijdig gaan kunnen bouwen. De Italianen, die hebben een familie van schepen, de Fremschepen, zijn al veel van gebouwd, zijn dat aan het doorontwikkelen, de Frem Evo. En dat voldoet eigenlijk aan de voorwaarden van wat België wil. Is ook een iets groter schip. Twee hangaars kan je dus nog laten drones gaan inbouwen. Ze kunnen het binnen termijn doen, binnen budget. En wat natuurlijk ook helpt, is dat het politiek relatief eenvoudig is. Want onze Bart De Wever komt persoonlijk, maar ook politiek goed overeen met premier Meloni. Ze hebben samengezeten begin september al. En ik heb me laten vertellen door iemand die mee in de Kamer zat. Ze hebben daar toen ook al over die fregat gehad.
0: Dankjewel, Jens Frans.

is een kleine wereld, ja ja. Met elke eigen taal en er is maar één wet. Alles is mogelijk. Daar staat de tafel, we slapen in bed. En daar staan de stoelen, daarvan zijn er zes. De meeste zijn bot, er is één scherp mes. Dus snij het in twee, kies je deel.

Ja, de wereld is klein, de wereld is bang. En iedereen kijkt naar de andere kant. Ze zien het paleis, het staat in brand. En iedereen blijft, iedereen danst. En ik dans mee, op het ritme van angst. Ik handel nog enkel uit eigen belang. Misschien is dat goed, misschien...

0: zal ik dat even doen. Kut op de set, want het nieuws komt eraan en daarna gaan wij gewoon door. Tot zo.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Iedereen in positie.

0: Stipit op ketnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Gaan met die banaan.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
5: Vandaag genieten van een symfonie en morgen eerder comedy. Doe samen met de Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van de Standaard.
6: Genieten begint in een Stijlaarts badkamer.
7: Zalig, hè?
8: Ach, die inloopdouche. Oh, en die verwarmde knuffelmuur.
7: Kom hier, hè. Dat ik eens knuffel.
6: Happy bathroom to you. Uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
0: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 8 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De dieselprijs stijgt vandaag naar een recordhoogte. De federale regering grijpt niet in. De Belgische marine wil haar nieuwe gevechtsschepen laten bouwen in Italië. En FIFA-voorzitter Infantino zegt open te staan voor hervormingen in het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De maximumprijs voor diesel in ons land stijgt vanaf vandaag voor het eerst tot 2,5 euro per liter. Dat wil zeggen dat je voor een gemiddelde tank van 50 liter nu 125 euro betaalt. En wie aan de pomp staat, voelt dat.
11: Dat baart me toch zorgen en ik ben ook aan het kijken naar alternatieve transportmogelijkheden om daar toch op te besparen, want alles wordt duurder. Dus als ik daarop kan besparen, zou dat toch al mooi meegenomen zijn.
12: Ja, we zijn ook aan het denken van meer met de fiets te doen. Terwijl dat je dat eigenlijk niet kunt als je kinderen hebt of van A naar punt A naar punt B moet rijden.
10: Een recordprijs dus van 2,5 euro per liter diesel en dat heeft alles te maken met de conflicten in het Midden-Oosten en in Oekraïne. De federale regering neemt voorlopig geen maatregelen om de hoge brandstofprijzen te milderen, ondanks druk van Franstalige politici en vakbondsleiders. Dat zegt Bart Verhulst.
13: De Waalse Socialistische Metaalvakbond dreigt met acties als de regering de accijnzen niet laat dalen. Voor oppositiepartij PS moet de accijnsverhoging op aardgas en stookolie van vorige maand worden teruggedraaid. En regeringspartij MR heeft vorige week de omgekeerde cliquet weer op tafel gelegd. Daarbij dalen de accijnzen automatisch als de prijzen hard doorstijgen. De overheid geeft zo terug wat ze extra binnenkrijgt door de hoge brandstofprijzen, zegt MR. Maar die gedachte veegde premier De Wever voor de zomer al van tafel. De overheid wint niet bij die hoge prijzen, ze scheurt er haar broek aan, klonken toen. Wellicht daarom liggen ook bij de begrotingsonderhandelingen de hoge prijzen niet op tafel. We zijn op zoek naar geld, niet naar nieuwe manieren om extra geld uit te geven, is te horen.
10: In Antwerpen, in de wijk Antwerpen-Noord, zijn vannacht 2 huizen en een wagen beschadigd geraakt bij 2 kortopeenvolgende explosies. Er vielen geen gewonden, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
14: Het gerechtelijk lab en Dovo zijn dan ook ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren. We hebben ook wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen dat ze ook aan elkaar gelinkt zijn. Daarbij sluiten we ook een link met het drugsmilieu niet uit. Maar aan beide woningen is ook een opschrift teruggevonden aan de gevel wat erop wijst dat er wel degelijk een link zou kunnen zijn tussen beide aanslagen.
10: Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot 500 euro krijgen. Heel wat Vlaamse scholen gebruiken de extra middelen voor startende leerkrachten niet waarvoor ze bedoeld zijn. Dat zegt de Christelijke Onderwijscentrale COC. Starters kunnen tot 20% van hun lesopdracht vrijgesteld worden om zich in te werken en extra ondersteuning te krijgen. Maar scholen mogen dat budget van die nieuwe maatregel dit schooljaar ook op een andere manier inzetten. Bijvoorbeeld om besparingen in het secundair onderwijs op te vangen. COC-voorzitter Koen van Kerkhoven begrijpt die keuze, maar ook de ondersteuning voor starters blijft belangrijk.
2: Dat was ook de reden waarom de Vlaamse regering aanvankelijk had voorzien om 20% vrijstelling te geven in die opdracht, om zich juist beter te kunnen focussen op die start in het onderwijs, een heel belangrijke stap, ruimte te geven om die lessen beter te kunnen voorbereiden, om bijvoorbeeld een collega te bezoeken in de lessen collegiale visitatie, ook om van daaruit te kunnen leren en zich te versterken in die loopbaan.
10: In München in Duitsland is een medewerker van het Oktoberfest om het leven gekomen bij een ongeval met een kermisattractie. De man zou verpletterd zijn door de gondel van een vrije valtoren. Die stijgt tot een hoogte van zo'n 85 meter en komt dan in vrije val naar beneden. Er is een onderzoek geopend naar het incident. De kermisattractie zou niet defect zijn geweest en volgens de politie kwamen de inzittenden van de gondel ook nooit in gevaar. Het Oktoberfest begon zaterdag en duurt tot 4 oktober. Elk jaar bezoeken meer dan 6 miljoen mensen het beroemde bierfestival. De Belgische marine wil niet langer 3 gevechtsschepen in Nederland laten bouwen, maar wel in Italië. Dat bevestigen verschillende bronnen aan onze redactie. Jens Fransen, wat is er fout gelopen met die bouw in Nederland?
15: Wel, in 2018 werd afgesproken om samen dan 6 gevechtsschepen, voor elk 3 dus, samen te bouwen met en in Nederland, die daar te laten ontwerpen ook. En de afspraak was dat de eerste volgend jaar al geleverd zouden worden. Maar Nederland spreekt nu over ten vroegste 2034 en dat zonder garantie. Maar de 2 oude Belgische gevechtsschepen zijn meer dan 30 jaar oud en helemaal op. Als er dus geen nieuwe gevechtsschepen geleverd worden, dan moet de marine letterlijk de deur toedoen. Want dan zijn er geen gevechtsschepen meer en dan kunnen er dus ook geen jongeren meer worden opgeleid.
10: Oké, en ons land wil nu dus in Italië schepen bestellen.
15: Ja, want een regeringsbron die zei mij, kijk, dit probleem in Nederland kan zelfs niet meer met een grote zak geld worden opgelost. En dus heeft Defensie een marktbevraging gedaan. En daaruit komen de Italiaanse gevechtsschepen het best uit. Ze kunnen eigenlijk wat ons land wil dat ze moeten kunnen. Ze kunnen binnen budget worden gebouwd. En ze kunnen ook al binnen 3 jaar kan de eerste al geleverd worden. Premier De Wever was begin september bij de Italiaanse premier Meloni. En ik heb me laten vertellen dat er toen ook over dat dossier al gesproken is.
10: Jens Fransen, dankjewel. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Armin de Muit, wat wil Infantino concreet doen?
16: Ja, Toon, Infantino wil een overlegorgaan oprichten dat meer tot meer transparantie en participatie moet leiden. En hij wil ook dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar hoe de FIFA wordt bestuurd. En dat is toch opvallend, want Infantino ligt al een tijdje onder vuur. Onder meer omdat hij een deel van het WK wilde verkopen. Maar er was ook de politieke inmenging van president Trump tijdens het WK. Toen belde Trump met Infantino over een rode kaart voor Belgen, een speler van de VS. En die rode kaart werd uiteindelijk kwijtgescholden. Belgen mocht toen alsnog meedoen tegen België. En volgend jaar in maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen. Infantino is momenteel de enige kandidaat, maar heel wat bonden, zoals de Belgische Voetbalbond, die steunen hem niet meer. Zijn brief aan de leden van FIFA lijkt daarom een poging om de criticasters toch weer te overtuigen.
10: Bedankt, Armin. Het weer. De dag begint met nevel of mist en wat lage wolken. In de namiddag wordt het zonniger en halen we tot zo'n 20 graden. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het op bij zo'n 23 graden dan. Vooraan in dit nieuws zaten de hoge brandstofprijzen. De dieselprijs is vandaag gestegen tot een recordhoogte van maximaal 2,5 euro per liter. De federale regering neemt voorlopig geen maatregelen om die prijzen te milderen. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Op de E403 van Kortrijk naar Brugge sta je 20 minuten in de file van Moorsele tot even voor Oekene. Komt door een ongeval. Op de E313 van Lummen naar Luik ook een kwartier vertragen. Komt door een aanrijding bij Herentals West. naar Brussel. Vooral lang aanschuiven op de E19, 25 minuten vanaf Zemst. En op de E40 ook een klein half uur vanaf Haasrode. Op de andere snelwegen zijn de vertragingen beperkt tot een kwartier. De binnenring rond Brussel, ruim een half uur erbij tellen ook tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 25 minuten van Waterloo tot Tervuren. Naar Antwerpen staan er files van zo'n kwartier vanaf Haasdonk op de E17. 20 minuten vanaf Sint-Job op de E19. Ook een kwartier van Oelichem tot Randst op de E34. En aansluitend een half uur vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten aanschuiven daar van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En op de E40 dan, ten noorden van Luik, sta je richting Brussel. 3 kwartier in de file van Cherat tot Loncin. Dat komt door werkzaamheden verder op de E42 bij Bierse. Op andere plaatsen is het nergens meer dan 10 minuten vertragen.
18: Badkamerrenovatie?
19: Stijlaard.
20: Happy bathroom to you.
19: Renoveert uw badkamer.
18: Radio 1.
21: De Ochtend.
18: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard. Goedemorgen, verkiezingen in Marokko morgen en opening academisch jaar aan de VUB vandaag. Een interessant thema ligt daarvoor, AI en hoe daarmee om te gaan aan universiteiten. Welkom bij De Ochtend. Eerst het rustig aan met Grace Jones.

0: Grace Jones en Pull Up to the Bumper.
1: De ochtend.
0: Er was de afgelopen weken heel wat bezorgdheid over de rol van AI in onze samenleving. Zullen de computers het overnemen, dat soort doemdenken? En ook op onze universiteiten is dat een groot en belangrijk en belangwekkend thema. Bewijs daarvan ziet u vandaag op de openingsceremonie van de VUB. Die staat in het teken van de rol van AI aan de universiteit. Jan Dankaert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Rector van de VUB. Ah, het mag weer. U gaat er straks tegenaan. Ik heb uw speech hier voor mij. Ik heb hem niet door een of ander bot gehaald om te zien of hij met AI is geschreven. Ik durf te veronderstellen van niet.
2: Wel, eigenlijk moet ik zeggen, er is niks mis met het oordeelkundig gebruik van artificiële intelligentie. Daar moeten we juist vanaf. Het bestraffen van artificiële intelligentie, ook in het onderwijs, denk ik, is een verkeerde attitude.
0: Dus u heeft AI gebruikt voor deze speech?
2: Ik gebruik AI dagelijks en ik gebruik dat professioneel, maar ik gebruik dat ook bijvoorbeeld als ik op reis ga. Ik heb nog altijd een klassieke boek, een reisgids op zak, maar ik gebruik ook AI als ik bepaalde achtergrondinformatie meer wil weten over bepaalde onderwerpen of een wandeling uitstippen ter plekke.
0: Ik begrijp wat u zegt, maar dan draait het allemaal rond de prompt, zeker, zo heet dat. Hè. Welke vraag geef je in? U heeft ongetwijfeld niet ingegeven. Schrijf mij iets interessants over AI.
2: Nee, dat klopt.
0: Dat heeft
2: inderdaad
0: U hopelijk zelf bedacht en daar zit het verschil.
2: Ja, dat klopt. Hè. Ik lanceer voor een speech een aantal ideeën. Ik denk daarover na in de zomer. Je zet een aantal zaken op papier. Ik spreek daar ook over met medewerkers. En dan in dat proces wordt AI gebruikt om bijkomende opzoekingen te doen, om bepaalde zaken anders of beter te verwoorden. En zo kom je tot een speech. Maar er is niks mis met het goed gebruik van artificiële intelligentie.
0: Ja, want eigenaar zijn van de intellectuele eigendom, dat is heel belangrijk aan een universiteit. Wat zeg ik? Dat is waar het om draait, ook bij de studenten.
2: Wel, dat klopt inderdaad. Hè. De vraag is niet of onze studenten AI gebruiken, want dat doen ze al volop. Maar AI mag natuurlijk ook het leerproces niet vervangen. Hè. De student heeft de neiging, hij of zij krijgt een vraag, hè. Je voert die in AI en neemt het antwoord klakkeloos over. Als dat gebeurt, dan heeft er geen leerproces plaatsgevonden, is er ook geen kennis en inzicht verworven. Dus we moeten de studenten begeleiden in dat leerproces.
0: Want spreken we in dat geval niet van gebruik, maar van misbruik van AI? Want ja, zo kan ik ook opnieuw aan de universiteit gaan studeren natuurlijk. Hè?
2: Wel, misbruik van AI zou er bijvoorbeeld zijn, en we zien dat ook, nieuwe vormen van examenfraude, waar studenten met behulp ook van technologie en AI nieuwe vormen van examenfraude plegen. Daar moeten we tegen optreden. Misbruik van AI is bijvoorbeeld ook, hè, je kan met enkele uren tijd bij wijze van spreken een masterproef genereren door AI of iets wat daar toch heel goed op lijkt en dat indienen. Dat is uiteraard misbruik van AI. En dus moeten we, en dat is een van de vier engagementen, die ik straks in mijn speech ga voorstellen, we moeten dat misbruik van AI tegengaan door minder alleen het eindproduct te beoordelen, zoals de geschreven masterproef, maar ook te gaan kijken naar het leerproces en op verschillende tussenstadia te gaan kijken, wat heeft de student geleerd, al dan niet met behulp van AI, welke kennissen en inzichten heeft hij of zij in dat proces verworven. Dus we moeten onze evaluatievormen gaan aanpakken aan het gebruik van AI. Dat is ontegensprekelijk zo.
0: Dus die masterproefthesis in de volksmond, die zal er anders gaan uitzien in de toekomst?
2: Die zal er anders gaan uitzien. Die zal een proces zijn. Dat is in vele richtingen nu ook al het geval. Ook daar waar er experimentele metingen zijn, zijn er logboeken van metingen, zijn er verslagen, zijn er tussentijdse besprekingen. Dus we moeten in dat proces gaan zien. En dan kunnen de begeleiders van de masterproef ook heel goed zien welke de leerwinst is die student gedurende dat proces gedaan heeft, welke inzichten en kennis hij of zij verworven heeft. We moeten dus veel meer dat gaan beoordelen. Dat is een van de manieren waarop onze evaluatievormen zullen moeten gaan aanpassen.
0: Want de ervaring leert u dat er inderdaad wat studenten zijn afgestuurd met een masterproef die gewoon is uit de computer gerold?
2: Wel, zoals ik zei, we worden geconfronteerd met nieuwe vormen van examenfraude en het is onze verantwoordelijkheid om daar tegen op te treden. En dat is natuurlijk, je moet je continu aanpassen. Waar ik niet in geloof is de zogenaamde tekstdetectie van AI, waar andere programma's gebruikt worden om te kijken of een tekst en hoeveel van een tekst gegenereerd is door AI.
0: Kan dat ook geen hulpmiddel zijn?
2: Wel, dat is denk ik tijdelijk een hulpmiddel, maar dat is een doodlopend spoor. Waarom? Omdat natuurlijk de AI-agents ook getraind worden om die detectie te omzeilen. Of dat de studenten zelf bewust geen AI genereert, bewust een beetje slechter maken, ja, om te kunnen zeggen het is niet door AI gegenereerd. Dus dat is een strijd die we toch verliezen. Dat is een aflopend verhaal.
0: Ik begrijp wat u zegt als rector. We gaan het proces mee begeleiden. We gaan kijken welke bronnen zijn gebruikt en hoe is AI gebruikt. En we gaan zien wat de leerling er dan zelf mee heeft gedaan, de student. Ik ga iets heel ouderwets vragen. Moeten zij niet nog gewoon ook zelf kunnen schrijven?
2: Ja, natuurlijk. Maar dat kan je ook testen. Hè. Door ze in een klas te zetten voor een blad papier en ze te laten schrijven zonder hulpmiddelen. Ja, dat is natuurlijk een uitdaging. Hè. Vooral in die richtingen waar er heel veel studenten zijn. Maar ook daar kan AI het leerproces ondersteunen. Eigenlijk droom ik ervan dat elke student een gepersonaliseerde, zeker de beginnende studenten, een gepersonaliseerde AI-tutor krijgt, die de sterke punten en de zwakke punten van de student kent. Sommige leerlingen komen uit waar er heel veel studenten zijn. Maar ook daar kan AI het leerproces ondersteunen. Eigenlijk droom ik ervan dat elke student een gepersonaliseerde, zeker de beginnende student, een gepersonaliseerde AI-tutor krijgt, die de sterke punten en de zwakke punten van de student kent. Sommige leerlingen komen uit secundair onderwijs, hebben 4 maanden geen Frans gehad bijvoorbeeld,

0: saai aan het kijken. Als we het groter bekijken als universiteit. Wil u ook het opleidingsaanbod van de VUB aanpassen aan AI? Wetende, enfin, we moeten alles nog zien natuurlijk, maar het gaat zo razendsnel dat er ook jobs zullen zijn die in grote mate door AI worden overgenomen?
1: Absoluut. De wereld is in verandering. We zitten in het tijdperk van AI. We moeten onze studenten daarop voorbereiden. En een van de manieren waarop we dat moeten doen, en dat is een van de engagementen, is dat elke student AI-geletterd moet afstuderen. En daarom moeten we inderdaad... Dat kan niet door één vak gebeuren dat een passepartout voor iedereen. Want een arts moet andere vragen stellen aan AI dan een jurist. En een ingenieur moet andere fouten kunnen detecteren dan een psycholoog. Dus je moet dat in de curricula, en dan komen we tot het tweede, je moet de curricula hervormen en AI daarin integreren. Je moet daar ook plaats voor maken, want sommige curricula zitten al overvol, dus we moeten daar plaats voor maken voor wat heet leerlijnen rond AI, om de studenten daar gaandeweg oordeelkundig en meer zelfstandig ook gebruik van te leren maken. En als er iets is waarop onze studenten moeten voorbereiden, dan is het wel op verandering in de wereld. Nu, AI zal inderdaad, zoals u zei, een aantal jobs vervangen, maar dat zal ook nieuwe mogelijkheden creëren. Herinner u de tijd dat het internet werd ingevoerd, dan werd er ook gezegd, de mensen gaan geen boeken meer lezen, de bibliotheken gaan verdwijnen enzovoort. Dat is niet gebeurd. Ja. Mensen lezen nog altijd boeken, bibliotheken
0: minder,
1: zijn zich heruitgevonden.
0: Nee, dat is waar, als belevingscentra en ga zo maar door. Is het in het algemeen gewoon proberen dat in deze tijden studenten aan een universiteit met alle hulpmiddelen die er zijn, zelf blijven nadenken?
1: Dat is absoluut nodig. En dat is dus precies dat leerproces dat we moeten monitoren. Studenten moeten doorheen hun opleiding kennis verwerven, want ook zonder kennis kan je moeilijk beoordelen of een antwoord juist of fout is, maar ook of het antwoord volledig is, of de prompts die gesteld zijn, de vragen die gesteld zijn, de goede vragen zijn. Student moet leren oordeelkundig gebruik te maken van de AI, de vragen stellen aan één agent en misschien ook dezelfde vraag stellen aan een andere agent, of de vraag op verschillende manieren stellen en de antwoorden vergelijken. Dat zijn oordeelkundige manieren om met AI om te gaan die we onze studenten moeten aanleren.
0: Hoe zit dat met uw onderwijzend personeel als u dit soort dingen zegt? Zeggen die allemaal, ja, goed idee, gaan we mee?
1: Ja, zoals altijd heb je aan de universiteit en in de samenleving early adopters, die volledig mee zijn met de technologie, die zich daar ook in verdiepen, die het ook hun onderzoeksonderwerp maken, hè, van hoe kan AI ons en de wereld verbeteren? Hoe kan AI leiden tot snellere wetenschap? Want dat is ook wat er gebeurt. Hè. De wetenschap gaat op dit moment met reuzensprongen vooruit, dankzij de inzet van AI. We gaan toch de ontwikkeling van nieuwe therapieën, ik zeg maar iets, hè, in ons universitair ziekenhuis werken.
0: Zeker. Nee,
1: ingenieurs samen met dokters.
0: Maar zit daar een verschil tussen wat de ingenieurs en de dokters doen en bijvoorbeeld de filosofen?
1: Absoluut. Maar ook de filosofen in de humane wetenschappen zijn belangrijk. Want als AI inderdaad bepaalde intellectuele taken van de mens overneemt, dan wordt het belangrijk om ook goed terug na te denken, wat is dan precies de meerwaarde van het mens zijn? AI mag de mens niet vervangen. Ik hou van het Engelse woord, ik heb er geen goed Nederlands woord van, human augmentation. Dat is wat AI doet. Maar dan moeten we natuurlijk ook goed nadenken wat die specifieke kenmerken van de mens zijn. En daarvoor zijn de humane wetenschappen ook ontzettend belangrijk.
0: Uw speech van vandaag is voor discussie, denk ik. Dat zal later dan vandaag gebeuren. Dank u wel voor dit gesprek. En ik wens u een fijne openingsdag, Jan Dankaert, rector van de VUB.
1: Dank u wel en graag gedaan.
2: De Ochtend.
3: Radio 1.
0: Het bestaat, zo heet die nieuwe docu-reeks op streams over kindermisbruik, waarin niet alleen slachtoffers van kindermisbruik getuigen, dat is de eerste aflevering, maar ook experten en 7 daders. En kwam in het nieuws gisteren, omdat oud-radiopresentator Sven Pichel daarin ook getuigt. Veel over te doen, het is niet gebruikelijk om daders aan het woord te laten. Voor sommigen voelt dit dan ook ongepast of triggert het, zoals we gisteren zagen in de afspraak. Maar we willen toch ook eens kijken of dit, wat uitdrukkelijk de bedoeling is van de makers van de documentaire, of dit ook een positief effect kan hebben. Tess Uiterhoeven, een van de makers, legde gisteren in de afspraak uit wat de bedoeling is van de docu-reeks.
4: Toen ben ik samen met mijn collega's beginnen praten eigenlijk met heel veel experten, omdat we heel erg voelden de zaak Pichel, alle emoties kwamen naar boven, emoties die we zelf ook voelden uiteraard. Maar naast die emoties verschenen er in de kranten ook heel veel opiniestukken van mensen die werken met slachtoffers, mensen die werken met plegers. En in die opiniestukken stond er altijd één centrale boodschap van wij moeten hierover beginnen praten. Toen wij gedacht, ja, oké, we moeten wel eens gaan luisteren naar die mensen. Dus dan zijn we daarmee beginnen spreken. En we zijn daar eigenlijk niet mee gestopt. Want het is zo broodnodig dat wij hier als maatschappij leren over praten.
0: Waarom is dat zo? En is dat zo, vragen wij aan Minne de Boek. Goedemorgen, mevrouw de Boek.
5: Goedemorgen.

0: Eventdirecteur van het Justitiehuis Antwerpen richtte hiervoor Stop It Now op. Een hulplijn voor wie worstelt met seksuele gevoelens voor minderjarigen en voor wie dit in zijn omgeving opmerkt en niet goed weet wat te doen. Ook zij zijn zeer belangrijk, hebben we gisteren nog maar eens gehoord. En ook even zeggen dat u heeft meegewerkt aan deze docureeks, mevrouw De Boek. Wij zien heel veel heftige reacties op die documentaire, nu al op alles wat er online over verschijnt. En dan over dat ene aspect, dat we daders aan het woord laten in deze documentaire. Begrijpt u dat?
1: Ja, begrijp ik dat zeker. Hè. Uiteraard begrijp ik maatschappelijke verontwaardiging rond het topic. Hè. Het is een gigantisch, delicaat en gevoelig thema. Hè. Nog steeds 1 op 5 minderjarigen wordt geconfronteerd met seksueel grensoverschrijdend gedrag. 1 op 10 met seksueel kindermisbruik. Dat zijn gigantisch hoge cijfers. Dat is de meest kwetsbare groep van onze samenleving. Dus uiteraard is het logisch dat als zulk topic in kaart gebracht wordt of in beeld gebracht wordt, dat daar allerhande reacties op komen.
0: Dus is het noodzakelijk ook dat we dit met de nodige omzichtigheid behandelen. We hebben die ene centrale vraag, wat mevrouw Uiterhoeven gisteren zei, wat de bedoeling is van deze documentaire. Kan u dat staven? Is er onderzoek dat het nuttig is om daders te horen spreken?
1: Onderzoek naar documentaires of series bijvoorbeeld, daar heb ik zo niet direct weet van, in die zin dat het ook niet zo vaak voorkomt, dat het zo uitvoerig in beeld wordt gebracht en in beeld wordt gebracht waar zowel de perspectieven van slachtoffers als van naasten, als onze maatschappelijke reacties, het belang van preventie, maar ook daders aan het woord komen. Mm-hmm. Het gebeurt niet zo vaak dat dat in beeld wordt gebracht, dus echt grootschalig onderzoek, denk ik niet dat daar zo meteen naar bestaat, maar wat dat wel is, en ik denk dat we die vertaalslag of die denkoefening ook zeker kunnen maken, dat is ook de motivatie geweest voor Stop It Now om daaraan bij te dragen aan die documentaire. We weten bijvoorbeeld bij campagnes voor preventieinitiatieven dat het ook heel erg werkzaam is als je in beeld brengt wat mogelijke consequenties van seksueel kindermisbruik, maar vooral ook voor plegers, wat mogelijke consequenties kunnen zijn als je effectief over de grens gaat. Van het strafbare, van het toelaatbare. Ja. Dus het feit dat mensen zicht krijgen op wat de ernst kan zijn, wat consequenties kunnen zijn, maar het feit ook vooral, en dat is heel erg belangrijk, dat het gecombineerd wordt met een boodschap van kijk, als je je zorgen maakt over je gevoelens, als je je op de grens begeeft, er is een weg om hulp te zoeken. Die combinatie is toch wel fundamenteel. Het moet vooral op een respectvolle en genuanceerde manier gebeuren.
0: Want daders horen praten, dat kan potentiële daders misschien tegenhouden, hoor ik u zeggen. 1 is al veel, hoorden wij gisteren ook herhaaldelijk. Hè. Gaan daders in therapie bijvoorbeeld ook in gesprek met elkaar?
1: Exact, hè. En dat is de derde aflevering van de documentaire. Daar wordt heel erg ingezet op hoe kunnen we omgaan als samenleving met seksueel kindermisbruik en hoe kunnen daders ook tot verschillende vormen van herstel komen. Wat ook belangrijk is, het aspect bestraffing komt daar ook aan bod, maar ook dus begeleiding en behandeling. En we kennen ook wel initiatieven waarin begeleidingsvormen, bijvoorbeeld dialooggroepen, georganiseerd worden met slachtoffers en daders, maar waar ook burgers bij betrokken worden. Hè. Omdat men toch ook gezien heeft in die dialooggroepen dat dat wenselijk is, dat daar burgers mee aan tafel zitten. Gewone burgers die ook het verhaal horen van zowel slachtoffers als van daders. Omdat dat toch wel wat perspectief geeft van wat maakt dat mensen tot zulk gedrag komen.
0: En omgekeerd ook waarschijnlijk dat plegers horen hoe het bij de burgers aankomt. Maar goed, dat is een therapeutische of een justitionele context. In media, helaas, hoor mij het zeggen, gaat de nuance vaak verloren, hè? Is dat dan toch ook belangrijk dat dat gebeurt?
1: Dat klopt. Hè. In de media gaat de nuance vaak verloren en het feit dat het bespreekbaar gemaakt wordt in onze samenleving is echt fundamenteel voor preventie. Het feit dat die daders, of dat het perspectief van die daders, maar ook vooral wat maakt dat daders tot zulk gedrag komen en hoe moeten we er dan op reageren of wat moeten we er dan mee doen om te voorkomen dat ze het opnieuw doen, is een fundamenteel onderdeel van het verhaal. Hè. En als je kijkt naar wat zijn onderliggende oorzaken, we moeten echt wel, als we kijken van het preventie, ermee opletten om enkel de focus te leggen op slachtoffers. Natuurlijk, de hulp voor slachtoffers is echt fundamenteel, maar dat is een reactie als het te laat is, hè, als er slachtoffers zijn gevallen. En we mogen de verantwoordelijkheid om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen absoluut niet bij slachtoffers leggen. Hè. De echte oorzaak ligt bij die plegers en potentiële plegers. Dus ook al is dat een heel ongemakkelijk thema en ja, is dat pijnlijke televisie, denk ik toch wel dat dat heel erg belangrijk is en fundamenteel om als samenleving preventief naar dat aspect te durven kijken.
0: Duidelijk pleidooi, dank u wel, Minne de Boek, directeur van het Justitiehuis Antwerpen. En dan zeg ik het er nog eens bij. Anoniem kan u terecht als u zich zorgen maakt over uzelf of over iemand die u kent bij Stop It Now. Bellen kan op 0800 250. Chatten of mailen kan ook altijd.
1: Dank
0: u. Jij? Yeah?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
3: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
5: Ja, maar kom niet, hè.
4: Oeh, hij komt niet.
5: Oh nee, zaterdag zijn het de We Love Cinema Days. En deze keer ga ik.
6: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
7: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt. Je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
9: Geef 8 hamburgers.
8: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
11: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
12: Volkswagen. Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
13: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
14: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
13: En is dat dan morgen wel opgeladen?
12: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
13: Wow.
12: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
15: Amai, zo content.
16: Natuurlijk, het is maandag.
15: Oh, dat is juist.
17: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
18: VRT Radio 1.
19: De ochtend.
0: Het is iets over 8:30 geworden. Wie vandaag gaat tanken, die zal dat voelen.
20: Ja, de benzineprijzen pieken namelijk. Je betaalt vanaf vandaag een recordprijs voor diesel maximum €2,50 per liter. Verschillende Franstalige politici en vakbonden willen daarom dat de regering ingrijpt om die prijzen te milderen. Maar dat zal voorlopig niet gebeuren, want nog voor de zomer zei premier De Wever dat de overheid zelf haar broek scheurt aan zulke hoge prijzen. De Belgische marine wil niet langer 3 gevechtsschepen in Nederland laten bouwen, maar in Italië. Eerst zou Nederland die schepen leveren, vertelde Jens Fransen, onze defensie-expert daarnet bij ons, maar nu dus niet meer.
21: De bedoeling was dat die geleverd zouden worden volgend jaar al, maar er komt helemaal niets van uit. Er is nog geen detailontwerptekening, er is nog geen stuk metaal gesneden. Nederland spreekt nu over ten vroegste 2034, maar dan nog geen één garantie dat dat zelfs tegen dan zal gaan lukken.
20: En dat is voor onze marine natuurlijk te laat. Daarom kiezen ze nu voor Italië. Italië kan wel 3 nieuwe schepen leveren en dat tegen 2030. Het hele gesprek met Jens hoor je terug in de app van VRT Max. En dan luister je maar even bij Radio 1. En dan hebben we nog nieuws over de Antwerpen-Noord. Ah, okay. Want in Antwerpen-Noord zijn twee woningen beschadigd geraakt bij twee explosies. Volgens de politie zouden die aan elkaar gelinkt zijn. Niemand raakte gewond, er is een onderzoek geopend en een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten.
0: Dat is dan het overzicht en dan gaan we naar het weer. Goedemorgen Bram, vertel het ons eens.
14: Ja, op dit moment hebben we een nog mooie opklaring.
0: Moest maar even, want het is belangrijk.
14: Ja, inderdaad.
0: Een mooi weer.
14: Tikkertje in de keel. Ja, vrij mooi weer. Met op dit moment in Oost-Vlaanderen nog een aantal mooie opklaringen. Dus daar komt de zon er nog even door. Maar vanaf het noorden zijn er toch veel lage wolkenvelden over het land aan het trekken. En die blijven een groot gedeelte van de dag toch wel hangen. Af en toe gaat de zon er wel een keertje doorkomen. Maar de wolken die zijn dus in de meerderheid. We houden het wel droog bij temperaturen in Vlaanderen van 18 tot 21 graden. En een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht meer opklaringen. Lokaal kan er nevel of mist ontstaan, bij minima van 9 tot 11 graden in Vlaanderen en Brussel. En dan morgen krijgen we zonnig weer, af en toe wat hoge wolkenvelden, maar vooral de zon, temperaturen rond 20 of 21 graden en ook weinig wind. Donderdag start met vrij veel wolken, daarna opnieuw zonnig weer bij 18 graden. En dan de dagen nadien, dus vrijdag en in het weekend, relatief warm weer met temperaturen die boven de 20 graden gaan. Veel zon en weinig wind.
0: Daar kan je keel al eens voor schrapen. Dankjewel, Bram.
16: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.
20: 325 kilometer file. Op de N31 van Zeebrugge naar Brugge zijn er problemen door een ongeval bij Sint-Andries. En op de E403 van Kortrijk naar Brugge sta je 20 minuten in de file van Moorselen tot even voor Oekenen. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt 20 minuten vertragen door een aanrijding bij Herentals West. Langzaam naar Brussel op de E40, 20 minuten vanaf Afligem. Op de A12 een half uur van Strombeek tot De Troos. Op de E19, 20 minuten vanaf Semst en op de E40 vanuit Leuven, 20 minuten van Heverlee en verder ook 20 minuten van Krainem tot in de Europese wijk. En op de E411, 20 minuten vanaf Overijse. Op de binnenring rond Brussel dan ruim een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Aan de oprit in Zellik is een aanrijding gebeurd en op de buitenring een klein half uur van Waterloo tot Tervuren. De ochtendfiles van morgen naar Antwerpen op de E17, 20 minuten vanaf Haasdonk, op de E19, 20 minuten vanaf Sint-Job, op de E34 30 file vanaf Oelichem, op de E313 een half uur vanaf Massenhoven en op de A12 20 minuten vanaf Schelle. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne en op de E40 in de buurt van Luik sta je drie kwartier in de file richting Brussel van Sherat tot Lonsin. Dat komt door werkzaamheden wat verderop op de E42 bij Bierse.
16: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
19: De Ochtend.
16: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: Noordkaap met een zeer belangrijke, maar moeilijke vraag. Wat is kunst?
1: De Ochtend.
0: Radio 1. En de vraag is niet zo moeilijk, het antwoord daarentegen. Marokko maakt zich op voor parlementsverkiezingen. Morgen strijden liefst 27 verschillende partijen voor één van de 395 zitjes in het parlement. Die verkiezing die komt er na enkele woelige jaren van sociale onrust, jeugdwerkloosheid en illegale migratie. Met als toppunt, daar zijn we allemaal getuigen van geweest, eind juli de bestorming van het Spaanse Ceuta. Goedemorgen, Luc Goossens.
2: Goedemorgen, mevrouw.
0: U bent emeritus hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. U was gastdocent aan de Université Mohamed Ier in Oujda. Zeg ik dat juist, Marokko?
2: Dat is helemaal correct, ja. Ja.
0: Er zijn heel veel ontevreden mensen de laatste tijd. Niet alleen hier bij ons, maar ook in Marokko. Waar gaan deze verkiezingen over volgens u, meneer Goossens?
2: Wel, die verkiezingen, al naar gelang het standpunt dat je inneemt, gaan over veel dingen en veel belangrijke dingen. Maar ik denk dat we misschien om te starten kunnen beginnen met het perspectief van de gewone Marokkaan te bekijken. En als het over de gewone Marokkaan gaat, dan gaat het over hele bescheiden mensen die al jaren meemaken in Marokko dat er bijzonder ambitieus geregeerd wordt in economische zin, maar dat de resultaten van die economische successen, want die zijn er effectief, dat de resultaten van die economische successen absoluut niet doorvloeien naar de gewone bevolking. En dan is dat in hoofdzaak de bevolking die in het achterland woont, dus achter de kuststroken van Marokko. En een bevolking die bij gevolg veelal rurale activiteiten uitoefent, landbouw, wijnbouw, vijgen enzovoort enzovoort. Ja. En dus die geniet niet van de successen van die economische ambities.
0: Ja, dus dat zijn de beweegredenen om ontevreden te zijn. Zijn de thema's die bovendrijven bij deze verkiezingen dan vooral socio-economisch?
2: Wel, de thema's die bovendrijven zijn in elk geval socio-economisch. Marokko, zoals gezegd, is een bijzonder ambitieus land. Probeert werkelijk en slaagt daar ook wel in van in economisch opzicht de primus op het Afrikaanse continent te zijn. Maar die economie bouwt uit op een neoliberale manier naar, zeg maar, West-Europees model. Dat betekent dus snelle winst op korte termijn, maar zonder veel aandacht te schenken aan al wat sociale implicaties van zo'n beleid zijn.
0: Ja, vele mensen blijven achter. Veel jonge Marokkanen zien dus duidelijk ook geen toekomst voor zichzelf in het land. U heeft lesgegeven aan de Marokkaanse universiteit. Heeft u dat gevoel van uitzichtloosheid ook bij uw studenten gezien?
2: Wel, dat heb ik in elk geval ervaren en zelfs aan de lijve kunnen ondervinden in die zin dat ik tal van studenten die ik de afgelopen jaren heb weten afstuderen, dat ik die achteraf in kleine jobs heb teruggevonden. Ik zeg maar wat, bijvoorbeeld rode taxis, de kleine rode bescheiden taxis. En daar zitten dan masterstudenten, afgestudeerde masterstudenten in.
0: Dat is een klein beeld, maar dat heel veel zegt inderdaad. Hè. Dus toen deze zomer die gevaarlijke oversteek naar Spanje plaatsvond, daar keek u met meer kennis naar dan de meeste van ons waarschijnlijk. Dat heeft u niet en toch ook wel verbaasd?
2: Wel, het heeft mij in die zin verbaasd dat ik niet goed begrijp hoe die jongeren de kans gekregen hebben om zo massaal de grens over te steken. Mm-hmm. Dat is absoluut niet normaal in een Marokkaanse situatie waarbij de overheid en de politie meer bepaald heel streng toezicht houdt op het gedrag van, bij manier van spreken, elke individuele Marokkaan. Ja. Dus daar moet meer achter steken. Maar in elk geval, wat mij niet verbaasd heeft, is dat jongeren zo onbesuisd, bij wijze van spreken, die toegang naar Europa gezocht hebben, daarbij levensgevaarlijke risico's genomen hebben. En dat heeft voor mij heel veel te maken met aan de ene kant de uitzichtloosheid van hun eigen situatie, maar ook het beeld dat ze, bij manier van spreken, ingelepeld krijgen elk jaar tijdens de grote vakantie. Als er massaal Marokkanen uit het buitenland op vakantie naar hun hun oorspronkelijk thuisland gaan en daar verhalen ophangen die dikwijls niet stroken met de werkelijkheid, die succes suggereren, eigen succes suggereren zonder dat het er effectief is, en op die manier in feite de geesten ziek maken en dus foute perspectieven,
0: dromen. Die misschien niet eens bestaan. De eerste stap is naar de stembus trekken waarschijnlijk, maar weinigen doen dat.
2: Ja, en ook waarom? Dat is niet zo verbazingwekkend. Als ik zie, ik heb in de loop van de jaren heel nauwgezet de verschillende plannen op onderwijsgebied bijvoorbeeld, maar ook op het vlak van sociale zekerheid heb ik kunnen bestuderen. En daaruit blijkt dat die plannen zelf bijzonder aantrekkelijk zijn, goed beredeneerd, aan alle normen van een democratie beantwoorden. Maar eens ze moeten gerealiseerd worden, komt daar heel weinig van terecht. Hetzelfde met diploma's bijvoorbeeld. Die diploma's zijn natuurlijk waardevol, maar als er op de arbeidsmarkt geen kansen bestaan, dan worden die diploma's uiteraard waardeloos.
0: Ja, en zegt het feit dat er 27 verschillende partijen zijn, zegt dat iets over Marokko vandaag?
2: Ja, dat zegt in die zin over Marokko heel veel, dat Marokko lang niet de unidimensionele samenleving is waar wij dikwijls misschien een beeld van hebben, maar dat dat een heel gevarieerd land is, dat heel uiteenlopende bevolkingscategorieën kent, dat mensen kent die bijzonder rijk zijn, maar van de andere kant ook bijzonder arm zijn, mensen die in stedelijke context leven, die in rurale contexten leven. Enfin, die variëteit is zo enorm. En dat weerspiegelt zich uiteraard in de verschillende focussen die bevolkingscategorieën ook politiek tot uitdrukking brengen.
0: En dus die vele partijen. We weten nu dat er op het spel staat heel erg veel, lijkt mij, voor de toekomst van veel Marokkanen en voor Marokko zelf morgen. Dank u wel voor uw duiding hierbij. Luc Goossens, emeritus hoogleraar aan de UA. Ik wens u een fijne dag, meneer.
2: Ja, voor u ook. Dank u wel, mevrouw.

0: Wat is kunst? Dat was de vraag van de dag, zeker daarnet door Noordkaap gesteld. Question of the day van Chloe Kisha.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: In het belang van Limburg stond echt een cijfer waar we geen weet van hadden. Buitenlandse en nagemaakte sigaretten rukken razendsnel op in ons land. In de krant staat dat de helft van de sigaretten in ons land uit de illegale handel komt. Goedemorgen, Christian van der Waaren.
3: Goedemorgen.
0: Administrateur-generaal van de douane. Dus jullie stellen dat ook vast, die toename aan illegale handel van sigaretten?
3: Absoluut. Wij stellen dat vast op verschillende domeinen. Eerst natuurlijk die studies. Er is een studie van KPMG geweest waar eigenlijk aangegeven wordt dat in België op jaarbasis er 960 miljoen aan accijnzen en btw niet betaald wordt ten gevolge van die illegale smokkel van sigaretten. Anderzijds zien we ook dat als we kijken naar onze inkomsten, dat is natuurlijk op niveau van de begroting heel belangrijk, dan zien we toch ook dat wij dit jaar een vermindering hebben van toch 30% aan inkomsten wanneer je dat vergelijkt met vorig jaar. Dus er zijn verschillende indicatoren die toch aangeven dat probleem aan het groot is en aan het groeien is.
0: Dat is het financiële luik daaraan, maar kan u ons eens uitleggen van waar die sigaretten allemaal komen? Komen die uit het buitenland? Maken we die zelf? Hoe zit dat in het criminele milieu?
3: Ja, er zijn verschillende kanalen hoe die illegale sigaretten bij ons komen. Eerst is natuurlijk de illegale productiesites. Daar hebben we dit jaar al 12 opgerold. De laatste was in Ninove. Dat is dus echt fabrieken met verschillende machines. Dat is impressionant. En toch slagen die criminelen erin om hier 12 illegale fabrieken recht te duwen. U moet weten, als je zo een fabriek hebt, die kan gemakkelijk 1 miljoen à 1 miljoen en half sigaretten per dag produceren. Dus dat is één belangrijke bron van illegale handel. Tweede bron zijn de invoer van illegale sigaretten die komen van buiten de Europese Unie. Dat loopt meestal via de havens, de haven van Antwerpen. Daar komen die sigaretten meestal vanuit China. Maar ook een belangrijke kanaal, en dat steeds belangrijker wordt, dat is via de openbare weg. En dat zijn dan sigaretten die dan komen van bijvoorbeeld Bulgarije. Daar zien we een enorme stijging van die illegale handel. In de havens en de luchthavens, daar is de douane pertinent aanwezig en doen wij de controles. Maar natuurlijk op die binnengrenzen, dat zijn dan camionchauffeurs die dat eigenlijk binnenbrengen hier, of georganiseerd natuurlijk door die criminelen. En daar de controles op de openbare weg, daar zijn we natuurlijk wel aanwezig, maar veel minder dan op de buitengrenzen. Het gans betekent dus eigenlijk, als je naar cijfermateriaal gaat in, dat 25% van die sigaretten die hier geconsumeerd worden, dat die eigenlijk dat daar geen belastingen wordt op betaald. En dat maakt dat daar natuurlijk bijna 1 miljard aan inkomsten wordt gemist.
0: Dat zijn inkomsten inderdaad, maar even over die sigaretten. Het is moeilijk om deze vraag goed te stellen, want zijn die schadelijk voor de gezondheid? U snapt wat ik bedoel, sigaretten zijn sowieso schadelijk voor de gezondheid, maar zit hier nog meer bochtbrol in die namaakdingen en in die illegale dingen?
3: Ja, absoluut. Hè. Want natuurlijk bij de, zoals je zegt, dat is schadelijk voor de gezondheid. Maar als je naar de grote merken kijkt, die worden in fabrieken gemaakt waar dat de hygiënische omstandigheden correct zijn. En dat is ook conform de Belgische en de Europese regelgeving. Ja, als je daar kijkt naar die illegale sigarettenfabrieken die wij oprollen, dat is daar in een hangar afgesloten. De mensen die daar werken, dat zijn vaak mensen die ook in de illegale handel naar hier zijn gehaald. Omstandigheden onvoorstelbaar slecht. Hygiënische voorwaarden slecht. En ook de productie, waar dat gebeurt. Ja. Dus dat kan niet gegarandeerd worden dat daar in die producten, dat daar eigenlijk zaken in zitten die er niet moeten in zitten.
0: En dat geldt ook voor... Ja, dan heeft u het over degenen die hier in illegale fabrieken worden geproduceerd. Maar dus er gelden ook andere regels in, wat zei u daarnet, China?
3: Ja, natuurlijk, als dat komt vanuit China, daar zijn die regels helemaal niet van toepassing. Komen die bijvoorbeeld van Bulgarije, dat is een land waar dat er toch veel ook illegale sigaretten worden geproduceerd. Ja, dat is ook weer al niet conform de normen. En dat is natuurlijk voor volksgezondheid heel belangrijk. Een sigaret is schadelijk, maar een sigaret met producten in die er niet in horen te zijn, dat is nog schadelijker.
0: Weet je het als consument als je een pakje koopt?
3: Ja, de prijs. Hè. We moeten daar niet moeilijk over doen. Verder, die verpakkingen, namaak, daar zijn ze heel sterk in. Je ziet dat vrij moeilijk. Het is toch moeilijk te identificeren. Maar kijk naar de prijs. Ja, een pakje sigaretten kost normaal €22. Ik ben geen roker, maar dat is hetgeen wat men zegt. Ja, dat wordt daar verkocht aan 2 tot 5 euro, €10. Als die delta, als dat verschil zo groot is, dan weet je, dit is een illegale of een namaak sigaret.
0: Dank u wel. Verhelderend, Christian van der Waere, administrateur-generaal van de douane. Een fijne dag.
3: Graag gedaan.
0: Meneer.

0: Cassia met High Tones. Wij zijn uitverteld voor vandaag. Wij wel, maar Kobe niet hoor. Die is er zometeen gewoon na het nieuws van 9. Veel plezier met Weet ik Veel.
1: In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met Easy Park. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Dit najaar in Ancienne Belgique. Onvergetelijke concerten van Trixie Whitley, Courtney Barnett, Jay Bernard en Afghan Wigs. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. Info en tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmatching. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Singel, Seamine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
8: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
10: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recubel.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De maximumprijs voor diesel stijgt vanaf vandaag tot €2,5 per liter in ons land. Dat wil zeggen dat je voor een gemiddelde tank van 50 liter nu €125 betaalt. De prijs voor ruwe aardolie op de Europese markt is intussen wel weer aan het dalen, dus de recordhoogte van de brandstofprijs is vermoedelijk maar van korte duur. Al weet je dat nooit helemaal zeker, zegt Jean-Benoît Schrans van Energiefederatie Energia.
14: De enige zekerheid die er bestaat is de onzekerheid van hoe de markten gaan reageren op de geopolitieke evolutie in het Midden-Oosten, maar ook in Oekraïne en Rusland, waar een aantal dieselraffinaderijen stil liggen door droneaanvallen. Het zou kunnen dat binnen een paar dagen dat de prijs dan gaat zakken, omdat de hoge prijs nu is nog het gevolg van de hoge prijzen op de internationale markten van vorige week.
13: In Gent proberen kotbazen nu al de nieuwe kotbelasting door te rekenen, ook al gaat die nieuwe belasting pas vanaf januari van kracht. Studentenvereniging Op Krot geeft juridische adviezen en wijst op de zaken waar studenten best op letten. Victoria van Dalen.
15: Dat het heel belangrijk is om te weten als student onder welk studententarief jouw kot valt, juist omdat er echt grote verschillen zijn tussen de verschillende tarieven. En ook om na te gaan of de verhuurder eigenlijk niet ten onrechte de belasting voor een jaar al doorrekent, juist omdat er dan in die verhouding eigenlijk een fout is gemaakt.
13: Huisbazen die de kotbelasting aanrekenen, moeten dat in het contract zetten. In München in Duitsland is een medewerker van het Oktoberfest om het leven gekomen bij een ongeval met een kermisattractie. De man zou verpletterd zijn door de gondel van een vrije valtoren. Die stijgt tot een hoogte van zo'n 85 meter en komt dan in vrije val naar beneden. Er is een onderzoek geopend naar het incident. De kermisattractie zou niet defect zijn geweest en volgens de politie kwamen de inzittenden van de gondel ook nooit in gevaar. Het Oktoberfest begon zaterdag en duurt tot 4 oktober. Elk jaar bezoeken meer dan 6 miljoen mensen het beroemde bierfestival. In Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Rusland zegt ook dat het een Oekraïense olieraffinaderij heeft aangevallen, net als olieinfrastructuur en schepen bij Oekraïnse havens. Rusland spreekt over een massale aanval. Er zouden 300 Russische drones zijn onderschept in Oekraïne. De dag begint met nevel of mist en wat lage wolken. In de namiddag wordt het zonniger en we halen tot zo'n 20 graden vandaag. Morgen begint grijs, daarna klaart het op bij zo'n 23 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Op de N31 expressweg van Zeebrugge naar Brugge zijn er problemen door een ongeval bij Sint-Andries. Het is een kwartier aanschuiven. Op de E403 dan van Kortrijk naar Brugge sta je 20 minuten in de file van Moorselen tot even voor Oekenen. Komt door een ongeval. En op de ring rond Kortrijk, de R8, sta je 25 minuten aan te schuiven van Bissegem tot Kortrijk-Zuid, richting de E17 dus. Bij Gent op de B401 vanuit Gent Centrum een kwartier vertragen, richting Zwijnaarden en E17. In Limburg op de E313 van Lummen naar Luik ook 20 minuten, komt door een aanrijding bij Herentals-West. En dan de files naar Brussel, nog 20 minuten vanaf Afligem op de E40. Ook 20 vanaf Zemst op de E19. Een kwartier vanaf Bestem op de E40. En verder nog eens 20 minuten van Knaaienem tot in de Europese wijk. Op de binnenring rond Brussel vertraag je nog ruim een half uur tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring nog 25 minuten van Waterloo tot Tervuren. E17 naar Antwerpen, 20 minuten vanaf Haasdonk. Zelfs een half uur vanaf Sint-Job op de E19 en ook een half uur telkens vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. Op de A12 ook nog 20 minuten vanaf Schelle. De Antwerpse ring richting Nederland, daar verlies je nog 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En op de E40 bij Luik sta je richting Brussel 1 uur in de file van Gerard tot Loncin. Dat komt door werkzaamheden. Verder op de E42 bij Bierse. Op andere plaatsen is het nergens meer dan 10 minuten vertragen.
7: Natuursteen, parket in Permo.
11: Radio 1.
12: Weet ik veel.
11: Met Kobe Ilse.
16: Bijzonder goedemorgen, welkom bij een nieuwe Weet ik Veel. U hoort het waarschijnlijk, maar we zitten niet in de studio. Ik sta hier in Gent met zicht op de graslei, zo ken ik. Maar ik heb al geleerd dat het ook de korenlei is. Evelien Brakke, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Kobe.
16: U bent curator bij het Designmuseum Gent, kunsthistoricus. En u gaat mij vandaag rondleiden, want we hebben iets te vieren hier, hè?
17: Dat klopt, wij gaan bijna open.
16: Ja.
17: We hebben nog anderhalve week te gaan.
16: Mag ik zeggen dat het er van buiten picobello uitziet, maar er staan nog heel veel witte camionetten voor de deur.
17: Ja, we zijn nog een beetje in opbouw, laten we zeggen. De laatste dingen moeten nog gebeuren, maar het komt allemaal goed.
16: Ja, ik heb me laten vertellen dat de nieuwe locatie van het Designmuseum is waar vroeger een wc-rol stond.
17: Ja, nu een beetje, uitleg geven. Het is niet een nieuwe locatie. Hè. Wij zijn hier altijd al gevestigd geweest. Er is een nieuw gebouwstuk bijgekomen. Het sluitstuk van een hele museumsite. En dat nieuwe gebouwdeel, we noemen dat een nieuwe vleugel, staat inderdaad op een plot waar vroeger een wc-rol stond.
16: Maar echt letterlijk?
17: Nee, dat was eigenlijk... Een grote wc-rol die gebouwd was en waar ook toiletten in gevestigd waren.
16: Okay, ja. Dus jullie hebben de openbare toiletten overgenomen.
17: We doen het nu veel beter.
16: Okay, ja. Ik ben zeer benieuwd. We hebben jaren geleden wel eens een weet ik veel in het oude designmuseum gedaan. Mm-hmm. Maar het is dus een heel nieuwe collectie als ik het goed heb. En deze weet ik veel zat in het teken van Belgisch design.
17: Klopt.
16: kan je eigenlijk al zeggen van ja, Belgisch design is zus of zo? Want als ik aan Deens design denk, dan denk ik aan heel veel hout, IKEA-achtige dingen.
17: Je begint eigenlijk al met een moeilijke vraag, Kopen. Belgisch design, dat is natuurlijk een koepelbegrip. Hè? Ja. En je kan dat niet zo vastpinnen. Okay. Want dat is heel heterogeen. Je gaat het zien binnen, het is heel divers. Gaat verschillende richtingen uit. Er zijn wel attitudes en kenmerken die Belgisch design wel kenmerken. Ja. Ook naar het buitenland toe. Maar er is niet zo één lijn in te trekken.
16: Okay. Terwijl maar de witte camionet hier letterlijk voorbij raast. Zullen wij naar binnen gaan?
17: Ja.
16: Want ik ben zeer benieuwd om dat Belgisch design te ontdekken. In
17: heel
16: al zijn
17: graag.
16: Mogelijke vormen en maten en invloeden. En wat is het allemaal? Ondertussen luisteren we naar Belgische artiesten natuurlijk in dit uur. Over het nieuwe designmuseum in Gent. We zullen beginnen met Stromae. Dat is toch ook iemand die met design en zo bezig is.
17: Alright.
16: Fijn dat je luistert naar Weet ik Veel. Live dus vanuit het Designmuseum Gent. En we krijgen een tour van Evelien Brakke, curator en kunsthistoricus. Naast Stromae. Formidable.

0: hoorde Stromae in weet ik veel over Belgisch design. We zijn eigenlijk nog niet zo ver gevorderd, Evelien. Want we blijven hangen aan de majestueuze, dat mag ik wel zeggen, voordeur.
1: Noem het maar een poort. Hè?
0: Eigenlijk is het een poort. Gigantisch golvende beweging. Een iets metaalachtige poort in de Drapstraat in Gent. Vertel, dit is al een eerste... Eigenlijk is het al een werk, lijkt mij.
1: Ja, als we het hebben over Belgisch design, is dit een mooie entree.
0: Okay. Hè?
1: Het is gemaakt door een duo Belgische designers. Studio Unfold uit Antwerpen.
0: Ja.
1: Een Antwerpse poort in Gent.
0: Heeft u geen schrik voor vandalisme dan?
1: Nee, absoluut niet. We houden het stil. Kan je raden, Kobe, hoe dit is gemaakt?
0: Wat de techniek is. Mag ik eraan komen?
1: Je mag eraan komen.
0: Het ziet er heel metalig uit, het voelt ook metalig, maar het heeft de vorm en de textuur van stof.
1: Mm-hmm.
0: Het lijkt heel licht, terwijl het zal een heel zware poort zijn.
1: Het is een heel zware poort en het simuleert ook een gordijn. Hè? Een gordijn dat langzaam wordt opengedaan. Hè? Het is letterlijk het gordijn dat opengaat als je binnengaat hier.
0: Mooi.
1: Als bezoeker, maar het is ook een overgang tussen, eigenlijk meer conceptueel, tussen de traditionele structuren en systemen die wij kennen in ons leven en die vandaag de dag misschien niet allemaal nog zo goed werken of bruikbaar zijn en die we in vraag moeten stellen en die we hier eigenlijk achterlaten om naar een andere wereld te gaan, de wereld van de designers, die ons doen nadenken over die systemen, processen, producten waar we dagelijks mee leven, die ons daar laten over nadenken en misschien ons ook aanzetten om mee naar oplossingen te zoeken en naar alternatieven te zoeken en te ontwerpen.
0: Wacht, dit is want design eigenlijk... is toch, als ik je mag onderbreken, design is toch gewoon de vormgeving van de alledaagse dingen. In mijn beleving.
1: Ben blij dat je die vraag...
0: Ja, hoe kan je daar maatschappijkritiek in steken? Of
1: ja, voilà. Design vandaag de dag is veel meer dan alleen mooie dingen maken en objecten. Alhoewel dat voor veel mensen nog zo gepercipieerd wordt.
0: Ja.
1: Design vandaag de dag is heel breed. Dat gaat inderdaad over producten ontwerpen.
0: De vorm van een kopje koffie.
1: Een kopje koffie, dat is wat de meeste mensen verstaan onder goed design. Maar tegelijkertijd is design vandaag de dag ook systemen herdenken. Hè? Bepaalde systemen van binnen onze maatschappij. Als het nu gaat bijvoorbeeld over democratie. Onze openingstentoonstelling gaat daarover. Hè? Democratische processen en systemen is ook allemaal ontworpen. Alles wat is ontworpen is eigenlijk design.
0: Ja.
1: Dus het gaat niet alleen over de zichtbare objecten in onze omgeving, maar ook over de onzichtbare zaken die daarachter liggen.
0: Okay.
1: En daar zijn we ons niet allemaal van bewust. En daar zijn vandaag de dag designers mee bezig. Het gaat ook heel sterk over uiteraard ecologische uitdagingen waar we voor staan.
0: Dat zal wel, natuurlijk.
1: Hoe kunnen we die zaken anders aanpakken?
0: Maar we gaan geen kopje koffie meer maken in het tropisch hout waarvoor de Amazone moet gekapt worden. Dat gaan we niet meer doen. Hè?
1: Bijvoorbeeld. En dan heb je een aantal interessante ontwerpers die ons daar bewust van maken.
0: Okay.
1: En die misschien zoeken naar alternatieven.
0: Zullen we binnengaan? Ik ben zeer benieuwd. En de poort is inderdaad prachtig. En dan bots je op een houten muur. En dat vind ik al mooi. Hout en metaal. Mm-hmm. Twee extremen of uitersten die elkaar direct ontmoeten. Mm-hmm. Hè?
1: Hier komen we in de stadshal. Dus
0: het is trekken.
1: Bezoeker...
0: Ik was al aan het duwen. Nee, chance bezoeker... dat het radio is.
1: Als bezoeker kom je hier binnen en zie je onze fantastische eerste binnenkomst.
0: Ik ruik het vernis nog, hè.
1: Ja, we zijn hier nog bezig, zoals je ziet. We hebben hier een gigantische balie gemaakt door een andere Belgische ontwerper.
0: Okay.
1: Casimir is iemand die heel sterk met ambacht bezig is en met materiaal. Dat is zo een van die, als ik het daarnet had over... er zijn wel kenmerkende aspecten van Belgisch design. Dan is liefde voor ambacht, liefde voor materialen, voor een... Interessant materiaalgebruik zit daar ook wel dikwijls bij.
0: Even beschrijven, want het is radio natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Ik zie een heel mooie, uitgebreide, grote onthaalbalie. Mm-hmm. Volledig in het hout. Mm-hmm. En inderdaad, je ziet het vakmanschap. Hè. Ja. Op maat gemaakt, overduidelijk, speciaal voor jullie. Ja. Prachtige houtsoort. Ik denk dat het eik is.
1: Het
0: lijkt
1: is
0: mij.
1: Eik, heel goed ja. gezien. Nama, je hebt een kennersoog.
0: Ik heb ooit parket moeten kiezen. Dus,
1: Europese ja. eik en het is gemaakt uit één boom.
0: Wauw, oké. Okay. Ja.
1: En het is ook in die zin duurzaam, omdat het iets is dat heel lang meegaat, dat gewoon heel goed gemaakt is. Mm-hmm. Als we het hebben over design, dan zijn er soms objecten in onze omgeving die zo gemaakt zijn om maar x aantal jaar mee te gaan. Binnen onze consumptiemaatschappij, zodanig dat we heel snel iets
0: Tuurlijk.
1: Nieuws gaan
0: Heb
1: kopen.
0: Heb je het nu over de IKEA's van deze wereld?
1: Ik ga me niet uitspreken over, over wat, maar dit zijn strategieën om eigenlijk meer duurzaam dingen te gaan maken.
0: Zullen we eens verder gaan, want ik ben zeer benieuwd.
1: We hebben hier nog één interessant ding. Ja? Want je oog valt er misschien niet meteen op, maar hier is een gigantische zuil.
0: De betonnen.
1: Het is geen beton. Geen beton. Nee? Okay. Het is eigenlijk ook gemaakt door ontwerpers, Grondstudio. En zij hebben gewerkt met bouwafval van deze plek.
0: Wow.
1: Samen met lokale grond vermengd. Dus dat is hier.
0: Nice.
1: Eigenlijk is dat zo, hè, zoals je van die aardboringen doet in de grond.
0: Ja.
1: Zodat je dan eigenlijk de tijd, de gelaagdheid van de tijd ziet. Dat zie je hier ook in zekere zin.
0: Och ja, dat is mooi.
1: En je ziet eigenlijk elementen van het vorige gebouw, van de vorige gebouwdelen. In deze kolom.
0: Ik schets het even. Het is denk ik een dikke meter diameter. Zeker mm-hmm. een dikke meter. En het ziet er heel ruw uit. Hè. Toch wel wat cement, wat beton. Ja. En dan inderdaad die stenen die erin zitten. Dat is wel mooi dat het oude materiaal ondersteunt
1: het nieuwe. Ja.
0: Mooi.
1: Mooi.
0: Er is over nagedacht, potverdorie.
1: Er is helemaal over nagedacht.
0: Ik begin het al te snappen dat design meer kan zijn dan enkel iets moois. Ik begin het nu al te snappen,
1: Evelien. Ik ben heel
0: Evelien.
1: Blij en we zijn nog maar bij
0: En we zijn nog maar juist bezig. Ja. Vertel, waar gaan we naartoe?
1: We gaan naar een volgende verdiep in de nieuwe vleugel. Mm-hmm. Dat heet het Forum. En het Forum is eigenlijk onze nieuwe lezingenruimte. Dat is zoiets wat wij niet hadden in het oude gebouw. Een goede lezingenruimte, een plek waar een keer gesprekken kunnen gebeuren. En dit gebouw faciliteert het nu wel. Hè.
0: Ja, ja.
1: Het faciliteert ook andere zaken die we misten. Hier komen we in het Forum.
0: Ook weer een gordijn, maar deze keer een stoffen gordijn.
1: Ja. We willen het hebben over dat gordijn.
0: Oké. Okay.
1: Ja, want ook dat is gemaakt door Belgische ontwerpers.
0: Heel mooi.
1: Chevalier Masson. En je kan dit eigenlijk open of dicht doen. Het is heel zwaar. We gebruiken het als akoestisch gordijn. En het is gemaakt uit traplopers die eigenlijk in overschot waren bij de fabriek.
0: Oh, ik wou net zeggen, het lijkt eigenlijk een opgangend tapijt eerder dan een gordijn. Hè?
1: Ja.
0: Je voelt
1: dus
0: het ook.
1: Het zijn allemaal afzonderlijke stukken die aan elkaar gezet zijn.

0: Meen je dat?
1: Dat is heel relatief, hè. Kopen, maak iets moois.
0: De eye of the beholder, dat weet ik, maar toch.
1: Wat mooi vindt, vind ik misschien niet mooi.
0: Oké, dat is waar.
1: Nee, de brief, we hebben voor elk project een heel uitgebreide briefing gegeven. En hier was dat effectief zoeken naar een akoestisch gordijn. Want dit is, hierachter dit gordijn is eigenlijk een passage,
0: ja, voilà,
1: waar publiek kan komen. En als je hier dan een lezing hebt, wil je dat op een of andere manier kunnen afscheiden,
0: tuurlijk,
1: akoestisch.
0: Tuurlijk.
1: En tegelijkertijd, ja, moet het ook interessant genoeg zijn vanuit design-oogpunt, als een soort van statement van Belgisch design.
0: Ik geef nog even mee, de onderkant is appelblauw zegroen. Is dat een officiële term? Ik ben hier zoveel verkeerde dingen aan het zeggen.
1: Maar ook dat is heel persoonlijk.
0: Is dat niet,
1: hè,
0: appelblauw zegroen? Het is toch...
1: We zitten hier in het donker, ik zie het niet goed. Beetje... Ik zou zeggen groen.
0: Meen je dat?
1: Ja.
0: Nee, dat is toch geen groen?
1: Groen.
0: Dus wat, de middelste band is goudkleurig,
1: ja,
0: dat mag ik wel zeggen,
1: ja,
0: denk ik. En dan, ja, Hendrik, onze producer, draait het even naar het licht. En het, ja, het heeft meer van groen, je hebt gelijk. En dan boven zijn het allemaal heel fijne streepjes. En het zijn dus inderdaad die lopers aan elkaar. En je voelt het gewoon ook, hè. Mooi. Eigenlijk de achterkant zie je dat het dus eigenlijk
1: eerder tapijt
0: is dan gordijn. En de achterkant,
1: eigenlijk is er niet geen echte voor- en achterkant. Hè. Het toont ook dat een achterkant van bijvoorbeeld een traploper even interessant is als de voorkant.
0: Nu het zegt. Hier zie je ook weer de ambacht en het geweven materiaal.
1: Ja.
0: Dat is heel mooi.
1: Ja.
0: Ik wist niet dat ik ooit onder indruk ging zijn van een, gordijn om een ruimte af te sluiten.
1: Zullen we verder gaan naar de collectiepresentatie?
0: Heel graag. Wel, ik zal ondertussen een muziekje starten. Dan hebben wij de tijd om te wandelen, nietwaar? Want het is een afstand. Het is groot. Het is heel groot. Zullen we bij de Belgische muziek blijven? En wat denkt u van Angèle? Toch ook iemand
1: mijn,
0: die heel
1: mijn
0: hard
1: dochter
0: met
1: is daar enorm fan van.
0: Niet alleen uw dochter. Ook zij is heel hard met design bezig. We luisteren naar Angèle terwijl wij verder wandelen door het Designmuseum in Gent.

0: Je hoorde Angèle in Weet ik veel over Belgisch design live vanuit het Design Museum in Gent. Dat over een week, 10 dagen, zoiets. Evelien, ik kijk naar jou.
1: Anderhalve week.
0: Anderhalve week open gaat. En wij zijn er nu al om een kijkje te nemen. Maar eerst even verkeer.
2: Op de N31 expressweg van Zeebrugge naar Brugge zijn er problemen door een ongeval bij Sint-Andries. Het is er 10 minuten aanschuiven. Op de E313 dan, van Lumme naar Luik, vertraag je ook nog 20 minuten. Komt door een aanrijding bij Herentals West. Naar Brussel nog files van zo'n kwartier. Op de E19 vanaf Zemst en op de E40 vanuit Leuven nog 20 minuten van Krainem helemaal tot in de Europese wijk. De binnenring rond Brussel nog steeds een half uur vertragen tussen Dilbeek en Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. Op de kleine ring richting zuid is het nog erg druk, met een half uur file van Koekelberg tot in de Rogiertunnel. En dan naar Antwerpen nog files van zo'n kwartier van voor Kruibeke op de E17. 25 minuten vanaf Massenhoven op de E313. En nog een kwartier van Schelle tot Wilrijk op de A12. De Antwerpse ring richting Nederland nog een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En op andere plaatsen is het nergens meer dan 10 minuten vertragen.
3: Badkamerrenovatie.
4: Stijlaard.
5: Happy Bathroom to you.
4: Renoveert uw badkamer.

0: Belgische muziek van Charlotte Adigéry en Bolis Popoel. Want dat zijn blijkbaar ook fans van Design Museum Gent.
1: Ja, ik hoor dat hier ook. Maar ik hoop het, ja.
0: Ja, ja, ze is sowieso met vormgeving bezig, zoveel is duidelijk. Ja. We zijn op de tweede verdieping.
1: Klopt.
0: In een heel moderne, strakke zaal, waar wel antiek staat. De antieke meubelen zoals ik ze ken van bij de bommen. Oei, ik ben weer dingen aan het zeggen.
1: Nee, maar ik vind het fascinerend om jouw beschrijving te horen. Dus we zitten hier eigenlijk aan de start van de nieuwe collectiepresentatie, die we ook eigenlijk starten met onze origine, waar we het daarnet over hadden. Hè. We zijn opengegaan als modellenmuseum in 1903.
0: En wat bedoel je met modellen?
1: Ja, dat ga ik even uitleggen. Ja. Een modellenmuseum was een plek waar eigenlijk goede voorbeelden of modellen werden getoond aan ambachtslui en aan producenten en kunstenaars om die eigenlijk te gaan namaken.
0: Ja, de meesters kwamen hun werk hier tonen.
1: Niet tonen, ze kwamen hier eigenlijk inspiratie op doen voor hun eigen werk. Nu, we moeten dat situeren in de context van industriële revolutie. Hè. Mm-hmm. En ook in Gent had dat heel veel impact. Gent is een textielstad. Heel veel veranderingen, ook naar productie. Veel ateliers die semi-industrieel werden. Dus men had goede voorbeelden nodig om die makers te stimuleren om goede, kwalitatieve zaken te gaan creëren.
0: Dan gaat het waarschijnlijk over hoe steken we het hout in elkaar? Hoe zorg je dat een stoel echt goed stevig staat? Ook dat is design.
1: Ja, het gaat dan over de technieken, maar ook over de materialen. Hoe gebruik ik een bepaald materiaal? En je kon hier dus echt gaan onderzoeken en gaan kijken van hoe is dit gemaakt? Welke techniek werd gebruikt om dat te gaan in eerste instantie natekenen. Er werden heel veel schetsen gemaakt in dat eerste museum. En dan ook in het atelier te gaan namaken of zich te laten inspireren door die voorbeelden.
0: Schitterend, schitterend.
1: Nu, wat wij proberen met deze collectiepresentatie is eigenlijk om te gaan kijken hoe kan een designcollectie vandaag nog inspireren. Welke goede voorbeelden, welke goede modellen kunnen we er nog in vinden? En welke zijn misschien voorbeelden van destijds goede modellen, maar vandaag de dag kijken we daar iets kritischer naar.
0: Vertel.
1: Bijvoorbeeld, ik zie hier een aantal stukken uit Tupperware, uit kunststof gemaakt. Dus Tupperware, kunststof, in die tijd heel vooruitstrevend als gegeven. De nieuwe voorraadpotten.
0: Tuurlijk.
1: Fantastisch materiaal.
0: Manier om voedsel te conserveren, tuurlijk.
1: Licht, bestond in alle kleuren.
0: Is dat Belgisch?
1: Wel, Tupperware is Amerikaans, maar in Aalst is de eerste internationale fabriek van Tupperware ooit geopend. Ja. Dus heeft een heel sterke Belgische link. Ja.
0: Ik heb me ooit laten vertellen, want dat bestaat niet meer, denk ik. Tupperware is dan niet failliet gegaan omdat ze zo goed zijn.
1: Ja,
0: je kan die potjes in de grond stoppen en 100 jaar later kan je die terug opgraven.
1: Dus dat is ook wel. Dat bedoel ik net. Ja. Dit was toen een goed voorbeeld van design in zijn tijd, vooruitstrevend. Maar vandaag de dag kijken we daar iets kritischer naar als het gaat over materiaalgebruik. Want het is natuurlijk kunststof.
0: Ja.
1: En vandaag weten we, kunststof,
0: olie-derivaat, niet goed voor het milieu, niet duurzaam.
1: Naar productie toe is het ook niet de beste optie.
0: Het is een soort rijstpappotje, met een soort onderschoteltje eraan gemaakt.
1: Ja, het staat hier nu binnen een thema kopie, omdat het hier meer gaat over het zoeken naar alternatieven voor kunststoffen. Mm-hmm. En je hebt heel veel ontwerpers die vandaag de dag zoeken naar alternatieven. Bijvoorbeeld hier, deze serie objecten is gemaakt uit algen. Het lijkt ook kunststof, maar het is uit een natuurlijk materiaal gemaakt.
0: Maar daar heet het tegen?
1: Dat kan. Het kan.
0: Serieus?
1: Het kan. Okay. Het kan. Ja, en tegelijkertijd heb je dan ook zelfs nog een beetje alg binnen en dat is ook heel gezond.
0: Je drinkt het recipient, of hoe heet dat?
1: Je drinkt een beetje van het materiaal, maar minuscuul beter dan dat je.
0: Microplastics heb je dat ook.
1: Voilà, ik ging zeggen beter dan microplastics. Voilà. Laat ons even verder kijken. We stappen ondertussen meer richting postmodernisme.
0: Ja, wauw.
1: Je ziet hier een aantal van die heel iconische stukken uit onze collectie. De stukken die mensen gaan herkennen hè, van vroeger. We hebben een collectie waar postmodernisme wel zeer aanwezig is als deelcollectie. Net zoals Art Nouveau. En dat zijn ook de dingen die mensen willen zien.
0: Hè. Ja, we kijken naar een schminktafel uit een Stanley Kubrick film. Hè?
1: Ja. Dat is eigenlijk meer een kaptafel. Een schminktafel, ja, of kaptafel. Ja. Typisch postmoderne vormentaal.
0: Het zou zo in de Clockwork Orange kunnen zitten.
1: Ja. Verwijst ook naar gebouwelementen, de hotelelementen.
0: Een paar state-building zie
1: ik er ook een beetje dat in. Kan. Als jij dat erin wil zien, dan kan dat, ja. Hiernaast staat een andere grote kast van een Belgische postmoderne ontwerper.
0: Oké.
1: Pieter de Bruyne.
0: Ik ben aan het denken hoe ik dat moet beschrijven voor de luisteraar. Mm-hmm. Het is, de basis lijkt me een vrij antieke kast met goudelementen en donkerhout. Mm-hmm. Maar aan de voorkant zie je dan drie vlakken met heel heldere kleuren, donkerzwart, felblauw en wit strepen daarop. En het is een groot contrast tussen dat heel klassieke van dat goud en dat oud hout en dan dat heel moderne, die heel moderne front. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Dat lijkt me in der tijd. Welk jaar zitten we dan?
1: Ja, postmodernisme, jaren 80.
0: Wauw. Ik heb je aan het begin gevraagd, wat is Belgisch design? En je zei, dat is heel moeilijk om in een hokje te duwen. En ik begin het wel te begrijpen.
1: Mm-hmm.
0: Dit heeft iets surrealistisch ook, hè? Door de combinatie van dat heel 80s met dat heel oude, of begin 20e eeuw, en dan de 80s. Het heeft iets heel surrealistisch. Ja. En dan denk ik aan Magritte, uiteraard ook een Belg.
1: Is ook
0: of zoek
1: Belg,
0: ik het weer te ver?
1: Andere periode natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat surrealisme dat wel ook in zowel Belgische kunst als Belgisch design aanwezig is. Als
0: ja,
1: een
0: toch,
1: lijn.
0: Dat is toch surrealistisch. Dat oude met dat heel moderne. Ja. Maar ik vind het wel chic. Pieter de Bruyne. Het thema is Belgisch design. We hebben al heel veel mooie dingen gezien. Speciale zaken. En nu staan we naar een mag ik zeggen, een wandtapijt te kijken?
1: Ja,
0: het is
1: klopt.
0: Een wandtapijt. Heel mooi.
1: Prachtige we staan hier eigenlijk in het midden van de collectiepresentatie. Wij noemen deze ruimte het atrium. Ja. Omdat je ook wel naar boven, naar buiten kan kijken zelfs. In deze ruimte geven wij opdrachten aan Belgische ontwerpers om nieuw werk te maken. En dat werk, we vragen dat geïnspireerd is op onze collectie. Dus op stukken uit onze collectie. Om eigenlijk een beetje te tonen wat ik daarnet zei, van hoe kan zo'n collectie vandaag nog relevant zijn en inspireren en wat doen ontwerpers daar dan mee?
0: Mm-hmm.
1: En dit is een wandtapijt gemaakt door Victor Verhelst, een Gentse ontwerper.
0: Verhelst, zegt u?
1: Verhelst, ja. Hij komt meer uit de grafische ontwerpwereld, maar is ook heel sterk bezig met heel veel digitaal ontwerp. En wat hij gedaan heeft, is een aantal stukken uit collectiestukken genomen. Dus fragmenten daaruit. Hij heeft die gedigitaliseerd en hij heeft die eigenlijk op de computer samengebracht.
0: Ah, heel mooi.
1: Als een soort van digitaal beeld. Hè, met overlaps en de dingen.
0: Maar dan wel analoog laten weven.
1: Maar wel analoog laten weven. Hè, in Waarschoten door BNT Textilia. Om ook eigenlijk die kunde die er nog is vandaag de dag in de textielindustrie in Vlaanderen, om die ook te tonen.
0: Het is een prachtig werk. Ik zie vlinden, ik zie een vlinder, ik zie een bloem, ik zie wat cactusachtige figuren.
1: Want het zijn dus allemaal onderdelen die je kan terugvinden in stukken rondom je.
0: Victor Verhelst, zegt u.
1: Ja. En het mooie is dus, hij gaat aan de slag met textiel. Hè. Textiel was een deelcollectie van het Modellenmuseum. En hij wil nu inderdaad ook tonen van hoe kan textiel in Vlaanderen, textielindustrie en de know-how die daar zit, ook nog steeds worden ingezet. En ook op internationaal vlak worden gewaardeerd.
0: En dan zijn we bij die laag waar u al van sprak, dat maatschappelijke. Inderdaad, die textielindustrie die aan het verdwijnen is.
1: Mm-hmm.
0: En dan bewijst dit van in België geweven, in België ontworpen.
1: Ja.
0: En je ziet wat een prachtig ding. Dus het vakmanschap is er nog, maar de economische realiteit is dat het niet meer te doen is om het hier te produceren.
1: Inderdaad, inderdaad. Maar het toont wel die know-how en die potentie die er wel ligt. Hè. Ook vooral de kennis die nog aanwezig is in Vlaanderen.
0: Ik begin het te begrijpen dat design op die manier ook wat maatschappijkritiek kan bevatten. Mm-hmm. Heel mooi. Indrukwekkend. Het is... 5 meter op 3 meter?
1: Het is
0: zoiets?
1: Ja, ik denk dat het 6 meter
0: of
1: is.
0: Of 6 zelfs.
1: Op een 3, ja.
0: Op een 3, wauw. Ik volg u.
1: Ja, we gaan naar de andere verdieping hieronder. Dat is het vervolg.
0: Zullen we even wat muziek spelen onder?

0: Solveig Sovelde, de Wale Brothers. Blijkbaar kind aan huis hier in Design Museum Gent.
1: Ja, Gentenaars, hè?
0: Ja, ze passeren naar die schraal. En ze hebben ook iets met design, hoe ze hun synthesizer op het podium zetten met die draaiknoppen.
1: Absoluut, er is ook over nagedacht.
0: Overduidelijk, ja. Over nagedacht.
1: Op het vlak van muziek dan. Maar...
0: Ja, absoluut, absoluut, absoluut. Ik ben hier met Evelien, de curator. Evelien, waar zijn we nu?
1: Nu zijn we op een verdieping lager. Mm-hmm. Dat is het vervolg van de collectiepresentatie. Opnieuw een aantal thema's die worden uitgelegd. Hier zitten we in een thema migratie.
0: Dan bots je natuurlijk ook, als je zegt migratie, dan bots je wel op het koloniale verleden.
1: Absoluut.
0: Ook. Wat niet altijd even fraai is geweest.
1: Nee.
0: We hebben ook veel geroofd in die landen.
1: We hebben veel geroofd en vandaar de dag is dat ook wel de lens waar we door kijken als we het hebben over Belgische Art Nouveau. Mm-hmm. En we zien hier een aantal stukken van bekende Belgische Art Nouveau ontwerpers.
0: Doe eens aan name dropping als je wil.
1: Ik doe aan name dropping. Henri van de Velde.
0: Ja, die naam ken ik.
1: Ja, dat is ook een stoel van Henri van de Velde daar. We hebben hier een stoel van Victor Horta.
0: Wauw.
1: We hebben een tafeltje van Hancard.
0: En met dit een schaakbordmotief, als ik het onherbiedig zeg, ja. Van boven in marmer, in natuursteen.
1: Edelsteen.
0: Edelstenen. Prachtige kast.
1: Ja, dit is een kast, gaat meer naar Art Deco-stijl, van de Koenen. Dat was een firma uit Kortrijk. En al deze zaken, het verhaal dat we hier willen vertellen, gaat over vooral de materialen die gebruikt zijn. We zien hier heel veel tropische houtsoorten.
0: En dan zijn we bij die migratie.
1: En dan zijn we bij die migratie. Dan gaat het over tropische houtsoorten die veelal uit Congo kwamen. Mm. En het is zelfs zo dat in die periode, en dan spreken we over eind 19e eeuw, de start van de Art Nouveau, dat die Belgische ontwerpers, zoals een Henri van der Velde, een Victor Horta, Serrurier Bovie, dat die zelfs die materialen kregen van de Belgische staat om daar objecten mee te gaan maken als een soort van promotie voor de economie en eigenlijk om te tonen van welke materialen er uit Congo konden gehaald worden.
0: Nu praten we over het Leopold II-tijdperk, waarin bewezen is dat er in Congo onmenselijke toestanden gebeurd zijn.
1: En ook de manier hoe die materialen tot hier zijn gekomen zijn onmenselijk. Hè. Er lag in het begin nog niet eens een spoorlijn om die houten boomstammen naar de kust te brengen. Dus dat werd ook via slaven tot aan de kust gebracht. Het was in onmenselijke situaties.
0: En waarom hebben we dan Leopold II gecanceld en staat deze kast hier te pronken?
1: Voilà. Omdat dat wel een deel is van ons Belgisch verleden. Hè. Dat kunnen we niet, dat willen we ook niet weglaten. En eigenlijk Art Nouveau werd heel dikwijls gezien als een heel esthetische, mooie stijl. Hè. Werd vooral vanuit de esthetiek bekeken, heel lang. De laatste decennia is dat wat veranderd en moeten we dat meer kritisch bekijken hè, in zijn tijdsgeest. Mm-hmm. En daarom tonen we dit ook, hè, om via een andere lens of via een ander perspectief naar die stukken te kijken. Uiteraard zijn die fantastisch gemaakt.
0: Ik wou net zeggen, ik heb nu een ongelooflijke tweestrijd. Dit is prachtig.
1: Het is prachtig, maar als je in een huis van Victor Horta rondloopt, is fantastisch. Maar het is heel slim geweest van de Belgische overheid dat ze in die periode ervoor kozen om net die ontwerpers materiaal te geven om eigenlijk een nieuwe stijl, een Art Nouveau, propaganda absoluut, te gaan ontwikkelen. Materialen die voor hen super interessant waren om mee aan de slag te gaan, die ook heel goed pasten binnen hun vormentaal van die Art Nouveau. Je ziet hier de gebogen hout elementen, dat lukt heel goed in dit type hout.
0: En als ik het goed heb, want ik heb een oud huis gekocht en er stond nog een haardmantel, zeg je dat zo? De open haard, met hetzelfde marmer. Dat marmer is Belgisch, denk ik. Als ik het goed heb.
1: Dat durf ik nu niet zeggen, of dat dit marmer Belgisch is.
0: Het lijkt heel hard op dat van mij, maar en dat blijkt Belgisch te zijn. Het zou wel kloppen dat Belgisch marmer ondersteund wordt door tropisch hout. Het zou qua beeld die periode ook nog wel kloppen.
1: Ja, ja. En bijvoorbeeld de firma De Koene, een belangrijke meubelfirma uit Kortrijk, zoals ik al zei, die had zelfs aandelen binnen die houtindustrie. Dus die heeft heel veel tropisch hout gebruikt. Wat niet wegneemt dat dit fantastisch interessante ontwerpen zijn.
0: Dat is allemaal.
1: Maar het verandert wel je kijk op bepaalde zaken. En dat is ook iets waar vandaag de dag ontwerpers mee bezig zijn. Bijvoorbeeld als je je omdraait, zie je hier werk van een Belgische ontwerper, Sepp Verboom. En dat is iemand die net eigenlijk wil tonen van waar komt ons materiaal vandaan? Hè? Waar komt ons hout vandaan? En heel
0: even schets,
1: veel...
0: sorry, ik heb je mee, de luisteraar mee. Hè. Het is een bord, een rond bord, volledig uit hout, uit één stuk hout lijkt het zelfs, gefreesd, denk ik heet dat, hè? Zo heet dat. Met een hoogopstaande rand, heel mooi rond. Je hebt ook nog een kom. Een 6 centimeter diep, maar wel. Dus een holte waar je vloeistof in kan doen. En dan een soort van thermosachtig ding.
1: Een
0: ook
1: vaasje.
0: Volledig uit
1: een vaasje.
0: Ja. Helemaal uit hout. Heel mooi, helemaal rond. Perfect opgeschuurd. Mm-hmm. Prachtig werk. En ik zie hierbij, of er loopt ook een filmpje naast, dat het dus inderdaad uit... Ik weet niet waar het vandaan komt.
1: Peru.
0: Ja. Okay.
1: Dus hij is eigenlijk naar Peru gegaan. Een land waar er nog heel veel niet gecertificeerd hout wordt ontgonnen. Om die problematiek eigenlijk te gaan bekijken en ook aan te kaarten door middel van design.
0: Het is fijn wandelen door het museum en mijn oog valt op... Mag je dat zeggen? Hier vergaderen wij elke dag op deze stoel. Dit is en masse gekocht door de VRT. En nu zie je die hier in het museum staan.
1: Dat is heel goed van de VRT.
0: Wat zie ik?
1: Je ziet hier een iconische stoel van Maarten van Severen, de punt 03.
0: Oké.
1: Maarten van Severen mogen we eigenlijk niet vergeten als het gaat over Belgisch design. Hè. En heel wat aspecten en kenmerken die we al opnoemden zitten ook wel in zijn werk. Hè. Zo die soberheid, die ambachtelijkheid, die kennis van het maakproces.
0: En ik kan het zeggen, het is een comfortabele stoel.
1: En het is een comfortabele stoel.
0: Want dikwijls zie je zo'n stoel, heel mooi, maar als je er gaat opzitten denk je, nee dank je.
1: Voilà. Het is ook een stoel die door Vitra wordt geproduceerd en die daardoor dus wijd verspreid wordt internationaal ook zeer gekend is. Dat is toch wel een archetype van dat Belgische design. Als je vraagt in het buitenland, wat ken je, gaan er mensen die stoel wel noemen.
0: Leg me dat nu eens uit. Vitra, dat is een term die heel vaak terugkomt. Dat is een producent.
1: Is een Duitse meubelproducent die heel veel licenties heeft van bekende meubelontwerpers.
0: Okay.
1: Die ook werkt met hedendaagse ontwerpers om nieuwe dingen te maken. Maar hij heeft dus met Maarten deze stoel eigenlijk in productie gebracht. Maarten had deze stoel ooit gemaakt en getoond voor het eerst op de Biennale Interieur in Kortrijk. En daar heeft iemand van Vitra de stoel gezien en hem gecontacteerd om te vragen van, zouden we dat niet in productie brengen?
0: En als je zo eens doordenkt, het is een stoel, iets heel banaals. 4 poten, een zitvlak en een rug. Mm-hmm. Meer heb je eigenlijk niet nodig. Dat zijn, als je het optelt, zijn 6 dingen die je moet samenbrengen. En toch zit daar zo'n wetenschap achter. En kunde, want we zien hier
1: kijk eens om je heen en je ziet hier zoveel stoelen. Hè.
0: Terwijl,
1: dus
0: het
1: de
0: is stoel, een stoel.
1: De stoel is een van die meubelstukken die denk ik het meest is
0: gemaakt. Ja, hetzelfde met een tafel. 4 poten en een vlak. Meer is het niet. Hè.
1: Maar we hebben het wel nodig. Het zijn basiselementen.
0: En het verraadt inderdaad creativiteit. Het verraadt vakmanschap. Hoe zoiets simpel toch zoveel kan vertellen. Dat is heel fijn. We gaan bijna afronden, maar u wou nog iets laten zien.
1: Ja, ik wou nog iets laten zien. We zitten hier in een aparte ruimte. Wij noemen dat een studiolo-ruimte. Dat is een plek waar eigenlijk de bezoeker iets kan doen. Dat is natuurlijk ook in een museum. Alles gebeurt met de ogen. Hè. Je moet de hele tijd kijken. En je mag niks aanraken. En dat is moeilijk in een designmuseum. Want het zijn allemaal dagdagelijkse objecten.
0: Ja, je zou het willen voelen.
1: Dat probleem hebben wij veel meer dan bijvoorbeeld een museum voor hedendaagse kunst. Waar mensen wel weten van, dit mag je niet aanraken. Maar hier heb je eigenlijk soms de neiging om
0: want je wil het materiaal voelen. Absoluut.
1: Ja. Dus daarom hebben we hier een plek waar bezoekers echt dingen kunnen gaan doen, maken, gerelateerd aan de thema's die je ziet rondom je. Hier bijvoorbeeld is een plek, een We zien hier een tapijt met een grid. Dat is het grid van Open Structures. Dat is een Belgisch design.
0: Ik zag gewoon een bruin tapijt met streepjes op, maar ja, jij wijst me erop. Nee, dat grid is niet zomaar een tapijt, dat is een grid.
1: Ja, dat is een grid, want dat is eigenlijk de basis van hun systeem. Zij hebben een systeem ontworpen om allerlei onderdelen met elkaar te kunnen verbinden. Ja, en zij hebben zich eigenlijk gebaseerd op één stoel uit de collectiepresentatie. Die als je zo kijkt kan zien, daar op het podium. Dat is een stoel van Jozef Hofman.
0: Ah ja, ik zie hem. Ja.
1: Hier zie je die ook. En ze hebben die stoel eigenlijk geherconfigureerd in hun systeem, met hun maten.
0: Ze hebben er een mecano van gemaakt.
1: Een mecano van gemaakt, van onderdelen. En dus je kan die stoel zelf maken.
0: Leuk.
1: Dus ik zou zeggen, wil je eens proberen?
0: Ja, graag. Oké, dan, ja, het is niet... Het ligt er natuurlijk een beetje bij, het plannetje, dus het is niet zo heel moeilijk. Hè,
1: maar... Ah, je denkt dat het niet zo moeilijk is. Ik hoop dat het niet te moeilijk is.
0: Ja, nu bezorg je mij stress. Dus ik live op de radio een stoel in elkaar steek. Ik zweer het u, ik word... Vreselijk aan de kant van IKEA pakketten.
1: Maar ik ga een tip geven. Je moet wel van, je moet hiermee beginnen.
0: De bovenkant.
1: De bovenkant, ja.
0: Ja, en dan, is het, dan zijn het die dingen in elkaar.
1: Ja.
0: Oei, maar dat past al niet. Of wel?
1: Past dat al? De kleintjes zijn, die met de gaten.
0: Ah ja, ja, oké. Kunnen we Belgisch design samenvatten als slim, mooi en goed in elkaar? Het zit goed in elkaar. Duits is vooral stevig. Snap je?
1: Ja.
0: Dat is vooral goed. Ja. Maar België heeft ook altijd zoiets slims en iets zots.
1: Maar ik denk dat dat wel correct is, wat je, jouw analyse van Belgisch design. Ik denk ook dat er een zekere soberheid in zit, een soort van uitzuivering.
0: Ja, geen goud zie ik hier. Nee. Heel weinig tirlantijntjes. Ja. Het is functioneel, maar wel slim en goed gemaakt. Hm. En mooi. Wauw, ik heb heel veel mooie dingen gezien. Waarom moeten mensen komen kijken? Waarom moeten mensen jullie komen bezoeken?
1: Waarom? Omdat wij eigenlijk een heel breed scala aan design willen tonen. En eigenlijk willen mensen tonen wat is design vandaag de dag. Mm-hmm. Wat kan dat allemaal zijn? Welke vragen horen daarbij? En hoe kan het jou prikkelen om daarmee aan de slag te gaan? Of om misschien zelf dingen anders te gaan doen naar de toekomst toe?
0: Ik ga u danken voor uw tijd, want ik ben vereerd dat
1: bedankt.
0: Ik deze privé-tour met de curator...
1: Je hebt een preview gekregen.
0: Ja, en het is de moeite. Dus kom ook met jonge mensen, want er zijn interactieve zaken ook hier te doen. Kom eens langs op een vrije dag. Je zit in het hartje van Gent en je ziet prachtige dingen. En we mogen best wel trots zijn op ons Belgisch design.
1: Absoluut.
0: Evelien, dank voor uw tijd.
1: Dank je wel.
0: Alle succes met de opening van het nieuwe museum. En dit was, weet ik veel, heel veel plezier met De Wereld van Sophie zo dadelijk. En wij zijn er morgen weer en dan gaat het weer over iets heel anders. Dank voor het luisteren.

0: Wist je dat deze kast van de wereldberoemde Belgische architect Henri van de Velde is?
1: Echt?
0: En deze Vitra-stoel?
1: Die zie je inderdaad overal.
0: Die is van de Belgische ontwerper Maarten van Severen.
1: Ook Belgisch.
0: Om nog maar te zwijgen van dit tapijt. Gemaakt door de Belgische kunstenaar Victor Verhelst.
1: Verhulst? Verhelst. Ah, oké, ja.
0: Weet ik veel laat zich verrassen door prachtig Belgisch design. In het gloednieuwe Designmuseum in Gent. Met Kobe Ilse.
1: Inderdaad, ook Belgisch design.
0: Beluister de nieuwe podcast tussen alle andere Weet ik veel podcasts bij Radio 1 op VRT Max.
2: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
3: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
2: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
4: De VRT Nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
7: Ben je op zoek naar je eerste job?
8: Zo klaar voor.
7: Of is het tijd voor een carrière-switch?
8: Ja, zo klaar voor.
7: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
8: Zo klaar voor.
7: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
9: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
10: So boring.
9: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
10: Marianne.
9: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde. Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
11: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
12: Volkswagen.
13: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
12: Oh.
13: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
15: promo koken.
16: Vanavond een currieke?
14: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
16: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Een zeer goedemorgen. Het is enkele seconden voor 10:00. Het is dinsdag 22 september. Ik help even met oriënteren. Zometeen is er de wereld van Sophie na het nieuws.
0: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
2: 10:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken ontmanteld in ons land. Dat is evenveel als het record in 2024, maar dat waren er toen 12 in een volledig jaar. Dit jaar werden er in die illegale fabrieken al 185 miljoen namaaksigaretten aangetroffen, zegt de douanetopman Christian van der Waren.
19: Dat is dus echt fabrieken met verschillende machines. Dat is impressionant en toch slagen die criminelen erin om hier 12 illegale fabrieken recht te duwen. Als je zo een fabriek hebt, die kan gemakkelijk 1 miljoen à 1,5 miljoen sigaretten per dag produceren.
2: De VUB zal de thesissen of masterproeven, de eindwerken op het einde van de masteropleiding, anders beoordelen, omdat studenten vaak AI gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar meer op het proces om misbruik van AI zo tegen te gaan. Dat zegt rector Jan Dankaert bij de opening van het nieuwe academiejaar aan de VUB. Het proces bij zo'n masterproef wordt dus belangrijker, zegt hij.
10: Dat is in vele richtingen nu ook al het geval. Ook daar waar er experimentele metingen zijn, zijn er logboeken van metingen, zijn er verslagen, zijn er tussentijdse besprekingen. Dus we moeten in dat proces gaan zien. En dan kunnen de begeleiders van de masterproef ook heel goed zien welke de leerwinst is die student gedurende dat proces gedaan heeft, welke inzichten en kennis hij of zij verworven heeft. We moeten dus veel meer dat gaan beoordelen.
2: De maximumprijs voor diesel bedraagt vanaf vandaag 2,5 euro per liter. Dat wil zeggen dat je voor een gemiddelde tank van 50 liter nu 125 euro betaalt. Die stijging is het gevolg van de conflicten in het Midden-Oosten en in Oekraïne. Intussen is de prijs voor ruwe aardolie op de Europese markt wel alweer aan het dalen, dus de uitzonderlijk hoge prijzen zijn vermoedelijk maar van korte duur. Al weet je dat nooit helemaal zeker, zegt Jean-Benoît Schrans van Energiefederatie Energie.
15: De enige zekerheid die er bestaat is de onzekerheid van hoe de markten gaan reageren op de geopolitieke evolutie in het Midden-Oosten, maar ook in Oekraïne en Rusland, waar een aantal dieselraffinaderijen stil liggen door droneaanvallen. Het zou kunnen dat binnen een paar dagen dat de prijs dan gaat zakken, omdat de hoge prijs nu is nog het gevolg van de hoge prijzen op de internationale markten van vorige week.
2: Vanochtend zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Gianni Vermeers en Thibaut Nijs. Die laatste is er voor het eerst bij op een WK. Nijs vertrekt met veel enthousiasme, maar het was wel vroeg opstaan, zegt hij.
20: Goh, het was 6:30 deze ochtend om op te staan, dus fonkelen doen ze nog niet. Maar de ambitie is er in ieder geval. Ik denk dat dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. En ja, ik probeer gewoon echt klaar te zijn om mijn grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
2: Ook Charibos Zuid, Julie van de Velde, Sandrine Tas zijn vanochtend vertrokken om de selectie bij de vrouwen te vervolledigen. Zaterdag rijden zij dan de wegrit. Zondag is er dan de wegrit bij de mannen. Voor België zijn Remco Evenepoel en Wout van Aert de twee favorieten. Het weer, de dag begint met nevel of mist en wat lage wolken. Later wordt het zonniger en we halen tot zo'n 20 graden vandaag. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het op bij zo'n 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
21: De binnenring rond Brussel, 10 minuten vertragen. Tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke. En op de E313, kwartiertje vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
22: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Radio 1.
23: De wereld van Sophie.
22: Met Sophie Lemaire.
24: I declare and I decree.
17: Goedemorgen.

0: Ze wilde graag een hoopvolle, vreugdevolle plaat maken. Met singles als deze lukt dat best. Ray samen met haar zussen Emma en Absolutely Enjoy.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Ik wil graag terugkeren naar een voorval in Rotterdam. Vandaag 10 dagen geleden. Daar gebeurt iets dat tot vandaag grote verontwaardiging oproept. In Nederland uiteraard. Maar die verontwaardiging is helemaal overgewaaid. Tot hier in een woonkamer in Oost-Vlaanderen. Goedemorgen, Vincent Bilo.
2: Goedemorgen, Sophie. Ja, het gebeurt inderdaad allemaal op een zaterdagavond op 12 september. Nu 10 dagen geleden in Rotterdam. Er wordt die zaterdagavond in centrum Rotterdam een fatbike gestolen. Je weet wel, zo'n elektrische fiets met van die extra dikke banden. En er gaat meteen een beschrijving van de dieven naar alle Rotterdamse politieagenten. Die moeten uitkijken voor een man en een vrouw van rond de 40. Niet veel later, om 9:15, diezelfde zaterdagavond, merkte een politiepatrouille een man op een fatbike op die te snel rijdt. De agenten houden de man tegen. Alfredo Gulu heet hij, 51 jaar. Ze vragen hem zijn identiteitskaart te tonen, maar die heeft hij niet op zak, of hij beweert die althans niet op zak te hebben. De agenten besluiten hem daarop te fouilleren, maar dan loopt het mis. Alfredo Gulu, die wil zich niet laten fouilleren, loopt weg. Achter de agenten die achtervolgen hem en kunnen hem al gauw tegenhouden. En ze werken Alfredo tegen de grond om hem te handboeien. En wat er dan gebeurt, dat kunnen we met onze eigen ogen zien, want het is gefilmd door een buurtbewoner die de hele arrestatie heeft gevolgd met zijn smartphone. Je ziet hoe twee agenten Alfredo met zijn gezicht tegen de grond duwen, met zijn handen op zijn rug, en Alfredo, die schreeuwt het uit.
3: Ah, ik ben zeker zichtbaar.
4: Help!
3: Help!
2: Ja, niet alles is even goed te verstaan, maar je hoort hem duidelijk om hulp roepen. Je hoort heel duidelijk help. En hij verklaart ook heel duidelijk dat hij suikerziekte heeft.
3: Ik ben suikerziekte.
2: Maar de agenten die blijven Alfredo tegen de grond houden. Eén ervan lijkt zelfs zijn knie in Alfredo's rug te duwen. Het is een beeld dat ons een klein beetje doet denken aan die vreselijke arrestatiebeelden die we soms uit Amerika zien. Mm-hmm. En we zien op het einde van dat filmpje nog minstens 1 extra patrouillewagen aankomen. Je hoort ook nog meerdere agenten toesnellen. Daar eindigt het filmpje. Maar volgens omstaanders zouden er in totaal tot wel 6 of 7 agenten bovenop Alfredo gaan zitten. Zeker is dat Alfredo Gulu onwel wordt, dat hij op een bepaald moment niet meer reageert en buiten bewustzijn raakt. De agenten proberen hem te reanimeren, maar tevergeefs. Alfredo Gulu overleeft die drieste arrestatie niet. Van zodra het nieuws van de fatale politieinterventie daar in Rotterdam bekend raakt, ja, ontstaat er eigenlijk in heel Nederland verontwaardiging. Want dat filmpje van zijn arrestatie, dat gaat viraal. En ja, iedereen kan horen en zien hoe Alfredo om hulp smeekte en aangaf dat hij diabetespatiënt is. De context, ja, die wordt wat duidelijker als de familie van Alfredo dan haar helaas van de feiten doet. Alfredo die hield die avond namelijk samen met zijn zwangere vriendin een babyshower. Zijn vriendin is namelijk 7 maanden zwanger en ze vierde samen met wat vrienden de nakende geboorte van hun kindje. Maar Alfredo heeft dus, zoals hij zelf aangeeft in dat filmpje, suikerziekte. Hij heeft op een bepaald moment die avond zijn diabetesmedicatie nodig. En die ging hij dus halen met de fatbike van zijn vrouw toen hij tegengehouden werd door de politie. Een politiecontrole die dus helemaal fout is gelopen en die hij niet zou overleven. Nu, de nabestaanden van Alfredo die vinden niet alleen dat de politie zijn medische toestand heeft genegeerd, hè, en dus niet gepast gereageerd heeft op de mededeling dat hij suikerziekte heeft, maar ze vinden ook dat de politie buitenproportioneel geweld heeft gebruikt. De Nederlandse Rijksrecherche, zoals dat daar heette, die onderzoekt de zaak. En er komt ook van die kant nu mondjesmaat wat informatie. Het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld laat afgelopen vrijdag weten dat Alfredo bij zijn arrestatie drugs op zak had. Mogelijk de reden waarom je het dus op een lopen heeft gezet. Welke drugs, zeggen ze er niet bij. Wel dat het om een grotere hoeveelheid zou gaan dan in Nederland wettelijk toegestaan. Verder proberen ze de doodsoorzaak te achterhalen en gaan ze ook na of de agenten, zoals dat dan heet, de geldende geweldsinstructies hebben opgevolgd bij de arrestatie van Alfredo. Maar dat volstaat voor de familie hoegenaamd niet. De advocaat van de familie, Gerald Roethoff, die kondigt op de Nederlandse televisie aan dat hij een klacht indient voor doodslag.
4: Maar de familie zegt, wij willen niets horen van geweldsinstructies. Wij vinden dat hier sprake is van doodslag. Althans, mishandeling met de dood en gevolgen. In ieder geval dood door schuld, door de roekeloosheid. Dus daarvan gaat wel aangifte gedaan worden. Dat gaat gebeuren.
2: Door Alfredo's suikerziekte te negeren en door roekeloos geweld te gebruiken, beschouwen ze zijn dood als doodslag of mishandeling met de dood tot gevolg. Maar dus alleszins wat dan juridisch heet dood door schuld. De nabestaanden die richten ook een belangenorganisatie op, Ctrl-Alt-Delete. Onder die naam houden ze 2 dagen na Alfredo's dood een stille waken. Een waken die tegelijk ook een protestactie is tegen etnisch profileren, want zijn familie denkt ook dat hij geviseerd werd vanwege zijn donkere huidskleur. Maar ook een protest tegen het drieste geweld van de politie, die dus compleet voorbijging aan Alfredo's medische toestand. Intussen blijft de precieze doodsoorzaak nog onduidelijk. Bij een eerste onderzoek kon de patholoog daar nog geen uitsluitsel over geven en dus ook voorlopig nog geen antwoord geven op de vraag of en hoe zijn suikerziekte daar mogelijk een rol in heeft gespeeld.
0: Ja, dat valt inderdaad nog uit te zoeken, moet nog bevestigd worden. Maar wanneer dat nieuws van het overlijden van Alfredo hier bekendgemaakt wordt, dan treft het Bo Baassen midscheeps. Bo is al 20 jaar diabetespatiënt type 1... type 1 en communiceert daar ook vaak over op haar sociale media. Bart Bogaert zocht daar op.
5: Ze komt superhard binnen. Hij gaat dan ook de comments lezen automatisch. En dan zie je de mensen direct zeggen van ja, en je moest maar meewerken. En dan komt dat misschien voorkomen worden dat ik denk van, je weet op zo'n moment, als je suiker te hoog of te laag staat, in beide gevallen kun je jezelf niet helemaal beheersen soms. Sowieso, bij beide gevallen, als je te hoog of te laag staat, zet dat zich heel hard op je humeur. Dus je bent al veel kwader. Je gaat ook veel agressiever reageren in beide gevallen. En als ze dan nog een keer merkt van dat is iets dat zo oneerlijk is, dan is dat, ja, dat doet echt heel veel pijn om te zien. Bijvoorbeeld als je te laag staat. Ik vergelijk dat zelf een beetje met als je bijvoorbeeld alcohol hebt gedronken, dat je een beetje zat bent. Je beseft niet goed wat je doet. Je kunt minder goed praten. Nu, ik kost wel nog zeggen, ik heb suikerziekte. Maar dat was misschien ook het enige. En dat is ook het enige dat je kunt aan denken op zo'n moment van oei, ik moet hier wel overleven. En ik heb rap suiker nodig. En stel dat die te hoog stond, wat dat eigenlijk nog gevaarlijker is. En ik denk dat dat ook wel het geval was. Want hij was onderweg om medicatie te gaan halen. Als je hoog staat, ik ben agressief, ik ben kwaad en ik kan niet helder denken. Ik heb gewoon iets van, ik moet nu mijn insuline hebben. En het ding is ook, als je al kwaad bent, gaat je suiker stijgen. Want door bijvoorbeeld adrenaline of bepaalde stoffen die in je lichaam bij emoties worden aangemaakt. Dus je suiker gaat nog meer stijgen en hoe hoger dat je staat, hoe kwaader dat je wordt. En praat ik het daarmee goed? Nee, maar ik kan zeker snappen als zelf diabetes type 1 patiënt zijnde dat je op dat moment iets hebt van fuck it, ik loop nu gewoon achter mijn insuline. Dus er zijn hier wel gewoon echt 2 realiteiten, dat begrijp ik. Enerzijds van je werkt eigenlijk gewoon mee als de politie je iets vraagt. En je moet maken dat je in orde bent, dat is een feit. En je loopt niet weg, dat is zo. Maar niet 100% goed kunnen nadenken als je suiker slecht staat, dat is ook gewoon een ding. En dat is iets dat je echt enkel kunt snappen als je het zelf hebt. Ik heb zelf al heel vaak in zo'n situatie gezeten. Dat komt echt vaker voor dan dat je denkt. Ik heb vorige week zelfs nog in zo'n situatie gezeten. Mijn suiker stond veel te hoog, mijn pompje was leeg en ik moest eigenlijk zo rap mogelijk een nieuwe steken. Maar ik vond thuis mijn flesje insuline niet. Ik wist dat ik nog eentje had. Dus ik was al een beetje in paniek aan het geraken. En dan ben je gewoon op een gegeven moment bijna onredelijk. Dat ik gewoon sta te roepen bijna tegen mijn vriend. Helemaal in paniek. Dat we naar de apotheek moeten, dat ik een nieuwe nodig heb. En dan kom je daartoe en Daar stond dan toevallig een ouder vrouwtje, maar die was heel haar leven aan het vertellen aan de apotheek. En normaal boeit mij dat echt niks, maar ik dacht iets van, kijk, elke 5 minuten dat ik langer wacht, kan echt gevaarlijk zijn, want ik heb nog een keer op spoed gelegen dat mijn bloed verzuurd was en dat was toen al op nippertje geweest. Dus je bent direct terug bang van, ik ga misschien doodgaan of... Dat kan gewoon heel rap gaan. Ook als je te laag staat en je hebt niet direct iets van snelle suiker of een redmiddel, kan je gewoon in coma belanden. Dus dat kan al, wat ik ook al heb meegemaakt toen ik heel jong was. Dus als je beide kanten al hebt meegemaakt, is dat iets dat heel dichtbij komt. Zeker als je weet van, moest de politie nu iets daarover geweten hebben, kon ze de rekening mee houden en ging die man misschien nu nog leven. En ja, als je dan nog weet dat hij echt onschuldig is, dat hij niks met die fatbike diefstal te maken had, dan was ik wel gewoon heel, heel, heel kwaad. Zeker bij politie, ik weet niet tot hoever zij daarin worden geïnformeerd, maar ik denk wel dat die awareness daar een beetje groter zou kunnen mogen zijn. Moesten zij dat geweten hebben, die symptomen, dan denk ik wel dat er misschien een beetje anders kon gehandeld worden. En dus dan kon zij misschien gewoon iets had en van kijk, we gaan hem hier rustig bij ons proberen houden en een ambulance of zo laten komen voor hem gewoon te helpen. Dan kunnen zij nadien hem nog alle vragen stellen dat ze willen, maar op het moment zelf vind ik nog steeds, het is een mens, moet er even aan de gezondheid gedacht worden en gewoon menselijkheid. Dat komt altijd op de eerste plaats. En dat begint zelfs op school. Want ik heb zelf al meer dan 20 jaar diabetes type 1. En wat ze mij op school geleerd hebben, dat was echt... Ik begreep daar geen zak van. Ik weet volledig wat dat de ziekte inhoudt. Maar wat ik daar allemaal geleerd heb, dat ik ook denk van... Als je er dan aandacht aan besteedt en je wilt de leerling er iets over leren... Leer ze dan de basics, leer ze de symptomen. Hoe kunnen ze dat herkennen? Ik maak zelf bijvoorbeeld content online en daar probeer ik dat allemaal een beetje uit te leggen. Ik doe dat soms aan de hand van liedjes.
6: Het

0: op spoed.
1: Maar dat ik gewoon weet van stel dat ik op de trein zit, of daarom niet ik, gewoon iemand anders. En die krijgt een hypo en er moet maar één iemand zijn dat naar mijn stom liedje heeft geluisterd, kan echt levens redden. Ik heb al vaker mijn mond open gedaan over zo'n dingen en dan komen er altijd heel veel mensen binnen die zeggen van amai, ik ben blij dat je hier iets over zegt, dit en dat. Maar ook altijd het omgekeerde, want natuurlijk heeft niet iedereen die mij volgt diabetes, wat dat goed is. Ik ben blij dat ik mensen iets kan bijleren. Maar het zijn dan ook veel mensen die daar slecht op reageren of zeggen van ja. We gaan over zo'n dingen en dan komen er altijd heel veel mensen binnen die zeggen van amai, ik ben blij dat je hier iets over zegt, dit en dat. Maar ook altijd het omgekeerde, want natuurlijk heeft niet iedereen die mij volgt diabetes, wat dat goed is. Ik ben blij dat ik mensen iets kan bijleren. Maar het zijn dan ook veel mensen die daar slecht op reageren of zeggen van ja. Mij gaat het echt om het punt dat er gewoon...

0: blijf het vooral doen. Mensen die twijfelen voor te beginnen met content maken, doe het gewoon, want je weet nooit, het kan echt al eens maar één iemand. Ik heb dan nog een klein voorbeeldje ook. Ik zat een keer op de trein, mijn suiker stond laag en er was een oud vrouwtje die wist wat dat was. En zij had haar chacos opgedaan en alle koekjes dat ik had verzameld bij de koffie zitten, vielen daaruit. En ze zei van, hier, pak dat maar. Ik weet dat je dat nodig hebt voor je suiker. En ik had daar dan online iets over verteld. En echt zoveel reacties gekregen van mensen die zeggen van, ja, ik heb nu altijd iets bij en ik ga erop letten. En als ik dat zie, dus dat ik denk van, het kan letterlijk mensen hun leven redden. Dus blijf het doen.
1: We begrijpen diabetes niet genoeg, zegt Bo, klaar en duidelijk. Dus laten we er dan maar eens diep induiken. Hè. Over diabetes gaan we het hebben vandaag. Als je wil reageren, zeker doen. Dat lukt best via Radio 1 op VRT Max.
2: Radio 1.

Valley's My Love van Whitney. Files naar Antwerpen op de E313, 10 minuten erbij vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten van Antwerpen-Oost tot Deurne. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen. Ik geef misschien nog mee op de Antwerpen.

0: Europese ring richting Nederland. 20 minuten aanschuiven toch, van Borgerhout tot Deurne. Daar is net een ongeval gebeurd.
1: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.

0: nieuwe single is het van de Rolling Stones, Jealous Lover.
1: De wereld van Sophie.
0: Bo wordt meteen bijgetreden, lees ik in de reacties via Radio 1 op VRT Max. Bo hoorden we daarnet, Bo Baassen vind je op Instagram, vraagt om meer begrip en kennis over diabetes. Want het kan iemand redden als je een hypo herkent, als je weet wat iemand dan meemaakt en hoe die eventueel geholpen zou kunnen worden. En dus dachten we, laat ons er maar eens diep induiken, want wat weten we er eigenlijk allemaal over? Heel wat mensen in de app zeggen dat het soms stuitend is op hoeveel onbegrip je kan rekenen. Dus we duiken erin en wel met dokter Chantal Mathieu. Een zeer goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Endocrinologe bij het UZ Leuven en diabetes-expert. Diabetes, suikerziekte in de volksmond. Wat is het eigenlijk?
2: Wel, diabetes is eigenlijk een ganse verzameling van aandoeningen, van ziektes, die allemaal gemeenschappelijk hebben dat de bloedsuikerspiegel te hoog wordt. Waardoor mensen klachten beginnen krijgen wanneer die suiker echt heel hoog wordt. Van te veel drinken, te veel plassen, ze beginnen te vermageren, hebben infecties. Maar eigenlijk is het een ganse zak van zeer, zeer verschillende aandoeningen.
0: Ja, de meesten kennen vooral diabetes type 1 en type 2. Wat is het verschil tussen de beide?
2: Ja, dus type 1 diabetes en vooral het verhaal dat Bo beschreven heeft, is de vorm van diabetes die het meest tot de verbeelding spreekt wanneer je het woord diabetes uitspreekt. Dan denken mensen inderdaad aan vooral jonge mensen die met insuline dienen behandeld te worden en die soms een uitschuiver kunnen maken naar beneden toe in bloedsuiker, namelijk die hypoglycemie. Dat is eigenlijk een vrij zeldzame aandoening. We schatten in België ergens tussen de 45.000 en 50.000 mensen. Mm-hmm. En de frequentste vorm van diabetes is type 2 diabetes. Dus daar leven in België zeker 500.000 mensen en waarschijnlijk tot 1 miljoen mensen met type 2 diabetes. Dus veel frequenter dan type 1 diabetes.
0: Ja, is dat wat men ouderdomsdiabetes wel eens noemt? Iets wat je tijdens het leven oploopt, eerder dan dat je ermee geboren wordt?
2: Ja, vroeger, 30, 40 jaar geleden, spraken we over juveniele diabetes en ouderdomsdiabetes. Ondertussen hebben we die namen veranderd in type 1 en type 2 diabetes, omdat we weten dat ongeveer de helft van de mensen die type 1 diabetes krijgen, dat eigenlijk na hun 18e verjaardag pas krijgen. En omgekeerd is het spijtig genoeg zo dat meer en meer mensen type 2 diabetes krijgen op jongere en jongere leeftijd. En dus de naam ouderdomsdiabetes is helemaal niet meer van toepassing.
0: Klopt niet meer. Maar er zijn al maar meer mensen met diabetes type 2?
2: Ja, en dat is omdat type 2 diabetes is eigenlijk een aandoening waarbij ons lichaam weerstandig wordt aan de werking van het hormoon dat ervoor dient om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden en suiker vanuit het bloed in de doelorganen binnen te laten, zoals onze spieren, ons vetweefsel en onze lever. En iedereen kent de naam van dat hormoon, dat is insuline. Mm-hmm. En dus, door ouder worden, hebben we een natuurlijk proces dat de meeste mensen wat weerstandig worden aan de werking van die insuline. Die insuline kan iets minder goed haar werk doen. En vandaar dat we vroeger zagen dat bij ouder worden mensen verhoogde bloedsuikerspiegels en dus diabetes krijgen. Maar we weten dat er ook andere redenen zijn waarom iemand kan weerstandig worden aan de werking van insuline. En dat is vooral het opstapelen van vet in de buik, het dikker worden, met andere woorden, obesitas, en langs de andere kant ook het niet meer bewegen, het sedentair leven. Dus bewegende spieren die zuigen ook suiker uit het bloed, maar niet bewegende spieren doen dat niet. En dus hier hoor je de juiste cocktail, namelijk dikker worden, obesitas, en langs de andere kant niet meer bewegen, om te verstaan waarom, zeker in onze westerse landen, type 2 diabetes altijd maar op jongere en jongere leeftijd voorkomt. We bewegen niet genoeg en we krijgen overgewicht en we krijgen obesitas.
0: Oké, en daarom neemt het toe. Problematisch, moeten we ons hier zorgen over maken?
2: Ja, we moeten ons daar zorgen over maken, omdat in onze landen de toename van type 2 diabetes geeft heel wat menselijk leed. Dus diabetes is een ziekte die, Bo heeft het mooi geschetst, een impact heeft op het dagdagelijkse leven, maar ook wanneer je jaren aan een stuk rondloopt met bloedsuikerspiegels die zelfs maar iets te hoog zijn. En ook wat in type 2 diabetes ook frequent voorkomt, slechte vetten, dus een verhoogd cholesterol of een verhoogde bloeddruk, dan heb je eigenlijk weer een zeer nadelige combinatie van factoren die de bloedvaten gaan aantasten. De kleine bloedvaatjes van de ogen, van de nieren, maar ook de grote bloedvaten van het hart en van de hersenen. En dus type 2 diabetes vooral gaat op termijn heel wat menselijk leed met zich meebrengen, want een infarct, een hersenverlamming, blind worden, dialyse nodig hebben, dat zijn menselijke drama's. En natuurlijk ook minister Van den Broeke ziet dat met leden ogen aan, niet alleen omdat hij een goed mens is, maar ook omdat dat allemaal zeer dure verwikkelingen van diabetes zijn. En dus type 2 diabetes in onze streken is een tikkende tijdbom, maar nog veel meer in andere streken van de wereld, zoals in Zuidoost-Azië, India bijvoorbeeld, Afrika en Latijns-Amerika.
0: Ah ja, waarom daar specifiek?
2: Wel, omdat er ook een belangrijke erfelijke factor bij is in het gevoelig zijn aan type 2 diabetes. En dus ikzelf ben een Caucasier, ikzelf ben een wit persoon, wij zijn meestal nog redelijk gevoelig aan insuline. Maar wanneer je van het Bantu-ras bijvoorbeeld bent, of wanneer je Indisch bent, of wanneer je een Native American uit Latijns-Amerika bent, dan ga je veel gemakkelijker nog weerstandig aan insuline worden. Zelfs al heb je maar een heel klein beetje overgewicht. Waarschijnlijk omdat die mensen erfelijk in de loop der eeuwen meer en meer geselecteerd zijn op het goed om kunnen met hongersnood. En dus wanneer zij nu leven in omstandigheden van meer aanvoer van calorieën, dus meer eten en langs de andere kant ook veel minder bewegen, dus een teken van rijkdom is met een auto je kind naar school doen, daar zie je een ontploffing van type 2 diabetes. Komt daarbij ook nog dat wanneer je als kindje, als foetus, gezeten hebt in de baarmoeder van een mama die hongersnood heeft, dan gaan uw orgaantjes als foetus minder goed aangelegd worden. En zo zie je eigenlijk een letale cirkel ontstaan. Mm-hmm. Dus erfelijkheid, als baby foetus geleefd hebben in omstandigheden waarbij er weinig aanvoer van hoogwaardige voeding was om uw organen aan te leggen. En dan op latere leeftijd dat overgewicht en dat sedentarisme daarbij. En dan ook nog ouder worden. En je hebt de juiste cocktail om de Wereldgezondheidsorganisatie kopzorgen te bezorgen.
0: Ja, amai. Als ik het u zo hoor schetsen, krijg ik samen met hen kopzorgen. Diabetes type 2, hoe wordt dat behandeld? Kijken we dan naar medicatie als Ozempic en zo, die nu bekend zijn als afslankmedicatie?
2: Wel, het is zo dat type 2 diabetes, daar kan je vaak met leefstijl heel ver geraken. En dus vooral wanneer je op jonge leeftijd type 2 diabetes hebt of wanneer je weet dat je een erfelijke aanleg hebt, dan kan je echt zelf iets doen. Dan kan je zorgen dat je gezond gaat eten, dat je geen overgewicht hebt of als je overgewicht hebt dat terug gaan verliezen. En vooral spieren opbouwen en spieren doen bewegen. Dus bewegen en zorgen dat je niet te dik wordt. Dat zijn twee sleutels. En inderdaad, wanneer je vroegtijdig erbij bent als je type 2 diabetes krijgt en je gooit echt je eetgewoonte om en je leefgewoonte om, dan kan je type 2 diabetes omkeren.
0: Okay.
2: Maar waar je naar alludeert, Sophie, is inderdaad zo dat vele mensen ofwel al te lang die type 2 diabetes hebben, ofwel een dusdanig groot probleem hebben dat ze hulp gaan nodig hebben. Hulp in het aanpassen van dat gewicht en dan inderdaad de producten zoals Ozempic en Mounjaro die daarin kunnen helpen, maar ook producten die de bloedsuikerspiegel doen verlagen. En weer eens gaat Ozempic, Mounjaro, maar ook andere producten zoals metformine, zoals Forxiga, Jardiance bijvoorbeeld, gaan de bloedsuikerspiegel doen verlagen. En van die producten, Forxiga, Jardiance, de SGLT2-inhibitoren zoals we die noemen, maar ook Ozempic, Mounjaro, van die producten weten we dat ze niet alleen de bloedsuiker verlagen, niet alleen het gewicht verlagen, maar ook onze organen beschermen. Namelijk het hart en de nieren beschermen. En vandaar dat wij als artsen zo hard vechten om in ons land goede terugbetaling van die medicijnen voor mensen met type 2 diabetes te hebben en vooral te houden in deze economisch moeilijke tijden.
0: Ja. De groep is veel kleiner, maar ik wil toch ook heel graag hebben over mensen met diabetes type 1. Wat is het grote verschil of wat gebeurt er met hen anders, waardoor de impact ook anders is voor hen?
2: Type 1 diabetes is een gans andere ziekte. En dus daarbij gaat het eigenlijk over een aanval van ons eigen afweersysteem dat normaal dient om virussen en bacteriën stuk te maken, maar ook te patrouilleren tegen kankercellen bijvoorbeeld. Wel nu, dat afweersysteem gaat zich vergissen en gaat verkeerdelijk de enige cel in ons lichaam die insuline kan aanmaken, namelijk de beta-cel, gaan aanvallen. En die beta-cel in de legendarische eilandjes van Langerhans in de pancreas, die wordt dus progressief stuk gemaakt door dat afweersysteem. Waarom dat is bij persoon A en niet bij persoon B, dat verstaan we niet zo goed. Opnieuw is er een zekere erfelijkheid. Dus wanneer je als kindje in België geboren wordt, is uw kans op type 1 diabetes ongeveer 4 op 1000. Maar als uw mama of uw papa type 1 diabetes heeft, dan stijgt die kans ergens rond 4 op 100. Dus er is een zekere erfelijkheid, een voorbeschiktheid van het hebben van een afweersysteem dat zeer alert is, te alert is, en dus uw eigen lichaam gaat aanvallen. En dus wanneer je die eigen insuline aanmaak niet meer hebt, ja, dan gaat uw bloedsuikerspiegel heel hard stijgen, ga je heel ziek worden, gaat uw bloed aanzuren, diabetische ketoacidose, met spijtig genoeg soms nog mensen die we verliezen. En dus die sterven in ketoacidose. Maar dus gelukkig hebben we sinds 1922 de mogelijkheid om insuline als behandeling gaan toe te dienen aan mensen met type 1 diabetes en dus ervoor te zorgen dat zij kunnen in leven blijven en tegenwoordig met de nieuwe insulines, de nieuwe technologieën, een lang en goed leven gaan leiden.
0: Ja, want je hebt nu insulinepompen, maar ook systemen die voortdurend je bloedsuikerspiegel kunnen monitoren en je waarschuwen wanneer er ingegrepen zou moeten worden.
2: Correct. En dus wanneer het gaat over hoe behandelen we mensen met type 1 diabetes, dan is het antwoord die een student mij op het examen moet geven, dat is eigenlijk het vervangen van alle functies van die beta-cel die stuk gemaakt wordt. En die beta-cel, ik heb daar ongelooflijke bewondering voor, dat is een van de slimste cellen van ons lichaam, die gaat continu uw bloedsuikerspiegel gaat meten. Die gaat continu nadenken over wat doet die bloedsuikerspiegel. Gaat die wat omhoog, want de persoon is aan het eten? Of gaat die wat naar omlaag, want de spieren zijn bezig om de suiker uit het bloed te zuigen, namelijk de persoon is aan het bewegen. En hoeveel insuline moet ik geven? En dus die taak, meten, nadenken en de juiste hoeveelheid insuline geven, die bijzonder complexe taak leggen wij in de handen van mensen met type 1 diabetes. En inderdaad, zoals je zegt, Sophie, kunnen we dat nu doen met steun van nieuwe technologie, namelijk dat meten. Vroeger moesten we dat doen door een prik in de vinger en een bloeddruppel op een stripje met een meter die dan zei, uw bloedsuiker is een bepaalde waarde. Tegenwoordig hebben we die gekende witte schijfjes die we op de arm of op de buik van mensen kunnen plaatsen, waardoor zij continu kunnen weten wat hun bloedsuikerspiegel is. Toediening van insuline, vroeger was dat met spuitjes, dan met pennen. En nu hebben de meeste kinderen en heel veel volwassenen ook een insulinepompje dat continu een klein beetje insuline gaat toedienen.
0: Ja,
2: maar twee technieken, Sophie, als ik mag.
0: Ja, zeg
2: die
0: maar.
2: Technieken die zijn niks. Dus dat meten van die suiker en dat toedienen van die insuline, die zijn niks als daar geen hersenen tussen zitten. Namelijk de persoon die zelf beslist, mijn suiker is nu zo hoog, de pomp moet dit doen. En het goede nieuws is dat we ondertussen slimme pompen hebben, die de mensen bijstaan in die beslissingname. Namelijk, er zijn algoritmen waardoor de pomp weet, als de suiker stijgt, moet ik dat doen. Als de suiker daalt, moet ik dat doen. Maar onze patiënten zijn mijn superhelden, want zij gaan nog altijd mee die technologie moeten begeleiden en in doog houden, werkt de technologie, is ze juist, enzovoort. Ja. Dus bij volwassenen zoals Bo, zij kunnen dat zelf. Maar bij kindjes zijn dat de mama's, de papa's, de leraars, de familieleden, de broers en de zusjes. Een ganse familie leeft met type 1 diabetes.
0: Ja, wel, want het klinkt natuurlijk, er is behoorlijk wat technologisch vernuft, maar het klinkt wel behoorlijk stresserend als je patiënt bent, weet dat voortdurend er iets kan gebeuren. Mentaal moet zoiets toch beginnen wegen.
2: Absoluut. En daarom hebben we verenigingen zoals de Diabetes Liga. Daarom hebben we ook het Hypo and Friends type 1 Diabetes Fonds opgericht om mensen bij elkaar te brengen, om familiedagen te organiseren. Wij gaan nu een ganse mediacampagne doen rond Werelddiabetesdag 14 november, rond de onzichtbare rugzak. En dus dankzij de warmste week hebben we een campagne kunnen opzetten om duidelijk te maken dat als een kind met type 1 diabetes 's morgens naar school vertrekt, dan heeft hij zijn rugzak, maar dan heeft hij ook een onzichtbare rugzak van die ziekte. Mm-hmm. Er is het zichtbaar. Hij moet zijn pomp meenemen, hij moet zijn sensor enzovoorts meenemen, maar er is ook dat gewicht op zijn schouders van ik moet nadenken. Ik moet nadenken, wat ga ik eten tijdens de speeltijd? Hoeveel insuline meer moet mijn pompje geven? Het is turnles vandaag, dus ik moet minder insuline krijgen. En dus die beslissingen. Als Bo op reis gaat, ben ik zeker dat zij een apart zakje meeneemt om daarin extra sensoren te steken, extra insuline te steken. Want die dingen gaan ook soms stuk. En je kan er donder op zetten dat het altijd 's nachts om 2 of om 3 uur is dat zoiets gebeurt. Mm-hmm. Dus de burden, zoals we dat noemen, het gewicht van die type 1 diabetes, niet alleen voor de persoon zelf, maar voor gans de familie, is niet te onderschatten. En dus dat zijn echt superhelden, mensen met type 1 diabetes.
0: Ja, ik krijg een berichtje van Jolien, die laat weten, het is bijna onmogelijk om diababysit te vinden of om op kamp te gaan met jeugdbeweging. Bij onze zoon met diabetes type 1 blijkt dat toch nog moeilijk te zijn. Wat dat gewicht op een heel gezin illustreert. Ze haalt ook aan, een tennis als Sveref en influencers als Bo hebben een onschatbare rol hierin. Sveref hebben we inderdaad gezien, won recent de US Open. Hij is een topatleet met diabetes type 1. Hoe uitzonderlijk is het dan om die ziekte te combineren met zo'n atletische prestaties?
2: Eerlijk gezegd, er zijn er veel. Er zijn veel Olympiërs. Sommigen komen heel hard uit voor hun type 1 diabetes. Anderen komen daar niet voor uit. Er is nog altijd een taboe rond diabetes. Vooral om wat Bo daar aangekaart heeft. Hè. Dus die hypoglycemie. Het feit dat als je een hypo hebt, dat je boos kan zijn. Dat je emotioneel kan zijn. Dat je soms het bewustzijn kan verliezen. Mensen zijn daar nog altijd wat onwennig over. En dus, er zijn topsporters, er zijn ministers, er zijn koningen, er zijn filmvedettes die leven met type 1 diabetes. En gelukkig zijn er mensen zoals Bo, zoals Zverev, zoals Halle Berry, Catwoman, zoals de eerste minister van het Verenigd Koninkrijk, Theresa May, die ostentatief haar sensor op blote armen droeg toen president Trump bij haar op bezoek kwam om te tonen, kijk mensen wat je kan doen met type 1 diabetes. Maar daarom is de Diabetes Liga zo belangrijk, namelijk een stem geven aan mensen met diabetes. En de Liga heeft heel hard gewerkt aan het werken met bijvoorbeeld ziekenfondsen om babysits op te leiden en de juiste training te geven over hoe ik moet babysitten bij een kindje met type 1 diabetes, hoe inclusief hun kampen kunnen worden, ook voor kinderen met type 1 diabetes. Maar de Liga organiseert zelf ook kampen specifiek dan voor kinderen met diabetes.
0: Dat is goed om te weten. Kijk, we moesten bijgepraat worden over diabetes. U heeft dat formidabel gedaan. Heel erg bedankt voor uw tijd en moeite. Dr. Chantal Mathieu.
2: Dank u.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Alanis Morissette met Thank You. Tennisser Alexander Zverev kwam net al ter sprake. Hij won de US Open. Hij is een topatleet met diabetes type 1. Maar wij hebben in dit land ook een suikerzieke ultraloper. Met hem gaan we straks praten in het tweede uur. En met topauteur Lize Spit, die ons meeneemt in haar lijf wanneer ze een hypo heeft. Want u weet het of u weet het niet, ook zij is diabetespatiënt, ook type 1. Dat gaan we allemaal bespreken. De geschiedenis van de aandoening bespreken we ook nog tussen 11 uur en 12 uur in de wereld van Sophie. Mocht u zelf nog vragen hebben, verhalen of ervaringen, weet dat ze ook altijd welkom zijn. Dat kan via Radio 1 op VRT Max. Ik maak even tijd voor het nieuws van 11 uur. Dat komt er nu aan.
1: The Street Fighter, The Evil Dead, All Joy and Dead Man. Classic cultfilms met gloednieuwe live soundtracks. Van onder andere Alabaster de Plume, Mary Lattimore en Moon. Videodroom van 404 en Filmfest Gent.
2: Alive or dead don't matter, though I reckon dead would be easy.
1: Vanaf 26 september in en uit de vooruit. Info en tickets 404.gent. Samen met Radio 1.
3: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
4: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
7: En Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
9: Vandaag Opera. En morgen Boektopia? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Boektopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
10: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
11: Iedereen

0: Snippet op getnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Snippet.
2: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Ook morgen blijft de prijs van diesel in ons land op een recordhoogte staan van maximaal 2,5 euro per liter. Vanaf donderdag zou de prijs wel opnieuw kunnen dalen omdat de prijs van ruwe aardolie op de Europese markt intussen alweer in dalende lijn is. Gilbert van Rens, CEO van Maas met een 300-tal tankstations in ons land, ziet hoe de prijsstijgingen impact hebben op wanneer en hoe vaak mensen tanken.
7: We zien op sommige dagen tot 50-60% meer omzet voor een prijsverhoging. En we zien hetzelfde voor een flinke prijsverlaging. Maar de afgelopen jaren zijn er minder dieselwagens verkocht en meer hybride en elektrische voertuigen. Dus diesel is al langer aan het dalen. Ik denk dat met de huidige prijsontwikkelingen er nog eens een keer misschien een 5-10% extra daling plaatsvindt. Bovenop de daling die al aan het plaatsvinden was met diesel.
6: Door het conflict in het Midden-Oosten zijn ook de prijzen van bouwmaterialen sterk gestegen. De prijs van plastic is met meer dan 20% omhoog gegaan in 1 jaar tijd en de prijs van lood, koper en zink zelfs met ruim 30%. Steeds meer bouwondernemingen stappen af van de klassieke offerte en werken nu met prijsherzieningsclausules, waarbij prijzen achteraf worden bijgesteld. Of ze werken met dagprijzen die prijsstijgingen op korte termijn kunnen opvangen. Nico de Meester van Bouwfederatie Embuild zegt dat de stijgende energieprijzen de bouwmaterialen duurder maken.
8: Ten eerste zijn er bouwmaterialen die direct afgeleid worden van petroleum. Die worden op zich dus duurder, bijvoorbeeld plastic, asfalt. Ten tweede is het zo dat om andere bouwproducten te maken we heel veel energie nodig hebben. Gas bijvoorbeeld, en dat is ook veel duurder geworden. Waardoor bijvoorbeeld ook baksteen, aluminium, koper, zink en dergelijke meer veel duurder zijn geworden.
6: De douane heeft 119 kilogram cocaïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verdeeld over koelcontainers met ananassen en bananen afkomstig uit Costa Rica en Peru. De gevonden drugs zullen worden vernietigd en er loopt ook een onderzoek. De VUB zal de thesissen of masterproeven, de eindwerken op het einde van de masteropleiding, anders beoordelen omdat studenten vaak AI gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar meer op het proces om misbruik van artificiële intelligentie tegen te gaan. Dat zegt rector Jan Dankaert bij de opening van het nieuwe academiejaar aan de VUB. Het proces bij zo'n masterproef wordt dus belangrijker, zegt hij.
9: Dat is in vele richtingen nu ook al het geval. Ook daar waar er experimentele metingen zijn, zijn er logboeken van metingen, zijn er verslagen, zijn er tussentijdse besprekingen. Dus we moeten in dat proces gaan zien en dan kunnen de begeleiders van de masterproef ook heel goed zien welke de leerwinst is die student gedurende dat proces gedaan heeft, welke inzichten en kennis hij of zij verworven heeft. We moeten dus veel meer dat gaan beoordelen.
6: De dag is begonnen met nevel of mist en wat lage wolken, maar het wordt geleidelijk aan zonniger. We halen temperaturen tot 20 graden vandaag. Morgen begint grijs, daarna klaart het ook weer op en dan temperaturen tot zo'n 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Tegels, natuursteen, parket, in Permo.
11: Radio 1, de wereld van Sophie.
12: Met Sophie Lemaire.
13: Zeer goedemorgen. Welkom bij de radio. Welkom in de wereld van Sophie.
14: Dit is Suzy en de Banshees met Hong Kong Garden.

0: Hongkong Garden. Goedemorgen. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over diabetes vandaag. Het was een Instagram-bericht van content creator Bo Baassen dat onze aandacht trok. Zij maakt laagdrempelige filmpjes over leven met diabetes en reageerde zeer geëmotioneerd op de dood van Alfredo Golo in Rotterdam 10 dagen geleden. Hij is de man die om het leven kwam na een hardhandige politieinterventie. Zij spoorde een fatbike-dief op, hij passeerde op een fatbike de zijne, wilde zijn ID-kaart niet tonen, vluchtte en werd tegen de grond gewerkt. Hij riep nog uit, hardhandig trouwens. Hij riep nog uit dat hij suikerziekte had, maar het mocht niet baten. De man bezweek niet zoveel later. Dat incident wordt nog volop onderzocht, wat daar precies gebeurd is, waar hij precies aan overleden is. Maar Bo hoorde en zag als diabetespatiënt in het filmpje van die arrestatie vooral een man met een hypo die niet de hulp en de suiker kreeg die hij nodig had. Het is dan ook waar zij keihard op inzet. Mensen op haar eigen, komische wijze vaak sensibiliseren voor de ziekte. Want, zegt ze, we begrijpen niet genoeg wat zo'n hypo is. Een gevaarlijke daling van de bloedsuikerspiegel. En wat je moet doen om iemand dan te helpen. Hoe is het om dat mee te maken? Dat kan auteur Lize Spit goed onder woorden brengen. Zij kreeg op haar 12e de diagnose diabetes type 1. En krijgt, ondanks een insulinepomp, nog vaak te maken met duizelingen, hoofdpijn, misselijkheid. En ja, wat voel je dan nog allemaal? Anke van Meer ging het haar vragen.
2: Ik heb op mijn 12e diabetes gekregen, of ja, 12,5. En ik heb diabetes type 1, dus dat is de variant die wordt behandeld met insuline, die je niet kunt beheersen door op je eten te letten, omdat mijn lichaam geen insuline meer aanmaakt. En die moet ik injecteren. Maar ik heb sinds een jaar of denk 14 heb ik een insulinepomp. Ik heb een kathedertje in mijn buik waar dat pompje aanhangt en dat druppelt elke paar minuten een druppeltje insuline in mijn lijf. Hier is mijn pompje en ik haal het hier uit. Bij mij zit dat altijd in mijn BH, dus ik haal het nu uit mijn BH. En dus ik sta 193 met 3 pijltjes omhoog. Dat wil zeggen dat ik aan het stijgen ben en snel aan het stijgen ben. En dat heeft te maken met dat ik net een krakot met kaas heb gegeten als lunch en nog niet heb ingespoten omdat jij binnenkwam en omdat ik dat dan even ben vergeten. Dus ik ga nu even een bolus geven. Dan zeg ik bolus, een krakot met kaas, 12 koolhydraten. Als je perfect geregeld bent, dan staat je suikerspiegel in balans. En normaal gezonde mensen zonder diabetes die staan tussen 90 en 120. En als je diabetes hebt, moet je tussen de 70 en de 130 ongeveer blijven. Maar als je onder de 60 gaat, dan spreek je van een hypo. En een hypo wil zeggen, er zit te weinig suiker in je bloed eigenlijk om je systeem gaande te houden. Er is geen suiker meer voorhanden om die insuline aan het werk te zetten. En dat noemen ze een hypo. En eigenlijk, ja, een hypo uit zich bij mensen op heel verschillende manieren. Er zijn mensen die flauw vallen bijvoorbeeld. Er zijn mensen die heel lang kunnen blijven gaan met een hypo, die dat nauwelijks voelen. Er zijn mensen die dat echt voelen aankomen en die op tijd suiker kunnen bijnemen. Er zijn mensen die dat niet voelen aankomen en die gewoon flauw vallen omdat ze helemaal niet doorhebben dat ze zo'n lage suikerspiegel hebben. Ik heb echt periodes gehad dat ik dagelijks 2 of 3 hypo's had toen ik slecht geregeld was. En nu, met mijn insulinepomp, komt dat veel minder voor. Omdat ik een insulinepomp, die houdt mee eigenlijk een oogje in het zeil. Waardoor mijn suikerspiegel zich soms gewoon vanzelf terug stabiliseert, terwijl die eigenlijk aan het zakken was. Dus in het begin had ik veel meer hypo's dan nu, maar ik heb ze nog altijd wel. Eigenlijk bij mij, het allereerste gevoel dat ik heb bij een hypo is zo dat er iets niet klopt. Maar dat is zo'n heel licht bevreemdend gevoel van dat je gedachte dat alles wat meer moeite kost. Of dat je in een gesprek zo al begint te denken, moet ik hier nu echt op antwoorden? Een soort van hele vage vermoeidheid en ook een onuitstaanbaarheid eigenlijk. Ook de wereld wordt onuitstaanbaar. Je wordt zo wat geërgerd aan alles. Zo merk ik dat in het begin. Zo, dat is meer iets emotioneel. En dan ben ik ook vaak nog in de ontkenning dat dat een hypo is. Want als iemand dan vraagt, heb je misschien een hypo of zo? Dan denk ik, nee, dat gaat echt niet zijn. Dus je bent zo'n beetje geërgerd. Nee, dat gaat echt niet zijn. Dan de volgende fase is bij mij toch zo beginnen zweten. Ja, zo wat, mijn benen die wat beginnen zwabberen. Alsof je hele lichaam zo wat uit proportie geraakt of zo. Ik wandel dan ook, ik struikel al sneller of zo. Mijn armen beginnen zo wat, wegen veel te veel. Een lichaam hebben is dan zoiets heel anders ineens. En je hoort je eigen hartslag. Je zit eigenlijk wat in je eigen lichaam gevangen zo. De geluiden van buitenaf, bij mij, ik denk dat dat persoonlijk voor andere mensen anders is, maar alsof je een beetje onder een stolp zit. Zo. Het is allemaal gedempt. En tegelijkertijd wazig. Zoals ze in films het soms weergeven, als iemand zo een trip heeft of drugs gebruikt heeft en om zich heen kijkt, zo voelt dat soms wel een beetje.
3: Gedempt.
2: Ja, sowieso begin ik dan al suiker in te nemen, want als ik op dat punt kom, dan weet ik, ja, nu moet ik er iets aan beginnen doen, anders dan ga ik hier flauw vallen. Bij mij begint het pas echt het lastige van de hypo als ik begin op te suikeren. Dan begint het zweet echt uit te breken en dan begin ik ook echt te trillen. Dus soms kan ik dan gewoon bijna geen berichtje meer typen omdat mijn handen zo trillen. En dat is de fase dat je echt moet uitzitten tot langzaam je lichaam terug genoeg suiker heeft en terug rustiger wordt en terug helderder wordt. Want je kunt ook je gedachten zijn zo, als je een hypo hebt, zijn ook heel springerig of zo en heel ver weg.
3: Zweten.
2: Op een bepaald moment begin je zo te voelen, ah ja, de suiker begint te werken. En dan word je zo langzaam terug een helderdenkend iemand. Heb je terug energie om dingen te doen. En worden je gedachten ook minder moeizaam, omdat gewoon ook je hersenen precies terug fatsoenlijker werken. Ik bekijk dat echt zo'n beetje als verdrinken. En dan is, ah, ik heb weer vaste grond onder mijn voeten. Dan ontwaakt je ineens uit een soort van vreemde koorts. En dan heb ik achteraf altijd zo van, haha, oké, nu ben ik er weer. En dan zeg ik dat ook vaak van tegen mijn man, van, ah, ik ben er weer, ik ben weer terug. Sommige hypo's, ik heb dat niet altijd, maar ik heb wel hypo's die echt, als ze zwaar zijn, dan ben ik heel moe nadien. Als ik midden in de nacht bijvoorbeeld een hypo krijg, dat gebeurt ook, hè, dat je in je slaap een hypo krijgt en ik heb het grote geluk dat ik daarvan wakker word, kondigt zich dat in mijn dromen aan als een soort van loop. Alsof mijn lichaam echt zegt, je moet eruit. Dus als mijn dromen zo beginnen mank te lopen, zo heel de tijd beginnen te op pauze zetten opnieuw, dan besef ik zo in mijn droom, ah shit, ik moet wakker worden, want ik heb een hypo. En dan word ik dus wakker. En ik heb ook al echt gehad dat ik opstond en dat ik mijn ogen opende en dat ik eigenlijk niet meer kon zien. Dus dat mijn zicht al was weggevallen en dat ik echt op de tast naar de kast moest lopen om suiker, en echt, ja, zo echt op de tast hopen dat het suiker is en geen zout wat je daar dan vindt en dat dan maar in je mond kappen. En dan had ik echt schrik. Ik heb ook wel al hypo's gehad dat ik mij zo slecht voelde, dat ik suiker nam en dat ik de voordeur dan openzet, zodat de hulpdiensten zouden kunnen binnenkomen als het nodig is. En dat ik dan een berichtje stuur naar, in dit geval was het dan naar Rob, naar mijn man, die was ergens op hotel. En ik stuurde, als ik binnen een kwartiertje niet terugbel, dan moet je de ambulance bellen, want dan wil dat zeggen dat ik ben flauwgevallen. Dus zo los ik dat dan soms ook op. Want ja, dat vind ik soms het griezeligste bij hypo's, dat je niet goed weet hoe het, of het in orde komt. Bij een hypo komt er bij mij ook een geweldige vraatzucht ineens naar boven, omdat je lichaam zoiets heeft van suiker, nu. Dus als ik een hypo heb, in het ziekenhuis zeggen ze altijd, dokters die vaak of bijna altijd zelf geen diabetes hebben, die zeggen van, als je een hypo hebt, dan moet je een klontje druivensuiker nemen, een glas water, je drinkt dat op en je wacht een kwartier en dan kijk je nog eens hoe je suiker ervoor staat. Ja, dat is de theorie. Maar in de praktijk, vanaf dat je een hypo hebt, is je hele lichaam in een soort van toestand van overleven en zou die alles opeten wat in de buurt is. Bij wijze van spreken, er ligt een banaan, je steekt die banaan naar binnen, er staat een pot choco, je zou hem beginnen leeglepelen, omdat je dat gevoel wilt oplossen. Gewoon zo één blokje suiker en dan in de zetel zitten wachten en dan na een kwartier nog eens kijken, dat is ontzettend moeilijk als je een hypo hebt. En dus als ik een hypo heb en ik eet veel, heb ik vaak, ja, dan moet ik insuline bijgeven, omdat ik dan te veel heb gegeten. En soms krijg je daarna opnieuw een hypo, omdat je dan insuline geeft en die zoete dingen heel snel verwerkt worden. Dus ik heb soms echt van die ellendige dagen dat ik 1 of 2 hypo's na elkaar heb en eigenlijk aan tafel niks meer kan eten omdat ik tussendoor die hypo's dan heb bestreden. En dat is totaal niet ideaal, want ik weet nu, dokters die zouden echt met fronsende wenkbrauwen luisteren, maar soms is de realiteit gewoon anders. Dan, ja, soms kun je het gewoon niet oplossen zoals ze het in de boekjes aanraden. Ik herinner mij, voor ik diabetes kreeg, als wij sportdag hadden op school, dan kocht mijn moeder soms voor ons zo'n pakje druivensuiker. Dan mochten we een druivensuikertje eten als een soort van, hè, voor de energie voordat je naar de sportdag ging. Dus dat was echt een soort van cadeau. En ik heb inmiddels zoveel druivensuiker in mijn leven al gegeten dat ik gewoon al misselijk word als ik zo'n pakje zie liggen in de winkel. Ook omdat je vaak na een hypo, als je eenmaal uit je hypo zij, heeft dat een impact op je lichaam. Hè? Want je hebt eigenlijk, dat is heel vermoeiend, je hebt een kleine marathon gelopen, bij wijze van spreken, zo voelt dat. En ik heb heel vaak na een hypo ook dat ik misselijk ben. En dus ik associeer zo'n pakje druivensuiker echt met die misselijkheid van nadien en die vermoeidheid van na een hypo. Ik heb ooit een keer berekend hoeveel pakjes druivensuiker ik al waarschijnlijk heb moeten opeten. En volgens mij, als je die opstapelt, heb je wel de hoogte van de Eiffeltoren of zo. Hè? Als je daar, nu overdrijf ik misschien, maar het is wel immens hoeveel druivensuiker er doorheen gaat. Ja. Dus ik heb, om die katheder aan te brengen, heb ik, sommige mensen prikken dat echt gewoon zelf door hun huid, maar ik heb zo'n klein, een applicator daarvan. En ik noem dat mijn pistooltje, want ik laat dat pistooltje en ik zal een keer tonen. Ik heb een verpakking waarin mijn katheder zit. Dus je ziet dat daar een naaldje in zit. En dat pistooltje laat ik nu. Zet ik dat daar tegen en dan schiet ik dat zo erdoor. Het ding is ook dat kastje ook communiceert, dus dat geeft alarmen als je begint te stijgen. Je kunt dat ook instellen dat die alarmen niet heel een tijd geeft. Maar daar moest ik ook aan wennen in het begin. Ik was zo gewend na 10 jaar mijn hypo's altijd zelf te voelen aankomen, dat kastje ineens meedacht. En dus vanaf dat ik een hypo ga krijgen, geeft hij een soort van, begint hij te trillen. Dat is het meest irritante aan zo'n insulinepomp, is dat ik al lang weet dat ik een hypo heb, want ik voel het dus in mijn geval aankomen. En dat ding dan ook nog eens begint te trillen, in mijn geval in mijn BH, onder mijn kleren. Dus dan loop ik al een beetje slapjes op straat en dan begint dat pompje ook nog ineens aan mijn hoofd te zeuren van ja, je hebt een hypo. En dat blijft alarm geven tot je voldoende boven een bepaalde waarde bent. Dus elke kan dat alarm, dat kun je dus niet uitschakelen. Je kunt alle alarmen uitschakelen als je bijvoorbeeld een lezing hebt of zo, of als ik op een podium zit. Ik kan alle alarmen uitschakelen, maar de enige die ik niet kan uitschakelen is het lage suikeralarm. Dus ik heb ook al een keer gehad op een podium dat ik een lezing gaf voor een zaal mensen en dat ineens in mijn BH dat ding begon te trillen. En je moet dat dan echt eruit. Je moet dat echt op dat knopje duwen van oké, ik heb het genoteerd. Mijn suiker staat te laag. En als je niet op dat knopje duwt, dan begint die opnieuw te trillen. En na een tijdje begint die echt zo piep, piep, piep. Zo echt een luid alarm te geven. Dus ik moet dan wel op dat podium zo ineens zo mijn hand in mijn BH dat ding eruit halen, op een knopje duwen. Dus iedereen denkt dan ook, ja, wat zit die daar op haar gsm ineens? Terwijl ze hier op een podium een interview doen of zo. Dus het is soms ook, het heeft heel veel voordelen, dat pompje. En een paar nadelen. En dat zijn er wel de nadelen van. Zo de alarmpjes en het ongemak van dat het u stoort soms wanneer je eigenlijk niet wilt horen. Dat pompje is echt zo, ja, ik leef daar. Dat is altijd bij mij. Dat is echt een soort van extensie van mijn lichaam geworden. Zo. Dat hangt er ook altijd zo aan. Ja.
0: Auteur Lise Spit vertelde hoe het is om je bloedsuikerspiegel gevaarlijk te voelen dalen, wat een hypo is. In een reportage van Anke van Meer.
1: Radio 1.
0: We hebben het over diabetes vandaag. Als je graag... Auteur Lise Spit vertelde hoe het is om je bloedsuikerspiegel gevaarlijk te voelen dalen, wat een hypo is. In een reportage van Anke van Meer.
1: Radio 1.
0: We hebben het over diabetes vandaag. Als je graag wil reageren, kan en mag via Radio 1

0: Afscheer met Hunter.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Over diabetes vandaag. Het is geen Werelddiabetesdag, dat komt er nog aan midden november. Maar we waren onder meer getroffen door de woorden van Alexander Zverev toen die net de US Open gewonnen had. Hij is diabetes type 1 patiënt. En toen hij 4 jaar was, vier, geloofde geen dokter dat hij ooit topsporter kon worden. Dit is wat hij zei toen hij net gewonnen had.
3: When your 4-year-old son gets diagnosed with diabetes and doctors in the office tell you that life and sports will be very, very limited for that child, it takes a very, very strong mother to walk out of those offices and to say, my son will be whatever he wants to be. If he wants to be a tennis player, he'll be a tennis player. This illness will not define us, and I'm happy that we worked through it and we're doing things that we're doing right now. And
0: zijn moeder wandelde, zo vertelt hij, het dokterskabinet uit en zei: mijn zoon zal worden wat hij wil worden. Als hij tennisser wil worden, dan zal hij dat worden. Zijn ziekte zal hem niet definiëren. Mooi moment. Groot applaus heeft hij gekregen. En het is een moment dat ongetwijfeld ook opgepikt werd door Olivier Cronal.

0: 46, ultraloper en fietser, liep al de Marathon des Sables. Voor wie het niet kent, dat is een race van 250 kilometer door de Sahara in Marokko. Ook al kreeg hij dus 18 jaar geleden de diagnose diabetes type 1. Anne Rootveld sprak met hem.
1: Ik was 29 jaar als ik de diagnose kreeg. Ja, dat viel eigenlijk volledig uit de hemel. Van ja, hoe kan dat nu ineens? Hè? Hoe kan ik dat nu krijgen? Er zit een erfelijke component in diabetes. Hè? Bij type 1 iets minder als bij type 2. Maar als je kijkt naar mijn situatie, en niemand in mijn familie heeft ooit diabetes gekregen. Ik was in die tijd werkzaam bij Defensie. Hè. Ik was er onderofficier. En dat was in die tijd een rigide structuur waar dat ze vanaf dat je iets mankeerde eigenlijk al meteen zeiden van ja, sorry, maar dit gaat niet verder voor u. Het kon wel verder gaan, moest ik bijvoorbeeld alleen opleidingen geven aan de nieuwe soldaten, maar bijvoorbeeld buitenlandse missies werden direct ingetrokken. Dat was niet meer mogelijk. Dus op die moment viel mijn wereld eigenlijk een beetje volledig in duigen, om het zo maar te zeggen. Ik wist ook niet wat ik moest gaan doen. Ik heb dan uiteindelijk de eer aan mezelf gehouden en gezegd van oké, als ik zo beperkt word in mijn job, ga ik stoppen. Hè. Dat heeft wel serieuze weerslag gehad, mentaal ook, dat eerste jaar. Omdat je denkt altijd van nee, ik heb niks, dat kan niet, ze zijn verkeerd en ik wil een tweede opinie en dergelijke. Maar ja, goed, vroeg of laat moet je toch onder ogen komen dat het een chronische ziekte is. Nu, dat heeft altijd een beetje frustratie gegeven bij mij. Van, ik wil bewijzen dat ik eigenlijk niet afgeschreven ben. En het is niet omdat ik diabetes heb dat je dat moet aanzien als een beperking. Dus wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik ben eigenlijk beginnen zoeken achter iets om dat toch een serieuze weerslag zou hebben in dat milieu. Van, amai, zie, wat heeft die gedaan? En ik ben toen... Ik heb toen een programma van Tom Waas gezien, hè, van de Marathon des Sables. 250 kilometer door de woestijn lopen met een rugzak. Alles moest zelf meegenomen worden. Dus ik zeg, als je dat kunt met diabetes, dat is wel een statement maken. In die tijd zat ik in het ziekenhuis van Tiene. En ik kwam met dat verhaal af bij die endocrinologen. En die zei me meteen van, oei... Maar dat gaan we niet doen. Hè. Dat is veel te gevaarlijk. Hè. Je gaat daar iets kunnen voor hebben. Maar zegt ze, ik zie dat je heel gemotiveerd bent en dat je toch niet gaat loslaten. Ik ga je omringen met een team. Ik ga contact opnemen met UZ Leuven. En zo ben ik eigenlijk bij professor Gilaar en professor Mathieu terechtgekomen. Die dat eigenlijk een heel team rond mij gebouwd hebben. Want ik herinner mij nog goed de eerste keer dat ik er langs ging. Wist ik eigenlijk al, die gaan dat ook afraden. Hè. En dat was zo'n motivatie dat in dat team zat van, dat is ongelooflijk dat je dat wilt doen. We gaan een team rond u bouwen, we gaan u motiveren, we gaan dit doen. En die diabetische indicator, die gaat puur voor u werken. Ik had dat helemaal niet verwacht en dat heeft mij nog meer gemotiveerd. Ja. Ik heb daar een jaar en een half voor getraind. Ik heb warmtecabines gelopen om toch... Je hebt een chronische ziekte, hè? Dus alles moet natuurlijk wel safe zijn en alles moet wel tot die point geregeld zijn. En na een jaar en een half ben ik naar de Marathon des Sables vertrokken en van de 1400 deelnemers heb ik daar een top 100 positie kunnen lopen. Dus ik heb op systemen liggen zoeken dat je eigenlijk met water een zakje had. En als je daar water op deed, dan begon dat te koelen. Dus en daar staken mijn spuiten dan in. Die staken diep in mijn rugzak, dus dat er niet te veel warmte aan kon. En dat heeft eigenlijk perfect gewerkt. Ik heb er totaal geen complicaties gehad dat mijn insuline niet meer werkte. Dat was het grootste risico eigenlijk, door die temperaturen van boven de 40 graden, dat die insuline sneller zou slecht worden. Het moet normaal altijd koel bewaard worden. Maar dat heeft het eigenlijk gehouden voor die week en dat werkte eigenlijk perfect. Ik had ook een toestel mee dat eigenlijk mijn suiker meten constant. Hè, mijn toestelletje dat ik kon aflezen van oké, ik moet insuline bijgeven, ik moet bij eten, hè, bijvoorbeeld. Dus die zaken werden wel op voorhand eigenlijk met UZ Leuven dan. Die hebben dat toen allemaal mee met een heel team rondom mij liggen mee uitwerken. En dat heeft enorm geholpen, die steun van hun. In principe kan je dat als topsport aanzien. Zeker die top 50 lopers, dat zijn meestal toch heel veel mensen die daar gesponsord worden en dergelijke. Dus daar, om daar een top 100 plaats te lopen zonder sponsoring, vond ik dat al een immense verwezenlijking. Ik had dat nooit niet verwacht als ik vertrokken was. Ik was wel heel enorm goed getraind. Ik was echt afgetraind. Dus ik heb alles gedaan wat ik moest doen om daar te presteren. En dat is gelukt. Maar ja, er zijn heel veel dingen waar je rekening mee moet houden. Ja, we moesten zoutpillen nemen. We moesten zien dat je genoeg water drinkt. Want als je suiker wat hoger staat, gaat je lichaam ook rapper uitdrogen dan een normale sporter. Dus daar moest ik enorm op opletten. En die zoutinname was ook heel belangrijk. Om het vocht eigenlijk in mijn lichaam te houden tijdens die warme temperaturen. Hè. Dus het was... Ja, en dan de factor in het zand lopen. Dus ook al wat meer enorme uitputting dan ook nog met die hoge temperaturen. Ja, dat was wel... ik ben daar wel serieus verschoten, ja. Ik heb eigenlijk... De zwaardere races in de Alpen en in de Oostenvallei in Italië heb ik uitgelopen. Tour de Géant heb ik uitgelopen, dat was 360 kilometer en denk 30.000 hoogtemeters. Dat we moesten overbruggen, dat was in Italië. Dan heb ik de Swiss Peaks gedaan, de 360 kilometer. Dat was ook iets van in de 20.000 hoogtemeters. Dan heb ik Legends Grand Slam behaald. Dat is eigenlijk 4 races op een jaar. In de tijd was dat 730 kilometer. Dat je alle races achter elkaar moest finishen voor de slam te halen. Die heb ik ook gehaald. En nu onlangs is een van mijn beste kameraden, Sergio, die is beginnen trainen om de Marathon de Sable te doen. Hij had gezegd tegen mij van, het zou toch goed zijn, moest jij meegaan, dan ben ik meer zeker dat ik kan finishen. Dus dat is nu beslist dat ik in 2028 terug ga naar de woestijn. Ik blijf ultraloper, sowieso. Alhoewel dat ik eigenlijk moet toegeven dat ik liever nu op de koersfiets zit. Ik ga veel liever fietsen. We doen ook, onze vakanties zijn meestal ook altijd lange trips van 2-3 weken. Vorig jaar was mijn huwelijksreis. Dan hebben we heel de Pyreneeën dwars doorgestoken. Van de Middellandse Zee naar de Atlantische Oceaan. Dat zijn dan meer onze vakanties, altijd sportvakanties. Maar daar heb ik enorm veel voldoening ook aan dat fietsen. Ook waarschijnlijk omdat ik al in die wereld toch al meeste zaken, zotte zaken eigenlijk al gefinished heb of gedaan heb. Dat ik misschien nu meer zoek naar dat fietsen en die meer extremere uitdagingen met dat fietsen. De Marathon des Sables, voor mij toen en ook de mensen rondom mij, in mijn omgeving, was dat wel zo van, wauw, dat is wel mogelijk. En als je dat nu ziet, onlangs met Zverev, ook een diabeet, die dat daar de US Open wint. Ik denk dat dat bekrompen visie van, heeft een chronische ziekte, het gaat bij bepaalde jobs niet lukken. Dat moet een beetje uit de wereld, denk ik.
0: Olivier Cronal is diabetes type 1 patiënt. Kan je ook vinden op Instagram onder zijn eigen naam, waar hij ook uitgebreid verslag uitbrengt van al zijn sportieve topprestaties.
2: Dit is deze week onze Vokstip.
3: Hey, Sietse van Meldheids hier. Ik ben ongelooflijk blij, want onze nieuwe single Oorlog in mij die is Vokstip bij Radio 1.
4: Stem jouw favoriet in de lijst. Bij Radio 1 op VRT Max.
2: Radio 1.

0: feest.
1: Meldheads. Nieuwe single Oorlog in mei is meteen onze Vokstip deze week. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Daar zijn 3 rijstroken dicht door een ongeval. Files naar Antwerpen ook nog op de E313. 3 kwartier erbij vanaf Ranst. Op de A12 vanaf Wilrijk, 25 minuten. Op de E17 vanaf Zwijndrecht, 1 kwartier. Op de E17 richting Kortrijk, 15 minuten extra. Van Kruisum tot Waregem, daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen gemeld.
2: Radio 1. De wereld van Sophie.
1: Ja, over suikerziekte. Deze voormiddag. Een behoorlijk pittige diagnose om te krijgen. Als je het zo hoort, eentje die je leven op zijn kop zet en je verplicht te heroriënteren, zoals Olivier Cronaal net vertelde. Maar dankzij al maar sterker wordende technologie en medicatie slagen sommigen er best wel goed in om een bijna normaal leven te leiden. En dat was vroeger wel wat anders. Vroeger was diabetes nagenoeg een doodvonnis. Goedemorgen, Else Aerts.
3: Goedemorgen.
1: De geschiedenis van diabetes die begint met een bijzondere manier van diagnose stellen, hoor ik je vertellen.
3: Ja. Eeuwenlang had een arts eigenlijk maar 1 volledig betrouwbare manier om te weten of dat iemand diabetes had.
1: Mm-hmm.
3: Dat was proeven.
1: Ja, van?
3: Van de urine.
1: Oei.
3: Ja, ja, ja. Diabetes, dat is natuurlijk geen nieuwe ziekte. We zien zelfs al in Egyptische papyrus van ruim 3500 jaar oud al remedies staan tegen te veel plassen. In het oude India merkten artsen dat mieren en vliegen afkwamen op de urine van sommige zieken. Dus ze gebruikten dat zelfs als test. Zet de urine buiten en kijken of dat de mieren komen. Ze noemden dat dan ook honingurine. Maar de naam die wij vandaag nog altijd gebruiken, die komt uit het Grieks. In de 2e eeuw na Christus beschrijft een arts een ziekte waarbij het lichaam lijkt weg te smelten. De patiënten hebben voortdurend dorst, die drinken liters water en alles komt er meteen weer uit. Alsof het lichaam een soort hevel is, een buis waar het water gewoon doorloopt. En doorlopen, doorheen gaan, dat is in het Grieks dus diabetes.
1: Mo.
3: Ja, men was meteen ook heel eerlijk wel over hoe het afliep. Het leven van die patiënten was kort en ellendig.
1: En, hard.
3: Ja, en dat zal nog heel lang duren eer dat die diagnose diabetes niet langer synoniem is voor een doodvonnis. In de 17e eeuw, opnieuw, proeft de Engelse arts Thomas Willis aan de urine van zijn patiënten en noteert hij dat die wonderlijk zoet is, alsof er honing of suiker in zit.
1: Alsof hij er plezier aan beleeft.
3: Wacht, het wordt nog erger. Een eeuw later gaat Matthew Dobson nog een stap verder. Hij laat de urine van een patiënt verdampen en wat overblijft is een wit poeder dat eruit ziet en smaakt naar bruine suiker. Ja, hij is ook degene die ontdekt dat er ook suiker in het bloed zit. Het gaat dus niet om de nieren, ontdekken ze op dat moment. Het probleem zit dieper ergens in het lichaam. Maar waar komt al die suiker vandaan? Dat blijft op dat moment dus echt een mysterieus raadsel. In de 19e eeuw beginnen de puzzelstukjes op hun plaats te vallen. In Frankrijk ontdekken ze dat de lever suiker aanmaakt en opslaat. En tijdens het beleg van Parijs in 1870 doet men nog een merkwaardige ontdekking. De stad is afgesloten, er is honger, voedsel wordt gerantsoeneerd en artsen merken dat bij patiënten met diabetes de suiker uit hun urine verdwijnt. Minder eten lijkt dus een oplossing te zijn. Dat is eigenlijk het begin van het idee dat voeding misschien wel een rol speelt in die mysterieuze ziekte. Rond dezelfde periode zit in Berlijn een geneeskundestudent over zijn microscoop gebogen. Hij heet Paul Langerhans en hij bestudeert de alvleesklier. Hij ziet in zijn microscoop kleine groepjes cellen, verspreid over het weefsel, een soort eilandjes eigenlijk. Hij beschrijft ze heel zorgvuldig, maar hij geeft ook eerlijk toe dat hij geen enkel idee heeft waarvoor ze dienen. Ze zullen later zijn naam krijgen, dat zijn dan de eilandjes van Langerhans.
1: Wauw, dus gewoon iets ontdekken in het lichaam zonder te weten wat het is.
3: Gewoon zien, het is er.
1: Kan je toch een onsterfelijkheid bezorgen.
3: Ik heb het gevonden, ik heb het eerst gezien.
1: Langerhans.
3: 20 jaar later in Straatsburg halen onderzoekers Oskar Minowski en Joseph von Mering bij een hond de alvleesklier gewoon weg. Ze willen eigenlijk iets helemaal anders onderzoeken, namelijk de spijsvertering. Maar de hond begint enorm te plassen en het verhaal gaat dat er ook weer vliegen op die urine afkomen. Ze testen de urine, op dat moment kan dat al op een andere manier dan door.
1: Te proeven.
3: Ja, voilà. En er blijkt suiker in te zitten. Ze hebben die hond blijkbaar diabetes gegeven.
1: Ah.
3: De conclusie is duidelijk. De alvleesklier die maakt iets aan wat de bloedsuiker regelt. Waarschijnlijk in die eilandjes van Langerhans. Alleen, wat is het en vooral, hoe krijg je het eruit? Het feit dat niemand weet naar welke stof dat we op zoek zijn, dat houdt de Belgische fysioloog Jean de Meijer alvast niet tegen om het wel al een naam te geven. Hij noemt die stof naar het Latijnse woord voor eiland, insula, vandaar insuline.
1: Mag.
3: Ja.
1: Allang, Belgische ontdekking.
3: Yep, wel, Belgische naamgeving.
1: Ja.
3: Dus ook weer niks ontdekt, maar toch.
1: Maar toch.
3: Intussen proberen onderzoekers overal ter wereld die stof uit alvleesklieren te halen. Sommigen komen heel dichtbij, maar hun extracten die zijn te onzuiver, die veroorzaken koorts en ontstekingen. Of, nog erger, het geld geraakt op. De Eerste Wereldoorlog die legt ook heel veel van die onderzoeken stil.
1: Ah ja.
3: En ondertussen blijven er dus jonge mensen met wat we nu type 1 diabetes noemen, gewoon ja, sterven, hè. Kinderen die leven na de diagnose vaak nog maar enkele maanden, soms een jaar of twee. De enige behandeling op dat moment die iets uithaalt, is dat hongerdieet. Zo rek je het leven wat, maar je ziet kinderen dus ja, letterlijk wegteren. Veel van hen sterven uiteindelijk van de honger in plaats van aan de ziekte. Ja, en dan... In de nacht van 31 oktober 1920 ligt in het Canadese stadje Londen in Ontario een jonge dokter wakker. Het is Frederik Benting. Hij is 29, hij heeft in de Eerste Wereldoorlog gevochten, maar ja, terug thuis loopt zijn dokterspraktijk niet zo goed. Om wat bij te verdienen geeft hij les. Die avond leest hij een artikel over de alvleesklier om zijn les voor te bereiden en... Midden in de nacht heeft hij plots een idee wat hij snel op een briefje krabbelt. Een paar regels. Een manier om misschien toch die stof uit die alvleesklier te halen. Maar Benting die heeft nauwelijks ervaring met onderzoek. Dus trekt hij naar Toronto en klopt hij aan bij professor John McLeod. Dat is een gerenommeerd specialist in de stofwisseling. Maar McLeod die is niet echt overtuigd. Kijk, het is juist wel het goede moment. Hij gaat toch net met vakantie naar Schotland. Dus hij geeft Benting over de zomer van 1921 wat labruimte. Een tiental honden als proefdieren en een student als assistent. Dat is Charles Best. Het wordt een zware zomer voor die twee jonge onderzoekers. Het is snikheet in het labo. Veel van die honden sterven. Het geld is op. Benting verkoopt op een gegeven moment zelfs zijn auto. Maar... ze halen uiteindelijk effectief een extract uit alvleesklieren, spuiten het in honden zonder alvleesklier en het werkt. De bloedsuikerspiegel daalt.
1: Mm.
3: Eén hond, Marjorie, die houden ze op die manier meer dan 2 maanden in leven. Een biochemicus, Charles Collip, die voegt zich nog bij het team en slaagt erin om dat extract nog wat zuiverder te maken. Dus, heel snel daarna, op 11 januari 1922, krijgt de eerste mens insuline. Dat is Leonard Thompson, 14 jaar, en die ligt in het ziekenhuis van Toronto. Hij weegt nog amper 30 kilo en het gaat echt allesbehalve goed met hem. De eerste injectie valt wat tegen, weinig effect, een ontsteking op de plaats van de prik. 12 dagen later probeert ze het nog eens opnieuw, nu met het gezuiverde extract van Collip en Leonard's bloedsuiker zakt tot bijna normaal. De suiker verdwijnt uit zijn urine en hij zal in totaal dankzij die injecties nog 13 jaar extra leven.
1: Allee zeg.
3: Dat is op dat moment ongezien.
1: Gigantische overwinning, ja.
3: Dat nieuws dat gaat ook razendsnel de wereld rond. Ouders reizen van overal met hun kinderen naar Toronto. Uitgemergelde kinderen die één voor één allemaal dankzij die injecties van Benting terugveren en nog lange mooie levens zullen leiden. In 1923 al volgt de Nobelprijs voor de geneeskunde. Voor Benting en McLeod.
1: Amai.
3: Het is een van de snelste Nobelprijzen ooit, amper 1,5 jaar na de eerste injectie. Dat geeft echt aan hoe ongelooflijk belangrijk dat die ontdekking eigenlijk wel was. Banting is dan 32 en hij is tot op vandaag de jongste winnaar van de Nobelprijs voor geneeskunde ooit. Maar hij is ook woedend. Zijn assistent Best, die wordt nergens vernoemd. En McLeod, ja, die had volgens Banting eigenlijk alleen voor kost en onderdak gezorgd. Hij was eigenlijk gewoon de hele zomer in Schotland. Mm. Banting deelt zijn prijzengeld met Best. En McLeod doet dat op zijn beurt hetzelfde met die Collip, die dat allemaal zuiverde. Maar dus ja, die ruzie over wie nu echt die insuline ontdekte, dat zal nog decennia lang doorzeuren.
1: Ja.
3: Maar Banting, Best en Collip, die verkopen hun patent op insuline aan de Universiteit van Toronto. Voor $1 per persoon. Ze wilden er geen fortuin aan verdienen. Insuline, dat moest volgens hen van de hele wereld zijn.
1: Ah, dat is altijd mooi, hè?
3: Ja. Dus die universiteit die geeft licenties aan farmabedrijven om het op grote schaal te maken. Aanvankelijk wordt die insuline wel nog jarenlang gewonnen uit de alvleesklieren van koeien en varkens. Rechtstreeks uit de slachthuizen. Er zijn echt tonnen alvleesklier nodig voor een klein beetje insuline. En die insuline die werkt ook maar kort. Dus op dat moment moeten patiënten meerdere keren per dag prikken met dikke glazen spuiten en naalden die ze zelf moeten uitkoken en daarna bijslijpen.
1: Maar ja,
3: lijkt me vreselijk.
1: Wat een werk.
3: Intussen ontdekken artsen ook dat diabetes niet één ziekte is. De Britse arts Harold Himsworth die ontdekt in 1936 dat sommige patiënten nauwelijks reageren op die insuline. Hun lichaam maakt het wel, maar gebruikt het slecht. Dat is eigenlijk de basis voor het onderscheid dat we vandaag maken tussen type 1 en type 2. Maar dan gaat het heel snel, hè. In de jaren 50 vinden ze dat de volledige bouw van insuline, hoe dat in elkaar zit, dat is het allereerste eiwit ooit waarvan dat lukt om dat helemaal te ontrafelen. Ook dat krijgt een Nobelprijs. In 78 slagen onderzoekers erin om bacteriën menselijke insuline te laten maken.
1: Wauw.
3: Ja, 4 jaar later komt die op de markt als eerste genetisch gemanipuleerde geneesmiddel ooit. Vanaf dan hebben ze dus ook geen slachthuizen meer nodig.
1: Mm-hmm.
3: Wat wel heel jammer is, de uitvinders van de insuline die verkochten hun patent voor $1, waardoor dat insuline dus heel goed geproduceerd kan worden, ook vandaag nog. De meeste soorten die kunnen geproduceerd worden voor minder dan €5 per flacon. Maar doordat enkele bedrijven samen die markt domineren, wordt die prijs voor de patiënten en ziekenfondsen vaak toch vrij hoog gehouden, met als absolute uitschieter de patiënten in de Verenigde Staten die jarenlang honderden dollars per maand moesten betalen voor hun insuline. Ja, waardoor sommigen die insuline gingen rantsoeneren en daar zijn ook effectief mensen aan gestorven.
1: Mm.
3: Maar elk jaar, 14 november, Werelddiabetesdag, wat vieren we dan? De verjaardag diabetes van Frederick Banting.
1: Ah, dan herdenken, is dat de reden?
3: Ja, dan herdenken we dus de held die geen munt wilde slaan uit mensen helpen die een levensbedreigende ziekte hebben. En ja, mede dankzij hem ging diabetes van een doodsvonnis voor een kind tot vandaag dus iets waarmee dat je zelfs de US Open kan winnen. Hè?
1: Oh, wat een evolutie. Leven de wetenschap.
3: Ja.
1: Hè?
3: Echt, hè?
1: Dank je wel, Els Aerts.
2: Radio 1.
0: Hi babe, it's me, I just thought I'd try ya. I miss you so much, I just feel like that we've got so much to catch up on. I wanna hear how little one is. And maybe I can try and see you in a couple of weeks. But I'm out tonight, studio tomorrow. But yeah,

0: Stella Sue en de Gallons met In a Minute. En daarvoor Jasmine Lacey en Tyson met Water. We hadden het over diabetes. Als je wat gemist hebt, herbeluisteren kan via Radio 1 op 14 Max.
1: Wanneer komt het besef in thuis?
2: Adem rustig.
1: Dat niemand Dennis echt kent.
3: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
1: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
4: Ik ruim de gang hier alsjeblieft.
2: Dat is schieten.
5: Emma?
1: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
6: Zeg, als ik ons zo in de spiegel zie, dan worden wij precies elk jaar knapper.
7: Ja, of is het ons nieuwe badkamer?
6: Ze past alleszins perfect bij u. Beeldschoon en betoverend.
8: Oh. Happy bathroom to you.
9: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
11: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
13: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
14: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
13: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
15: Recupel. De acceptatie van homoseksualiteit bij tieners is in Nederland op 4 jaar tijd bijna gehalveerd. Hoe dat zit, nieuwe feiten, maar eerst het nieuws.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Minister van Energie Bijet gelooft niet dat 2 van onze kernreactoren definitief dicht zijn. En president Trump spreekt straks op de algemene vergadering van de VN. Federaal minister van Energie Bijet ontkent dat 2 van onze 7 kernreactoren definitief buiten gebruik zijn. Dat heeft hij gezegd in de Commissie Energie in het Federaal Parlement. Janina Vragen, daarmee gaat Bijet in tegen eerdere berichtgeving, onder meer van onze redactie.
19: Ja, eerder deze maand brachten wij het nieuws, gebaseerd op verschillende bronnen uit de nucleaire sector, dat de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 zo goed als onherstelbaar beschadigd zijn. Dat komt doordat uitbater Engie stalen heeft genomen van de reactor, waardoor die reactoren eigenlijk niet meer gebruikt kunnen worden, tenzij tegen absurd hoge kosten. Nu, minister Bijet zegt dat hij geen weet heeft van definitieve conclusies in die richting en dat het technische onderzoek daarover nog loopt.
20: We baseren ons op feiten en rationele elementen, vooraleer te stellen dat bepaalde zaken definitief onomkeerbaar zijn of niet. Deze technische due diligence loopt nog steeds.
18: Ja, was die conclusie dat 2 reactoren voorgoed onbruikbaar zijn dan voorbarig?
19: Ik denk het niet. Nu deze uitspraak kadert in de onderhandelingen die de regering voert met Engie over de aankoop van alle reactoren. En de MR, de partij van minister Bijet, is zeer pro-nucleair en wil zoveel mogelijk kernenergie inzetten. Of het daadwerkelijk tot een heropstart komt van al onze reactoren en vooral wat dat dan zou kosten, dat zal nog moeten blijken.
18: Oké, dankjewel Nina. Ook morgen blijft de prijs van diesel in ons land op een recordhoogte staan van maximaal €2,5 per liter. Vanaf donderdag zou de prijs wel opnieuw kunnen dalen, omdat de prijs voor ruwe aardolie op de internationale markt intussen alweer in dalende lijn is. Gilbert van Rens, CEO van Maas, met een 300-tal tankstations in ons land, ziet hoe de prijsstijgingen impact hebben op wanneer en hoe vaak mensen gaan tanken.
21: We zien op sommige dagen tot 50-60% meer omzet voor een prijsverhoging. En we zien hetzelfde voor een flinke prijsverlaging. Maar de afgelopen jaren zijn er minder dieselwagens verkocht en meer hybride en elektrische voertuigen. Dus diesel is al langer aan het dalen. Ik denk dat met de huidige prijsontwikkelingen er nog eens een keer misschien een 5-10% extra daling plaatsvindt. Bovenop de daling die al aan het plaatsvinden was met diesel.
18: En door het conflict in het Midden-Oosten zijn de prijzen van bouwmaterialen ook sterk gestegen. De prijs van plastic is met meer dan 20% omhoog gegaan in 1 jaar tijd. En de prijs van lood, koper en zink zelfs met ruim 30%. Meer en meer bouwondernemingen stappen af van de klassieke offertes en werken met prijsherzieningsclausules, waarbij prijzen in de loop van de bouw worden bijgesteld, of ze werken met dagprijzen. Volgens Nico de Meester van Bouwfederatie en Bild verwachten de meeste bouwbedrijven dat de prijzen van de bouwmaterialen nog meer zullen stijgen als het niet snel betert in het Midden-Oosten.
4: We zien dat de situatie zeer onvoorspelbaar blijft in het Midden-Oosten. Er is nu ook homeless met de Houthis in de Rode Zee. Dus dat geeft alleen maar meer prijsonzekerheid en ook prijsdruk. En onze aannemers verwachten, als er niks verbetert, dat er nog eens gemiddeld 8% zou kunnen bijkomen. Dus sommige producten minder, andere producten meer. En we hopen natuurlijk wel dat de situatie in het Midden-Oosten snel opklaart, zodat de prijsdruk en de prijsonzekerheid snel kan afnemen. En dan hoeven we dat ook niet door te rekenen.
18: Het UZ Gent organiseert vandaag voor het eerst in ons land een gratis screening op mond- en halskanker. Mond- en halskankers behoren tot de 6 meest voorkomende kankers in ons land en worden vooral veroorzaakt door overmatig alcohol- en tabakgebruik. Elke week zijn er gemiddeld 50 diagnoses. Professor Wouter Huvenne vertelt voor wie de screening bedoeld is.
5: We gaan eigenlijk heel laagdrempelig mensen die risicogedrag vertonen op het krijgen van een kanker in het hoofd-halsgebied uitnodigen om zich te laten screenen, zonder dat ze eigenlijk echt al symptomen hebben. Alhoewel dat natuurlijk de kans op het hebben van een kanker die we detecteren wel groter is als mensen echt pijn of last ervaren. Als mensen gedurende langer dan 3 weken een pijnlijke plek in de mond hebben, een bolletje in de hals voelen.
18: Omdat de opkomst voor de screening zo hoog is, organiseert het UZ Gent 4 extra halve screeningsdagen. In Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij. 2 leerlingen zijn er erg aan toe. De schutter opende het vuur op een technische school in de buurt van de havenstad Izmir. Wellicht gaat het om een ex-leerling. Hij is opgepakt. Het is al de 3e schietpartij op een school in Turkije dit jaar. De Turkse president Erdogan wil het wapenbezit in zijn land inperken. In New York start vandaag de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Op deze eerste dag is er ook meteen een toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump. Voor ons land is minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot aanwezig in New York. Onze correspondent in de VS, Thomas de Grave, blikt vooruit.
22: Het militaire conflict in Iran en de economische gevolgen daarvan zullen natuurlijk hoog op de agenda staan tijdens deze algemene vergadering. Het wordt in dat opzicht ook uitkijken naar de toespraak van de Amerikaanse president Trump. Hij neemt als een van de eersten het woord vandaag. Vorig jaar brandde hij de VN als organisatie nog af. Het is afwachten hoe de toon dit jaar zal zijn. Daarnaast zal Trump ook een ontmoeting hebben met leiders uit de Golfregio over die situatie in Iran. En hij zal ook een akkoord ondertekenen over Groenland. Een belangrijk terugkerend thema tijdens deze week zal ook de oorlog in Oekraïne zijn. En ook de opkomst en bedreigingen van artificiële intelligentie domineren de gesprekken hier. Een belangrijke speler op dat domein is China, maar de Chinese president Xi wordt niet verwacht hier in New York. Hij ontmoet later deze week wel Donald Trump in Washington tijdens een staatsbezoek.
18: Vanochtend zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Gianni Vermeers en Thibaut Nijs. Die laatste is er voor het eerst bij op een WK. Nijs stapte deze ochtend met veel enthousiasme het vliegtuig op.
23: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voordat ik vertrok deze ochtend. Zien welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar ik hoop gewoon dat ik zelf in mijn beste vorm kan verkeren. En dan heel lang mijn job kunnen doen.
18: Ook Shari Bossuyt, Julie van de Velde en Sandrine Tas zijn vanochtend vertrokken om de selectie bij de vrouwen te vervolledigen. Zaterdag rijden zij de wegrit en zondag is het dan de beurt aan de mannen. Voor België zijn Remco Evenepoel en Wout van Aert de 2 favorieten. Het weer vanmiddag droog met vrij veel wolken vanuit het noorden. Hier en daar blijft het wel zonnig, temperaturen tot 22 graden. Morgen eerst zonnig op de meeste plaatsen, nadien meer wolken vanuit het westen, maar nog altijd droog en ook tot 22 graden dan. Vooraan in dit nieuws, minister van Energie Billet betwist dat 2 van onze 7 kernreactoren definitief buiten gebruik zijn. Eerder raakte bekend dat Doel 3 en Tihange 2 beschadigd zouden zijn, maar volgens de minister loopt het technisch onderzoek nog. Meer op vrtnieuws.be.
24: Badkamerrenovatie.
25: Stijlaard.
26: Happy bathroom to you.
25: Renoveert uw badkamer.
0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten.
2: Met Lieven van den Houten.
15: En dat was dus het nieuws van 12 uur met Toon Janssens. Waarvoor zeer veel dank, Toon. Maar het nieuws van de dag is toch dat in Nederlandse vrouwengevangenissen seksspeeltjes niet langer verboden zijn. Want uit onderzoek blijkt dat die speeltjes een positieve wind door de gevangenissen doet waaien. Er is minder seksueel wangedrag, de vrouwen slapen beter en er is minder frustratie onder de gedetineerden. Ook zijn er gezondheidsvoordelen, zoals minder schimmelinfecties. De vrouwen moeten hun speelgoed wel zelf betalen. Het blijven Nederlanders.
2: Het is dinsdag 22 september. En dit zijn de nieuwe feiten.
15: Nog in Nederland zijn jongeren de laatste jaren veel negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Is Trump op een kus met zijn assistenten betrapt? Dat is een zaak voor onze nieuwe feitenchecker, Jurie Kortens. Die is onderweg naar Lommelkolonie, op zoek naar zeldzame plantjes, neem ik aan. En Gilles Wijkmans, die test de jongste TikTok-hype. Chips in chocoladesaus. Goedemiddag.

0: Bernard. En achter die naam zit Jinte de Pre van Balthazar. Belgische muziek dus. En Love is on my mind.
1: Nieuwe feiten.
0: In Nederland zijn jongeren veel negatiever gaan denken over homoseksualiteit de voorbije jaren. Gonneke Stevens, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey Gonneke, ik mag toch Gonneke zeggen tegen een hoogleraar jongerenwelzijn aan de Universiteit van Utrecht?
2: Dat mag zeker.
0: Jij hebt dat onderzoek geleid, of er in ieder geval aan meegewerkt, aan dat onderzoek. Op 4 jaar tijd, blijkt uit dat onderzoek, is het aantal jongens tussen de 12 en de 16 jaar dat positief denkt over homoseksualiteit bijna gehalveerd.
2: Ja, dat klopt. Ja. In 2021 was 40% van de jongens positief over homoseksualiteit. En in 2025 was dat nog maar 22%.
0: Van 40 naar 22, jeetje.
2: Ja.
0: En bij meisjes?
2: Ja, maar ja, bij meisjes is er ook echt sprake van een grote daling. Meisjes zijn altijd positiever over homoseksualiteit. Maar bij hen zagen we een daling van 78 naar 51%.
0: Lach.
2: Dus ook echt een heel forse daling.
0: Van bijna 80% naar ongeveer de helft. Ja. Dat is eigenlijk ook gigantisch, hè?
2: Ja, dat is zeker. En het is ook goed om te zeggen dat we eigenlijk die daling zien in alle groepen waar we een onderscheid tussen maken. Dus we zien het in jongeren in die verschillende schoolniveaus. We zien het bij jongeren met een migratieachtergrond, zonder een migratieachtergrond. Jongeren die opgroeien in meer rijke gezinnen en jongeren die opgroeien in meer arme gezinnen.
0: Dat is wel
2: dus het is echt een heel algemene verandering.
0: Algemene verandering, dat is een hele belangrijke vaststelling. Ja. Want ja, de eerste reactie is natuurlijk om te zeggen, ja, de moslimcultuur groeit natuurlijk en bij moslims ligt dat al wat moeilijker. Dat is dus niet de verklaring.
2: Nee, absoluut niet. Nee, het is echt een algehele daling die echt zorgwekkend is. Enerzijds natuurlijk voor homoseksuele jongeren, want dit maakt de kans groter dat zij afgewezen worden door anderen. En dat heeft een negatief effect op hun mentale gezondheid. Maar ook wel wat breder, omdat we weten dat jongeren in scholen waar iedereen mag zijn wie die is, om hun seksuele oriëntatie of om andere kenmerken. Zeg maar, in die scholen wordt ook minder gepest. Wordt iedereen minder gepest.
0: Ja.
2: Dus ook algemeen lijkt dat een negatieve ontwikkeling.
0: Ja, en zelfs al word je niet meer gepest, de kans dat je als jongere met homoseksuele gevoelens dieper de kast in kruipt, met alle mentale schade van dien, is natuurlijk ook veel groter, hè?
2: Ja. Nee, we vragen ook altijd aan alle jongeren van in hoeverre denk je dat jongeren eerlijk kunnen vertellen dat ze homoseksueel zijn op je school? En daarin zagen we ook een hele duidelijke daling van 65% in 2021 naar 40% in 2025.
0: Juist, ja. Dat is Nederlands onderzoek natuurlijk, tussen de jongeren tussen de 12 en de 16 jaar. Ik heb eens gecheckt, in Vlaanderen is dat onderzoek dat nog, dat is eigenlijk een Europees onderzoek, die onderzoeken zijn nog niet afgerond bij ons. Maar er zijn wel andere cijfers. Vorig jaar bleek dat het aantal jongeren dat agressie tegen homo's acceptabel vindt, is verdubbeld. Van 10% naar 20%. Dat ligt in dezelfde lijn, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat is wel vergelijkbaar. Ja, en dat is ook heel zorgwekkend natuurlijk.
0: Dus het is geen Hollands probleem, zeg maar.
2: Wellicht niet. Nee, wat wij. Kijk, wij leveren alleen die cijfers. Wij kijken echt naar hoe het met de jeugd staat op het gebied van welzijn. En gezondheid, en dat doen onze collega's ook in België, in het HBSC-onderzoek. Dus we kijken echt hoe het met jongeren staat. En dit is natuurlijk heel opvallend. Maar we proberen dat wel een beetje te duiden, van hoe zou dit nou komen? En we zien wel een link met de verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit. Ja. Dus in Nederland best wel veel kritiek op die speciale dagen die er op scholen worden georganiseerd. Om homoseksualiteit. Paarse vrijdagen
0: paarse
2: noemen we die.
0: En wat gebeurt er op zo'n paarse vrijdag? Want dat hebben wij niet.
2: Nee, op die dag wordt veel aandacht besteed aan de acceptatie van homoseksualiteit. Hè, en ook meer diversiteit in het algemeen. En daar worden allerlei dingen georganiseerd. En trekken jongeren paarse kleding aan bijvoorbeeld. Maar daar is dus de laatste jaren veel meer kritiek op gekomen.
0: Ja. Want het
2: dus
0: heeft
2: dat zien we. Ja.
0: Kennelijk ook niet veel geholpen dan.
2: Het is natuurlijk heel belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Dat maakt het heel duidelijk natuurlijk. Maar in het algemeen moet je natuurlijk wel goed kijken van wat kun je nou doen in die schoolsetting om ervoor te zorgen dat die houding ten aanzien van homoseksualiteit, dat verbetert.
0: Ja.
2: En we weten ook wel dat je eigenlijk meerdere dingen moet doen. Je moet iets in de les doen, maar je moet ook vooral zorgen voor een veilig schoolklimaat. En het is ook belangrijk dat leraren jongeren direct aanspreken, ook al maken ze een grapje over homoseksualiteit. En ouders moeten natuurlijk ook meer gaan doen.
0: Ja, er is geen wondermiddel, al is het natuurlijk, als er een ervaringsdeskundige komt spreken, zo'n coole jonge gast van 20 of zo, dat kan natuurlijk een antwoord zijn op, ja, ik noem hem maar, Andrew Tate, die jongeren hun ideeën heeft gekaapt, hè?
2: Kijk, we zien natuurlijk in diezelfde periode dat die opvattingen over homoseksualiteit zoveel negatiever zijn geworden, zien we natuurlijk wel de opkomst van de mennosfeer. Dus wellicht ligt daar ook een link. En is het gewoon veel normaler geworden om je negatief te uiten of een negatieve opvatting te hebben over homoseksualiteit. En jongeren zien dat heel veel terug online. En die krijgen bijna het idee dat normaal is. En dat kan hij natuurlijk beïnvloeden.
0: Ja, het is dus eigenlijk de ster van Andrew Tate die hier wellicht doorwerkt. Een aanverwante, de manosphere, zeg je. Nu, die ster die schittert niet eeuwig natuurlijk, hè?
2: Het is natuurlijk, dit is een mogelijke duiding. En dus niet alleen mennosfeer, maar ook bredere ontwikkeling. En er moet in vervolgonderzoek goed bekeken worden hoe dat dan precies ligt. Maar wat in dit onderzoek echt vooral cruciaal is, is dat die opvattingen zo gedaald zijn. En dat het ongunstig is voor de jeugd en dat we daarop moeten inzetten.
0: Zorgwekkend.
2: En als maatschappelijk probleem. Ja,
0: inderdaad.
2: Zeker.
0: Dankjewel voor de toelichting, Gonneke. Nog een fijne dag.
2: Graag gedaan. Dag.
0: Gonneke Stevens, hoogleraar jongerenwelzijn aan de Universiteit van Utrecht.

0: It Gets Better. Het komt uit de soundtrack van die serie Heartstopper natuurlijk, hè? Martin Luke Brown. And It Gets Better.
1: Nieuwe feiten.
0: Heeft Donald Trump op zijn golfbaan gekust met zijn assistente? Dat heeft onze beste speurneus deze week uitgezocht.
2: Checker.
0: Rien en Marie, ik zie dat je een vergrootglas bij hebt. Dat is altijd heel handig, want we hebben een foto, hè?
3: Ja, twee eigenlijk.
0: We hebben twee foto's zelfs.
3: Twee beelden.
0: Twee beelden en op die beelden, die gingen massaal de wereld rond op de sociale media, zien we Donald Trump met, vertel het zelf, het is een blonde vrouw.
3: Het is een blonde vrouw. Je ziet haar eigenlijk enkel van aan de achterkant. Je ziet enkel haar achterhoofd.
0: Aha.
3: Maar iedereen beweerde van, dit is Natalie Harp. Natalie Harp, de persoonlijke assistente van Donald Trump.
0: Sommigen zeggen de persoonlijke printer.
3: De menselijke printer.
0: De menselijke printer, want zij print nieuwsberichten die positief zijn voor hem uit.
3: Ja, Trump wil niet graag lezen op schermen. Dus ze heeft een rode rugzak waar een printer in zit, die ze altijd mee heeft. En daar kan ze alles mee uitprinten voor hem, zodat hij het op papier kan lezen.
0: Ja, ze adoreert hem, ze wijkt geen meter van zijn zijde. Ze springt zelfs in de kofferbak als hij moet geëvacueerd worden. Dus Natalie Harp,
3: ja.
0: Die kennen we dus. En maar haar gezicht is niet te zien op die foto.
3: Haar gezicht is niet te zien, maar iedereen beweerde wel, die dat beeld zag, niet iedereen beweerde het, maar wat. Heel veel mensen zeiden van, oh, dit is Natalie Harp. Er waren al heel veel vragen steeds over die rare relatie tussen Donald Trump en die 35-jarige blonde vrouw die zijn persoonlijke assistente is. Zeker sinds een democratische senator dat vermeldt dat in een speech van Trump is alleen maar geïnteresseerd om een beetje rond te reizen met Natalie. Sindsdien verschenen er in de pers allerlei profielen van haar en zo. En werd er geïnsinueerd dat er iets meer aan de hand was.
0: En waar zou die foto dan genomen zijn?
3: Wel, het is duidelijk op een golfbaan.
0: Okay.
3: Je ziet een golfbaan, je ziet een golfkarretje staan en de blonde vrouw.
0: Ze zijn voor de rest alleen.
3: Ze lijken helemaal alleen.
0: Dus het zou kunnen dat er een of andere paparazzo. Dat
3: wordt een beetje geïnsinueerd, want op de voorgrond van het beeld zie je een aantal takken, zo een beetje vage, wazige takken, alsof iemand letterlijk in de struiken verstopt zat met een telelens om dat beeld te nemen.
0: Ja.
3: Maar het is op een golfbaan en het kwam natuurlijk overeen met een bezoek dat Trump had op dat moment. Midden
0: in Schotland
3: september.
0: Geweest, hè,
3: ja. Dit specifieke was in Ierland.
0: In Ierland, juist,
3: Ierland. Op een golfbaan in Ierland,
0: excuse.
3: Die van hem was. Hij heeft verschillende golfbanen in zijn bedrijf. En hij was er op bezoek in zijn executive time, zijn vrije tijd.
0: Oké, voor jou moet dat een koud kunstje zijn om te achterhalen of dit beeld AI is of echt.
3: Ja, nee, dat was dus geen koud kunstje.
0: Ah.
3: Het was moeilijk. Waarom specifiek hier? Omdat er twee beelden waren, zoals ik al zei.
0: Juist.
3: Het ene is een soort heel vage, grainy foto. Het lijkt inderdaad alsof het van heel ver gefotografeerd is. De andere is een haarscherpe versie. Exact hetzelfde beeld, maar haarscherpe versie van dezelfde scène. En dat hebben we heel vaak de laatste tijd. Omdat heel veel mensen beelden die te vaag zijn of te korrelig zijn...
0: Kan ik dat ook?
3: Met AI verscherpen. Iedereen kan dat.
0: Gewoon ChatGPT een foto knallen en maak hem scherp alsjeblieft.
3: Je hebt een foto genomen op een familiefeest. Iemand staat er wat bewogen op of gelijk wat. Of de foto is niet zo scherp. Je kan die laten scherper maken met AI. AI doet dat niet echt natuurlijk. Die verzint eigenlijk gewoon pixels erbij om het scherp te maken.
0: Ja.
3: Dat is ook wat hier duidelijk gebeurd is.
0: En laat dat sporen achter.
3: Ja, dat is duidelijk wat hier gebeurd is, want de scherpe versie, daar is onder andere op te zien dat Natalie Harp 6V

0: vingers heeft, nog altijd na 5 jaar, kan artificiële intelligentie nog steeds niet begrijpen dat mensen 5 vingers hebben en geen 6. Dus ja, daarop zag je wel dat het nep was. Er waren nog wel andere indicaties ook. Bijvoorbeeld die specifieke golfbaan waar ze waren, daar zijn geen bomen. En op de achtergrond van dit beeld staat het vol met grote hoge bomen. Dus, ja, opnieuw, als het zo op die golfbaan in Ierland geweest zijn.
1: Kun je ook zo'n soort watermerk ontdekken, een onzichtbaar watermerk, dat zegt, dit is AI?
0: Dat is het volgende wat gebeurd is. Als je die uploadt in de zogenaamde AI-checktools van verschillende AI-bedrijven zelf, in dit geval OpenAI, gaf als resultaat van, we hebben een SynthID gevonden, dat is een soort watermerk inderdaad, en deze foto, de scherpe versie, die is gemaakt met onze AI-tool. Okay. En dat is basically onweerlegbaar. Als je de echte originele tool gebruikt om wat te doen. Niet als je het rechtstreeks aan Gemini vraagt van de chatbot, dan kan het wel eens mislopen. Maar de echte originele tool, als je dat vraagt,
1: de checker.
0: Ze vinden er een watermerk.
1: Dus de AI-checker, zeg maar.
0: Ja, dan kan het eigenlijk niet anders dan dat die foto fake is.
1: Oké, okay, dus die gaat al in de vuilbak, blijft over de wazige foto.
0: Blijft over de wazige foto, want dat is wat we dus heel vaak zien. Origineel beeldmateriaal, dat echt is, maar verscherpt wordt, waarvan de scherpe versie viraal gaat dan, vaak met dingen erbij verzonnen, zoals die zesde vinger van Natalie Harp. Maar de wazige is wel degelijk echt. In dit geval was het zeer moeilijk om te achterhalen welke de oudste was.
1: Juist.
0: Want je hebt ook zoiets als scherpe foto's die, doordat ze de hele tijd gekopieerd en gecropped worden en gescreenshot en weer gedeeld en weer gedownload en weer geüpload, dat ze gewoon
1: onscherp worden.
0: Degraderen.
1: De kwaliteit gaat achteruit. Dus dan zou die scherpe foto de eerste foto zijn.
0: Ja, dat zou eventueel gekund hebben. Maar het ziet er naar uit dat die wazige ook de oudste is. En als je de alleroudste versie, want zoals ik zeg, die foto's worden de hele tijd gedownload, geüpload en gekopieerd. Maar als je de alleroudste geüploade wazige versie ook in zo'n AI-checker van een AI-bedrijf uploadt, in dit geval van Google AI, dan zegt hij ook van, oké, deze is, we vinden hier ons watermerk in.
1: Ah.
0: Dus we weten dat de wazige gemaakt is met Google AI en dat de scherpe gemaakt is met OpenAI Tools, een ander bedrijf.
1: Maar in beide gevallen AI, dus die foto is gewoon niet echt.
0: Ja, we zijn hier al de hele tijd bezig over een foto en het is geen foto, het is een AI-beeld.
1: Juist.
0: Maar het is dus steeds moeilijker om dat te achterhalen en dat verscherpen, Dat maakt het nog lastiger.
1: Want dat wordt zodanig, dat krijgt zodanig usance, zeg maar, dat iedereen doet dat. En voor je het weet is je foto verdacht gemaakt, terwijl die eigenlijk oorspronkelijk wel echt is.
0: Voilà, dat hebben we heel vaak al meegemaakt. En het grote probleem is dat bij dat verscherpen vaak details verzonnen worden, die dan druk becommentarieerd worden op sociale media, terwijl die eigenlijk, als je naar het originele bronmateriaal, dat er dan wel degelijk echt is, gaat kijken, die details daar niet in te zien zijn.
1: Ja, je zal dus meer moeten doen om te bewijzen dat iets echt is.
0: Het wordt steeds lastiger, lieven. Steeds lastiger.
1: Ik wens je daar toch heel veel succes mee. Tot volgende week, Rien Emmerich.

0: Ja, het zal dus een fantasie blijven. And then he kissed me, the crystals. Op de Antwerpse ring richting Nederland meer dan een uur vertraging. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. De weg is er wel vrij. Richting Gent 10 minuten extra. Van Borgerhout tot Deurne. Richting Stabroek door omrijders een kwartier. Van Beveren tot de Liefkeshoektunnel. Files naar Antwerpen op de E313 een uur. Erbij vanaf Massenhoven. Op de E34 vanaf Oelichem een kwartier. Op de E17 vanaf Kruijbeke drie kwartier. Op de E34 vanaf Melzele een kwartier. Op de E17 richting Kortrijk een uur extra. Van Kruisum tot Waregem, daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: Joeri Buiten. Met Joeri Kortens.
0: Het is en blijft een prachtige septembermaand. Joeri Kortens, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: En het ideale weer om op safari te gaan, ergens in Vlaanderen. Jij bent lesgever bij Natuurpunt en duikt elke dinsdag de natuur in, speciaal voor ons, op pad. Ergens in het land, waar ben jij?
2: Ja, ik heb een voorliefde voor het Kempisch Kanaal.
0: Heerlijk
2: als bochelt, dat weet je.
0: Ja,
2: maar ik ben wel een beetje opgeschoven. Van bij mij thuis, 35 kilometer naar het oosten.
0: Wat een avontuur.
2: Zit ik in, een heel avontuur. Zit ik in Lommel, in de Wateringen daar. En dat is eigenlijk de oude kolonie, de landbouwkolonie van Lommel. En ik ben hier op zoek naar blote begijntjes.
0: Joeri, gaat het goed met je voor de rest?
2: Het gaat goed. Ja, of het
0: dus
2: blote begijntjes
0: of
2: naakte
0: blote juffers
2: zijn, het maakt niet uit. Ja. Ik heb ze al gevonden, hoor. Het stikt hier van de blote begijntjes.
0: Hoe bloot zijn de begijntjes?
2: Wel, ze zijn redelijk bloot, want het gaat over een naakt bloeiende bloem. Dit is een bloem die geen blaadjes heeft, maar eigenlijk gewoon puur alleen maar kroonbladeren, alleen maar de bloem zelf. En die gaat door het leven met de officiële naam herfsttijloos.
0: Herfsttijloos is de officiële naam van de blote begijnen.
2: Officiële naam van de blote begijn.
0: En is dat dan herfststijlloos?
2: Nee, het is herfsttijlloos. Of tijlloos. Dus dat is een dubbele L, maar wel een enkele T. Dus herfst.
0: Het is een tijlloos. Het is een tijlloos.
2: Het is herfst. Een enkele L, een dubbele T. Oh, lieven, het is niet het grote T der Nederlandse taal, hè, maar het komt er eigenlijk wel op neer dat het gaat over tijdloos. En dat die D veranderd is in eigenlijk niks, dat die weggevallen is. Dus het is tijdloos. Omdat het wel lijkt alsof er van de tijd niks lijkt aan te trekken, want een normale bloem, die krijgt eerst blaadjes. En dan komen daar bloemen aan. En bij de herfst tijdloos is dat niet het geval. Het is een soort die in de herfst gaat bloeien. Dat zijn prachtige bloemen. Hoor. Ze lijken een beetje op redelijk grote lila-roze krokussen. Daar lijkt het wel een beetje op. Die bloeien dan en dan gaan die weer terug naar de grond. Of die trekken zich helemaal terug in de grond dan. En de bladeren die komen pas volgend jaar in de lente naar buiten. Op het moment dat er nog geen bladeren aan bomen staan, er heel veel licht is, de lente terug gaat beginnen, het gras ook niet te hoog gegroeid is. En dan komen die bladeren naar boven.
0: Oké, maar dus dit is de ideale periode om ze te gaan spotten, want ze zijn op hun mooist.
2: Ze zijn op hun mooist. Het is altijd die periode rond september. Dan is het mooist. Ze beginnen vaak al ergens eind augustus, hoor. Dus het gaat soms al heel snel. En er zijn niet zo heel veel plekken waar dat die staan. Dit is er zo eentje. En dat heeft alles te maken met de locatie waar ik hier sta. Dat zijn wateringen. Dat zijn oude vloeiweides.
0: Dus, hoe moet ik me dat voorstellen? Als een soort raster van kanaaltjes?
2: Eigenlijk moet je dat wel zeggen, tot 240 kilometer aan kanaaltjes zijn. Hier hele kleine mini-kanaaltjes, soms maar eigenlijk enkel diep, laat ons maar zeggen. En die worden dan eenmaal per jaar, tegenwoordig eenmaal om de twee jaar, worden die bevloeid met water uit dat Kempisch Kanaal. En dat heeft zijn oorsprong verder in de Maas. Die Maas die komt door Zuid-Limburg, die neemt daar heel wat kalkrijk materiaal op. En dus eigenlijk is dat een redelijk kalkrijk water dat die hele zure Kempische bodem gaat bufferen. En die hebben ook zaden meegebracht via dat kanaal. En zo op die manier komt die herfsttijlloos hier terecht. Want in de Maasvlakte in Wallonië komt die ook wel best wat voor. En kan die zich daar voortplanten.
0: Oké. En voor de rest is het eigenlijk een heel zeldzaam plantje.
2: Voor de rest is die echt wel best wel zeldzaam, hoor. Je hebt zo nog een aantal plekjes, dat zijn zo soms... Langs de kust zijn er een aantal locaties, een beetje Kalkrijk bijvoorbeeld. Een paar plekjes langs de Schelde hier en daar, maar vaak iets vochtigere locaties. En ja, dat is typisch ook aan die vloeiweiden, hè.
0: En ze zien eruit als krokusjes.
2: Ze zien eruit als krokussen, eigenlijk wel, maar het is niet echt heel nauwe familie. Hè. De krokussen die hebben 3 meeldraden. Bij de deze zijn dat 6, dus dat is al een verdubbeling daarvan. Maar voor de rest lijken ze er heel sterk op. En het zou best jammer zijn als je je vergist, want die herfsttijdloos die is ook super giftig. Op dit moment komt er stilletjes aan ook een andere krokus in bloei. Dat is wel een gecultiveerde. Dat is diegene waar we saffraan uit oogsten. Die kan je dus eten. Maar herfsttijdloos is echt wel supergiftig. Een paar gram is voldoende, of een paar milligram, sorry, van het materiaal dat daarin zit, is voldoende om een kind te doden. Dus het is echt een supergiftige plant. Ja, krijgt daar zijn naam ook van, hè? Ja, ik bedoel dan de wetenschappelijke naam.
0: De wetenschappelijke naam komt... is iets met gif.
2: Ja, Colchicum. En dat verwijst naar Colchis. Dat is een oud gebied aan de Zwarte Zee, waar nu Georgië is. Maar in de Griekse mythologie huisde daar een of andere tovenares, Medea. En ja, dat is een gifmengster. En men weet sindsdien al dat dat een hele giftige plant is, die ook natuurlijk ook op die manier weer medicinale eigenschappen heeft. Want op de juiste manier ingezet kan je dat hier en daar wel gebruiken, tegen jicht bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk ook iets dat in onze medicijnen gebruikt wordt.
0: Maar toch opletten met die blote begijnen, want ze zijn heel giftig.
2: Ja, maar ze zijn heel mooi.
0: Maar ze zijn prachtig. En waarom zijn die zo giftig?
2: Goh, ja, dat weet ik niet per se. Dat is,
0: een verdedigingsmechanisme.
2: Ja, dat is een verdedigingsmechanisme. En dat helpt dus ook als je dan begrazing krijgt. Op een of andere gebied in graslanden bijvoorbeeld, wordt er vaak begraasd door koeien, paarden enzovoort. Die mijden die planten. Dus die komen daar niet aan. En daardoor krijgen die dan zo dat klein beetje dat voordeel. Dus,
0: okay. En die kanalen die zijn daar gekomen om grond vruchtbaar te maken, neem ik aan.
2: Kempense grond is super arm. Hè? En men gaat op zoek naar van die hele marginale winsten. Of men ging daar altijd naar op zoek. En dit was er zo eentje. Dus het was zelfs een staatszaak die ervan gemaakt wordt. 1840, iets in die. België was nog maar net ontstaan. En men heeft daar een soort van kolonie gemaakt met staatsboerderijen. En dan is men die gronden, die woeste gronden, gaan proberen te ontwikkelen. Men heeft die dan zo op die manier aangelegd met al die kleine mini-kanaaltjes. En dan krijg je dat kalkrijke water dat daaruit uit het kanaal wordt gehaald. En gewoon puur via zwaartekracht gaat men dat door die kanaaltjes laten lopen.
0: Zwaartekracht, en via andere kracht, pompen.
2: Dat is zonder pompen, dat is volledig zonder pompen. Dus dat is echt heel minutieus dat allemaal ooit is aangelegd. Maar dan is dat verdwenen. Hè. In de tijd was dat interessant, want als je dan een klein beetje meer voedsel had, dan kon je bijvoorbeeld wat meer hooi, wat meer paarden. Je had een beetje extra mest. En die extra mest kon je dan weer inzetten op de akkers. Dus dat zijn van die marginale winsten, waardoor de mens een klein beetje gemakkelijker rondkwam. Maar dan op een gegeven moment werden die paarden weer niet meer zo belangrijk. Men ging tractoren inzetten enzovoort. Ja, en dan is dat verdwenen. En ja,
0: dus dat was eigenlijk bedoeld als hooi voor de paarden.
2: Waar ja, vroeger niks groeide. Dat was de bedoeling. Zo
0: ja, dan moest er hooi komen. Ja.
2: Maar dat bleek dan een ongelooflijk mooi natuurwinst op te leveren. Prachtige bloemenplacht. En dan is dat op het einde van de vorige eeuw in handen gekomen van Natuurpunt of in beheer van Natuurpunt. En ja, dat wordt nu nog als natuurbeheermaatregel wordt dat nog voortgezet.
0: Dat is wel interessant. Een soort anti-armoede project uit de 19e eeuw met staatsboerderijen. Zie je daar nog boerderijen staan van die tijd?
2: Ja, dan zijn er nog wel wat verder. Hè, maar dat is niet hier op deze locatie. Dat sowieso niet. Maar ja, dat is nu een zelfs UNESCO-immaterieel werelderfgoed. Cultureel erfgoed. De methode om dat te bevloeien. Het heeft ook een prachtige naam. Dat heet witteren. Een beetje natter maken. Want het komt allemaal natuurlijk van water en weter. En men gaat dus witteren.
0: Ja. En armoede hebben ze daar niet meer, maar wij hebben daar toch de blote begijnen aan te danken.
2: Ja. Want dit is zo één van die plekjes. Er zijn zo nog een paar plekjes. Er zijn nog wat wateringen of weteringen. Een beetje verder richting Mol. Een beetje dichter naar waar ik woon. Maar die zijn kleiner in omvang. Iets later ook terug opnieuw in gebruik genomen. Of in beheer genomen, laat ons maar zeggen. Nee, daar in Lommel hier is echt fantastisch. Cultureel erfgoed. Landbouw en natuur die hand in hand gaan. Het wordt eigenlijk niet mooier. En dan krijg je daar nog eens blote begijntjes bovenop.
0: Ja, en een Indian Summer, waar we dit jaar op getrakteerd worden. Dus het kan niet beter. Nog veel plezier daar. In
2: ja, dankjewel.
0: Lommelkolonie. Juri Kortens, nog een fijne dag.

0: Tulipkool hier in herfstkleuren september.
1: Doen of laten?
0: Doen of laten, dat is de kwestie, dat is de vraag. Giel Wijkmans, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Giel, jij bent onze trendwatcher, we moeten daar eerlijk in zijn.
2: Nooit gedacht dat ik dat zou worden, maar inderdaad.
0: En dus aan ons om te antwoorden, doen of laten, op een nieuwe trend die jij gespot hebt, zodat wij dat niet hoeven te doen, dat spotten.
2: Mm-hmm.
0: Wat heb jij deze week ontdekt?
2: Een vreemde uitspatting van de zoet-zout-combinatie.
0: De zoet-zout-combinatie? We zitten in de keuken.
2: We zitten in de keuken, inderdaad.
0: Zoet-zout is natuurlijk sinds kip met appelmoes.
2: Ja.
0: Is dat een, hoort dat bij, bij het dagelijkse menu, hè?
2: Inderdaad. En er worden op de sociale media allerlei verschillende combinaties tussen zoet en zout gemaakt. Watermeloen met chili-vlokken bijvoorbeeld. Maar er is één...
0: Watermeloen met chili-vlokken?
2: Ja. Dat zie je nu ook tegenwoordig vaker.
0: Dus peper eigenlijk?
2: Ja.
0: Gepeperde watermeloen?
2: Ja,
0: okay.
2: Met een beetje zout eroverheen.
0: Oké. Okay.
2: Kan lekker
0: klinkt
2: zijn.
0: Alsof je het al geproefd hebt.
2: Nee, en dat gaan we hier ook niet doen.
0: Maar we hebben het over iets dat nog verder gaat.
2: Iets dat nog verder gaat, absoluut. Ik ga gewoon direct zeggen, chocolade met chips. Of chips met chocolade.
0: Fucking hell. Sorry, die hadden we niet zien komen. Chips met chocolade.
2: Ja. Inderdaad. En je zou denken, dat is weer een rare uitvinding van al die tieners die tegenwoordig niks beters te doen hebben dan rare dingen in hun keuken uit te vinden en eindeloos te scrollen op
0: en daar filmpjes over te maken.
2: En daar filmpjes TikTok over te maken. Maar het is eigenlijk blijkbaar al in 1885 uitgevonden.
0: Oh, wow.
2: Door een snoepmaker genaamd William Whitman in Iowa, Amerika. Aanvankelijk deed hij dat gewoon voor familie en gasten die bij hem kwamen eten. Maar iedereen vond dat zo lekker dat het woord van chips met chocolade zich begon te verspreiden en uiteindelijk verschillende snoepmakers en chocolatiers in Amerika dat begonnen aan te bieden. Het ding met TikTok is...
0: Dus het is al eens een hype geweest?
2: Ergens in de
0: 19e eeuw in Amerika.
2: In de 20e eeuw. Maar TikTok zou TikTok niet zijn mochten zij met, laten we zeggen, 80% van de moeite 60% van het resultaat willen behalen.
0: Okay.
2: En dus is de nieuwe trend, je neemt een blik Pringles, zoals ik hier nu in mijn hand heb. Dus de chips in de koker, de bekende chips in de koker.
0: Ja.
2: Je laat die chips daarin zitten, maar ondertussen smelt je een heleboel melkchocolade. En eens dat die gesmolten is, giet je de gesmolten chocolade over die mooi gestapelde Pringles chips.
0: Oké, en dat wordt dan een soort gehakt staaf, maar dan...
2: Ja, ik heb hier nu dus een blik...
0: Je hebt het resultaat al bij,
2: zie ik. Ja, ik dacht, de chocolade moet natuurlijk afkoelen. Het is niet de bedoeling dat je gesmolten chocolade met de chips eet. Het is de bedoeling dat de chocolade afkoelt en hard wordt en het dan zo eet. Dus ik heb hier nu in mijn hand een blik Pringles met chocolade.
0: Ja, ik zie dus alleen het chocolade...
2: Ja, de chocoladezee in...
0: Vel, zeg maar, dat erop gestold is.
2: Ik weet niet hoe ik dit open ga krijgen, dus dat ga ik nu proberen...
0: Hoe dat eruit moet, die staaf.
2: Ja, ik ben hier nu in een blik Pringles aan het snijden, zodat ik er het van af kan pellen. Als een mandarijnenschil.
0: Daarover staat niets op TikTok, hoe je dat dan openmaakt.
2: Jawel, je kan dat blijkbaar dan ook zo in van die grote lagen afpellen. Wat ik nu dus aan het doen ben. En wat ik nu in mijn hand heb, is een chocoladecilinder met diep verscholen daarin chips.
0: Oké, dat is staaf.
2: Voilà.
0: Het is al heel spannend, maar nu moet je dat ook nog eens serveren. Of ga je daar gewoon...
2: Ik wil het dus
0: met open mond gewoon...
2: Nee, ik wil het wel eens opensnijden om te zien hoe het er met een dwars doorsnede uitziet. Ja, voilà. Het is dus echt gewoon een blok chocolade.
0: Kijk eens.
2: Ja, de chocolade smelt.
0: Je kunt het niet vastpakken, want de chocolade smelt.
2: Maar daarom heb ik het nu in twee gesneden. Dus je kan je handen
0: op een krant.
2: Ja, op een krant, een concurrerende
0: heel professioneel
2: krant.
0: Ziel.
2: Ja.
0: Oké, jij mag het proeven.
2: Ja?
0: Ja, toen.
2: Oké.
0: Het is wel knapperig.
2: Maar echt niet lekker.
0: Niet lekker?
2: Nee. Nee.
0: Vertel.
2: Het is, de chocolade is lekker. Pringles aan zich, ça va. Maar het voelt alsof de twee met elkaar vechten. Zo een ding dat in theorie zou moeten samengaan. Een koppel dat in theorie zou moeten kunnen samenwerken. Maar eigenlijk zijn ze de hele tijd aan het bekvechten. Zo voelt het een beetje.
0: Die chocolade is natuurlijk echt melkchocolade. Dus echt zoeter dan zoet.
2: Het is zoeter dan zoet. Met daarboven dan ook nog eens industriële chips. Nee. Oh, nee, nee, nee.
0: Ik ga de beker aan mij laten voorbijgaan.
2: Dat snap ik, maar...
0: Oei.
2: Ja, zoals je weet, ik kook af en toe wel eens graag.
0: Mm-hmm.
2: En ik dacht, heel dat TikTok-gedoe, 60% van de moeite voor 80% van de moeite voor 60% van het resultaat. Ik kan dat beter. Alors, heb ik hier bij mij een 3-gangen buffet van chips met chocolade.
0: Oké. Okay.
2: Ik dacht eerst, het zoute met het zoete, dat werkt.
0: Ja.
2: Maar ik snapte het idee achter Pringles niet buiten het gemak van het blik. Ik denk, pak dan gewoon normale, geribbelde zoutchips. Dat gaat al beter zijn. Dus heb ik pure chocolade genomen, want ook dat zoete van die melkchocolade.
0: Denk ik ook, ja.
2: Wil je deze wel proberen?
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Dit is één chip. Voor
2: ja, dit is één chip, ja.
0: Huh? Pure chocolade. Samen.
2: Ik vind het beter. Nog altijd niet wauw, maar beter. Niet het resultaat waar ik op had gehoopt. Ik dacht dat dit veel beter ging zijn, maar...
0: Het rare is, ik proef de chip eigenlijk nou.
2: Nee, inderdaad.
0: Het is gewoon een krokante chocolade geworden.
2: Ja, maar daar heb ik...
0: Vaag inderdaad een beetje zout. En een beetje zout op chocolade is natuurlijk fantastisch.
2: Ja, absoluut. Maar in de keuken draait heel veel rond combinaties, hè, zoet-zout. En ik dacht, ja, waarom dan ook geen zuur daarbij? Dus heb ik ook eens gedacht, gaan we niet pure chocolade met pickleschips proberen?
0: Oké.
2: Dus dat heb ik dan ook gemaakt.
0: Ja.
2: Ik zal er ook weer eentje voor jou klaarleggen. Dan moet het geld verdammen.
0: Dat is vies.
2: Maar, daar wil je... Amai, dit wil ik zelfs niet doorspik. Oh, dit is degoutant.
0: Degoutant. Oh, okay.
2: Geld verdammen.
0: Goed geprobeerd, zou ik zeggen.
2: Ja, ik ga nog een laatste poging doen.
0: Ja, zou je?
2: Ja, ik heb hier misschien toch iets meer hoop op en... Ik vind dat pikant ook wel een beetje bij chocolade past. In de Mexicaanse keuken heb je mole. Ja. Dat is een saus die bestaat uit chocolade en kruiden en ook chilipepers.
0: Je hebt ook pralines, hè? Chocolade met peper. Dat bestaat. Hè?
2: Voilà. Dus heb ik hier sweet and spicy chips met chocolade.
0: Oké, okay, ik laat jou eerst proeven. Want
2: ik moet nog
0: die pickles doorspoelen.
2: Oh, nee, geld. Ah. Oh. Oh,
0: oké, okay. We weten genoeg, geloof ik.
2: Later. Bah.
0: Maar, in principe, één chip, één pure chocolade.
2: Ik zou echt niet inzien waarom je dit zo ooit zo van je leven zou doen.
0: Dus we zijn het erover eens, we doen het niet.
2: Laat het.
0: Laten.
2: Laat het.
0: Dankjewel, Gilles Wijnmans.

0: Nee, dank u. Ik heb voorlopig genoeg van de zout-zoet combinatie. Hoewel, chocolade met zout, dat kan heerlijk zijn. Chef. En chocolate salty balls, waarmee u alle nieuwe feiten gehad heeft van deze 22e september. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn natuurlijk.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars, ik werd deze zomer geboekt als schrijver, dichter op een popfestival. En dat klinkt precies zo erg als het is. Niemand gaat naar een popfestival om een schrijver van 66 jaar oud in de literaire tent te horen vertellen over de keer dat hij zijn nieuwe vaatwasser niet begreep. En zeker niet wanneer letterlijk 60 meter verder de nieuwe popsensatie Cuntlicker Cock en his ejaculators voor duizend man publiek de tent plat spelen. Na mijn optreden, 12 mensen voor me, waarvan er 7 tijdens het voorlezen op hun telefoon keken wat er nog meer allemaal voor leuks op het festival gebeurde, ben ik rond gaan lopen. En niet dat ik wereldvreemd ben. Ik weet wat er tegenwoordig in popzalen gebeurt. 9 van de 10 keer is het publiek zelf de attractie. Het summum van concertbeleving is alweer een jaar of 10. De zogeheten Circle Pit. Ik leg het even uit voor de luisteraars die meer bij de groep kruiswoordraadsels in een leunstoel oplossen horen. Je had eerst de Mosh Pit. En die ziet eruit alsof er midden in de zaal 170 mensen staan te dringen bij de voordeur van een supermarkt waar de broccoli in de aanbieding is. Deuren open en dan heel woest Holland over elkaar heen vallen. Dan heb je ook de Circle Pit, en dat is weer heel andere koek. Denk aan een wasmachine vol met mensen. Denk maar gewoon aan in een grote kring om elkaar heen draaien en heel hard gillend met z'n allen net doen alsof je om een stervende eekhoorn heen loopt. En dan maar hopen dat die eekhoorn daarvan opknapt. Nu is er, luisteraars, weer een nieuwe variant op. En dat is de Wall of Death. Het concertpubliek opgesplitst in 2 groepen. En de band die speelt iets wilds. En dan als 2 legers van Mordor keihard op elkaar afhollen en de lichamen tegen elkaar aan beuken. Nu vraag ik mij af, luisteraars, wat is er mis met de ouderwetse The Bump? 2 verliefde mensen die heel schattig op een soulnummer van Marvin Gaye de heupen tegen elkaar aanstoten. Wat is er mis met de Hustle? Een dans met heel veel armen en heel zwoel kijken. Ik kon dat als geen ander. Maar goed, lang verhaal kort. Ik heb meegedaan aan de Wall of Death. En eerlijk is eerlijk. Het had wel iets. Hoe je het ook bekijkt, het is toch een soort van romantisch op elkaar afhollen met fijne muziek op de achtergrond. Ik ben, denk ik, de eerste dichter die rollend over de grond een schoen op zijn wang kreeg en toch een soort van geluk voelde.
0: Ik ga toch voor kruiswoordraadsels oplossen in een leunstoel, denk ik, Nico Dijkshoorn, als je mij niet kwalijk neemt. Dankjewel voor dit middagjournaal, Nico Dijkshoorn. Morgen weer, zometeen na het nieuws van 1, zit hier Ilse Liebens voor u. Blijf dus bij ons, blijf bij

0: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
0: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Federaal minister van Energie Bie gelooft niet dat twee van onze kernreactoren definitief buiten gebruik zijn. En de Amerikaanse president Trump spreekt straks de algemene vergadering van de VN toe. Federaal minister van Energie Mathieu Bihet ontkent dat twee van onze zeven kernreactoren definitief buiten gebruik zijn. Dat heeft hij gezegd in de commissie Energie in het federaal parlement. Daarmee gaat Bihet in tegen eerdere berichtgeving, onder meer van onze redactie. Nina Verhagen.
11: Ja, eerder deze maand bracht onze redactie het nieuws op basis van verschillende bronnen uit de nucleaire sector dat de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 zo goed als onherstelbaar beschadigd zijn. Dat komt doordat uitbater Engie staal heeft genomen van de reactorwand, waardoor die reactoren eigenlijk niet meer gebruikt kunnen worden, tenzij tegen absurd hoge kosten. Nu, minister Bie zegt dat hij geen weet heeft van definitieve conclusies in die richting en dat het technische onderzoek daarover nog loopt.
12: We baseren ons op feiten en rationele elementen, vooraleer te stellen dat bepaalde zaken definitief onomkeerbaar zijn of niet. Deze technische due diligence loopt nog steeds.
10: Ja, die conclusie dat twee reactoren voorgoed onbruikbaar zijn, was dat dan voorbarig?
11: Ik denk het niet, maar dit kadert in de onderhandelingen die de regering voert met Engie over de aankoop van alle reactoren. En de MR, de partij van minister Bie, is zeer pro-nucleair en wil zoveel mogelijk kernenergie inzetten. Nu, of het daadwerkelijk tot een heropstart komt van al onze reactoren en vooral wat dat dan zou kosten, dat zal nog moeten blijken.
10: Dankjewel, Nina. Ook morgen blijft de prijs van diesel in ons land op de recordhoogte staan van maximaal €2,5 per liter. Vanaf donderdag zou de prijs wel opnieuw kunnen dalen, omdat de prijs voor ruwe aardolie op de Europese markt intussen alweer in dalende lijn is. Gilbert van der Rens, CEO van Maas, met een 300-tal tankstations in ons land, ziet hoe de prijsstijgingen impact hebben op wanneer en hoe vaak mensen tanken.
13: We zien op sommige dagen tot 50-60% meer omzet voor een prijsverhoging. En we zien hetzelfde voor een flinke prijsverlaging. Maar de afgelopen jaren zijn er minder dieselwagens verkocht en meer hybride en elektrische voertuigen. Dus diesel is al langer aan het dalen. Ik denk dat met de huidige prijsontwikkelingen er nog eens een keer misschien een 5-10% extra daling plaatsvindt. Bovenop de daling die al aan het plaatsvinden was met diesel.
10: Door het conflict in het Midden-Oosten zijn de prijzen van bouwmaterialen sterk gestegen. De prijs van plastic is met meer dan 20% omhoog gegaan in 1 jaar tijd. De prijs van lood en koper en zink zelfs met 30%. Steeds meer bouwondernemingen stappen af van de klassieke offerte en werken nu met prijsherzieningsclausules, waarbij prijzen achteraf worden bijgesteld. Of ze werken met dagprijzen die prijsstijgingen op korte tijd kunnen opvangen. Nico de Meester van Bouwfederatie en Bild zegt dat de stijgende energieprijzen de bouwmaterialen duurder maken.
14: Ten eerste zijn er bouwmaterialen die direct afgeleid worden van petroleum. Die worden op zich dus duurder, bijvoorbeeld plastic, asfalt. Ten tweede is het zo dat om andere bouwproducten te maken we heel veel energie nodig hebben, gas bijvoorbeeld. En dat is ook veel duurder geworden, waardoor bijvoorbeeld ook baksteen, aluminium, koper, zink en dergelijke meer veel duurder zijn geworden.
10: Het UZ Gent organiseert vandaag voor het eerst in ons land een gratis screening op mond- en halskanker. Mond- en halskankers behoren tot de 6 meest voorkomende kankers in ons land. Ze worden vooral veroorzaakt door overmatig alcohol- en tabaksgebruik, maar ook door het humaan papillomavirus. Elke week zijn er gemiddeld 50 diagnoses. Professor Wouter Huvenne vertelt voor wie de screening bedoeld is.
15: We gaan eigenlijk heel laagdrempelig mensen die risicogedrag vertonen op het krijgen van een kanker in het hoofd-halsgebied uitnodigen om zich te laten screenen. Zonder dat ze eigenlijk echt al symptomen hebben. Alhoewel dat natuurlijk de kans op het hebben van een kanker die we detecteren wel groter is als mensen echt pijn of last ervaren. Als mensen gedurende langer dan 3 weken een pijnlijke plek in de mond hebben, een bolletje in de hals voelen.
10: Omdat de belangstelling voor de screening zo hoog is, organiseert het UZ Gent 4 bijkomende halve screeningsdagen. In Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij. 2 leerlingen zijn er erg aan toe. De schutter opende het vuur in een technische school in de buurt van de havenstad Izmir. Wellicht gaat het om een oud-leerling. Hij is opgepakt door de politie. Het is al de 3e schietpartij op een school in Turkije dit jaar. De Turkse president Erdogan wil het wapenbezit in zijn land inperken. In New York start vandaag de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Op deze eerste dag is er ook meteen een toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump. Voor ons land is minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot aanwezig in New York. Onze correspondent in de VS, Thomas de Grave, blikt vooruit op de vergadering.
16: Het militaire conflict in Iran en de economische gevolgen daarvan zullen natuurlijk hoog op de agenda staan tijdens deze algemene vergadering. Het wordt in dat opzicht ook uitkijken naar de toespraak van de Amerikaanse president Trump. Hij neemt als een van de eersten het woord vandaag. Vorig jaar brandde hij de VN als organisatie nog af. Het is afwachten hoe de toon dit jaar zal zijn. Daarnaast zal Trump ook een ontmoeting hebben met leiders uit de Golfregio over die situatie in Iran. En hij zal ook een akkoord ondertekenen over Groenland. Een belangrijk terugkerend thema tijdens deze week zal ook de oorlog in Oekraïne zijn. En ook de opkomst en bedreigingen van artificiële intelligentie domineren de gesprekken hier. Een belangrijke speler op dat domein is China, maar de Chinese president Xi wordt niet verwacht hier in New York. Hij ontmoet later deze week wel Donald Trump in Washington tijdens een staatsbezoek.
10: Vanmorgen vroeg zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK. Onder hen Wout van Aert, Gianni Vermeers en Thibaut Nijs. Hij is er voor het eerst bij op een WK. Nijs stapte deze ochtend met veel enthousiasme het vliegtuig op.
17: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voor ik vertrok deze ochtend. Zien welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar ik hoop gewoon dat ik zelf in mijn beste vorm kan verkeren. En dan heel lang mijn job kunnen doen.
10: Ook Shari Bossuyt, Julie van de Velde en Sandrine Tas zijn vanmorgen vertrokken om de selectie bij de vrouwen te vervolledigen. Zij rijden zaterdag de wegrit. Zondag is er dan de wegrit bij de mannen. Voor ons land zijn Remco Evenepoel en Wout van Aert de 2 favorieten. Vanmiddag droog met afwisselend wolken en opklaringen, maxima tot 20 graden. Morgen begint grijs, daarna op de meeste plaatsen zonnig met wat hoge wolken. Nadien meer wolken vanuit het westen, maar meestal droog, maxima tussen de 18 en 22 graden. Minister van Energie, Bie, spreekt tegen dat twee van onze zeven kernreactoren definitief buiten gebruik zijn. Dat was onze opener. Eerder raakte bekend dat Doel 3 en Tihange 2 beschadigd zouden zijn. Maar volgens de minister loopt het technisch onderzoek nog. Meer in de app van Veertien.
18: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Radio 1.
19: Ilse Liebens.
20: Een hele goede middag.

een keer deze man op een podium staat, dan kan hij uren doorgaan en wil hij ook uren blijven spelen. Zo lijkt het wel. Manu Chao en Me Gustas Tu. Actrice Violet Braakman, die serveert ons vandaag opnieuw een nummer van Kate Bush uit haar classic album van de week. Ik ga tickets uitdelen voor het uitverkochte concert van Cake aanstaande zondag in de Roma. En we duiken vandaag ook in de muziekapp van Sportza-collega Christophe Van de Goor. Zeer benieuwd naar welke muziek hij de voorbije weken veel heeft geluisterd. En Ray Charles, die is er ook bij. This is Hit the Road, Jack.

Oh. Het is klaartaal, maar hij wil het niet horen. Ray Charles en Hit the Road Jack. Deze band heeft een uitnodiging in de bus gehad van Aiko Duister om een keertje langs te komen om nog eens live te spelen hier bij Radio 1. Ik mag hopen dat ze op die uitnodiging gaan ingaan binnenkort. Dit zijn Editors.

0: Classic Album van de Week.
1: Actrice Violet Braakman, die kan je op dit moment aan het werk zien in De 12, De Botoxmoorden, op VRT1 en VRT Max. En in het najaar is ze te zien in een aantal films, onder andere in Heysel 85, samen met Matteo Simoni. Actrice Violet Braakman heeft deze week ons classic album gekozen. De debuutplaat van Kate Bush, The Kick Inside. Kate Bush die was amper 19 toen ze die plaat uitbracht en sommige songs van op die plaat schreef ze op heel jonge leeftijd. The Man with the Child in His Eyes bijvoorbeeld. Toen was Kate Bush maar een jaar of 13. Het is ook het album waar Wuthering Heights op staat. En dat nummer, dat deed en dat doet nog altijd heel veel dingen met Violet Braakman. Ze was hier gisteren om erover te praten. En ze omschreef toen eigenlijk haar afgelopen jaar als een soort van Wuthering Heights. Heel veel woeste hoogte. Ze herkent zichzelf ook in een soort van wildheid bij Kate Bush. Als kind danste ze rond in de tuin. Ze wilde namelijk een kleine heks zijn, zoals die grote heks, Kate Bush, met een lange jurk en alles erop en eraan. De muziek, de woorden, het associatieve, het poëtische, het beeldende, alles spreekt Violet Braakman aan in de muziek van Kate Bush. En wie zijn wij om haar ongelijk te geven? We gaan luisteren naar een nummer uit The Kick Inside.
2: Moving, het eerste nummer van de eerste plaat van Kate Bush, begint met walvisgezang, wat ik de meest pure en misschien ontroerendste vorm van communicatie op deze aardbol vind. En het nummer is een ode aan Lindsay Kemp, een groot mime-artiest en een danser die Kate Bush heeft laten bewegen. En ze zegt ergens in het nummer: "You crush the lily in my soul." Misschien bedoelt ze daarmee dat hij haar liet openbloeien. Ik denk dat ze via hem, die ook met David Bowie heeft gewerkt bijvoorbeeld, haar volledige lichaam in de strijd heeft gegooid.

Op die manier word je meegezogen in haar universum. The Kick Inside, de debuutplaat van Kate Bush, classic album van de week, gekozen door actrice Violet Braakman. Dus een hele week lang gaan we met veel plezier nummers uit het album draaien. Dit was dus de openingstrack Moving. Dit zijn Dee Marlowe's en The Hotel Malibu.

0: Marvin Gaye en Sexual Healing bij Radio 1. Arno, voordat hij le plus beau werd en voor hij zich helemaal ging storten op de rock en roll en op de showbiz. Lang geleden dus, toen was Arno kok van opleiding en volgde les aan de hotelschool in Oostende en heeft nog voor Marvin Gaye gekookt toen die in de jaren 80 in Oostende verbleef. Geen garnaalkroketten, laat ik mij vertellen, maar een soort van curry met kip in. En die Arno, die komt er zo meteen aan hier bij Radio 1. Na dit, want op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 40 minuten van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent komen er 10 minuten bij van Antwerpen Noord tot Deurne. En richting Stabroek ook 10 minuten aanschuiven van Beveren tot de Liefkenshoektunnel. Er staan files naar Antwerpen. Op de E313 komt er een half uur bij vanaf Passenhoven. Op de E34 vanaf Oelegem 10 minuten. Hetzelfde op de A12 vanaf Wilrijk. Nog naar Antwerpen 1 uur aanschuiven op de E17 vanaf Sint-Niklaas Centrum. En op de E34 vanaf Melcele 20 minuten. Op de E17 richting Kortrijk is bij Waregem de weg vrijgemaakt. En op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.
1: Wist je dat deze kast van de wereldberoemde Belgische architect Henri van de Velde is?
2: Echt?
1: En deze Vitra-stoel?
2: Die zie je inderdaad overal.
1: Die is van de Belgische ontwerper Maarten van Severen.
2: Ook Belgisch.
1: Om nog maar te zwijgen van dit tapijt. Gemaakt door de Belgische kunstenaar Victor Verhelst.
2: Verhulst? Verhelst. Ah, oké, ja.
1: Weet ik veel laat zich verrassen door prachtig Belgisch design. In het gloednieuwe Designmuseum in Gent. Met Kobe Ilse.
2: Inderdaad, ook Belgisch design.

eind oktober dan komt hun nieuwe plaat uit. Zerp, zo zal die heten. Afkorting voor Zero Interest Rate Policies. Over economie weet ik weinig. Over muziek ook niet zo heel veel. Maar wel dat ik die plaat wil horen van Dive. You're the Kid. Dit is Ibibio Sound Machine.

Ik weet niet of het bij jou het geval is, maar hier in Brussel schijnt de zon op deze dinsdagnamiddag. En dat maakt dat die muziek van Ibibio Sound Machine nog net iets leuker gaat klinken. Je hoorde Love. Melanie komt eraan met Laydown, Not a Scene en Rigoureus.

En hier samen met Edwin Hawkins, Singers, en een nummer dat ze schreef over haar optreden op het legendarische Woodstock Festival, Lay Down. It's in the Kids with Buns. Nieuwe single heet Best Friend.

0: Ik zie Jamie Liddell staan, ik zie Trixie Whitley, ik zie ook Jordan Rekai allemaal klaarstaan na het nieuws van 2 uur. Dus blijf vooral bij Radio 1. Dit was Phoenix en Too Young.
1: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
3: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
2: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
4: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
5: Amai, zeg, je straalt zo.
6: Ja.
5: Feesten of wat?
6: Nee, naar kantoor.
5: Aha.
7: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great. Sense and sensibility. 2 zussen, 1 keuze tussen verstand en passie.
8: It's so boring.
7: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
8: Marianne.
7: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
8: And Willoughby.
7: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
9: Luister, hè. Het enige dat ik wil, is zelfstandig zijn. Mijn eigen praktijk, eigen klantjes, eigen centen. En niet al die paparazzen!
10: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat, is er Dexter. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be. Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy. Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
11: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
14: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
15: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
16: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
17: Geef 8 hamburgers.
16: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
18: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 2 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Belgische marine is ongerust nu ze langer moet wachten op nieuwe gevechtsschepen.
6: Vanmorgen bleek dat Nederland niet volgend jaar, maar pas in 2034 nieuwe schepen kan leveren. De Belgische fregatten zijn 30 jaar oud en volledig op. Het leger hoopt dat de federale regering nu voor Italiaanse schepen zal kiezen, omdat die sneller leverbaar zijn en dus het contract met Nederland zal verbreken. Er moeten keuzes gemaakt worden, zodat de Belgische marine nog actief operaties kan blijven uitvoeren, zegt oud-admiraal Wim Robrecht.
8: Het is snel nodig omdat de huidige schepen die we hebben qua capaciteit niet meer gaan leveren wat een inzetbare krijgsmacht moet hebben. De Italiaanse oplossing, als die uiteindelijk voldoet aan hetgeen gevraagd wordt, namelijk de prijs en de capaciteit van wat we graag hebben, dan natuurlijk is het een oplossing om te zorgen dat we de continuïteit voor de regering geven voor een maritieme gevechtscapaciteit.
6: Rond deze tijd komen de topministers van de Vlaamse regering bijeen over de begroting. Algemeen wordt aangenomen dat er een inspanning nodig is van 1,5 tot 2 miljard euro. Vlaams minister van Begroting Weitz noemt de oefening moeilijk. Minister van Onderwijs Zuhal Demir zegt dat zij niet wil besparen op onderwijs, maar dat ze wel kijkt of er binnen haar bevoegdheden van werk en justitie bespaard kan worden.
20: Ik heb 3 bevoegdheden en ja, sta mij toe om binnen mijn 3 bevoegdheden te kijken, ja, wat is nu echt wel een kerntaak vanuit de overheid. En als er 1 grote kerntaak is binnen mijn 3 bevoegdheden, ja, dan is dat wel onderwijs. Hè. Onderwijs is het begin van alles. We zijn daar keihard aan het hervormen om daar nu ook nog eens te gaan besparen. Als minister van Onderwijs zal ik daar toch wel een strijd voor voeren om dat niet te doen, maar wel binnen mijn andere bevoegdheden.
6: In Antwerpen zijn 8 mannen veroordeeld voor de ontvoering en foltering van een havenarbeider. Ze krijgen celstraffen van 3 tot 7 jaar. Het slachtoffer, een twintiger, werd 2 jaar geleden ontvoerd aan zijn woning in Aartselaar en naar een bandencentrale in Ekeren gebracht. Daar is hij 17 uur lang vastgebonden en gefolterd. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Het slachtoffer zou in de haven een container met drugs verkeerd hebben geplaatst. Vanmiddag droog met afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Maxima tot 20 graden. Morgen begint grijs, daarna op de meeste plaatsen zonnig. Met wat hoge wolken, nadien meer wolken vanuit het westen. Maar het blijft meestal droog. Maxima morgen tussen de 18 en 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
21: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.

precies een hele tijd ondergedoken geleefd, zo leek het wel. Toen hij vorig jaar plots met een nieuw album op de proppen kwam, deze man. Dit was natuurlijk ouder werk van Jamie Liddell en Multiply. Als jij zondag graag naar dat concert wilde gaan van Cake in de Roma, maar je was te laat om tickets te kopen, want dat concert is uitverkocht, wel, dan moet je gewoon blijven luisteren, want ik ga straks nog tickets uitdelen. En we duiken ook nog in de muziekapp van Sportza-collega Christophe van der Goor. Dit zijn de specials en gangsters.

The Specials en Gangsters. Dit is nieuwe muziek van Trixie Whitley, die ik vandaag op Instagram gekke dingen zag doen op haar drumstel. Het is te zeggen, ze was gewoon heel toffe ritmes aan het spelen, maar af en toe sloop er dan een foutje in en dan wordt ze boos omdat ze erbij gezet anger management, terwijl het eigenlijk allemaal heel goed klonk, hoor. Dit is nieuwe muziek van Trixie Whitley. Desire is movement.

0: vraag me af of ze op dit nummer alles zelf zou hebben ingespeeld, want bas, gitaar, piano, drums, ze kan het allemaal. Trixie Whitley, nieuw nummer heet Desire of Movement.
1: Op repeat.
0: Onlangs was Christophe van der Goor nog en supporter en commentator bij de match van de Belgian Cats op het WK basketbal in Berlijn. En nu staan de sportzapijlen gericht op onder andere het WK wielrennen natuurlijk en ook de Nations League voetbal. Maar naar welke muziek luistert Christophe van der Goor als hij even niet met sport bezig is?
1: Op repeat.
2: Hallo, ik ben Christophe van der Goor en dit zijn mijn nummers on repeat van de laatste weken.

Op 3 staat de outro van M83, blijkbaar al een oud nummer, 15 jaar oud. En ik moet eerlijk toegeven dat ik het niet kende. En het heeft alles te maken met onze recente gezinsvakantie in het zuiden van Frankrijk. Had het een paar keer horen passeren op de radio, ben het gaan opzoeken. En ja, het bombastische van dat nummer in combinatie met de wijdheid van de Middellandse Zee, dat vond het zo'n fantastische cocktail eigenlijk, dat ik het daar op repeat heb gezet tijdens die vakantie en nu nog altijd.

En de nummers 1 en 2 hebben alles te maken met de recente editie van Pukkelpop. Op 2 Parcels en Tied Up Right Now. Ik moet eerlijk zeggen dat ik die mannen nog nooit had gezien. Ik kende er ook niet veel van. Laatste concert in de Marquee. Eerste nummer gaan kijken uit nieuwsgierigheid en gewoon tot het einde blijven staan. Die gaven mij meteen kippenvel. Zo'n goede muzikanten, muziek. Ze hadden er plezier in. Het was geen show zomaar. Wij staan hier op Pukkelpop, wij doen ons ding. Nee, echt plezier in dat spelen. En op nummer 1 Kurt Vile. Kurt Vile, die ik wel kende van naam, maar amper van muziek. Wist dat hij vroeger zat bij The War on Drugs, snel solo is gegaan. Laatste concert op Pukkelpop in de club. En ja, van begin tot einde ook alweer gepakt en kippenvel. Pretty Pimpin' van Kurt Vile.

verliezen is altijd een beetje verliezen op Pukkelpop. Ik had op dat moment gekozen voor Tyler, the Creator, op de main stage. Dus dat concert waardoor Christophe van der Goor helemaal omver werd geblazen in de club. Dat heb ik gemist, dat concert van Kurt Vile. Het resultaat is wel dat Christophe van der Goor de voorbije weken heel veel naar de muziek van Kurt Vile heeft geluisterd. Met Pretty Pimpin helemaal bovenaan in zijn lijstje. Dit is Jordan Rakai en Promise.

ging De La Soul voor een stukje mee aan de haal met een sample dan toch, om er weer een hit mee te scoren. Steely Dan en Peck en daarvoor Jordan Rakai en Promise. Dit is Afke Romein. En spoiler. Mm-hmm.

0: alles komt goed, zeker als je zoveel kan als Aafke Romeijn. Muzikante, schrijft ook mooie columns, boeken. Is ook een veelgevraagde spreker als het gaat over problemen in de muziekindustrie, streamingsfraude, AI in de muziek. Als je er een spreker voor nodig hebt, één adres.
1: Alles komt goed.
0: Dan moet je Aafke Romeijn bellen. Spoiler. Het is precies 2:30 geworden. Dit gebeurt er onderweg op de Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je een klein 30 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Stabroek een kwartier aanschuiven van Beveren tot de Liefkenshoektunnel. Files naar Antwerpen. Op de E313 vanaf Massenhoven komt er een 30 minuten bij. Op de E17 vanaf Kruibeke ook een 30 minuten en 40 minuten. Op de E34 vanaf Melzele. Op de buitenring rond Brussel verlies je 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de buitenring rond Gent komt er een kwartier bij in Gent-Zeehaven richting Zelzaten. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
2: Radio 1.

Maar wie, oh wie, gaat deze zussen naar Europa halen? Doe het alsjeblieft snel. The Womack Sisters en If I Let You. We gaan naar een van de vele mooie plekken langs de westkust van Californië met de Thrills. Even op vakantie naar Big Sur.

The Smiths en Panic en daarvoor The Thrills en Big Sur. Opgelet. Als je zondag naar de Roma wil, naar dat uitverkochte concert van Cake. Jawel, uitverkocht, want dat is een bijzondere band. Bezig sinds de jaren 90, toen een beetje ontstaan als een soort van tegenreactie op grunge en alles wat daarmee te maken had. Ze hadden een heel eigen geluid op dat moment, omdat ze echt allerlei genres gingen combineren. Daar zat wat country in, wat mariachi, wat college rock, alles door elkaar. Maar er zat vooral heel veel humor in, heel veel ironische teksten ook van John McRae, de man die nog altijd de frontman is van Cake. The Distance, I Will Survive, maar dan in hun versie, Frank Sinatra. Ik vermoed dat ze al die nummers nog spelen en ik vermoed dat ze zondag misschien ook wat nieuw materiaal gaan spelen, want er zou dit jaar nog een nieuw album van Cake uitkomen. Als je wil gaan zondag naar de Roma, dan heb ik van jou nodig jouw naam, jouw e-mailadres en de titel van het nummer dat ik zo meteen ga draaien. Dat moet je mij doorsturen via de app van VRT Max. Of als je online luistert via vrtmax.be, dan moet je natuurlijk via Radio 1 daar jouw bericht sturen. Dus jouw naam, jouw e-mailadres en de titel van dit nummer via de app van VRT Max. Voor tickets voor nu zondag.

Mad Honey bij Radio 1 en Setback. En daarvoor Cake met Perhaps, Perhaps, Perhaps. De tickets om naar dat uitverkocht concert te gaan van Cake nu zondag in de Roma in Antwerpen, die zijn ondertussen allemaal de deur uit. Er waren heel veel mensen die nog graag wilden gaan naar dat concert. Sowieso, als je mee hebt gespeeld, als je een berichtje hebt gestuurd, dan moet je gewoon nog eens opnieuw gaan kijken in de app, want de winnaars die hebben ondertussen allemaal een berichtje teruggekregen via dezelfde app. Dit is Olivia Rodrigo en Stupid Song.

0: toch die combinatie van die twee stemmen. Johnny Cash en June Carter en Jackson. Wie begin deze maand naar onze lage landenlijst heeft geluisterd, heeft gehoord dat er nieuwe nummer 1 was. Tim van Wim de Kraan en heeft ook gehoord dat deze op 21 stond toen. Dit is Steentje van Brihang.
1: Er zit een steentje in mijn schoen, maar ik ben er al gewend aan. Het is daardoor dat ik te voelen en dat ik besta. Ik ben er, want ik zie het in de spiegel van het raam. Ik ben er, want ik spreek de

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzekerd naar

0: is hoe dat je het verhelikt of hoe dat je het bekijkt.
1: Een van de jongere Lagelande klassiekers, maar wat een nummer uit 2019. Brihang met Steentje. Meer na het nieuws.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Oh my god, ik ga!
4: Jij gaat? Maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
3: Ik ga! Met 3 vriendinnen.
5: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
4: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
3: Woe! Wij gaan!
6: Ah, dan ik ook.
7: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
9: Je informeren voor je gaat renoveren?
10: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
9: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
10: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
9: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
1: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
12: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
13: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
14: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
13: Ja.
14: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
13: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
14: Oef, dat is een pak van mijn hart.
13: Ja, ja, oh. Ja, schat.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Vlaamse regering zit op dit moment bijeen over de begroting voor volgend jaar. Vlaams minister-president Matthias Diependalen zal een begrotingstabel op tafel leggen met voorstellen voor besparingen of nieuwe inkomsten. Vlaams minister van Wonen en Energie, Melissa de Prateren, is benieuwd.
18: Het is voor het eerst dat er een voorstel op tafel komt. Tot nu hebben we eigenlijk nog geen voorstel gekregen van de minister-president. Er staat toch wel een ernstige oefening voor ons klaar. Dus we zijn heel benieuwd om te zien waar hij zelf aan denkt.
17: Ook Vlaams minister van Binnenland, Hilde Krevits, kijkt uit naar het voorstel van de minister-president.
19: Ik ben zeer benieuwd over wat er op tafel ligt en we zijn klaar om te onderhandelen. Ik ga geen uitspraken doen om gesprekken te bemoeilijken en ik ga ervan uit dat niemand nu op dit moment een ander zal willen schofferen. Dus ik zal dat zelf ook niet doen en ik hoop dat men dat ook met mij niet doet.
17: De Belgische marine is ongerust nu ze langer moet wachten op nieuwe gevechtsschepen. Vanmorgen bleek dat Nederland niet volgend jaar, maar pas in 2034 nieuwe schepen kan leveren. De Belgische fregatten zijn 30 jaar oud en volledig op. Het leger hoopt dat de federale regering nu voor Italiaanse schepen zal kiezen, omdat die sneller leverbaar zijn en dus het contract met Nederland zal verbreken. Er moeten keuzes gemaakt worden, zodat de Belgische marine nog actief operaties kan blijven uitvoeren, zegt oud-admiraal Wim Robrecht.
20: Het is snel nodig omdat de huidige schepen die we hebben qua capaciteit niet meer gaan leveren wat een inzetbare krijgsmacht moet hebben. De Italiaanse oplossing, als die uiteindelijk voldoet aan hetgeen gevraagd wordt, namelijk de prijs en de capaciteit van wat we graag hebben, dan natuurlijk is het een oplossing om te zorgen dat we de continuïteit voor de regering geven voor een maritieme gevechtscapaciteit.
17: Een tandarts uit Limburg wordt ervan verdacht dat hij twee medewerkers zonder de juiste diploma's tandheelkundige ingrepen heeft laten uitvoeren. Ze zouden onder meer patiënten hebben verdoofd en tanden hebben ontzenuwd. De twee medewerkers dienden zelf een klacht in en beweerden dat ze de ingrepen onder druk moesten uitvoeren. Dat iemand ingrepen uitvoert zonder de juiste kwalificaties is onaanvaardbaar, zegt Vincent Koningsveld van het Verbond van Vlaamse Tandartsen.
0: Het is natuurlijk wel een reden dat mensen een diploma moeten halen om bepaalde kwalificaties toch te behalen om mensen op een veilige manier te kunnen behandelen. En de eventuele gevolgen van die ingrepen ook op te vangen moest er zich iets voordoen. Hè. Dus in dat opzicht kan dat echt niet dat er mensen, niet gekwalificeerde mensen, behandelingen uitvoeren die ze niet mogen doen.
17: Daarnaast zou de tandarts ook gefraudeerd hebben, want de ingrepen werden aangerekend via zijn sociaal zekerheidsnummer. Mogelijk kon hij zo bijna €200.000 verduisteren. Vanmiddag droog met afwisselend wolkenvelden en opklaringen, maxima tot 20 graden. Morgen begint grijs, daarna op de meeste plaatsen zonnig met wat hoge wolken. Nadien meer wolken vanuit het westen, maar meestal droog. Maxima morgen tussen de 18 en 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.

En dan sprongen ze uit een vliegtuig en maakten ze een van de coolste videoclips aller tijden. Laid Back en Baker Man. Een heel goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Ik heb voor jou in de aanbieding een nummer uit ons album van de week. Dat is de nieuwste plaat van Beck. Ik zie ook Lady Gaga en The Cure en Dressed Like Boys. En ook deze Mentissa en Figaf à Trois.

0: Silver Pozzoli, de man die zijn hoog dagen kende in de jaren 80. Vooral ook met dit nummer, met Around My Dream.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Telkens Beck met een plaat naar buiten komt, dan moeten we dat als een soort van cadeautje zien, want hij wordt steeds spaarzamer met het uitbrengen van muziek. Die indruk heb ik toch. De intervallen tussen de platen worden steeds groter. Zijn vorige plaat, Hyperspace, dateert ondertussen ook alweer uit 2019. Maar nu is hij dus terug met een plaat die heet Ride Lonesome en die grijpt terug naar de warmte en de melancholie die hij ook al tentoonspreidde op Morning Face en op Sea Change. Ook zo'n mooie platen. Zijn vertrouwde muzikanten uit die periode zijn opnieuw allemaal aanwezig op dit album en ook Nigel Godrich aan de knoppen. De basis is een akoestische gitaar, heel vaak geflankeerd door mooie orkestrale strijkers. Het is een plaat die ons warm gaat houden deze herfst. Een plaat over eenzaamheid, over verlangen, over verlies ook. Liefdesverdriet is het centrale thema, maar het gaat ook over terug recht krabbelen, de situatie accepteren en dan verder doen. We gaan luisteren naar It Ends Right Here, het moment op de plaat waarop er een streep onder de relatie wordt gezet.
1: Radio 1.

Ride Lonesome, zo heet ons album van de week, de nieuwe plaat van Beck. En die kan je winnen bij Radio 1 op VRT Max. Je hoorde It Ends Right Here.

Ik hoorde vanochtend in de wereld van Sophie de dokter nog een keertje zeggen dat we veel meer moeten bewegen. Kijk, als je 3 minuten meedoet met dat nummer van The Cure, dan heb je al een redelijke workout gehad. Dat tempo, Why Can't I Be You? Dit is nieuw werk van Dressed Like Boys. And Then I Woke Up.

0: titeltrack van een album dat volgend jaar gaat uitkomen. And Then I Woke Up van Dressed Like Boys. Dit is pas een wake-up call. Het is ruim 3:30. En dit gebeurt er onderweg op de Antwerpse ring richting Nederland. Een klein half uur vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Stabroek komt er een kwartier bij van Waaslandhaven-Zuid tot aan de Thijsmanstunnel. Files naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, 20 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke een kwartier. En ook een kwartier op de E34 vanaf Melcelen. Op de buitenring rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Door een ongeval op de linkerrijstrook maak daar een reddingsstrook. Op de binnenring komt er een kwartier bij tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Logic 1000 samen met Christine and the Queens and the Only One.
1: Radio 1.
0: Straks na het nieuws van 4 uur, zoals altijd, de wereld vandaag op jouw radio met Ruud Roets. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je gaat naar New York, naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties en naar de speech van president Trump.
2: Ja, en waarom gaan we die volgen? Omdat hij vorig jaar nog heel scherpe kritiek had. Vroeg zich toen in die vergadering af wat nog het nut is van de Verenigde Naties. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om eens eventjes te kijken wat hij vandaag te vertellen heeft. Hij heeft ook ruzie met een aantal nieuwszenders. Hij heeft namelijk beslist om een aantal nieuwszenders de toegang tot het Witte Huis te ontzeggen. En daarop heeft de rest gezegd, ja, maar als zij niet mogen, doen wij ook niet meer mee. Het gevolg daarvan is dat zo nu en dan bepaalde zaken niet meer opgenomen worden. Want er is een afspraak tussen die verschillende nieuwszenders om bijvoorbeeld persconferenties te volgen. En die andere nieuwszenders hebben zich ook solidair verklaard. Dus dat wil zeggen dat de president, als dit niet opgelost raakt, niet meer te horen zal zijn.
0: Ja, ik zag net al zo'n filmpje. Precies, waar hij dus staat te speechen ergens en hij is onhoorbaar.
2: Geen
0: microfoon is.
2: En dat is omdat er inderdaad geen microfoons meer worden gebracht. Hij heeft ondertussen wel Trump TV natuurlijk, waar je hem kan volgen en waar persconferenties te zien zijn. Maar bon, daar valt wel ook een en ander over te zeggen. Naar Zuid-Afrika gaan we ook. Daar is sinds deze zomer een seriemoordenaar aan het werk in de buurt van Johannesburg. 10 vrouwen zijn daar al gedood en daar is zeer veel ongerustheid over. En we hadden het hier gisteren al over die hoge dieselprijzen. Heel veel luisteraars hebben ons allerlei alternatieven laten weten, maar ook vragen. Waarom wordt er bijvoorbeeld niet aan de accijnzen geraakt? Vandaag gaan we eens inzoomen op onze buurlanden, want ook daar zijn de prijzen hoog en hier en daar wordt wel ingegrepen. Dus we gaan eens kijken wat ze daar doen, welke maatregelen daar genomen worden om die prijzen te temperen. En wie weet vinden we daar ook een beetje inspiratie.
0: Prima. Allemaal naar het nieuws van 4 uur in de wereld vandaag.

0: We gaan niet naar Shangri-La, maar wel naar New York straks. Naar die algemene vergadering van de Verenigde Naties, waar Trump gaat speechen. Dat is voor na het nieuws van 4 uur. In de Wereld Vandaag met Ruud Roets. Blijf dus vooral luisteren. Dit was Sylvie Kreusch en Shangri-La.
1: Wanneer komt het besef in thuis?
2: Adem rustig.
1: Dat niemand Dennis echt kent.
3: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
1: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
4: Ik ga hem de gang hier alsjeblieft.
2: Gaan schieten.
5: Emma?
1: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max. Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
6: So boring.
1: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
6: Marianne.
1: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
6: And Willoughby.
1: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
7: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, graag iets Japandi.
11: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
10: Kleurrijk.
11: Ja, met veel beige.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
12: Oh, yellow!
13: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
14: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
17: promo koken.
18: Vanavond een currieke?
16: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
18: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Hoge dieselprijzen, hoe pakken ze dat aan in onze buurlanden? Dat gaan we voor je uitzoeken zo meteen in de Wereld Vandaag.
1: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In New York is de algemene vergadering van de VN begonnen. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres opende de zitting met een toespraak. Hij riep de wereldleiders op om mee een einde te helpen maken aan de conflicten in het Midden-Oosten. Rond deze tijd komt de Amerikaanse president Donald Trump aan het woord. Bij zijn aankomst zei hij tegen aanwezige journalisten dat zijn boodschap aan de Russische president Poetin zou zijn om een regeling te treffen in de oorlog met Oekraïne. Voor ons land zijn in New York minister van Buitenlandse Zaken Prevot en koningin Mathilde aanwezig. De Vlaamse regering zit op dit moment bijeen om zich te buigen over de begroting voor volgend jaar. Vlaams minister-president Diependalen zal een begrotingstabel op tafel leggen met voorstellingen voor besparingen of nieuwe inkomsten. Algemeen wordt aangenomen dat er een inspanning nodig is van 1,5 tot 2 miljard euro. Een tandarts uit Limburg wordt ervan verdacht dat hij twee medewerkers zonder de juiste diploma's tandheelkundige ingrepen heeft laten uitvoeren. Ze zouden onder meer patiënten hebben verdoofd en tanden hebben ontzenuwd. De twee medewerkers dienden zelf een klacht in en beweerden dat ze de ingrepen onder druk moesten uitvoeren. Dat iemand ingrepen uitvoert zonder de juiste kwalificaties is onaanvaardbaar, zegt Vincent Koningsveld van het Verbond van Vlaamse Tandartsen.
4: Een tandontzenuwing is eigenlijk een betrekkelijk ingrijpende behandeling, waarbij dat de tandzenuw verwijderd wordt. Dat is een technisch moeilijke act eigenlijk ook om te doen. Dus in dat opzicht, iemand die daar niet voor gekwalificeerd is, die kan daar echt die tand volledig mee kapot maken ook. Dus in dat opzicht is hij al zeker niet aangewezen om te doen.
0: Daarnaast zou de tandarts ook gefraudeerd hebben, want de ingrepen werden aangerekend via zijn sociale zekerheidsnummer. Mogelijk kon hij zo bijna 200.000 euro verduisteren. In Antwerpen zijn 8 mannen veroordeeld voor de ontvoering en foltering van een havenarbeider. Ze krijgen celstraffen van 3 tot 7 jaar. Het slachtoffer, een twintiger, werd 2 jaar geleden ontvoerd aan zijn woning in Aartselaar en naar een bandencentrale in Ekeren gebracht. Daar werd hij 17 uur lang vastgebonden en gefolterd. Nadien lieten zijn ontvoerders hem gewond achter aan zijn huis. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Het slachtoffer zou in de haven een container verkeerd hebben geplaatst, waardoor anderen geld zouden zijn kwijtgeraakt. Vanmiddag droog met afwisselend wolken en opklaringen, maximaal tot 20 graden. Morgen begint grijs, daarna op de meeste plaatsen zonnig met wat hoge wolken. Nadien meer wolken vanuit het westen, maar meestal droog. Maximaal tussen de 18 en 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Er staat 132 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten vertragen. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout richting Gent. Een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek 10 minuten aanschuiven van Waaslandhaven-Noord tot de Thijsmans-tunnel. Files ook naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, op de E17 vanaf Kruibeke en op de E34 vanaf Melzele. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en op de binnen een half uur tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren.
6: Badkamerrenovatie?
12: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
17: Radio 1.
20: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
5: Goedemiddag. En de wereld vandaag brengt jou vandaag overal in Zuid-Afrika, in New York voor de Verenigde Naties. En we gaan ook praten met Kevin De Bruyne. Welkom.

0: Tempted van Squeeze. Als je vandaag bent gaan tanken, dan was dat ongetwijfeld geen prettige ervaring. De dieselprijs, dat weet je, heeft in ons land voor het eerst de historische grens van 2,5 euro per liter overschreden. We zijn niet de enigen. Ook in onze buurlanden zijn er torenhoge prijzen aan de pomp. Steven Romboud, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Van onze socio-economische redactie. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.
1: Ja, dat is zo. Ik ben vanmorgen gaan draaien voor het journaal aan een tankstation. En je merkt dat die hoge prijzen toch wel leven bij de mensen, toch bij diegenen die hun brandstof zelf moeten betalen, dus zonder tankkaart. En ja, je merkt dat veel mensen hun verbruik wat proberen te beperken. Hè. Minder met de auto gaan, meer de fiets nemen. Ook op zoek gaan naar, laten we zeggen, de minst dure tankstations. Hè. Ook wat trager rijden, alle boodschappen combineren in één rit. Dus ja, je merkt dat die toch wel die hoge prijzen toch wel wegen op het budget van de mensen.
0: Ja, en bij ons betalen we wat we moeten betalen. Nemen sommige andere Europese landen al maatregelen?
1: Ja, vooral Duitsland springt er toch wel uit. De regering verlaagt daar vanaf begin volgende maand, vanaf 1 oktober tot het jaareinde de belasting op diesel en benzine met zo'n 17 cent per liter. Dat zal de overheid daar een pak geld kosten, 2,5 miljard euro. In het voorjaar liep al een gelijkaardige actie. In Spanje zien we dat er tot het einde van deze maand al 20 cent per liter fiscale korting is voor iedereen. En Italië heeft ook een actie. Daar geldt opnieuw een tijdelijke verlaging van de accijnzen op diesel van 17 naar 12 cent per liter. En dat geldt daar voor iedereen. En dat is ook al de 10e keer dat die actie verlengd wordt.
0: En in Frankrijk volgt er later vandaag ook nog een aankondiging.
1: Ja, in Frankrijk was er al een gerichte brandstofsteun voor sectoren die die prijsstijging zwaar voelen. Denk aan de visserijsector, de landbouw en de bouw. Maar over een klein uurtje zou de regering daar nog extra maatregelen aankondigen. Dus misschien wordt dat ook wel een korting voor iedereen.
0: Veel mensen vragen zich af, wat met ons land? Hè? Wat zou onze regering kunnen doen?
1: Wel, de regeringspartij MR heeft vorige week het systeem van de omgekeerde cliquet weer op tafel gelegd. Dat is een systeem waarbij de accijnzen automatisch dalen als die brandstofprijzen te hard doorstijgen. De redenering is dan dat de overheid een beetje teruggeeft van wat ze extra binnenkrijgt door die hoge brandstofprijzen. Nu, de andere regeringspartijen hebben nog niet in hun kaarten laten kijken. Voor oppositiepartij PS moet de accijnsverhoging op aardgas en stookolie, dus niet op diesel, maar dus op aardgas en stookolie, die vorige maand werd ingevoerd, moet die wel worden teruggedraaid.
0: Teruggeven wat de overheid extra verdient, zegt MR, maar wint de overheid echt bij die hoge brandstofprijzen?
1: Wel, economen zeggen dat dat eigenlijk niet het geval is. Als je gaat tanken, dan betaal je zowel accijnzen als BTW. BTW is een percentage op de energieprijs. Dus hoe hoger de prijs, hoe hoger het btw-bedrag dat je extra zal moeten betalen. Maar de accijnzen zijn vaste bedragen per liter, dus die stijgen niet mee met de marktprijs van olie. Dus als je alleen naar de btw kijkt, dan stijgen inderdaad de inkomsten voor de overheid als de energieprijzen omhoog gaan. Maar als je het hele plaatje bekijkt, ja, dan zie je toch wel een ander verhaal. Door die hoge brandstofprijzen gaan mensen meer op hun uitgaven letten, gaan ze misschien wat minder andere dingen kopen, wat minder consumeren, hun gedrag aanpassen ook. Dure olie weegt ook op de economische conjunctuur. Dus ook dat kan de overheid voelen naar inkomsten. Dus laat ons zeggen, normaal gesproken leveren die hoge brandstofprijzen geen extra inkomsten op.
0: Het helpt ook niet, denk ik, dat we zo midden in die begrotingsgesprekken zitten. Hè, waar er nu eenmaal naar geld wordt gezocht.
1: Ja, dat speelt inderdaad ook mee. De regering is vooral op zoek naar extra inkomsten en minder uitgaven, maar helemaal niet naar extra uitgaven. Er is ook eigenlijk geen marge meer om dit te doen. Dat is ook waar gouverneur Wünsch van de Nationale Bank al een paar jaar voor waarschuwt. Er is bij een volgende crisis, na de coronacrisis, na de energiecrisis, waar wel veel steun werd gegeven, gewoon geen marge meer om de portefeuille nog een keer open te ritsen.
0: Ja, dus is het hopen dat die prijzen, die diesel prijzen naar beneden gaan?
1: Ja, en dat kan op korte termijn zelfs, omdat de prijs van ruwe olie al 2 dagen op rij gedaald is. Dus wellicht donderdag zal diesel weer wat goedkoper worden. Dus zal die weer zakken onder de 2,5 euro per liter maximaal. Maar het tekort aan diesel en de beperkte raffinagecapaciteit, ja, die is daarmee nog niet van de baan. En de enige oplossing lijkt me daar echt wel het einde aan de oorlog in het Midden-Oosten.
0: Ja, Steven, we hadden het hier gisteren ook over die dieselprijzen. En sommige luisteraars vroegen zich toen af hoe het komt dat die diesel prijs nu plots op een recordhoogte is, terwijl de prijs van ruwe aardolie in het verleden wel als hoger heeft gestaan.
1: Ja, dat klopt. Hè. Wat die luisteraar zegt, dat heeft vooral te maken met de accijnzen die op bepaalde momenten verlaagd zijn. Ja. Bijvoorbeeld in maart 2022, dus na de Russische inval in Oekraïne. En die accijnzen zijn nadien weer opgetrokken omdat de brandstofprijzen gedaald zijn. Dus dat verklaart vooral dat verschil, ondanks een lagere olieprijs, toch duurdere diesel.
0: Steven Romboud, dankjewel.

0: Hoverfoniken, Jasper Erkes en Second Life.
1: De wereld vandaag.
0: Er moet breder gescreend worden op het gen dat borstkanker kan veroorzaken. Die oproep lanceert de VZW Pink Ribbon vandaag. Iedereen die getroffen wordt door borstkanker en al hun naaste familieleden zouden de kans moeten krijgen om zich te laten testen. Want nu weten heel veel mensen helemaal niet dat ze drager zijn van dat gen. Jan Lamothe, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik ben voorzitter van de VZW Pink Ribbon. U was zelf ook jarenlang borstchirurg in het UZ Brussel. Over welk gen spreken we hier?
2: Wel, er zijn verschillende borstkankergenen bekend, maar de meest gevaarlijke zijn het BRCA1 en BRCA2-gen. Deze genen zijn verantwoordelijk voor een erfelijk karakter van 5-10% van borstkanker.
0: Ja. Dat wil dus zeggen, als je dat gen hebt, dat je kans groter is dat je borstkanker krijgt.
2: Ja, naar gelang het gen zelf kan het risico op het ontwikkelen van borstkanker tijdens het gehele leven van 60-80% dragen.
0: Ja, dat is een groot verschil. Wie wordt daar nu al automatisch op gescreend?
2: Wel, op dit ogenblik worden patiënten gescreend die een diagnose hebben gekregen van borstkanker. En vooral zij die op jonge leeftijd borstkanker hebben gediagnosticeerd gekregen. Er bestaat de mogelijkheid na testing, en zo de test positief is bij deze patiënten, om de familieleden uit te nodigen voor een test. Men vraagt ook aan borstkankerpatiënten bij wie het BRCA-gen gevonden is, om hun familie in te lichten. En daar wringt soms wel het schoentje, omdat we weten uit onderzoek dat bij ongeveer de helft der situaties de familie niet wordt ingelicht. Zodoende dat de familie, ondanks het feit dat in de familie een bepaald erfelijk gen aanwezig is, dat men niet op de hoogte is of op de hoogte wordt gebracht. En dit vanzelfsprekend om allerlei redenen. Ik denk niet dat het evident is om te koop te lopen met deze diagnostiek.
0: Absoluut niet, maar dat betekent ook wel dat deze mensen, als ze het niet weten, ook niet gescreend worden.
2: Precies. En zo weten we dat als je ervan uitgaat dat de aanwezigheid van de borstkanker in België 0,3 à 0,5% is, dat is tussen de 30.000 en 50.000 mensen in België, wel, daar is de helft van niet op de hoogte dat ze het gen hebben. En het probleem is een beetje dat de diagnose soms maar gesteld wordt op het ogenblik dat de ziekte al aanwezig is, wat natuurlijk een probleem is. Waarom? Omdat deze borstkankerpatiënten over het algemeen drager zijn van agressievere borstkankers en vooral jongere borstkankers.
0: Ja. Wat zouden jullie dan concreet anders willen zien?
2: Wel, wij zouden willen zien, één, dat alle borstkankerpatiënten de kans krijgen om getest te worden op dit gen en dat elk familielid dat op de hoogte is van de aanwezigheid van een borstkankerpatiënt in de familie de kans krijgt om zich te laten testen. Dit om onwetendheid uit de weg te gaan.
0: Ja, dit is wel geen goedkope test.
2: Nee, dit is geen goedkope test. En dat is een beetje natuurlijk de drempel voor wat betreft onze vraag naar de autoriteiten toe. En ik ben mij volledig bewust van het feit dat dit gaat over grote bedragen. Anderzijds moeten we ook in rekening brengen dat bij vroegtijdige diagnose de behandelingen 1. Veel minder agressief zijn, ten tweede minder geld kosten en ten derde een belangrijke toename veroorzaken van de levenskwaliteit en overleving van onze vrouwen.
0: Ja, dus jullie zeggen eigenlijk is dit heel belangrijk.
2: Ja.
0: Ook belangrijk dat je misschien, zelfs als dat een moeilijk gesprek is, toch dat gesprek aangaat met de mensen die je graag ziet en die familie zijn.
2: Wel ja, en daar hebben we ook oplossingen voor. Onze borstklinieken en genetische centra zijn erop getraind om communicatietechnieken te gebruiken, waardoor je op een menselijke en empathische wijze de diagnose kunt overmaken en de verschillende mogelijkheden kunt bespreken in verband met het aanwezig zijn van een positieve gen. Want ja, je kan je beter laten onderzoeken via frequentere beeldvorming, mammografie of NMR onderzoeken, of je kan zelfs overgaan tot de meer agressieve behandelingen zoals preventieve borstamputatie. Enfin, zoals het Angelique Jolie-verhaal natuurlijk.
0: Ja. In jullie nieuwe campagne klagen jullie ook aan dat er in het algemeen te veel onwetendheid is rond borstkanker. Nochtans zijn er al heel veel campagnes geweest, hè?
2: Wel, dat is zeer juist, maar ondanks die bewering zien we toch dat bij een bevraging ontstellende cijfers naar voren komen. We hebben dit jaar en verleden jaar een bevolkingsonderzoek gedaan. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat 7 op de 10 van onze mensen in België denken dat ze geen risico op borstkanker hebben als er in de familie geen borstkanker komt. Mm-hmm. 6 op de 10 van onze mensen kennen de alarmtekens van een borstkanker niet. En 6 op de 10 weet zelfs niet van het bestaan af van erfelijke borstkanker. Dus daar is nog veel werk aan te maken.
0: Absoluut, absoluut. En gelukkig zijn jullie hier. Jan Lamote, voorzitter van de VZW Pink Ribbon, hartelijk dank.
2: Zonder dank.

0: Counting Crows en Vanessa Carlton en Big Yellow Taxi. De Rode Duivels beginnen vrijdag aan een nieuwe campagne in de Nations League. Met eerst een wedstrijd in en tegen Italië. En vandaag trainden ze nog in Tubeke. En daarna sprak Kevin De Bruyne met de pers. De Bruyne, 35 jaar, blijft dus Rode Duivel. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Axel Witsel, die afscheid nam. En Thibaut Courtois, die een soort van break neemt van de nationale ploeg. Courtois gaat niet meedoen aan de Nations League, maar wil er daarna terug bij zijn. Kevin De Bruyne blijft dus wel. Wat is zijn grootste motivatie om door te doen?
1: Ik denk dat het belangrijkste voor mij is om nog te voetballen, dat ik het wil doen. En dat is de motivatie. Uiteindelijk, als je bekijkt naar je carrière, kan ik natuurlijk zeggen, het hoeft niet meer, maar ik wil het nog doen. Dus dat is het belangrijkste. Je eigen blijven pushen om elke dag de limieten te zoeken wat mogelijk is voor mij en proberen zo goed mogelijk te voetballen als individu en ook als ploeg.
0: Wil, goesting, maar verschillende spelers bij de Duivels hadden De Bruyne ook gevraagd om te blijven. En dat deed ook de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Hij had al een gesprek met De Bruyne in Napels. En wij stelden aan De Bruyne de vraag of hij de nieuwe bondscoach op voorhand al kende.
1: Niet zo fel. Ik heb niet echt veel gezien van Belgische voetbal daarvoor. Dus op dat gebied kende ik hem niet zo. Ik heb hem een paar keer gesproken nu, dus lijkt mij een typische Nederlander, vrij direct in de omspraak. We hebben nu 1 training gedaan. Ik denk dat ik een beetje kan indenken op de manier dat hij wil spelen, maar dat gaat natuurlijk wel wat tijd vergen. Dus ik ken hem niet persoonlijk, maar ik denk dat dat geen probleem is.
0: We gaan moeten wachten tot vrijdag om te zien hoe Van Bommel wil spelen. We vroegen ook nog aan De Bruyne wat hij zijn ambitie is bij deze Nations League. En meer bepaald de vraag, eindwinst. Moet dat het doel zijn?
1: Voor mij heeft het nu geen nut om nu over een winst over een toernooi te spreken. Ik denk ook als een nieuwe staf komt, die komen hier waarschijnlijk om een goede Nations League en vooruit te kijken naar een EK binnen 2 jaar. Dus ik denk, er zit heel veel jong potentieel in deze groep. Ik denk dat er ook veel jongens goede transfers hebben gemaakt. Dus als die dat potentieel van te groeien en 2 jaar goed kunnen spelen met veel van die goede ploegen, dan gaan die jongens groeien. Dat hebben wij als jonge spelers ook moeten doen. Dan kan 2 jaar een heel groot verschil zijn qua potentieel van een ploeg, denk ik.
0: Europees kampioenschap over 2 jaar. Dat is dus het volgende grote doel. Om de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent een 30 minuten. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval op de rechterrijstrook. En richting Stabroek 10 minuten aanschuiven van Waaslandhaven-Noord tot de Tijsmans-tunnel. Files naar Antwerpen ook op de E313 vanaf Massenhoven. Een kwartier erbij, telkens 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. De E34 vanaf Melcele en ook de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel een 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden door een ongeval op de rechterrijstrook. En op de binnenring 25 minuten extra tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren.
2: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Wist je dat deze kast van de wereldberoemde Belgische architect Henri van de Velde is?
3: Echt?
2: En deze Vitra-stoel?
3: Die zie je inderdaad overal.
2: Die is van de Belgische ontwerper Maarten van Severen.
3: Ook Belgisch.
2: Om nog maar te zwijgen van dit tapijt. Gemaakt door de Belgische kunstenaar Victor Verhelst.
3: Verhulst? Verhelst. Ja.
2: Weet ik veel, laat zich verrassen door prachtig Belgisch design. In het gloednieuwe Designmuseum in Gent. Met Kobe Ilse.
3: Inderdaad, ook Belgisch design.
2: Beluister de nieuwe podcast tussen alle andere Weet ik veel podcasts bij Radio 1 op VRT Max.
4: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf 299 euro per maand in Easy Lease. Met een voorafbetaling van 4.

0: 4.400 euro. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Jij? Yeah?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
5: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis. Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, Seamine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
7: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel.
9: Radio 1.
10: De wereld vandaag.

0: Gorky en Anja, straks hebben we aandacht voor de toespraak waaraan Donald Trump zo net begonnen is op de algemene vergadering van de Verenigde Naties. We gaan Bert de Vroei de studio binnenhalen. Na 5 uur zal dat zijn. Maar eerst blijven we in Washington DC, want het zit er weer bovenarms op tussen diezelfde Amerikaanse president en de Amerikaanse pers.
1: It's sick. I mean, there's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine. But I don't have to let them into the people's house.
2: It will be a major test of the press freedom and the First Amendment in this country.
1: They said they were going to boycott me, but they never boycott me. So I wasn't very worried about that. Look at all that press.
3: It's 5 o'clock now in New York, a city that is, as we speak, opening our doors to world leaders from all across the globe. But consider what they're walking into when they get to America. A wannabe strong man who's long talked the talk of authoritarianism and is now more frequently than ever walking the walk.
0: Vorige week besloot Trump om kritische media zoals CNN niet meer toe te laten tot het Witte Huis. Maar CNN kreeg de steun van de zenders die wel nog mochten komen, met als gevolg een boycott. En vandaag kwam dan het nieuws over de lancering van Trump TV, een eigen zender, waarop, toch volgens het Witte Huis, allemaal hoogtepunten van Trump en zijn regering te zien zullen zijn. Mark Deuze, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Je bent hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam en u heeft jarenlang lesgegeven in de Verenigde Staten. Ja, de relatie met CNN, maar bijvoorbeeld ook met Politico, was al verzuurd. Dit is nog een stapje verder.
4: Is Trump TV niet begonnen vanwege die relatie. Ik denk dat het al veel langer in de planning zat. Maar het is inderdaad, Trump speelt al heel lang, als gedurende zijn hele carrière, een soort kat-en-muisspel met de media en met de journalistiek in het bijzonder. Hè. De ene moment zijn ze vrienden, het volgende moment zijn ze vijanden en dan mogen ze weer terugkomen. En dan, dus het is een manipulatief spelletje.
0: Ja, en wat nu wel opvalt is dat verschillende zenders zich gezamenlijk verzetten tegen de president. Hè. Hoort hij dat signaal?
4: Nee. Het is ook niet voor niks dat Trump en zijn partij en zijn team ook tijdens zijn campagnes, met name de laatste campagne, heel nadrukkelijk niet journalisten hebben opgezocht om hun boodschap te verspreiden, door bijvoorbeeld exclusieve interviews te geven, maar content creators, hè, influencers, podcasters, mensen zoals Joe Rogan en dergelijke. En bedoel, het hele idee dat je de kwaliteit media, de kwaliteitsjournalistiek nodig moet hebben om je boodschap naar bevolking te krijgen. Ja, dat misschien bestaat het al veel langer niet meer, maar Trump heeft dat in ieder geval volledig omhelst, dat idee.
0: Ja, wat zegt dit over de persvrijheid in de Verenigde Staten? Als je de pers laat links liggen.
4: Nou, op zich is dat, persvrijheid is in Amerika op zich grondwettelijk vastgelegd. Hè, en dat is zeker niet overal in de wereld zo. Dus in die zin zegt dat niet zo heel erg veel. Wat wel een echte verschil nu is, als misschien in het verleden, is dat de pers die er nog is, de vrije pers in Amerika, sinds niet al te lange tijd eigenlijk volledig in handen is van hele grote geldschieters. Bijvoorbeeld Jeff Bezos, hè, de CEO van Amazon. En die geldschieters die hebben vooral hele warme relaties met Trump. En dat is wel iets anders dan in het verleden, waarin de journalistiek, zeg maar, op een bizarre manier beschermd werd door reclameinkomsten en abonnementen. Mm-hmm. Dat was een soort financiële buffer ten opzichte van inmenging. Alleen, ja, geld verdienen met reclame en abonnementen, dat doen bijna geen enkele media meer. Dus dan ben je opeens heel erg kwetsbaar. En dat is een nieuwe bedreiging van persvrijheid die we hiervoor nog niet zo sterk kenden.
0: Ja, en dan is er die Trump TV die gelanceerd wordt, waarvan u zegt, ja, dat staat wellicht los van die ruil die er met verschillende televisiezenders is. Het is Trump TV, het is niet Witte Huis televisie bijvoorbeeld.
4: Ja, dat is inderdaad boeiend. Bij het eerste presidentiële termijn van Trump vonden veel analisten Toch zoiets van, ja, wat moet deze man eigenlijk met het presidentschap? Hij lijkt er eigenlijk niet zoveel zin in te hebben. Het meest waarschijnlijke, was destijds de analyse, is dat hij dit ziet als een opmaat voor een eigen media-imperium. Een beetje zoals Silvio Berlusconi in Italië dat had. Nou, dat is op zich nooit echt van de grond gekomen, maar dit is wel een stap. Het is inderdaad niet voor niets dat het niet White House TV of President POTUS TV, maar echt Trump TV. Dus het is duidelijk bedoeld voor een langer leven post-presidentschap, dit kanaal.
0: Ja, is dit iets, al die veranderingen die u beschrijft, hè, die Trump TV, maar ook het feit dat bijvoorbeeld content creators worden opgezocht om een boodschap te verspreiden, is dit iets waar de zenders, de journalisten zelf mee aan de slag moeten? Wat moeten ze daarmee?
4: Nou, ik denk dat het goed is om... Kijk, de verleiding is groot om dit alles op het konto van Donald Trump te schrijven. En zeker, dit is een mens die zeer media geletterd is en ook met graagte, met goesting de media opzoekt en gebruikt. Maar ik zou toch daarbij willen voegen van dat de Republikeinse Partij eigenlijk al sinds eind jaren 80 heel nadrukkelijk als strategie heeft wat je in Amerika vanzelfsprekend met een sportmetafoor working the referee noemt. De scheidsrechter bewerken. Mm-hmm. Wat dit betekent uit de sportwereld is, als je maar lang genoeg klaagt tegen de scheidsrechter, gaat hij je vroeg of laat wel een voordeel geven. Een strafschop, een rode kaart voor de tegenpartij. Nou, dat is een klassieke iets uit de sportwereld. Nou, maar de Republikeinen hebben dat eigenlijk sinds de jaren 80 omarmd als een vaste campagnestrategie. Als we maar lang genoeg de journalistiek, zeg maar, aanvallen, als zijn de links, als zijn de vooringenomen, als zijn de fake news of wat dan ook. Dit zijn zeker geen termen die Trump verzonnen heeft. Dan gaan ze ons vroeg of laat wel wat meer krediet geven. Misschien wat positieve verslag geven. Wat minder scherp met het gestrekte been erin. Wat minder kritisch. Journalisten censureren zichzelf op die manier. En dat weten wij uit onderzoek, dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Mm-hmm. Gebeurt ook in Europa met de verslaggeving van de rechtse partijen. Dus dat is een... Ik denk dat we daar de kern van de strategie ten opzichte van media in het Witte Huis moeten zien. Worden ze eruit gezet of belachelijk gemaakt en dan mogen ze weer terugkomen. Maar de bedoeling is uiteindelijk working the referee, te zorgen dat het is een subtiele manier van de journalisten monddood maken zonder de vrijheid van de pers aan te tasten.
0: En hoe moeten journalisten daarmee om?
4: Ja,
0: Zijn ze zich daar voldoende bewust van?
4: Zeker, zeker. Journalisten zijn hier zeer bewust van. Alleen journalisten zijn deels ook slachtoffer van hun eigen beroepswaarden en normen. Als in, ja, kijk, als de machtigste of rijkste of een van de machtigste en rijkste mensen ter wereld iets roept, iets doet, iets zegt, ja, daar moet je wel verslag van doen. Dat is nieuwswaarde nummer 1. En je kan dus eigenlijk niet om Trump heen als journalist. Terwijl de oplossing zou zijn, laat die man toch vooral in zijn eigen sop gaar koken. En focus bijvoorbeeld op het beleid van zijn ambtenaren aan het uitvoeren zijn in heel het land. Kijk naar wat er achter de schermen gebeurt. Dat doen journalisten ook wel. Alleen, ja, ze zijn ook een beetje slaaf van waar mensen de voorpagina voor raadplegen of de uitzending daarop inschakelen of waar ze op klikken online. En dat zijn toch de gekke uitspraken van Trump. Dus het is een beetje een, weer zo'n Amerikaanse uitdrukking, catch 22-situatie.
0: Ja, ontrafelt u die hele keten. Dank je wel daarvoor, Mark Deuze, hoogleraar Mediastudies. Een mooie middag.

0: erin voor van AV Buffalo.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Al de hele zomer worden in Zuid-Afrika telkens in dezelfde buurt ten oosten van de stad Johannesburg vrouwenlichamen gevonden. Al 10 in totaal. En het idee dat er een seriemoordenaar aan het werk is houdt de bevolking daar stevig in zijn greep. Veel vrouwen durven de straat niet meer op. Dat vertelde ook deze Zuid-Afrikaanse aan BBC News.
3: We just want to live and go running and come back home. Without having to think that it may be one of us. I may not come back home to my husband and children. So it's really disheartening. As a woman in South Africa, we're feeling very unsafe. We have to look and double check and triple check our surroundings because we don't feel safe. I feel that the government is not really taking us seriously.
0: We willen gewoon kunnen rondlopen zonder te denken dat we misschien niet terug thuis zullen komen. We voelen ons onveilig en ze nemen ons ook niet serieus, de overheid dan. Alice van Gelder, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Correspondent in Zuid-Afrika. Deze vrouw is heel duidelijk. Logisch wel dat gevoel, want daar worden dus vrouwen vermoord.
4: Ja, absoluut heel erg logisch, want dit is al een probleem wat er al heel lang is. Er is gigantisch veel geweld tussen vrouwen, niet alleen maar moord, maar ook heel veel seksueel geweld, gigantisch veel verkrachtingen, heel veel huiselijk geweld. Dus ja, als dan weer zoiets gruwelijks gebeurt als nu, echt die reeks moorden, vooral in één regio, ja, dan kan je je voorstellen dat de vrouwen weer extra bang zijn. Ja, en dat ze ook weer even zichzelf uitspreken van dit kan zo niet langer.
0: Ja, nu specifiek in die ene regio, wat voor een buurt is dat of waar spreken we over?
4: Ja, dit gebeurt eigenlijk allemaal een beetje ten oosten van Johannesburg. Eigenlijk dichtbij het internationale vliegveld. Die regio daar heet Ekurhuleni. En eigenlijk is het een gebied wat een beetje gemengd is. Zowel industrieel als middenklassebuurten, als townships, als armere wijken. Ja, en daarom valt het dus inderdaad wel zo op dat het eigenlijk in een geografisch vrij klein gebied gebeurt dat nu al die vrouwenlichamen worden gevonden.
0: Ja, wanneer is dat vermoeden gekomen dat daar misschien een seriemoordenaar bezig is?
4: Ja, dat is eigenlijk iets wat de politie de afgelopen weken heeft gezegd. In juli werd het eerste lichaam ontdekt. Maar de meeste lichamen zijn eigenlijk deze maand ontdekt. Opeens kwam dat in een stroomversnelling. De politie die zegt dat ze daar eventueel rekening mee houden. Want ze zeggen ook van een deel van de vrouwen, hè, die waren allemaal ontkleed. Voor een deel was er ook sprake van seksueel geweld. Ze sluiten het niet uit. Dus ze durven nog niet te zeggen dit is een serie moordenaar, maar ze sluiten niet uit dat het geval is. Hoe dan ook natuurlijk, zoveel vrouwen, seriemoordenaar of niet, in zo'n klein gebied. Ja, dat laat natuurlijk ook wel gewoon zien hoe groot de schaal is van geweld in Zuid-Afrika.
0: Ja, want het is natuurlijk niet het enige of het eerste probleem daar. Voel je dat in jouw omgeving ook, dat er hierover gepraat wordt?
4: Nou, absoluut wel onder vrouwen. Ja, vrouwen voelen zich niet veilig op straat. Durven vaak niet in het donker zelf over straat te lopen. Kijk, ik woon in een redelijk goede wijk in Kaapstad. Ik behoor tot de rijkere klasse hier. Dus ik kan mezelf goed beschermen. Ik kan ook mijn auto pakken naar bepaalde dingen toe. Maar voor vrouwen in de armere wijken vooral, want daar speelt zich dit vooral af. Ja, is die realiteit echt heel anders.
0: Ja.
4: Die moeten over straat ook om naar hun werk te gaan 's ochtends vroeg. En daar lopen ze dus groot gevaar bij.
0: Ja, en die vrouw zei ook echt letterlijk, ik voel mij niet serieus genomen.
4: Ja, en daar doelt ze vooral ook mee op de overheid. Want de regering die heeft vorig jaar al, nadat er ook vrouwen de straat op zijn gegaan, gezegd van we gaan dit verklaren tot crisis, zelfs tot nationale ramp. En het idee erachter is dan dat er meer geld vrijgemaakt kan worden en dat er meer aandacht komt voor dit probleem en hoe je dat gaat oplossen. Er zijn ook wel wat plannen gepresenteerd, zoals misschien speciale rechtbanken voor geweld, voor daders van geweld tegen vrouwen. Maar ook bijvoorbeeld cursussen voor mannen. Hè? Mm-hmm. Wat is nu goede mannelijkheid en hoe moeten ze met vrouwen omgaan? Maar ja, nu dit dus gebeurt, zeggen vrouwen, we willen gewoon nu actie.
0: Ja.
4: Weet je? Dat zijn allemaal lange termijn plannen. Maar we willen gewoon dat die buurten nu veiliger worden.
0: Ja, en dat is niet het geval.
4: Dat is zeker niet het geval. Nee, dus ze zeggen nu vooral in het oosten van Johannesburg waar dit gebeurt. Nu moeten we gewoon meer politie op straat zien. Dat zien ze nu dus ook al wel. Maar ook bijvoorbeeld betere straatverlichting. Camera's misschien ophangen in de buurt. Dus er wordt nu echt vooral gevraagd voor praktische actie. Want heel veel vrouwen zijn bang, maar ze zijn ook heel erg boos dat dit maar doorgaat. En dat hen nu eigenlijk gevraagd wordt van blijf maar binnen of ga alleen nog maar de straat op in groepjes. Hmm. Ja, en zij willen ook niet verder in hun vrijheid worden beperkt, terwijl ze al zo beperkt daarin worden.
0: Ja, zo werkt het inderdaad niet. Alice van Gelder vanuit Zuid-Afrika, dankjewel.
4: Dankjewel.

0: Weather Nova in de slipstream van de Hurricanes. We gaan dadelijk nog naar Antwerpen en we gaan het hebben over de kathedraal, want die krijgt misschien een tweede toren. En in New York spreekt de Amerikaanse president Trump voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Gaan we het over hebben.
1: Filmfest Gent opent opnieuw zijn vele cinemazalen. Voor films van gevierde regisseurs tot de strafste nieuwe talenten. Lang, kort, virtual reality of nieuwe soundtracks bij cultklassiekers. Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam. En ontmoetingen met componisten van wereldberoemde soundtracks. Van 7 tot 18 oktober. Tickets en info via filmfestgent.be. Samen met De Morgen, KNAK en Radio 1.
2: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
4: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat hetzelfde als een BTW-nummer?
5: Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer, C. Nummer 17, bus 3. Trek er uw plan mee. Nee.
6: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
5: En nummers haat?
6: ...is er Dexter.
5: Ja.
6: Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
7: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
8: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
7: Ah wel, maar ik ga ook. Hè.
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
11: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
12: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
11: En is hij dan morgen wel opgeladen?
10: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
11: Wow.
10: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
14: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
15: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
16: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
15: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers. Meter samen.
1: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In New York is de algemene vergadering van de VN gestart. Bij ons zit de Vlaamse regering bijeen over de begroting. En de WHO waarschuwt voor de ernstige gevolgen voor de gezondheid van het weerfenomeen El Niño. In New York is de algemene vergadering van de VN aan de gang, waar onder meer gesproken zal worden over de grote conflicten in de wereld. Op dit moment houdt de Amerikaanse president Trump zijn toespraak. Thomas de Grave, jij bent daar in New York. Wat heeft Trump al gezegd?
18: Wel, het is, een erg naar binnen gerichte speech. Heel zelfverzekerd van Donald Trump, heel triomfalistisch. Hij gebruikt deze speech vooral als podium om zijn eigen beleid, zijn verwezenlijkingen te verkopen. Hij begon met zijn verwezenlijkingen op het binnenlands vlak. Maar daarna ging hij vrij snel naar Iran, waar hij nog eens zei waarom het nodig was dat hij Iran aanviel. Natuurlijk zegt hij, ja, we willen niet dat Iran een nucleair wapen wil. Dat is altijd zijn verdediging. Hij moet natuurlijk die oorlog verdedigen, want heel veel mensen vragen zich af waarom dat nu precies gebeurd is, waarom die brandstofprijzen zo fel stijgen, waarom de voedselketen in het gevaar komt. Dus hij moet dat wel verantwoorden. Het was ook opvallend dat hij heel fel uit de hoek kwam ten opzichte van Iran toen hij zei dat hij voor een grote keuze staat, een deal maken of de Islamitische Republiek vernietigen. Wat wel een moment was waarin hij heel fel uit de hoek kwam, zeker voor een speech voor de VN in deze grote hal hier in New York.
0: Dankjewel, Thomas. De Vlaamse regering zit bijeen over de begroting. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft zo net de tabel op tafel gelegd. Met de daarin mogelijke maatregelen die de regering kan nemen en wat die kunnen opbrengen. De regering gaat op zoek naar zo'n 1,5 tot 2 miljard euro... om vanaf volgend jaar een begroting in evenwicht te hebben. Benedikt Coussement kon de ministers spreken aan het Martelaarsplein in Brussel.
12: Heel grote verklaringen horen we hier niet. Het is al moeilijk genoeg. Hilde Krevits, CD&V.
19: Ik ga geen uitspraken doen om gesprekken te bemoeilijken. En ik ga ervan uit dat niemand nu op dit moment een ander zal willen schofferen. Dus ik zal dat zelf ook niet doen. En ik hoop dat men dat ook met mij niet doet.
12: En hoewel het pittig wordt, is het voor Zoual Demir van N-VA uitgesloten dat onderwijs het met minder zou moeten doen.
20: Het staat mij echt wel toe om als minister van Onderwijs aan te geven dat de uitdagingen bijzonder groot zijn. Dat weet iedereen. Om nu ook nog eens te gaan zeggen, we gaan daarop besparen. Ik zou niet weten waar.
12: Wel wil ze besparen op haar andere bevoegdheden, werk en justitie. Melissa de Prater van Vooruit ziet liever geen veto's hier bij de start.
21: De N-VA zegt de begroting moet op orde, dat vinden wij in C ook. Maar natuurlijk, ja, dan kan je moeilijk op voorhand al met veto's en rode lijnen en van alles gaan komen. Zeker vanuit de partij van de minister-president, denk ik.
12: Ten laatste maandag weten we waar deze regering op bespaart en waar wel nog geld voor is. Dan is er de septemberverklaring in het parlement.
0: In Antwerpen zijn 8 mannen veroordeeld voor de ontvoering en foltering van een havenarbeider. Ze krijgen celstraffen van 3 tot 7 jaar. Het slachtoffer, een twintiger, werd 2 jaar geleden ontvoerd, vlakbij zijn huis en naar een bandencentrale gebracht. Daar werd hij 17 uur lang vastgehouden en gefolterd. Nadien lieten zijn ontvoerders hem gewond achter aan zijn huis. Zijn leven is sindsdien niet meer hetzelfde, zegt zijn advocaat Zakaria Aroussi.
22: Tot op heden ondergaat mijn kind een psychologische begeleiding naar aanleiding van de feiten en het uitermate zinloos geweld dat die man heeft moeten ondergaan. Heeft hij ook 7 maanden op advies van de speuders destijds ondergedoken moeten leven. Die man is ook niet langer te werk gesteld in de Antwerpse haven. Die moet zelf 2 keer over zijn schouders heen kijken natuurlijk, voordat hij die terug zich op zijn gemak voelt.
0: De veroordeelden zouden actief zijn in het drugsmilieu. Het slachtoffer zegt daar niks mee te maken te hebben. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor de gezondheidsgevolgen van het weerfenomeen El Niño, dat nu volop aan de gang is. El Niño zorgt voor de opwarming van het zeewater langs de evenaar in de Stille Oceaan. En dat heeft negatieve gevolgen op het weer en dus ook op onze gezondheid. Peter de Kroebelen, wat is dan het gevaar?
23: Wel, alles lijkt dan extremer. Hittegolven die bepaalde ziektes kunnen verergeren. Slechte luchtkwaliteit door bosbranden, ondervoeding en cholera. Door droogtes, uitzonderlijk veel regen ook hier en daar. En ook dus overstromingen dan. Maar dan weer de verspreiding vergroot van door muggen overgedragen ziektes als malaria bijvoorbeeld. De huidige El Niño, die wel eens de krachtigste ooit zou kunnen zijn, veroorzaakte nu al extreme weersomstandigheden en die impact zal waarschijnlijk nog toenemen, ook na de verwachte piek eind dit jaar, dat zegt de WHO. Het komt dan nog eens bovenop de gevolgen van de klimaatverandering die ook al extreme weersomstandigheden in de hand werkt. En de WHO vraagt nu dat de risicolanden, dat zijn vaak arme landen, zorgen voor voldoende medicijnen en ziekenhuizen die er klaar voor zijn.
0: Dankjewel, Peter. En de Rode Duivels zijn samen in Tubeke om de wedstrijd van de Nations League voor te bereiden. Ze spelen vrijdag tegen Italië en maandag tegen Frankrijk. Kevin De Bruyne heeft na het WK niet getwijfeld om bij de nationale voetbalploeg te blijven. Doelman Thibaut Courtois was niet beschikbaar voor de Nations League. Maar voor De Bruyne hoeft zo'n pauze niet.
2: Nee, niet bepaald. Gewoon omdat ik me nu goed voel. Denk ik dat ik gewoon op deze manier wat doorgaan. Ik voel mij goed in mijn lichaam. Ik voel mij goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruit kijken. Dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment was dat voor mij eigenlijk een non-issue.
0: Vanavond en vannacht wolken in het noorden, elders overwegend brede opklaringen, wel met kans op mist. Minima rond de 11 graden. Morgen begint grijs, daarna bewolkt in het noorden. Elders wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog bij maxima tot 20 graden. Donderdag droog en wisselend bewolkt, maxima dan tot 20 graden ook. De start van de algemene vergadering van de VN in New York, daarmee begonnen we. In zijn toespraak heeft de Amerikaanse president Trump zijn aanpak van de oorlog in Iran verdedigd. Meer op 14nieuws.be.
3: Er staat 177 kilometer file op de ring rond Gent richting Zelzate. Sta je meer dan een half uur in de file van Wondelgem tot voorbij Evergem door Werken. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 40 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout richting Gent een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dat is door een ongeval op de rechterrijstrook. Files naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven een kwartier erbij. Op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten. De E34 vanaf Melzele ook. En op de A12 vanaf Antwerpen haven 20 minuten. Naar Brussel op de E429 tussen Tubeke en Halle. Door een ongeval waar je maar moeilijk voorbij kan, 20 minuten daar. Op de buitenring rond Brussel verlies je 35 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de binnenring 25 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En door een ongeval op de E40 naar de kust is bij Oostende één rijstrook dicht.
4: Radio 1.
5: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
3: Heel goedemiddag. De Amerikaanse president Trump is klaar met speechen op de algemene vergadering van de Verenigde Naties. We gaan dadelijk eens kijken naar zijn boodschap.

0: Sister Sisters and I Don't Feel Like Dancing. In New York heeft de Amerikaanse president Trump daarnet de algemene vergadering van de Verenigde Naties toegesproken. En hij heeft onder andere de aanval ingezet op het internationaal strafhof in Den Haag.
1: The United States is equally opposed to the out-of-control institution known as the International Criminal Court. We will never allow U.S. service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. You're an evil group of people.
0: Ja, Bert de Vroei van onze buitenlandredactie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je hebt de uitspraak of de toespraak volledig gevolgd. Dus ook die uitspraak over het internationaal strafhof. Een evil group of people. Wat gebeurt hier?
2: Ja, dat was een beetje verwacht. Misschien moeten we beginnen met op te merken dat hij geen aanval meer heeft gelanceerd, zoals vorig jaar, op de VN als geheel. Eigenlijk was hij daar mild en heeft zelfs twee keer de VN-veiligheidsraad bedankt, omdat die resoluties hadden goedgekeurd die door de Amerikanen ook waren ingediend of waren gesteund. Dus dat was opvallend. Hij haalde wel uit naar een aantal VN-organisaties, zoals ook de UNESCO, de globalisten van de UNESCO, maar vooral ook inderdaad naar dat internationaal strafhof. En dat was ook wel een beetje verwacht. De Verenigde Staten zouden op dit moment sancties voorbereiden, niet alleen tegen rechters of magistraten van het strafhof. Dat hebben ze al gedaan. Het gaat soms heel ver, want die mensen worden soms echt geïsoleerd, afgesneden bijvoorbeeld van het Amerikaanse betalingssysteem. Maar ze zouden nu ook de hele instelling proberen, ja, echt te blokkeren en Amerikaanse bedrijven en individuen afdreigen of bedreigen met straffen wanneer die nog zouden op een of andere manier diensten verlenen aan het strafhof.
0: Ja, waarom is dat?
2: Omdat de Verenigde Staten absoluut geen jurisdictie aanvaarden van wie dan ook. Dat is een traditie op zich. Is dat zelfs niet typisch voor Trump en eigenlijk zelfs niet specifiek typisch voor een republikeinse president.
0: Nee.
2: Hoewel we het ook al zagen 20 jaar geleden toen Bush de oorlog begon in Irak. En zo had je dezelfde discussie. De Amerikanen aanvaarden geen jurisdictie van iemand anders en dat heeft Trump nog eens heel duidelijk gemaakt.
0: Want dit gaat nog een beetje verder natuurlijk.
2: Het gaat verder en natuurlijk wat ook meespeelt is de goede relatie met Israël. Het strafhof heeft natuurlijk ook een aanklacht geformuleerd tegen bijvoorbeeld premier Netanyahu. Mm-hmm. En dat is iets wat de Verenigde Staten ook niet tolereren.
0: Nee. Israël, dan zijn we ook bij Iran. Als we uitkijken wat hij daar zou over zeggen. Heeft hij daar eens een kaart te laten kijken?
2: Eigenlijk niet. Hij heeft daar wel weer grote verklaringen afgelegd en gezegd dat hij belet had dat Iran een nucleair wapen zou ontwikkelen. Dat Iran in staat zou zijn om Europa te bedreigen, zelfs als hij niet had ingegrepen met nucleaire wapens. Maar heeft dat eigenlijk niet hard gemaakt. Hij heeft wel gezegd, ik sta voor een belangrijke beslissing. Maar ook dat heeft hij vroeger natuurlijk al zo vaak gezegd. Hij zei, ik sta voor een belangrijke beslissing. Ofwel ga ik een deal maken met Iran. Mm-hmm. En Iran wil dat waarschijnlijk doen na de midterms, na de parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten. Of ik zal ze annihilate, ja, heeft hij ook al een paar keer gezegd, vernietigen. Maar goed, je kan uit deze toespraak absoluut niet opmaken of hij een idee heeft hoe hij uit die oorlog in Iran in het Midden-Oosten wegraakt.
0: Voor zijn speech had hij nogthans gezegd dat hij ervoor open stond om eventueel in New York samen te zitten met Iran.
2: Oh, maar dat zou best kunnen, hè? Maar dan zit hij samen met president Pezeshkian en dan is het maar de vraag of die ook wel de echte lijn vertegenwoordigt die momenteel in Iran de lakens uitdeelt. Je hebt toch de indruk de laatste weken dat het eerder de harde lijn is van de revolutionaire garde die bepaalt wat er gebeurt en hoe Iran reageert op de Amerikanen. Maar het zou best kunnen. Trouwens, dat was wel interessant en daar had hij trouwens ook wel een punt. Hij erkende ook dat de Verenigde Naties een rol hebben gespeeld, want een jaar geleden, herinner je, en daar herinnerde hij het publiek aan, was het eigenlijk in de marge van die algemene vergadering van de VN dat Trump aan tafel ging zitten met een aantal Arabische landen en dat was de aanloop naar de Gaza-deal. Nu goed, wat die Gaza-deal waard is, daar moeten we natuurlijk ook nog veel vraagtekens bij plaatsen, maar hij erkende wel dat er daar in New York, in die bijenkorf, die diplomatieke bijenkorf van deze week, dat er daar wat kan gebeuren en dus je weet het nooit met Trump, dat er iets kan gebeuren ook met Iran.
0: Er gaat straks nog iets gebeuren. gebeuren, hè? Normaal gezien in New York. Hij gaat een deal ondertekenen met Groenland. Heeft hij daarnaar verwezen in zijn speech?
2: Ja, absoluut. Hij met Groenland en met Denemarken natuurlijk. Ja. Groenland nog altijd een autonoom gebied dat wel tot Denemarken behoort. En hij heeft gezegd dat ze daar op een heel betekenisvolle wijze hun aanwezigheid, hun militaire aanwezigheid, zullen kunnen uitbreiden. Zoals dat ook dit weekend al was uitgelekt. Het blijft nog wachten op de details, maar hij had het wel over twee militaire basissen, twee major military bases, als ik het goed genoteerd heb. Nu goed, ook dat is nog even afwachten wat dat betekent. En wat daar vooral heel belangrijk is om in de gaten te houden, Trump zegt dat is een akkoord voor altijd. Volgens andere interpretaties is dat maar een akkoord ook binnen NAVO-verband. En is er dus eigenlijk niet zo heel veel nieuws ten opzichte van de situatie die al bestond.
0: Ja.
2: Als het los van het NAVO-verband ook zou zijn, dan is het wel van betekenis natuurlijk, want dat zou betekenen dat, stel dat de NAVO ooit uiteenvalt, dat de Verenigde Staten dan toch nog een voet aan de grond houden in Groenland. Maar dat moeten we nog zien, we kennen de details nog altijd niet.
0: Nee, wie daar ook is in New York is president Zelensky van Oekraïne. Mogelijk zal die ook nog spreken met president Trump.
2: Dat zou wel kunnen, dat is zelfs heel waarschijnlijk. Maar of dat weer veel zal opleveren is de vraag. Ook Trump zei dat het best zou kunnen dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland sneller afgelopen is dan je zou verwachten. Maar hoe vaak heeft hij dat ook al gezegd? Dus daar heeft hij niet echt een lijn uitgezet waarvan je kan denken, oh, dat is misschien een spoor.
0: Zijn er nog zaken die jij gehoord hebt waarvan je zei, dat is wel opvallend?
2: Laat ik even kijken. Ja,
0: want die speech is pas afgelopen natuurlijk. Ja, jij staat hier met jouw papieren van wat je genoteerd hebt.
2: Klopt, en misschien toch. En Groenland sluit daarbij aan ook wel een beetje in het perspectief van de regering Trump. Hij heeft heel duidelijk bepaald, heel duidelijk gezegd, wat we ook al wel voelen bij deze regering Trump, dat zij de baas willen zijn op het westelijk halfrond. En dan gaat het dus ook over Latijns-Amerika, verwees naar Venezuela. Mm-hmm. Hij gebruikte zelfs een vrij opmerkelijke uitdrukking dat hij zei, ja, we hebben daar een deal gesloten. Of hij zegt, het was eigenlijk een oorlog, want hij had het eerst over de aanval waarbij president Maduro werd gearresteerd, mm-hmm, en weggevoerd. Het was eigenlijk een oorlog, maar waarschijnlijk de grootste buit ooit. Hij had het echt over, in die termen sprak hij, wat toch een beetje dubbel is. En wat natuurlijk ook, en dat was misschien wel een beetje de algemene lijn van deze speech, als je het zou willen samenvatten, hij staat daar voor de instelling de Verenigde Naties, die eigenlijk internationaal recht, die gebaseerd is op het internationaal recht, op respect voor mensenrechten, op respect voor internationale afspraken. En hij stond eigenlijk op te scheppen over hoe de Verenigde Staten bootjes met drugskartels, maar zonder vorm van proces, ja, uit de zee schieten, hoe ze Venezuela hebben aangevallen enzovoorts. En dat, ja, dat wrong toch wel een beetje.
0: Bert de Vroei, dankjewel.

0: Blue Eye and Make a Living. 4,27 seconden. Een meisje van 6, Lian uit China, heeft gemiddeld genomen niet meer tijd nodig om een klassieke Rubik's Cubus op te lossen. En ze vestigt zo meteen een nieuw wereldrecord voor vrouwen. 4,27 seconden. Ik herhaal het nog eens. Jan de Beulen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent professor wiskunde aan de VUB. Dit is wel indrukwekkend, toch?
1: Dat is absoluut zeer indrukwekkend, ja.
0: Want we spreken hier over een kind.
1: Ja, dus een meisje van 6. En om die puzzel in 4,27 seconden op te lossen, heeft zij blijkbaar niet minder dan 1300 verschillende technieken uit het hoofd geleerd. En heeft zij natuurlijk heel veel geoefend. Dus dat is inderdaad spectaculair om verschillende redenen.
0: Vertel, welke redenen ziet u waarom dat... Ik vind het sowieso spectaculair, maar u met uw wiskundige brein ziet daar natuurlijk van alles achter dat ik niet zie.
1: Ja, laat ons eerst even heel kort naar de geschiedenis van de puzzel gaan. Dus Erno Rubik, een Hongaarse professor in de architectuur, heeft in 1974 deze puzzel ontworpen. En de bedoeling van Erno Rubik was om het ruimtelijk inzicht bij zijn studenten te verhogen. En dat is eigenlijk wat je ook ziet als je het filmpje bekijkt waarin het meisje op 4 seconden die puzzel oplost. Dus dat meisje gaat eerst observeren, gaat eigenlijk kijken welke kleuren er op welke plaatsen zitten. Mm-hmm. Gaat eigenlijk heel snel, en dan wordt het al spectaculair, gaat heel snel haar strategie bepalen en gaat dan heel snel die technieken die ze uit haar hoofd geleerd heeft, gaan toepassen om van die puzzel naar de oplossing te bewegen. Dus dat betekent dat zij een zeer goed ruimtelijk inzicht reeds heeft ontwikkeld. Dat betekent dat zij ook een zeer goed visueel geheugen heeft. En dat betekent ook dat zij een goed geheugen in het algemeen heeft om dat te kunnen doen.
0: Want je hebt 6 kanten, 6 kleuren en die staan allemaal door elkaar. Bedoeling is dat je die per kant een kleur krijgt. Ik probeer dat altijd op te lossen volgens dezelfde strategie, maar dat is dus duidelijk niet wat zij doet.
1: Wel, het hangt ervan af hoe je het bekijkt. Dus ik zal misschien eerst nog een korte toelichting geven over de wiskunde achter de puzzel.
0: Ja?
1: We moeten weten wat het aantal mogelijkheden is waarin deze puzzel zich kan bevinden.
0: Uh-huh.
1: En dat is eigenlijk gigantisch groot. Wel, het hangt ervan af hoe je het bekijkt. Dus ik zal misschien eerst nog een korte toelichting geven over de wiskunde

0: 59 miljoen, dan vinden we het aantal mogelijkheden waarin deze puzzel zich kan bevinden.
1: Okay.
0: Nu, ondanks dat, en nu komt het wiskundige aspect, ondanks dat groot aantal mogelijkheden, heeft deze puzzel ook heel veel symmetrie. In de wiskunde noemen we zoiets symmetrie. Dat betekent dat je patronen kan ontdekken, mm-hmm. patronen kan beschrijven, patronen kan gebruiken om ondanks het groot aantal mogelijkheden toch relatief snel naar een oplossing te gaan.
1: Ja, ja. En dus duidelijk bij haar is die aanlegger om die patronen snel te
0: zien. Absoluut. Dus ja, wat we bij, als ik naar dat filmpje kijk, zij analyseert heel snel patronen. Dat is niet op basis van wiskunde, maar op basis van een visueel geheugen.
1: Mm-hmm.
0: En op basis van een ruimtelijk inzicht. Je zou dat kunnen een eerste kenmerk van wiskundige aanleg kunnen noemen. Maar daar kan ik, ja, voor kinderen van 6 jaar, in alle eerlijkheid, daar kan ik eigenlijk geen wiskundige uitspraken over doen.
1: Nee.
0: Nu, wat ook van belang is natuurlijk, dus dit meisje lost de puzzel op een recordtijd op, maar haar oplossing is niet noodzakelijk de oplossing in het kleinst aantal stappen. En nu zitten we op het terrein terug van de zuivere wiskunde.
1: Ja?
0: Dus we hebben 43 x 10 tot de 18e mogelijkheden, ja? Gigantisch, maar men kan wiskundig bewijzen dat je vanuit eender welke stand deze puzzel altijd in maximaal 20 bewegingen kan oplossen.
1: Ja.
0: 20 bewegingen. Dus het zogenaamde God's number van deze puzzel. Nu, als je kijkt naar dat filmpje dan, en je telt even snel mee, dan zie je dat het meisje heel snel aan meer dan 20 bewegingen zit.
1: Ja, ze doet het
0: maar
1: niet
0: dat is
1: in
0: ook
1: 20,
0: normaal.
1: Ja.
0: Nee, ze doet het niet op 20. Dat is ook normaal. Dus als je die technieken toepast, als je die patronen herkent en gebruikt, dan ga je eigenlijk zo goed als nooit de optimale oplossing hebben. Het vinden van de optimale oplossing is een gigantisch ingewikkeld wiskundig probleem. Dat is eigenlijk veel moeilijker om het aantal mogelijke standen te bepalen.
1: Ja.
0: Dus ik zeg hier, er zijn 43 x 10 tot de 18e mogelijke standen.
1: Uh-huh.
0: Wij kunnen dat heel gemakkelijk berekenen door groepentheorie te gebruiken. Dat is eigenlijk de wiskundige beschrijving van symmetrie. Die groepentheorie geeft aanleiding tot efficiënte algoritmen, waardoor dat we eigenlijk groepentheorie op de computer kunnen doen. En ik kan eigenlijk in een fractie van een seconde dat getal berekenen. Maar diezelfde computer kan quasi onmogelijk vanuit elke stand de optimale oplossing berekenen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een ander soort wiskundig probleem. En dat is eigenlijk een... Ja?
1: Wil dat dan zeggen dat zij de ultieme code heeft gekraakt om het wel te doen?
0: Nee, zij is heel goed in het onthouden van patronen.
1: Ja.
0: Zij is heel snel motorisch ook. Zij is heel nauwgezet, nauwkeurig motorisch.
1: Ja.
0: Maar de code van de puzzel... Het hangt ervan af wat je de code van de puzzel noemt. De code om de optimale oplossing te vinden is hiermee niet gekraakt.
1: Nee. Maar ze heeft wel een manier gevonden om het supersnel te doen.
0: 27
1: seconden. Lisbeth laat ons weten in de app dat zij het in 4 minuten kan. Ik vind dat ook al redelijk spectaculair.
0: Ja, dat is spectaculair.
1: Doet u het?
0: Ik kan het op geen 4 maanden. Ik ben relatief slecht in dat soort puzzels. Ik heb er mij zelden aan gewaagd.
1: U heeft andere specialiteiten. Professor wiskunde.
0: Ja, goed.
1: Jan de Beulen, dank u wel voor de uitleg.
0: Met plezier.
1: Heel goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: De wereld vandaag. Radio 1.
1: Doe jij het, zo'n kubus oplossen, Sabine?
3: Oh nee, verre van.
1: Ook
3: ik zat al naar de weerkaart
1: ook
3: kijken.
1: Jij hebt andere specialiteiten.
3: Ja, voilà,
1: het weer, wat brengt het ons?
3: Wel, er zijn nog wel wat lage wolkenvelden her en der, vooral over het noorden van het land. Er waren brede opklaringen, hier en daar, niet overal, maar zeker het zuiden van het land heeft toch behoorlijk wat zon kunnen meepikken en ook vele regio's langs de grens met Frankrijk. Nu, vanavond gaat dat wolkendek toch meer en meer openbreken. En dan voor vannacht zijn er best wel brede opklaringen. Rustig weer, er kan nevel en mist ontstaan. En we krijgen temperaturen van 4 graden in de Hoge Venen tot 13 graden voor de kust. Morgen een rustige start met wat ochtendgrijs. En veel zon in het begin van de dag, af en toe wat hoge sluierwolken. En dan later op de dag komen er ook wat lagere wolken vanaf het westen over het land schuiven. Maar het blijft grotendeels droog. En we gaan naar een graad of 20 hier in Brussel. In het zuiden van het land misschien nog een 22 graden. En dat donderdag hebben we afwisselend zon, wolken, droog weer met maximaal tot 20 graden.

0: Vrijdag tot 23 graden, mooi najaarsweer. En ook het weekend belooft behoorlijk te worden. Zaterdag zijn er wel wat meer wolkenvelden, maar de temperaturen klimmen een paar graden hoger. Tot 23, 24 en in het zuiden van het land misschien wel tot 25 graden. Mm-hmm. En ook zondag halen we toch op verschillende plaatsen 24 of 25 graden met mooi weer, redelijk veel zon. Om van te genieten, denk ik, want maandag waarschijnlijk gaat het regenen.
1: Oké, we stoppen op zondag. Dankjewel.
2: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
1: 207 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Drie kwartier vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout richting Gent. 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval op de rechterrijstrook. Files naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, 20 minuten erbij. Ook op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Een kwartier op de E17 vanaf Kruibeke en op de E34 vanaf Melzele. Naar Brussel op de E429 tussen Tubeke en Halle door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Een half uur. Maak daar een reddingsstrook. Op de buitenring rond Brussel verlies je 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. En op de binnenring 25 minuten extra tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. Er staat 10 minuten file op de E40 naar Leuven in Berthem door een ongeval. Op de ring rond Gent richting Zelzaten sta je 20 minuten in de file van Bondelgem tot voorbij Evergem door werken. En door een ongeval op de E40 naar de kust is bij Oostende één rijstrook dicht.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
4: Vandaag opera. En morgen Boektopia? Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Boektopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
5: Amai, zeg, je straalt zo.
6: Ja.
5: Een feestje of wat?
6: Nee, naar kantoor.
5: Aha.
4: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Oh my god, ik ga!
12: Jij gaat, maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
11: Ik ga, met twee vriendinnen.
13: Oh, dat is ongelooflijk. Ik ga zeker.
12: Gaat er echt gebeuren?
13: Maar ik ga!
11: Woe!
13: Wij gaan!
14: Ah, dan ik ook.
15: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en...
16: 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
17: Iedereen?

0: Ontdek alles over Stipit op ketnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, met die banaan.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Radio 1.
1: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Marijuana Lover van Texas, de Antwerpse kathedraal, toch een tweede toren geven met behulp van drones en lichtspots. Dat is het idee van Jan Jang Brummer. Hij hoopt dat idee via de burgerbegroting waar te maken, want hij heeft al een paar jaar die tweede toren in zijn hoofd.
1: Ik ben een Antwerpenaar. Ik ben 10 jaar geleden hier komen wonen als student en ik ben niet meer weggegaan. En ik heb altijd vanuit kot op mijn balkonnetje gezeten en gekeken naar die kathedraal. En het lot wilde dat ik een mooi idee of een mooie droom in een mooi idee kon omzetten. En dat idee was eerst om met diamant en glas de tweede toren af te maken. Dat is mij verteld de afgelopen jaren dat dat een beetje goed gek was. Maar ondertussen is het idee zo gevormd dat het een licht idee is geworden.
0: Ja, hij wil dus met drones en met spots het verhaal van die kathedraal tot leven wekken. Het verhaal van die kathedraal, van die tweede toren eigenlijk. Wendy Wouters, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: U bent de auteur van het boek De Geuren van de Kathedraal. Ja, wat vindt u van het idee? Goed zat of een leuk idee?
2: Sowieso een leuk idee. Wat dat de uitvoering kan zijn, kan alle kanten uitgaan, zoals hij zelf ook al aangeeft. Maar ja, als je het niet probeert, dan weet je het niet. Dus ik ben er heel erg voorstander van dat mensen er creatief mee aan de slag gaan.
0: Waarom heeft die kathedraal eigenlijk maar 1 toren?
2: Wel, dat is iets wat eigenlijk in 1 woord samen te vatten geldt. Wat dat het op neerkomt. De bouw van zo'n kathedraal, van zo'n kerk, deed er natuurlijk heel lang over. Dat is een gigantisch bouwwerk, gigantisch complex. En in de loop van die eeuw dat er aan beide torens werd gewerkt, op een bepaald moment zijn ze tot de constatatie gekomen dat er onvoldoende geld was om die zuidertoren verder af te werken. En hebben ze zich volledig gefocust op de Noordertoren. Dat is ook het Belfort, de kerktoren. Mm-hmm. Alle klokken hangen daarin. Dus het is ook logisch dat ze zich daarop dan alle energie en alle geld dat er nog was, naartoe zouden richten.
0: Ja. Hoe had die tweede toren er moeten uitzien? Was de bedoeling dat dat een replica was? Een tweelingzusje van die eerste toren?
2: Waarschijnlijk wel. De bouwplannen van Appelmans die zijn verloren gegaan door de eeuwen heen. Dat gebeurt ook wel meer. Dat ding is, op 500 jaar kan er ook op dat vlak heel veel gebeuren.
0: Zeker wel.
2: Maar wanneer dat we afgaan op latere prenten, daar wordt het inderdaad als een kopie van die Noordertoren neergezet.
0: Ja. Kan u ons nog eens meenemen naar die periode van die werken 500 jaar geleden? Hoe ging dat?
2: Ja, heel traag dus. We zitten in een periode waar dat eerst al een Romaanse kerk stond. Ja. Maar met dat de stad Antwerpen groter en groter werd, wouden ze ook de kerk groter maken om al die parochianen in te herbergen. En rond 1350 zijn ze begonnen met de gotische kerk die we nu kennen. En het mooie is aan zo'n enorm bouwproject dat er geprobeerd wordt om tegelijkertijd dan de voormalige kerk af te breken en dan de nieuwe er al rond te bouwen, zodat de diensten die erin doorgingen, die erin plaatsvinden, nog zoveel mogelijk kunnen doorgaan. En ook met die torens hebben ze dat gedaan. Dus vanaf 1420 zijn ze gestart met de Noordertoren, de fundamenten gelegd. En wanneer dat die halverwege was, dan hebben ze alle klokken die in de oude Romaanse toren nog gingen, overgebracht naar die nieuwe Noordertoren. Mm-hmm. 10 jaar na de start van die Noordertoren zijn ze ook begonnen met de Zuidertoren, de fundamenten daarvan te leggen. En daar merkten ze dan halverwege dat er toch te weinig geld was om die volledig tot op dezelfde hoogte af te werken, 123 meter hoog. En hebben ze die bouw moeten staken. Een van de ongelooflijk geldopslorpende zaken die daarvoor viel, dat was dat de kerk regelmatig onder water stroomde wanneer dat het springtij is. De Schelde is maar 300 meter verder. Ook bij hevige regenval. Niet alleen de kerk, toen nog geen kathedraal, de kerk kwam dan regelmatig onder water te staan. Ook de huizen er rond. Het was een ongelooflijk kostelijk proces. De kerkvloer is om die reden ook in die periode verschillende keren verhoogd geweest, om weerstand te kunnen bieden tegen dat water. En dan 1518 was die Noordertoren eindelijk af. Heel de stad in rep en roer. Het kruis is gewijd om er bovenop te plaatsen. Heel de markt staat vol om daarnaar te kijken. Er wordt in een van de bronnen schrijft dan dat ze ook aan het dansen zijn rond die kerktoren, die werkmannen die dat erop plaatsen. En je zou denken van ja, oké, de Noordertoren is nu af. Nu kunnen ze aan de Zuidertoren beginnen, want we zitten terug in een periode waar dat er voldoende kapitaal was. Maar de kerkfabriek, de opdrachtgever van de bouw van de gotische kerk, zag het toen alweer veel groter. En die hadden op dat moment het idee in hun hoofd dat het aan het broeden was over het zogenaamde nieuwe werk. En dat is een grondplan wat dan nog met 1/3 zo groot zou zijn als hetgeen wat er nu staat. Hebben ze ook laten uittekenen. Rond 1521 is dan ook de eerste steenlegging voor dat nieuw plan er gekomen. En het idee was dan met dat... ja, die kerk nog zo gigantisch veel groter zou worden, dat moesten ze toen die Zuidertoren verder afgewerkt hebben, dat die eigenlijk knal in het midden van de gevel zou staan. Dus die zou dan afgebroken worden en zoveel meter verderop nog veel groter neergeplaatst worden. Ook de Noordertoren zou nog gigantisch veel groter worden. Maar dan op een noodlottige nacht in 1533 is er een grote brand uitgebroken in de kathedraal. En toen, in de daaropvolgende jaren, alle geld moest dan weer gaan naar de wederopbouw van de kathedraal. Ja. We kennen alle beelden nog van de Notre-Dame in Parijs.
3: Ja. En zo is het dan gebleven hoe het was. Alleen die Noordertoren, geen Zuidertoren meer gekomen. Heel kort nog, toen ik zei, vindt u het een goed idee, zei u meteen, jawel. Wie ermee aan de slag gaat, heel graag. Nochtans is het ook wel een beetje een beeld van Antwerpen, hè? Die kathedraal met 1 toren.
2: Absoluut, het is ook een beetje een dubbel antwoord. Ik vind het heel fijn dat ermee aan de slag gegaan wordt en dat die ideeën er rond zijn. Maar tegelijkertijd, puur persoonlijk, vind ik een donkere toren zelfs eigenlijk wel mooi. Zelfs nu, hoe dat het uitgelicht is, de kathedraal, dat is ook maar iets wat sinds de elektrische verlichting er was. Maar zo een heel donker silhouet vind ik ook iets romantisch hebben. Dus... wanneer dat ik dat idee zag, had ik direct zo'n zeker met drones. Ja. Dat die volledige toren nagebouwd wordt. Die spots dragen dan iets minder mijn voorkeur. Dat kan heel tof zijn, maar dan zie ik ook wel de charme vooral in een eenmalig aspect. Ja. Zeker wanneer dat je dan die ideeën erachter, zoals het samenbrengen van een gemeenschap, licht brengen in duistere tijden, dat heel mooi accordeert met de waarde van de kathedraal. Zie ik dat meer in zoiets eenmalig, om het dan niet... een gimmick van te maken. Ja. Dus ik vind het super mooi, maar eenmalig.
3: Ik kan u volgen. U bent de auteur van de geuren van de kathedraal, Wendy Wouters. Dank je wel.
4: Dit is deze week onze Vokstip.
5: Hey, Sietse van Meldheids hier. Ik ben ongelooflijk blij, want onze nieuwe single Oorlog in mei, die is Vokstip bij Radio 1.
6: Stem jouw favoriet in de lijst. Bij Radio 1 op VRT Max.
4: Radio 1.

0: Het is onze Vokstip, meldt het zijn oorlog in mei. Er was de hele dag zenuwachtigheid binnen de Europese Unie, want de lidstaten raakten het maar niet eens over een verlenging van de sancties tegen 3000 Russische mensen en organisaties. Eigenlijk moest die verlenging al lang rond zijn, maar Frankrijk en Luxemburg wilden graag twee namen van de lijst afhalen. En dat zagen de andere lidstaten niet zitten, maar er is nu toch een akkoord. Heidi van Rompuy, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Volgt Europa op onze redactie, die twee worden blijkbaar dan toch van de sanctielijst gehaald.
1: Ja, er is een compromis gevonden. Dus het gaat over twee Russische oligarchen die dus van de sanctielijst worden gehaald. En in ruil daarvoor ligt die hele lijst nu wel voor 3 jaar vast. Want tot nu toe moest ze dus elke 6 maanden opnieuw worden goedgekeurd door alle lidstaten van de Europese Unie. Maar er zal nu dus niet meer aangeraakt worden tot in september 2029.
0: Ja, ik zeg mensen en organisaties. Wie staat er allemaal op die lijst?
1: Wel, dat zijn dus inderdaad allemaal individuele personen, bedrijven, organisaties die allemaal op de een of andere manier bijdragen aan de oorlog in Oekraïne. Dat gaat dan echt van de Russische president Poetin tot oligarchen, tot militairen, tot mensen of bedrijven die bijvoorbeeld aan Russische propaganda doen. En tegen hen is er dan echt een verbod om naar de EU te reizen. Al hun rekeningen bij Europese banken zijn ook bevroren. En er mag ook niemand vanuit de EU geld of andere tegoeden aan hen geven.
0: En wie zijn die twee mannen die nu van de lijst geschrapt worden?
1: Wel, de man die Frankrijk van de lijst wilde halen, dat is de Russisch-Oezbeekse zakenman Usmanov. Dat is eigenlijk een van de rijkste bondgenoten van president Poetin. En volgens de Financial Times wilde Frankrijk hem van de lijst halen omdat ze hem eigenlijk zouden willen gebruiken in onderhandelingen om Franse gevangenen vrij te krijgen die dan weer vastzitten in Azerbeidzjan. Dat is een land dat goed bevriend is met Rusland. Dus ze wilden hem eigenlijk als een soort van pasmunt gebruiken. Nu, Frankrijk heeft dat nooit officieel willen bevestigen. Zij zeiden dat ze redenen van nationale veiligheid hadden om hem te schrappen. Maar dus die Usmanov, dat is die ene man. De andere man, dat is een Russisch-Israëlische bankier, Mikhail Friedman. En het was dus Luxemburg die hem van de lijst wilde schrappen. En dat komt, of dat heeft te maken met het feit dat de man een rechtszaak heeft lopen tegen Luxemburg over dus het feit dat zijn tegoeden daar bevroren zitten. En Luxemburg zei dan van ja, kijk maar, als we die Usmanov gaan schrappen, dan zitten we al helemaal in de problemen in de rechtszaak van Friedman. Dus dan moet hij er ook af. Nu, heel veel andere lidstaten waren daar dus absoluut niet blij mee om aan die lijst te zitten raken. Maar uiteindelijk hebben ze dus toch hun slag thuis gehaald en worden ze geschrapt.
0: Ja, net op tijd, want er was een beetje een deadline.
1: Zeker. Dus eigenlijk had die hernieuwing vorige week al moeten gebeuren. Toen is de beslissing met een week uitgesteld, omdat ze het niet eens werden. En dus de nieuwe deadline was vandaag middernacht. En als ze dat niet hadden gehaald, dan bestond eigenlijk het risico dat heel die sanctielijst voor al die 3000 mensen, dat die helemaal zou vervallen. En we horen dat de andere lidstaten dan toch maar hun verzet hebben laten varen, omdat dus de vrees was dat misschien anders die hele lijst naar de vuilbak zou belanden. En dat, dat wilde niemand natuurlijk.
0: Eind goed, al goed, maar dit is weer geen mooi beeld van die eenheid binnen de Europese Unie, toch?
1: Nee, zeker niet. Vele mensen zeggen, dit is een cadeau aan Rusland, want Rusland zegt ook al langer dat die hele sanctielijst zogezegd op niks juridisch gebaseerd is, dat het enkel een politieke beslissing is, dat die niet legaal is. En dit gaat daar natuurlijk allemaal niet aan helpen. Nu, Oekraïne heeft ook al heel teleurgesteld gereageerd. Zij vinden dit allemaal onaanvaardbaar. En het is dan toch wel opmerkelijk om ook eens naar die rol van Frankrijk te kijken, hè, want zij zijn natuurlijk nog altijd heel belangrijk binnen die EU, hebben altijd de mond vol van hun steun aan Oekraïne. Maar ja, kijk, nu blijkt dan toch een soort van eigen belang daar geprimeerd te hebben op die sancties. En het legt ook wel eens bloot over de hele dynamiek binnen de Europese Unie, want het idee was altijd dat het de Hongaarse premier Orbán was die allerlei sancties en strenge maatregelen tegen Rusland tegenhield. Maar ja, hij is er niet meer en toch is er nog altijd en opnieuw discussie. Sommigen hebben zich wat proberen verstoppen achter Orbán. Ook ons land was trouwens helemaal niet blij met deze discussie en heeft zich uiteindelijk onthouden.
0: Maar de sanctielijst is nu wat ze is tot 2029. Heidi van Rompuy, dank je wel om dit zo helder uit te leggen. Het is meteen ook het einde van de wereld vandaag. We begonnen met de hoge dieselprijzen. En wat onze buurlanden daarmee doen. Want hier en daar worden wel degelijk ingegrepen op die prijzen. Als je dat gesprek graag eens herbeluistert, gewoon eens naar VRT Max Radio 1. En dan vind je dat daar. Wat mij betreft nog een heel mooie avond gewenst.
2: The Street Fighter, The Evil Dead, Oldjoy en Deadman. Classic cultfilms met gloednieuwe live soundtracks. Van onder andere Alabaster de Plume, Mary Lattimore en Moon. Videodroom van 404 en Filmfest Gent.
3: Alive or dead don't matter, though I reckon dead.
2: Vanaf 26 september in en uit de Vooruit. Info en tickets 404.gent. Samen met Radio 1.
3: Vanavond op VRT 1.
4: Noodcentrale 101.
5: Ik geef je een vanavond. Om te bewegen.
4: Ja, meneer, als u op de toetsen duwt terwijl we bellen, dan hoor ik u niet.
3: Op VRT 1 in de noodcentrale moeten de calltakers hun geduld bewaren. Op VRT Canvas eindigt de docu-reeks Drugs Delta in het sporen van het geld. En op VRT Max ontdek je de nieuwe videoreeks For the Girls and the Gays. Veel kijkplezier.
6: Luister, hè. Het enige dat ik wil, is zelfstandig zijn. Mijn eigen praktijk, eigen klantjes, eigen centen. En niet al die paperassen!
7: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat, is er Dexter. Boekhouden? Ja. Maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be. Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy. Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
8: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
9: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
10: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
11: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
10: En is dat dan morgen wel opgeladen?
9: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
10: Wow.
9: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Backstage Producties stelt voor Hotel Mama. Een hartverwarmende voorstelling over generaties vrouwen. Eén vraag zet alles in beweging. Wat betekent het om moeder te zijn? Frances Leffenburen, Isabel van Hekken, Jits van Bellen en Silke Toré nemen je mee op een reis die je laat lachen, ontroert en je met een warm gevoel naar huis stuurt. Hotel Mama, tot en met december in Theater Elkerlik Antwerpen. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
13: Donald Trump zet journalisten aan de deur. De secretaris-generaal van de VN is aan zijn laatste maanden bezig. De Britse koning is not amused over een boek. En ik ga dat allemaal bespreken in Het Kwartier. Tot zo.
3: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Op de algemene vergadering van de VN in New York verdedigt president Trump zijn aanpak van de oorlog in Iran. De begrotingsopmaak van de Vlaamse regering verloopt moeizaam. En de WHO waarschuwt voor de ernstige gevolgen voor de gezondheid van het weerfenomeen El Niño. In New York is de algemene vergadering van de VN aan de gang. Er wordt onder meer gesproken over de grote conflicten in de wereld. Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesproken. Thomas de Grave volgde de speech en vertelt wat opviel.
14: Het was een speech waarin Donald Trump vooral zijn eigen beleid verdedigde, binnenlands, maar natuurlijk ook in het buitenland. Hij schepte heel erg het beeld dat hij een man van daden is in plaats van woorden. Daarmee wil hij het contrast scheppen tussen de Verenigde Naties, waarvan hij vindt dat er veel te veel gepraat wordt, en hij, die naar eigen zeggen problemen oplost die al decennia aanslepen. Hij besteedde veel aandacht aan de oorlog in Iran. Die oorlog heeft hem politiek erg geschaad door de grote economische gevolgen, en dus probeert hij heel erg te verantwoorden waarom hij de beslissing nam om aan te vallen. Maar hij gaf ook een scherpe waarschuwing dat hij voor een keuze stond om met Iran een deal te sluiten of de Islamitische Republiek te vernietigen. Al zei hij wel dat hij een deal verwacht na de verkiezingen hier in november. Maar toch, het was ongewoon agressieve taal die we niet gewoon zijn om te horen hier in de grote hal van de Verenigde Naties.
0: Intussen hebben de Amerikaanse president Trump en de leiders van Denemarken en Groenland de overeenkomst getekend over Groenland. Die laat meer Amerikaanse militairen toe op het eiland. Eerder dreigde Trump ermee dat hij het eiland zou innemen. Een pijpleiding in Saoedi-Arabië die vorige week geraakt werd bij een drone-aanval is hersteld en kan opnieuw gebruikt worden. Dat is goed nieuws voor de brandstofprijzen, want de prijs van olieproducten was fors gestegen doordat Saoedi-Arabië na de aanval de handel in ruwe olie deels moest stilleggen. Een liter diesel aan de pomp blijft morgen in ons land wel nog staan op een recordhoogte van 2,5 euro. Vanaf donderdag zou de prijs wel opnieuw dalen, omdat de prijs voor ruwe aardolie op de Europese markt opnieuw gedaald is. De eerste bespreking van de nota van de Vlaamse minister-president over de begroting is naar verluid moeilijk verlopen. De Vlaamse ministers hebben deze middag enkele uren samengezeten. Na afloop was niemand tevreden. Dat blijkt uit de verklaringen van Melissa de Prateren en Ben Weits, ministers voor respectievelijk Vooruit en N-VA.
11: Dat zou vreemd zijn. Mogen wij tevreden zijn als er zo'n moeilijke oefening op tafel ligt?
15: Ik denk dat er niemand tevreden kan zijn.
16: Bent u ook niet tevreden, meneer Weits?
15: Nee.
0: Ook Hilde Krevits van CD&V zegt dat er voorstellen van N-VA instaan die heel moeilijk zijn voor haar partij.
17: Ik ga dat niet in de pers zeggen, maar we hebben nog heel veel werk. Er is veel werk op de plank. En we moeten er vooral voor zorgen dat die mensen die voor ons het weefsel in Vlaanderen sterk houden, dat die gespaard blijven. Dat zijn mensen die elke dag gaan werken, het beste van zichzelf geven. Dus het wordt een hele zware, moeilijke oefening. We gaan dat debat in alle ernst voeren, maar er is nog heel veel werk op de plank.
0: De deadline voor de onderhandelingen is volgende week maandag. Dan is er de septemberverklaring in het Vlaams parlement. De Europese lidstaten zijn het eens geworden om sancties tegen zo'n 3000 Russische personen en bedrijven met 3 jaar te verlengen. 2 namen worden wel van de sanctielijst geschrapt, op vraag van Frankrijk en Luxemburg. Pauline Lambert, waarom gebeurt dat?
18: Ja, Frankrijk had gevraagd om een rijke Russische zakenman die nauwe banden heeft met president Poetin van die Europese sanctielijst te schrappen. En dat zou zijn omdat 2 Fransen in de cel zitten in Azerbeidzjan. Dat is een land dat goede banden heeft met Rusland. En Azerbeidzjan zou Frankrijk onder druk zetten om de sancties tegen die Russische zakenman op te heffen in ruil voor hun vrijlating. Dat zeggen bronnen. Frankrijk blijft er zelf wel heel vaag over. En daarna heeft ook Luxemburg dan geëist dat sancties tegen een Russische bankier worden opgeheven omdat hij een rechtszaak heeft aangespannen tegen Luxemburg. Andere landen waren er helemaal niet voor te vinden om de sancties tegen die 2 mannen op te heffen, dus is er een compromis gesloten. Ze worden geschrapt van de lijst, maar in ruil worden de sancties tegen alle anderen dan meteen met 3 jaar verlengd. En normaal gezien gebeurt dat maar voor 6 maanden. En dat is eigenlijk om te vermijden dat andere EU-landen ook zouden gaan eisen dat er namen geschrapt worden.
0: Ja, maar het blijft wel een opmerkelijk verhaal.
18: Ja, de hele zaak heeft heel wat verontwaardiging uitgelokt, omdat Frankrijk en Luxemburg eigenlijk het sanctiebeleid van de EU tegen Rusland nu ondermijnen voor hun eigen nationale belang. En vooral die eis van Frankrijk deed wel echt wenkbrauwen fronsen, omdat dat land toch altijd pleit voor een krachtig en een eenduidig EU-beleid tegen Rusland en voor Oekraïne, maar nu toch vooral zijn eigen belangen lijkt voorop te stellen.
0: Dankjewel, Pauline. In Duitsland is een F-16 neergestort op een Amerikaanse luchtmachtbasis niet ver van de grens met Luxemburg. De piloot kon zich redden met zijn schietstoel. Het is niet duidelijk wat er juist gebeurd is. Op de luchtmachtbasis zijn 20 F-16's gestationeerd. Ze zijn wereldwijd actief voor operaties van de Amerikaanse luchtmacht en de NAVO. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor de gezondheidsgevolgen van het weerfenomeen El Niño, dat nu volop aan de gang is. El Niño veroorzaakt ter hoogte van de evenaar in de Stille Oceaan een opwarming van het zeewater. En dat heeft negatieve gevolgen op het weer en dus ook op onze gezondheid. Peter de Kroebele luisterde voor ons naar de waarschuwing van de WHO.
19: Alles lijkt extremer door het weerfenomeen El Niño. Hittegolven kunnen bepaalde ziektes verergeren. Je hebt slechtere luchtkwaliteit door bosbranden, ondervoeding en cholera door droogtes. En door de vele regen en overstromingen op sommige plaatsen zijn er ook meer muggen die ziektes zoals malaria overdragen. De huidige El Niño, die wel eens de krachtigste ooit zou kunnen zijn, veroorzaakt wereldwijd nu al extreme weersomstandigheden. En de WHO vraagt nu dat alle landen zorgen voor voldoende medicijnen en ziekenhuizen. Zeker de arme landen.
18: De Rode Duivels zijn samen in Tubeke om de wedstrijden van de Nations League voor te bereiden. Ze spelen vrijdag tegen Italië en maandag tegen Frankrijk. Kevin De Bruyne heeft na het WK niet getwijfeld om bij de nationale voetbalploeg te blijven. Doelman Thibaut Courtois was niet beschikbaar voor de Nations League, maar voor De Bruyne hoeft zo'n pauze niet.
20: Gewoon omdat ik me nu goed voel, denk ik dat ik gewoon op deze manier wil doorgaan. Ik voel me goed in mijn lichaam, ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment was dat voor mij eigenlijk een non-issue.
18: Vanavond en vannacht wolken in het noorden, elders overwegend brede opklaringen met kans op mist. Minima rond de 11 graden. Morgen eerst grijs, daarna bewolkt in het noorden. Elders wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog bij maxima tot 20 graden. Donderdag hetzelfde weer. De start van de algemene vergadering van de VN in New York. Daarmee begonnen we. In zijn toespraak heeft de Amerikaanse president Trump zijn aanpak van de oorlog in Iran verdedigd. Hij zei dat hij pas na de midtermverkiezingen in november zal beslissen of hij het conflict met Iran zal voortzetten. Meer op vrtnieuws.be.
21: 157 kilometer file op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Meer dan 1 uur vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Bij Antwerpen-Zuid zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Maak er zeker een reddingsstrook. Richting Gent nog 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Files naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten erbij. Op de A12 vanaf Ulrijk 10 minuten extra. Op de E17 vanaf Kruijbeke 40 minuten extra. Op de E34 vanaf Melcelen is het 15 minuten erbij. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. Naar Brussel dan op de E429 in Halle nog vertragen door een ongeval waar je maar moeilijk voorbij kan. Op de buitenring rond Brussel verlies je 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring 25 minuten extra tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. Er staat 10 minuten file op de E40 naar Leuven in Berthem. Op de ring rond Gent richting Zelzaten sta je 20 minuten in de file vanaf Wondelgem tot voorbij Evergem doorwerken. Op de E17 richting Gent is in Lokeren de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Je verliest ook nog 10 minuten op de N31 van Zeebrugge naar de E40 bij Brugge. En op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
22: Very simple ban.
23: President Trump says he is banning 3 media outlets from the White House.
24: Ja, de journalistiek in de VS.
22: I don't want him in my office. I don't want him here.
25: Het is ook weer een teken van het verdere afglijden van de democratie daar.
26: Hoe erg is het gesteld met de persvrijheid in de Verenigde Staten?
27: Now give the floor to the Secretary General of the United Nations, His Excellency Antonio Guterres.
28: Antonio Guterres stopt.
25: Wie gaat hem opvolgen?
28: Wie gaat hem eens opvolgen? En dat in tijden dat de VN steeds minder macht heeft en invloed.
29: Het staat bijna in de sterren geschreven dat de Trump-administratie druk zal zetten op de toekomstige secretaris-generaal.
26: Wie kan of wil de leiding van de Verenigde Naties overnemen?
30: And then he said, we'll forget her soon enough.
31: Het boek van de broer van Diana zet het Britse koningshuis op stelten.
32: Koning Charles zegt dat de pijn van broederlijk verdriet de herinneringen en het oordeelvermogen van de schrijver heeft aangetast.
26: En had Buckingham Palace niet beter gezwegen over dat nieuwe boek over Diana?
33: Who are we to believe?
30: Well, I'm telling the truth.
26: Ik ben Katrien Bon en ik zoek de komende 15 minuten de waarheid in het kwartier van VRT Nieuws. Bij dit vervelende geluid hoort eigenlijk een beeld van de Amerikaanse president Trump van gisteren. Hij staat voor een helikopter naast een man met een fluo hesje en achter een lintje met de Amerikaanse vlag op. Trump is daar een hele uitleg aan het doen, maar die horen we niet.
1: Okay, so there is no microphone because there's no microphone because the pool cameras aren't there. So maybe, Tim, this is one example of it backfiring just a little bit. Obviously, the ramifications are right here. Can't hear what the president's saying.
26: En dat we hem niet kunnen horen, is eigenlijk zijn eigen schuld. Even terug naar het weekend.
2: President Trump this afternoon in a social media post announced that he is going to ban CNN, MS Now and Politico from the White House. Quote, as a result of their constant reporting fake news, unquote. Moments ago, the president spoke about this ban from the Oval Office.
22: A very simple ban. I don't want him in my office. I don't want him here. I would say the ban would go as far as you can.
3: Het is toch nog opvallend. Het kwam een beetje onverwachts. Die media zijn eigenlijk permanent zeer kritisch voor Trump. Maar er was in mijn ogen niet een groot incident of zo aan vooraf gegaan. Dus ja, toch nog onverwachts.
26: Dat is de reactie van Peter van Aalst, professor politieke communicatie aan de Universiteit Antwerpen.
3: En ik ben ook een beetje in bijberoep Amerika-watcher.
26: En hij kan dus voor ons even in het hoofd van Trump kruipen.
3: Het gaat slecht met hem in de peilingen. Hè. Dat ziet er ook niet zo goed uit voor de midterms voor de Republikeinen. En hij wil een beetje de schuld afschuiven op de media. De media zijn veel te kritisch. Stellen hem veel te veel voor en alles wat hij doet in een negatief daglicht. En hij wil een beetje tegenduwen. Het is een soort machtsstrijd waarbij hij laat zien van kijk, ik bepaal wie in het Witte Huis komt. Dat is een gunst, dat is niet jullie recht. Dus hij gaat de strijd aan met een traditionele vijand van hem, namelijk de pers.
26: Nu, die mediahuizen laten dat niet zomaar gebeuren.
2: CNN, MS Now en Politico are suing the Trump administration after the president banned them, their reporters, from the White House. Let's get right to CNN Crime Adjuster.
3: Dus ze zijn met drie naar de rechtbank gestapt. En ik denk ook dat ze wel een reële kans maken. Dat First Amendment in Amerika, die vrije toegang van de media, die is wel heel belangrijk. En ook in het verleden hebben rechters daar wel de media gelijk gegeven. Dus ik denk dat de kans reëel is dat hij dit moet terugdraaien op een of andere manier.
4: Every president takes an oath to uphold the Constitution, which includes the First Amendment.
22: I do too.
4: How do you justify?
22: Much more so than you. Because they're fake news. You need a fair press and an honest press. And CNN, and you know it, and everybody knows it. You're intelligent. I've known you a long time. You know how fake their reporting is.
26: Ondertussen heeft Trump het heft in eigen handen genomen en heeft hij een eigen Trump TV opgericht. Maar meer dan een YouTube-kanaal dat enkele persconferenties streamt, is dat eigenlijk niet. En vooral, het lost dat probleem van gisteren niet op, toen hij stond te speechen met beeld zonder klank.
1: Okay, so there is no microphone.
26: Het liep trouwens zo mis met die klank, omdat de grote nieuwsorganisaties in de VS normaal gezien in een beurtrolverslag uitbrengen van de activiteiten van de president. Iedereen kan dan die beelden en die klank gebruiken. Gisteren was het aan CNN, maar zij mochten dus niet meer binnen. En vier andere nieuwsorganisaties, CBS, ABC, NBC en Fox, hebben uit solidariteit dan besloten om die taak niet over te nemen.
3: De media in Amerika zijn heel verschillend, laten verschillende geluiden horen. Maar er is wel een gemeenschappelijk idee dat persvrijheid hier heel belangrijk is. En in dit geval, het feit dat Fox News de andere zender steunt in hun verzet, is heel belangrijk. Moest Fox News nu zeggen, ja, wij gaan dan apart of wij gaan met een aantal andere kleine rechtse zenders die beelden opvangen, dan zou het een heel ander verhaal zijn. Dus de solidariteit onder die zenders is wel belangrijk. En ik denk ook dat het ermee te maken heeft dat de persvrijheid in de Verenigde Staten wel wat onder druk staat. En dat ook mensen bij Fox News, waar toch ook nog heel wat serieuze journalisten rondlopen, ook het gevoel hebben van, nee, dit gaat te ver.
26: Want het ging dus al niet goed met die persvrijheid.
3: De World Press Freedom Index, daar staat de VS nu op de 64ste plaats van de 180 tussen Botswana en Panama. Dit is ooit de leidende democratie die helemaal bovenaan stond als het ging over persvrijheid. En die zijn geleidelijk weggezakt. Al dit wat we hier nu weer zien gebeuren, dat past in dat plaatje van een Trump die systematisch een strijd voert met de pers over hoe ver zij kunnen gaan, wat zij kunnen rapporteren en wat niet. Dus ja, je mag dat zeker in dat licht bekijken, denk ik.
26: Hoe vaak
18: gebeurt het dat je Volodymyr Zelensky en Donald Trump en Emmanuel Macron en koningin Mathilde samen in New York kan spotten. Vandaag, op dit eigenste moment, terwijl wij deze podcast online gooien, zijn ze daar allemaal. In New York is het algemeen debat begonnen van de Verenigde Naties. Een vergadering met meer dan 100 staatshoofden en regeringsleiders. En die komt op een moment dat de Verenigde Naties niet bepaald hun glorieperiode meemaken. Dat merkt ook verslaggever Thomas de Grave in New York op de stoep.
5: Onrust in en rond Iran, stijgende energieprijzen als gevolg daarvan. We hebben de oorlog in Oekraïne die nog steeds niet beëindigd is. Daarbovenop komt dan nog eens de VN die nog steeds probeert om zijn eigen geloofwaardigheid te bewijzen. Om te tonen dat het een effectieve en een relevante organisatie is. Want daar zijn soms wel vragen over.
18: En dat is nog niet alles. De VN moeten ook nog eens op zoek naar een nieuwe baas. Want over enkele maanden stopt deze man ermee.
6: Our world is in turmoil.
7: What kind of world will we choose?
6: Stop the madness.
18: Secretaris-generaal Antonio Guterres. Een sollicitatieronde organiseren als je in zwaar weer zit, het lijkt mij niet simpel. Want wie kan of wil de VN nog leiden in deze turbulente tijden?
29: Ja, ik ben er al. Ze hebben mij doorgeschakeld. Ik ben Yves Rijkers, professor internationale politiek aan de Universiteit van Maastricht. En ik doe onderzoek naar multilaterale samenwerking in internationale veiligheid. Ik vrees dat kandidaten die niet aanschurken bij de Trump-administratie, dat die weinig tot geen kans maken, net omwille van die verkiezingsprocedure. Dat is een proces dat eigenlijk bijna een jaar duurt. En wat nu bezig is, is een vorm van informele stemrondes binnen de VN-veiligheidsraad. En uiteindelijk zal dat moeten leiden tot een formele stemronde, waarbij een succesvolle kandidaat vooral geen veto mag krijgen van een van de permanente vijf leden. Dat is dan de Verenigde Staten, Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.
18: Ah, ja.
29: Maar je hoort meteen dat die goedkeuring van die permanente vijf leden echt wel essentieel is. Dus die nieuwe secretaris-generaal wordt ook gekozen bij de gratie van de permanente vijf van de grootmachten. Ik denk dat de toekomstige secretaris-generaal drie grote uitdagingen heeft. Eén is navigeren tussen die grootmachten, dan vooral tussen China en de Verenigde Staten en Rusland. Het tweede is, en dat wordt heel vaak vergeten, de financiën van de organisatie zelf. De VN is een gigantische organisatie, maar kampt met een bijna even gigantisch budgetair probleem. En dan de derde uitdaging is om die rol van de Verenigde Naties als voortrekker van internationale vrede en veiligheid, om die rol te gaan herbevestigen en opnieuw in de markt te zetten. Maar het staat bijna in de sterren geschreven dat de Trump-administratie druk zal zetten op de toekomstige secretaris-generaal om die Verenigde Naties nog verder uit te hollen.
18: Maar dat staat dan wel een beetje haaks op elkaar, hè? Vriendjes blijven met Trump en tegelijk smoel geven aan de Verenigde Naties?
29: Ja, en dat is dus waar dat zowel Guterres als de toekomstige secretaris-generaal mee te maken heeft en wat verschillend is van voorgangers van hem. Persoonlijk denk ik dat de secretaris-generaal van de Verenigde Naties toch vooral iemand moet zijn die de waarden van die organisatie uitdraagt en ook actief bepleit. En we hebben in het verleden gezien dat succesvolle voorgangers hun rol ambitieus invulden en effectief teren op hun onafhankelijkheid en hun legitimiteit. Denk bijvoorbeeld aan Kofi Annan in het verleden.
8: We often talk of the United Nations, but you are the United Nations.
29: Ja, dat waren figuren die ook effectief geassocieerd werden met die normen en waarden, die principes van gelijkheid, van internationale vrede, van multilaterale samenwerking. En bij Guterres had je dat veel minder. Ik ben persoonlijk niet zo optimistisch over het gesternte waaronder de nieuwe secretaris-generaal moet overnemen en of die ambitie effectief zal kunnen waarmaken. Ik vrees een beetje dat het iemand gaat zijn die eenzelfde positie gaat hebben als Guterres en daar als een zwak figuur gaat overkomen. Momenteel zijn er informele stemmingen binnen de Veiligheidsraad bezig en daaruit lijkt bijvoorbeeld Rebecca Greenspan, dat is de voormalige vicepresident van Costa Rica, voorop te lopen. Gevolgd door Caroline Birkett en dat is de permanente vertegenwoordiger bij de VN van Guyana.
18: U noemt al twee namen van vrouwen, dat zou dan ook een eerste keer zijn.
29: En daar lijkt wel enigszins overeenstemming over te zijn dat de nieuwe secretaris-generaal een vrouw zal moeten worden.
18: Er is heel lang geleden, in de jaren 50 al eens gezegd, VN-baas, dat is the most impossible job on this earth. Klopt dat volgens u?
29: Ik denk dat daar wel een grond van waarheid in zit. Je moet zowel secretaris spelen als generaal. En het is die generaalpositie die toch ergens wel uitgehold wordt door die grootmachtenpolitiek. En die VN, met die permanente vijf leden, die vetospelers, reflecteert eigenlijk een internationale context van het verleden en zou dringend moeten aangepast worden.
26: Vandaag ligt er een nieuw boek over de Britse prinses Diana in de winkel. Zwanenzang, Diana, mijn zus. 334 pagina's zijn het waarin haar broer Charles Spencer een eerbetoon brengt, bijna 30 jaar na haar dood. En zoals altijd bij nieuws over Diana krijgt het Britse koningshuis weer een paar rake klappen.
0: Met Lia, hi.
26: Onze correspondent in Londen, Lia van Beckhoven, heeft al een paar fragmenten gelezen. En vooral de ex-man van Diana, koning Charles dus, ligt deze keer onder vuur.
0: Wat hij zegt over Charles is niet mis. Hij zegt bijvoorbeeld dat toen net bekend werd dat Diana was overleden, prins Charles toen nog contact opnam met zijn zwager. En klonk zo opgewonden over de dood van Diana, alsof hij een loterijwinnaar was, schrijft Spencer.
30: And then he said, we'll forget her soon enough. After a stunned silence, I said, I cannot believe you just said that. And I hung up on him.
0: En verder heeft hij het in het boek over Diana's eetstoornissen, dat ze regelmatig overwoog om zelfmoord te plegen, maar dat haar gevoelens, haar liefde voor haar zonen daarvan weerhield. Dat soort zaken. Heel snel na bekend werd wat Charles Spencer over zijn vroegere zwager schreef, reageerde Buckingham Palace met een hele formele reactie.
9: They said, His Majesty is mindful that the pain of fraternal grief can cloud reason even many years after such a loss.
0: Waarbij het paleis zei dat de rouw die je voelt om de dood van een broer of zus je herinneringen kunnen vervagen.
26: En dat, die reactie van Buckingham Palace, dat is bijzonder.
9: The king is plainly furious. Buckingham Palace almost never issues any kind of statement.
30: Well, is he
9: like
30: furious
9: that,
30: or is he embarrassed? Because I can tell you here and now, those are exactly the words he said.
0: Ik vind wel opmerkelijk dat in tegenstelling tot zijn moeder, die nooit interviews gaf, hè, Elizabeth sprak nooit over haar leven, die nooit reageerde op dit soort dingen, Charles dat nu wel doet. Ik denk dat niet altijd, maar vaak denk ik dat Elizabeth gelijk had toen ze zei, beter dit soort dingen gewoon negeren. In de hoop dat wat blijft, namelijk het gewone, vrij saaie, onopvallende werk van de royals, van de Windsors, weinig ruchtbaarheid, maar er altijd zijn, plichtsbesef, dat boven blijft drijven en dat hetgene is wat de Britten zich herinneren van hun royals.
26: Het paleis had dus beter gezwegen, denkt Lia. Maar koning Charles voelde zich nu toch geroepen om er iets over te zeggen.
0: Hij denkt dat Diana inderdaad nog steeds een probleem voor hem en voor zijn status en reputatie is. Zij was destijds een van de beroemdste celebs ter wereld. Ze was mooi, ze was rijk, maar ze hield van een man die niet van haar hield. Ze had bovendien ook een hele makkelijke charme, een empathie met gewone mensen. Ja, en dan was daar haar tragische dood tijdens een auto-ongeluk in de Alma-tunnel in Parijs, opgejaagd door paparazzi. Voor heel veel mensen is die dood zo onbegrijpelijk dat op de dag van vandaag er nog allerlei complottheorieën in de eten rondslingeren over dat ze vermoord zou zijn. Ik denk niet dat er zoveel te doen is geweest en nog steeds om een dood sinds die van Jezus. Of in ieder geval sinds die van J.F. Kennedy. Zij is jong gestorven en zal dus in de geheugens van iedereen jong en mooi blijven, zoals Marilyn Monroe. En iedere keer als er weer een herdenking is, haar 30-jarig overlijden volgend jaar, zullen er veel en veel meer over horen.
26: Kortom, de geest van Diana zal nog lang blijven rondspoken in dat Britse koningshuis. En ik ben hier ook nog niet weg. Morgen ben ik er weer met een nieuw kwartier. Salut!
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
12: Geef 8 hamburgers.
11: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Recubel.
14: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
15: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
14: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
13: Recupel.
16: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is

0: Keep it op getnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stip It. Radio 1. Voorproevers. Met Annelies Mons.
2: Zeeland. Daar denken wij aan als we niet te ver op vakantie willen naar een plek waar de dijk niet vol met gebouwen staat. Maar dat is natuurlijk een plek met een rijke geschiedenis en meer dan een strand alleen. Die hele geschiedenis zit nu in het nieuwe boek Zeeland van Flip van Doorn. En ik bedoel echt die hele geschiedenis. Want hij begint bij Krijn, een Neandertaler, en hij eindigt bij Hedwige, een hertogin die haar naam gaf aan een polder die nu, een aantal jaar geleden, teruggegeven is aan de zee. En daartussen zijn er Calvinisten en boeren en natuurgodinnen en ook slavenhandelaars. Welkom in Voorproevers.

0: Love.
1: Sans Souci was dat met Merchants. Dag Flip van Doorn.
2: Goedemiddag.
1: Hallo, hallo. Jij schrijft boeken die reizen, cultuur en geschiedenis samenbrengen. Of dat heb ik toch ook gevoeld in jouw nieuwe boek Zeeland. Ik had heel veel zin om samen met jouw woorden zo de hele Schelde af te fietsen. En om dan in elk dorp te gaan kijken hoe het al dan niet overstroomd was. Of hoe heftig het overstroomd was. Want ik kijk naar Zeeland doorheen vele eeuwen en millennia. Aan de hand van 10 figuren uit de geschiedenis van Zeeland. Vat ik het zo een beetje goed samen?
2: Ja, kort en krachtig.
1: Oké, okay, goed. Want het is wel kort en krachtig, want je boek niet. Er zit heel, heel veel in. Zoals ik zei, ja, je begint bij het begin. Het is te zeggen niet bij bacteriën die ergens uit een zee komen, maar wel bij de eerste Neandertaler van Nederland en van onze gebieden. Je begint bij Krijn. Wie is Krijn?
2: Krijn wordt gezien als de oudste Nederlander. En omdat zijn restantje van zijn schedel gevonden is voor de kust bij Walcheren, claimen de Zeeuwen hem ook als de oudste en de eerste Zeeuw. Krijn leefde ongeveer 50.000 jaar geleden in wat nu de Noordzee is, maar wat toen een vallei was, een laag gelegen gebied tussen het huidige westen van Europa en de Britse eilanden. Daar lag alleen een rivier die je over moest steken en verder kon je naar Engeland wandelen.
1: Mm-hmm.
2: En ja, Van Krijn is een schedelfragment gevonden en aan de hand daarvan is een reconstructie van zijn torso, van zijn gezicht gemaakt. En hij is een beetje het icoon van de Nederlandse

0: archeologie geworden.
1: Ja, want echt maar een klein stukje van zijn schedel is gevonden. Hoeveel weten ze echt over Krijn en hoeveel is er wat speculatie?
0: Het meeste is speculatie. Wat wel duidelijk is, is dat hij 50.000 jaar geleden leefde. Het fragment dat gevonden is een wenkbrauwboog. En die is heel kenmerkend voor Neandertalers. Die zware wenkbrauwen, dat kwam ook door een soort uitgroeisel van de schedel. Dus daaraan kon men zien dat het wel degelijk een mensachtig is geweest. Maar het aardige is, de oudste zeeuw, we weten niet zeker of het een man of een vrouw was. Dat DNA kan nog niet... Dat kan niet uit het DNA of het schaarse DNA-materiaal herleid worden. Dus de oudste Nederlander is non-binair, om het zo te zeggen.
1: Ja, en heeft de naam Krijn gekregen. En hoe is dat stukje schedel ooit gevonden?
0: Ja, er worden bij de Zeeuwse kust zandsuppleties gedaan. Dus om de stranden breed te houden wordt er zand opgezogen uit de Noordzee. En daar komen soms ook schelpen en andere dingen bij mee. En dat is terechtgekomen bij een schelpenverwerker in Ierseke. En daar heeft een archeoloog, die kwam er wel vaker zoeken of er wat interessants mee omhoog was gekomen. En die heeft het daar aangetroffen. En in eerste instantie had hij niet eens in de gaten wat het was. Is het in een soort rommelbakje komen te liggen.
1: Ja, en pas later bleek het is geen schelp, ja.
0: Ja, ja. Nee, het is wel duidelijk een stukje bot, maar er hebben daar ook wolharige mammoeten en sabeltandtijgers en zo geleefd. Dus de kans dat je iets menselijks vindt is vrij klein. Dit is ook tot nu toe de enige vondst in Nederland van Neandertaler materiaal. Ik weet dat jullie in België wat meer Neandertalers hebben gevonden, resten ervan.
1: Ja.
0: De grot van Spion onder andere. Ja. Maar in Nederland moeten we met dit ene fragmentje doen.
1: Ja. Ja, kijk, we delen toch, als ik iets heb geleerd uit jouw boek, is dat België en Nederland de hele tijd door elkaar lopen. En zeker als we het over 35.000 of 50.000 jaar geleden hebben natuurlijk. Wat ik ook wel veel
0: dat
1: heb,
0: is ook zo.
1: Heb bijgeleerd ja. Uit jouw boek, veel, ja, ik zal het even oneerbiedig tussen dingen noemen, omdat het gaat dan over Krijn, maar dan, zoals jij net zegt, dan gaat het over een schelpenverwerkingsbedrijf. Ik heb er dan nog nooit over nagedacht dat er een schelpenverwerkingsbedrijf dat bestaat. Wat doen die dan precies?
0: Nou, ja, ik weet niet precies. In België heb ik heb veel gefietst in België, maar ik kan me niet herinneren dat ik daar over schelpenpaden heb gefietst. Maar in Nederland is het een fietspad van schelpengruis vrij gangbaar. Dus die schelpjes die worden opgezogen, die worden vermalen tot gruis. En bij de aanleg van fietspaden gebruikt.
1: Hmm.
0: Maar volgens mij ook in veevoer, om veevoer kalkrijk te maken, kippenvoer geloof ik. Daar wordt ook schelpengruis in verwerkt.
1: Ja, ja, nu zeg ik totaal zonder expertise dat ik denk dat bij ons fietspaden vaker uit grind en rotsachtige dingen wordt gemaakt. Het zal iets over onze...
0: De betonplaten.
1: Ja, voilà. Het zegt iets over onze landschappen, denk ik. Van Krijn ga jij verder naar Neeltje. Naar Neeltje Jans. Wie is zij?
0: Ja.
1: Want zij komt eigenlijk het hele boek neem je haar mee. Hè?
0: Ja, Neeltje is voor mij eigenlijk een beetje de personificatie van Zeeland. Zij was een godin die vereerd werd op Walcheren aan de Zeeuwse kust. In de tijd dat de Romeinen hier ook gevestigd waren. Het wil niet zeggen dat ze een Romeinse godin was. Waarschijnlijk was ze van Keltische oorsprong. Voluit heet ze Nehalennia. En bij het plaatsje Domburg, daar zijn resten gevonden van een tempel die aan haar was gewijd. En later zijn uit de Oosterschelde ook nog altaarstenen, votiefstenen voor haar opgevist door een vissersboot. En uiteindelijk zijn er meer dan 100 van die stenen boven water gekomen. En aan de hand van de inscripties hebben ze het een en ander over haar kunnen achterhalen, kunnen herleiden. Maar tegelijkertijd is het er ook een vrij raadselachtige figuur. Maar van de zeeuwen kreeg ze de koosnaam Neeltje Jans. En voor mij belichaamt zij een beetje Zeeland.
1: En waarom belichaamt ze Zeeland dan voor jou?
0: De laatste stand van zaken volgens de wetenschappers die onderzoek naar haar doen, onder andere bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en de Universiteit van Leiden, is dat zij waarschijnlijk een brongodin was. En dat vond ik een heel mooi gegeven. De bron van leven, de oorsprong van alles. En Ja, in het boek flirt ik een beetje met haar. Er is een bankje aan de boulevard in Domburg. Daar zit zij in brons, levensgroot. Ik ben naast haar gaan zitten en ik heb geprobeerd met haar te praten. En natuurlijk geeft een bronzen beeld geen antwoord. Maar uiteindelijk kreeg ik toch iets van haar terug. En dat was eigenlijk de suggestie om de schelde te gaan volgen. En het mooie is, de schelde begint natuurlijk ook met een bron. En waarschijnlijk ook een heel oud bronheiligdom. Daar heeft haar een klooster gestaan. We zijn in Noord-Frankrijk, in het plaatsje Gouy, bij Cambrai in de buurt. Daar heeft ooit een klooster gestaan. En voor die tijd was het waarschijnlijk ook al een bronheiligdom. De plek waar de schelde ontsprong.
1: Ja.
0: En ja, ik ben de hele schelde afgefietst naar uiteindelijk de tempel van Neeltje aan de monding van de schelde.
1: Ja, ja, want ja, het gaat natuurlijk heel veel over die schelde, over water in het algemeen. Ja, zee, land, ja. Dan heb je zee en land. Dat samenspel van die twee, dat is dan ook de constante in jouw boek.
0: Ja, ja, zeeland, ik heb laatst geleerd, dat is een basaltwoord. Als in bas en alt vormen samen basalt, zijn twee tegenstellingen die samen een nieuw woord vormen. Dat geldt voor Zeeland ook. Het is zee, het is land. En Zeeland is allebei en het wisselt ook steeds. Eigenlijk zou je Zeeland ook Scheldeland mogen noemen. De huidige Oosterschelde is de oude loop van de rivier. De huidige Westerschelde is een zeearm. Maar goed, daar mondt ook de Schelde in uit. En alle Zeeuwse eilanden liggen aan een van de beide Scheldes. En als je noordelijker komt, dan is het geen Zeeland meer. Dus ja, die verbondenheid tussen Zeeland en de Schelde is heel sterk.
1: Ja, ja, want daardoor, langs de Schelde kom je natuurlijk op veel plaatsen in Frankrijk, maar ook in Antwerpen, in Gent. De hele geschiedenis van die plekken komt ook op die manier in jouw boek.
0: Ja, ja, en bijvoorbeeld, Doornik was ook een heel interessante plaats voor mij. Een van die altaarstenen voor Nehalennia, die is gemaakt uit Doornikse steen. De tweede eeuw van onze jaartelling. En is dus over de rivier aangevoerd, al in de Romeinse tijd. Veel Zeeuwse zeeweringen zijn gemaakt met steen uit de steengroeves bij Doornik. Gent heeft een belangrijke invloed gehad, omdat kloosterbroeders uit Gent Uithoven stichten op de Zeeuwse eilanden. Ik heb mezelf laten vertellen dat Sint Bavo, de beschermheilige van Gent, dat die ook zijn naam gegeven heeft aan Noord- en Zuid-Beveland. Dat zou dus Bavoland zijn. Dus er zijn heel veel connecties.
1: Mm-hmm. Ja, ja, ja. En bij Neeltje Jan zelf, zij wordt afgebeeld met een hond en een fruitmand. Een scheepsroer is er soms ook bij. Wat zijn de speculaties rond waarom zij dan vereerd werd? Of waarom mensen zich tot haar richten?
0: Ja, er zijn verschillende theorieën. Heel lang werd gedacht dat zij een soort vruchtbaarheidsgodin was. Die fruitmand leek daar ook naar te verwijzen. Maar volgens de wetenschappers die ik gesproken heb, gaat het hier om dus een bronheilige die woonde, of die vereerd werd op een plek waar fruitbomen groeiden. En is die fruitmand daar een verwijzing naar? Waarschijnlijk waren de schippers die de oversteek maakten naar Engeland. Die kwamen bij haar heiligdom, die offerden aan haar, die baden tot haar en smeekten zo een veilige overtocht af. En ze beloofden dat als ze veilig terug zouden komen, dat ze haar dan zo'n votiefsteen zouden schenken. Dat is de meest gangbare theorie.
1: Ja, ja, ja, en dat er vandaar zoveel zijn gevonden en waarschijnlijk nog veel meer daar ergens begraven liggen. Ik blijf in mijn hoofd de hele tijd terugkomen bij monumenten, want er zijn er ook wel wat over andere dingen. Heel vaak gaat het ook over overstromingen in het boek, als het gaat over tussen zee en land, de strijd. Ik bleef mij in het boek ook maar afvragen, waarom willen mensen hier toch zo graag wonen? Het overstroomt de hele tijd, er zijn de hele tijd rampen. Heb je daar een antwoord op gevonden?
0: Nou, dat is een heel interessant verschijnsel in de geschiedenis van de mensheid eigenlijk. Kijk, in de tijd van de Neandertalers van Krijn was de ruimte genoeg. En Krijn die trok waarschijnlijk rond. Die zal ook door België hebben getrokken. Je kunt hem zien als de eerste Europeaan. Meer nog dan een Nederlander of een Zeeuw. Maar naarmate er meer mensen kwamen en gebieden meer en meer bevolkt raakten, werd het dringen geblazen. En je ziet dat mensen zich in de vroege oudheid vooral vestigden op plekken waar ze hoog en droog zaten, maar waar wel drinkwater tot hun beschikking was. En de rivierdelta's, moerassen en dergelijke, dat waren de gebieden die eigenlijk het laatst van allemaal bevolkt werden. Dus ja, het is gewoon aan de hoge bevolkingsdruk te wijten. Mm-hmm. Dat mensen zich ook daar zijn gaan vestigen. Maar het was niet een plek waar mensen de voorkeur aan gaven.
1: Nee, oké. Okay. Dus het was niet, inderdaad niet de eerste keuze. Hoewel er nu wel, want dan kom ik in een ander stuk van jouw boek en een ander personage, dat is Hedwige. Er is jarenlang een polemiek geweest over de hertogin Hedwigepolder. En om die al dan niet terug aan de zee te schenken. Nu ze er wonen, is het land wel heel belangrijk en mag het vooral niet teruggegeven worden aan de zee?
0: Ja, dat is eigenlijk heel tegenstrijdig. Zeeland is altijd een heel dynamisch gebied geweest, waar land en zee elkaar afwisselden en dat nog steeds doen. Maar vooral, ja, ik denk dat vooral de watersnoodramp van 1953, die heeft toch veel zeeuwen een trauma bezorgd, om het zo te zeggen. Daarna zijn de deltawerken aangelegd, zijn de dijken verzwaard. En zeker sinds die tijd, en daarvoor ook al wel, maar zeker sinds 1953 geldt echt dat adagium van we geven geen op de zee veroverd land zomaar vrijwillig terug aan de zee. En ik denk dat de reden is waarom de ontpoldering van de Hedwigepolder zo'n heet hangijzer is geweest. Maar wat heel interessant is, pal daarnaast ligt het verdronken land van Saaftingen. En de voormalige polder gaat daar met de tijd waarschijnlijk deel van uitmaken. En dat verdronken land, dat is dus een gebied van slikken en schorren, waar getijdenwerking plaatsvindt. En bij hoogtij, en zeker bij springtij, dan zet zich daar steeds een klein beetje slip af op die schorren, waardoor ze hoger komen te liggen. En afgezien van de duinen is dus dat buitendijkse gebied het hoogst gelegen deel van Zeeland. Terwijl de polders steeds verder wegzakken door inklinking, door verdroging achter de dijken. Dus ook met die dijken, ook met al die kustbeschermingsmaatregelen, zie je dat die dynamiek van zee en land, die blijft toch bestaan.
1: Ja, je begint ook elk hoofdstuk met een kaart van Zeeland. En dan bedenk je, of dan maak je de bedenking van ja, eigenlijk die kaarten kloppen nooit helemaal. Of dat is ook vaak, ja, dan staat iets plots op een andere plek. Het is heel moeilijk in kaart te brengen, het gebied. Of zeker vroeger.
0: Ja, een kaart is een momentopname. En kijk, wij overzien in ons mensenleven, als we geluk hebben, een periode van een jaar of 80. En we zijn gauw geneigd te denken dat in die periode alles gefixeerd is. Maar vooral in de middeleeuwen was de dynamiek van Zeeland heel anders. Op de voorkant van het boek staat een kaart uit de 16e eeuw. En daar zijn ook bepaalde gebieden ingekleurd. Of eigenlijk is de kleur weggehaald omdat ze overstroomd raakten. Dus die waren roze. Alles wat Zeeland is roze op de kaart in kwestie. Maar de stukken verdronken land, die zijn daar dan weer, hebben daar weer de kleur van de zee gekregen. Omdat daar enorme lappen land met dorpen, met in een enkel geval zelfs een hele stad, door de zee verzwolgen zijn. Dus die dynamiek is er in Zeeland altijd geweest.
1: Mm. Een deel van het boek wordt ook wat persoonlijker, want je komt ook voorouders van jezelf tegen in de geschiedenis van Zeeland. Zo kom je bij Frederik. Wie was Frederik?
0: Ja, dat was geen hele fijne ontdekking. Ik mag graag een beetje wroeten in mijn stamboom, in de familiegeschiedenis. En daar kwam ik op een zeker moment een Frederik Woudman tegen. Die was stuurman en later kapitein. En toen dacht ik nog, dat zou mijn opa leuk gevonden hebben, want die was stuurman op de Holland-Amerika-lijn. Die voer van Rotterdam naar New York in de jaren 30 van de vorige eeuw. Maar op een gegeven moment zag ik dat deze Frederik overleden was in Saint-Georges del Mina. En toen ik ging nazoeken waar dat dan kon liggen, dat bleek in Ghana te zijn. En El Mina was een berucht knooppunt in de slavenhandel. En ja, toen kwam ik er al gauw op uit dat deze Frederik was kapitein van het schip Zeelands Welvaren, thuishaven Vlissingen. En was kapitein op een slavenschip.
1: Ja, ja, zoals je zegt, dan schrik je ongetwijfeld. Maar dan ga je ook wel uitzoeken hoe ging dat in zijn werk en welke rol speelt dan Zeeland? Dat is niet per se een plek waar je aan denkt als het over slavenhandel gaat.
0: Nou, in Nederland zijn we inmiddels wel zover. Berucht zijn natuurlijk de VOC, de Oost-Indische Compagnie, en de WC, de West-Indische Compagnie. Die waren stevig geworteld in Zeeland. En eigenlijk waren steden als Middelburg en vooral Vlissingen in mindere mate Goes, waren het kloppende hart van de Nederlandse slavenhandel. Dus de transatlantische handel. Schepen voeren met lading naar de westkust van Afrika. De lading werd daar geruild, verhandeld eigenlijk voor slaven. En dat ging niet om de spreekwoordelijke spiegeltjes en kraaltjes. Dat ging om wapens, dat ging om goud, dat ging om echt waardevolle dingen. En in West-Afrika, dus in dit geval in Ghana, werden de slaafgemaakten aan boord gebracht. En over de Atlantische Oceaan naar Suriname gevaren, waar ze verhandeld werden en soms ook de Nederlandse Antillen. En daar werkten ze op de plantages. En de producten van die plantages gingen dan weer terug mee naar de havens in Zeeland. En in mindere mate ook Amsterdam en andere havens rond de Zuiderzee.
1: Ja.
0: Maar Zeeland speelde daarin echt een heel belangrijke rol.
1: Ja, en dus ook een van jouw voorouderen. Je contact dat dan, wat moet je dan daarmee? Of wat doe je daar dan mee met die kennis?
0: Ja, dat was best lastig. Sterker nog, dat was heel lastig. Ik had toch het gevoel dat ik me daartoe moest verhouden. En ik heb daar wat mee geworsteld. Ik ben vorig jaar naar de herdenking van Katie Cotty geweest. Katie Cotty is letterlijk het breken van de ketenen. En dat wordt gevierd op 1 juli. Dat is de datum van de afschaffing van de slavernij in de Nederlandse koloniën. Dat wordt in Middelburg gevierd met de avond tevoren een waken, een soort dodenherdenking. En op 1 juli zelf dan een feestdag met ook kransleggingen en muziek en lekker eten en dingen. Ik ben eerst naar die waken geweest. En ik vond het heel lastig om de schrijver daar te scheiden van de nazaat van een slavenkapitein. En ik werd daar echt door emotie overmand. En ik ben na afloop gaan praten met een aantal mensen die daar. En er was onder andere een groep vrouwen die hele mooie Surinaamse liederen zongen. Ik ben bij ze aangeschoven en ik heb verteld waarom ik daar was. En ik kreeg daar zo'n vriendelijke en warme ontvangst. En daar heb ik eigenlijk ervaren dat het geen zin heeft om, in mijn geval 7 generaties later, om te blijven hangen in een vorm van denken in daders en slachtoffers. Want op het moment dat ik mezelf plaatsvervangend schuldig voel, of mijn voorvader als dader neerzet en daarmee mezelf als nazaat van een dader, maak ik hen tot slachtoffer. Omgekeerd, als zij een slachtofferrol innemen, dan hebben ze dus ook een dader nodig. En op het moment dat je dat perspectief laat vallen van dader en slachtoffer, maar gewoon met elkaar gaat praten en uitwisselen, je in mekaars cultuur en gedachten verdiept, dat is denk ik voor mij de sleutel voor om te gaan met die zwarte bladzijde uit het verleden.
1: Mm-hmm. Ja, dat beschrijf je ook heel mooi in je boek. Het mooie aan jouw boek is ook dat het een soort wervelwind is, waar je van dit verhaal belandt in een ander verhaal over kunst en over progressieve kunstenaars die samengebracht worden door onder andere Marie. Maar ook, want daar begon ik dit programma mee met, wij denken bij Zeeland, wij als Belgische toeristen, voornamelijk aan, we gaan dan naar een strand dat er iets leuker uitziet en iets natuurlijker aanvoelt dan het onze. Maar dat eigenlijk zo'n dagje strand, dat iets redelijk recent is. Want dat bestaat nog niet zo heel lang. Laat ons eens naar het strand gaan.
0: Nee, dat klopt. De hele badcultuur die is ontstaan in Engeland in de 19e eeuw, is eigenlijk in eerste instantie overgewaaid naar België, Blankenbergen onder andere. En heeft pas aan het einde van de 19e eeuw Zeeland bereikt. En daar was Domburg het eerste plaatsje met een hotel, met een badstrand, waar mensen ook onder surveillance de zee in konden. Je kreeg dan ook een badpak en een handdoek te huur. En er waren dus toezichthouders die erop toezagen dat je niet te ver in de zee ging en zo. Maar die hele cultuur van badtoerisme is vrij nieuw. Vroeger kwam men niet zo aan het strand. Het was een gevaarlijke plek. Daar hingen misschien wat jutters of wat vissers rond, maar niemand ging daar voor zijn plezier naartoe. En dat is ja echt iets van de laat 19e eeuw in Nederland. Begin 20e. En dat is ook de periode waarin, en dan zijn we weer in Domburg, waarin daar een kunstenaarskolonie opkwam van schilders die het bijzondere Zeeuwse licht wilden vastleggen.
1: Ja, want het is echt een eigen stroming, hè? Het luminisme?
0: Ja, nou ja, de kunst en ook de kunstwereld in Nederland was op dat moment heel erg in beweging, heel erg in ontwikkeling. Het luminisme is een van de stromingen. Komt in de buurt van het pointillisme. Dus proberen het licht te vangen door kleine stipjes en streepjes te zetten en daarmee een afbeelding te vormen. Ja, een van de bekendste die daarmee aan de slag ging was Piet Mondriaan. En die is uiteindelijk natuurlijk bekend geworden met zijn volslagen abstracte schilderij. En het leuke is, in Domburg zie je zijn ontwikkeling. Zie je hem experimenteren met het luminisme, maar ook al de eerste stappen zetten op weg naar de totale abstractie. Dus er gebeurde daar heel veel. Jan Torop was ook een van de voorlieden van die stroming.
1: Ja.
0: Dat was eigenlijk de speel in de groep die allemaal kunstenaars om zich heen verzamelden. Maar die inspireerden elkaar, brachten elkaar op ideeën en die ontwikkelden zich daar ook. En kwamen tot hele nieuwe kunstvormen.
1: Ja. Als je zegt, door middel van een soort pointillisme, streepjes en puntjes, een beeld schetsen en het licht proberen vangen, dan voelt dat toch ook als wat jij met jouw boek hebt gedaan, door de hand van heel veel verhalen samen te brengen over Zeeland. Heb ik nu een heel ander beeld en een heel genuanceerd beeld van Zeeland. Misschien wil ik toch nog vragen, als er nu één ding is, waarom jij van Zeeland houdt, wat zou dat dan zijn? Wat is voor jou het belangrijkste aan Zeeland?
0: Nou, waar ik heel erg van hou, is die dynamiek van zee en land, van eb en vloed. Het is als een ademhaling, het is als een hartslag. Zelfs het toerisme werkt zo. In de zomer dan overspoelt een golf van toeristen als een vloedgolf het gebied. En dan in de wintermaanden ebt dat weer weg. Ik hou ook heel erg van de plekken in Zeeland waar die dynamiek er nog is. Zoals bijvoorbeeld dat verdronken land van Saaftingen, waar als je wandelt het overal sijpelt en doet. En je voelt en je beleeft daar echt de zee.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is vooral die dynamiek die me heel erg aanspreekt.
1: Kijk, en vanaf nu, als mensen als toerist daar in de zomer toestromen, dan moeten ze maar jouw boek meenemen, want dat maakt die ervaring veel, veel rijker. Zeeland van Flip van Doorn. Flip, dank je wel om het er met ons over te hebben.
0: Heel graag gedaan.

0: Dit was een voorproevers over Zeeland van Flip van Doorn. Als je meer voorproevers wil over andere plekken in de wereld of over helemaal andere onderwerpen, dan vind je die natuurlijk op VRT Max.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Drie topmuzikanten, één muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara.
5: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
7: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Wist je dat bijna de helft van alle Belgische huishoudens een huisdier heeft? Voor jezelf, maar ook voor verzekeraars, maken de beestjes deel uit van het gezin. Veroorzaken ze schade aan derden, dan valt dat onder de familiale verzekering. Maar wat als je huisdier ziek wordt of gewond raakt? Er is geen dierenmutualiteit en een behandeling bij de dierenarts kost al snel een hap uit je budget. Een specifieke huisdierenverzekering heeft daarom echt wel nut. Die komt tussen in een groot deel van de consultatiekosten, medicijnen en zelfs voor operaties. Informeer dus zeker even naar de bestaande formules. Zo kan je in alle vertrouwen blijven genieten van elkaars gezelschap. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
12: Volkswagen.
13: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
14: Tegels.
15: Natuursteen.
14: Parket. Impermo.
13: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
16: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
17: DSM Keuken.
16: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
18: Straks maken we kennis met Grote Komeet. Dat is een groep van Nederlanders GoTo Jim en Jacob Dubbel. Een project dat na 6 jaar vorm krijgt. Nu hebben ze een debuutalbum uit. Je hoort ze zo in Wonderland.
19: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Europese Commissie gaat een afhandelingsvergoeding van €2 heffen op pakjes die van buiten de Unie komen. De vergoeding was al eerder aangekondigd, alleen het bedrag moest nog worden bepaald en komt bovenop de €3 invoerbelasting op kleine pakjes. Importeurs zullen dus €5 moeten betalen per klein pakje. Dat is een pakje met een waarde van minder dan €150. De explosieve toename van de online verkoop, onder meer uit China, leidt tot aanzienlijk meer werk voor de douane. Met de extra inkomsten zal de douane meer personeel kunnen aanwerven. In New York is de algemene vergadering van de VN aan de gang. Er wordt onder meer gesproken over de grote conflicten in de wereld. Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft de algemene vergadering toegesproken. Thomas de Grave volgde de speech en vertelt wat opviel.
2: Het was een speech waarin Donald Trump vooral zijn eigen beleid verdedigde, binnenlands, maar natuurlijk ook in het buitenland. Hij schepte heel erg het beeld dat hij een man is van daden in plaats van woorden. Daarmee wil hij het contrast scheppen tussen de Verenigde Naties, waarvan hij vindt dat er veel te veel gepraat wordt, en hij, die naar eigen zeggen problemen oplost die al decennia lang aanslepen. En dat het de VS is die de wereld een veiligere plek maakt. Hij viel ook het internationaal strafhof in Den Haag aan en riep de lidstaten op om eruit te stappen. Hij besteedde veel aandacht aan de oorlog in Iran. Die oorlog heeft hem politiek heel erg geschaad door de grote economische gevolgen, en dus probeert hij heel erg te verantwoorden waarom hij de beslissing nam om aan te vallen. Maar hij gaf ook een scherpe waarschuwing dat hij voor een keuze stond om met Iran een deal te sluiten of de Islamitische Republiek helemaal te vernietigen. Het was ongewoon agressieve taal die we niet gewoon zijn om te horen hier in de grote hal van de Verenigde Naties.
21: President Trump en de leiders van Denemarken en Groenland hebben intussen een veiligheidsakkoord getekend over Groenland. Dat laat meer Amerikaanse militairen toe op het eiland. Eerder dreigde Trump ermee dat hij het eiland zou innemen. Oekraïne is niet te spreken over de beslissing van de EU om twee Russische zakenmannen van de Europese sanctielijst te schrappen. Oekraïne noemt die beslissing beschamend en zegt ook dat die niet te rechtvaardigen valt. De twee mannen werden geschrapt na een eis van Frankrijk en Luxemburg. Als compromis zijn de sancties tegen zo'n 3000 andere Russische personen en bedrijven meteen met 3 jaar verlengd, in plaats van 6 maanden zoals gewoonlijk. Volgens Oekraïne is de EU vernederd en verdeeld. En is dat precies wat Rusland wil? De Leuvense brouwerij AB InBev wordt vanaf volgend seizoen sponsor van de Champions League voetbal en zal dat doen met biermerk Stella Artois. Stella is een van de internationale topmerken van AB InBev. Het sponsorcontract loopt 6 jaar tot 2033. Tot nog toe was de Nederlandse brouwer Heineken biersponsor van de Champions League voetbal. Vanavond en vannacht nog bewolkt in het noorden, elders overwegend brede opklaringen, wel met kans op mist. Minima rond de 11 graden. Morgen eerst grijs, daarna bewolkt in het noorden, elders afwisselend zon en wolken. Meestal droog bij maxima tot 20 graden. Donderdag hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: Op de Antwerpse ring richting Nederland nog 10 minuten vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent ook 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. File naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruipbeke, 25 minuten extra daar. Naar Brussel op de E19 nog. Bij Machelen is de weg grotendeels versperd door een ongeval. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
15: Badkamerrenovatie?
22: Stijlaard.
23: Happy bathroom to you.
22: Renoveert uw badkamer.
24: Radio 1. Wonderland.
25: Met Hannelore van Bezouw.

is Chloe Kisha. Ze zat dit jaar bij de selectie van BBC Sound of 2026. Heeft ook op Pukkelpop gespeeld afgelopen zomer. Misschien was je er wel bij. Ze maakt goede, strakke popnummers zoals je hoort met een 80s sound. En eind oktober brengt ze een volledig nieuwe plaat uit. Dit was Question of the Day. Welkom. Het wordt hier weer een mooi muzikaal avondje op Radio 1 in Wonderland. Het is een beetje de Nederlandse week. Gisteren hadden we Elmer op bezoek en straks praat ik met Grote Komeet. Dat is het nieuwe project van GoToGym en Jacob Dubbel. Zij hebben een album uit en dat is de perfecte manier om te nazomeren. Wordt heel gezellig. Dit is Georgia Smith samen met Wizkid en Alive.

Gorillaz en hun liefde om allerlei artiesten samen te brengen. Hier op de Manifesto hoorde je ze met de Argentijnse rapper Trueno. En ook een stem uit het hiernamaals Proof van D12. Dat is het hip-hop collectief waar Eminem ook nog bij zat in zijn jonge jaren. Zometeen gaan we naar een instrumentaal trio met leden uit Guinea en Mali. Ze hebben 2 gitaren en 1 balafoon. Eerst deze blazertjes komen van EBBO Sound Machine. Dit is Love.

0: Nu is kwalitatief uitpollen op een dinsdag. Het is een trio met leden uit Guinea en Mali dit. Gitari Baro, zo heten ze. Met twee gitaren en een balofoon. Dat is een West-Afrikaans slaginstrument. Dit was Watibara.
1: Radio 1. Wonderland.
0: En zometeen komt Jungle eraan. Eerst Jay Bernard, Love is on my mind. Goedenavond.

0: Jungle, Move Like You Do. Zometeen ga ik praten met Nederlanders Go-To Jim en Jacob Dubbel, a.k.a. Grote Komeet. Zij hebben het perfecte album uit om op na te zomeren. Zometeen hoor je hen dus. Eerst nog even dit op, op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten vertragen van Sint-Annalinkeroever tot Borgerhout. Richting Gent ook nog 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. File nog naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeek, 25 minuten extra. En naar Brussel op de E19 is bij Machelen de weg grotendeels versperd door een ongeval.
1: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.
2: Radio 1.
1: Wonderland.
0: Vorige vrijdag is het debuutalbum uitgekomen van de Nederlandse band Grote Komeet.

0: Grote Komeet is een project van twee goede vrienden uit Amsterdam. Jacob Dubbel en GoToGym. GoToGym is een rapper en een zanger die onlangs ook een EP heeft gemaakt met Faber Yeo van de Jeugd van Tegenwoordig. En Jacob Dubbel die speelt mee in GoToGym's live band. Ze zitten samen ook in het DJ-trio Not A Fan. En nu hebben de twee vrienden samen een nieuwe band. Grote Komeet. Laat ons eens kennis maken met GoToGym en Jacob Dubbel. Dag jongens.
1: Hallo.
0: Hoe gaat het met jullie?
1: Wat leuk om hier te zijn. Ja, goed. Goed.
0: Ja, hebben jullie een feestweekend gehad? Want die plaat is net uit.
1: Nou, Job was op vakantie. Dus we zijn niet eens samen geweest om het debuut te vieren.
2: We hebben elkaar pas net gezien.
0: Oké. Okay.
2: Sinds het eruit is.
0: Ja, hoe zijn de reacties geweest?
1: Ja, superleuk.
2: Heel leuk.
1: Ja. En we gaan zaterdag in Concerto, dat is een platenwinkel in Amsterdam, gaan we een paar nummers spelen. Dus dan zullen we ook wel even live de reacties voelen van de mensen en wie er komen en zo. Dat is wel heel leuk.
0: Ja, want ik zei het daarnet al, jullie hebben eigenlijk heel veel verschillende projecten samen. You go way back. Waar is de vriendschap ooit begonnen eigenlijk?
2: In de club, ergens diep in de nacht, hebben we elkaar ontmoet voor het eerst. Toen ontstond er eigenlijk gewoon een clubvriendschap tussen.

0: jaren met elkaar heel veel uitgegaan voordat er eigenlijk echt heel veel muziek werd gemaakt.
1: En hoe is dat dan tot muziek maken gekomen?
2: Nou, in 2020, tijdens corona, natuurlijk konden we niet meer uitgaan. En Job was ook wat dingen aan het maken al en ik was wel muziek aan het maken. En ja, toen zijn we eigenlijk gewoon een keer de studio gegaan om te kijken of er iets uitkwam. En vanaf toen is het eigenlijk een hele lange weg geweest naar waar we nu zijn.
0: Oh ja, het heeft ongeveer 6 jaar geduurd voordat dit allemaal af is. Heel lang, dan weer eraan werken en dan weer ermee stoppen en dan weer eraan werken en dan weer ermee stoppen.
1: En hoe kwam dat? Dat het toch een beetje een moeizaam parcours was dan?
0: Ja, het leven.
2: Ik denk heel veel af en aan gewerkt. En dan steeds als je dan ergens op een punt komt dat je iets afmaakt, dan gaat er weer tijd overheen en dan heb je weer nieuwe inspiratie en ben je weer nieuwe dingen aan het maken. Dus zo bleef, ik denk dat we wel 100 demo's hebben gemaakt. Ja. Waar we uiteindelijk gewoon de 10 uit hebben gekozen.
1: Grote Komeet is jullie naam, van waar komt die?
2: Nou, in één nummer zit het woord Grote Komeet in twee mensen. Daar gaat het over de Grote Komeet. En ja, we waren best wel lang aan het zoeken naar naam, maar het label van ons, Fabrieo, die was echt heel snel van, ja, dit moet gewoon de naam zijn. En als dat dan gewoon zo is, dan is dat gewoon zo.
1: En dat voelde voor jullie ook juist.
2: Ja. Je kan niet meer kiezen op een gegeven moment. Het moet ook een beetje aan je gegeven worden.
0: Het is altijd fijn als iemand anders een naam voor jou bedenkt eigenlijk.
2: Omdat het zo snel al bij ons kwam, dachten we, ja, we moeten wel eigenlijk echt nog ons best gaan doen om iets anders te verzinnen. Maar uiteindelijk hebben we zoveel naam bedacht, kan me toch de hele tijd weer hierop uit. Dus toen uiteindelijk was dit het gewoon.

0: Het is een heel frisse plaat geworden. Heel zomers eigenlijk ook. Beetje jammer eigenlijk dat hij bijna uitkomt nu dat de zomer gedaan is.
1: Ja.
2: Ja, dat is grappig. Het is... Het voelde voor ons ook een beetje als een... ook wel weer juist een heel erg een nazomerplaat. Dus dat je dan gaat luisteren en dat je heel erg voelt van... oh, was het nog maar zomer. Ja, ik wilde zo graag dat het nog even lekker weer was.
1: Ja.
2: En dat de regen niet aan het druppelen was.
1: Een melancholisch zomeralbum moet misschien niet in de zomer uitkomen.
2: Misschien juist na de zomer, dat je dan een beetje emotioneel ervan wordt.
1: Ja,
0: ja, dat klopt inderdaad. Hè, want puur muzikaal is het heel fris en dansbaar. Maar de teksten zijn dan wel wat melancholisch, een beetje poëtisch ook. Is dat zo jullie vibe? Viben op een poëtische manier? Dansen op een melancholische manier?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Zeker.
2: Ik denk dat wij allebei heel melancholische muziekliefhebbers zijn. En dat dat wel ook is wat ons verbindt en wat ook heel erg terugkomt in deze plaat.
0: Grote Komeet gaat dus een beetje zorgen voor de nazomer deze herfst. Gaan jullie ook toeren? Hebben jullie al veel optredens gepland? Misschien in België ook?
2: Nou, het lijkt ons wel heel leuk. We gaan sowieso volgend jaar wat kleine shows spelen en hopelijk wat festivals. Dus het zou heel leuk zijn om een keer bij jullie in België te mogen spelen.
1: Ja.
0: De concertorganisatoren hebben het gehoord bij deze grote Kometus. Dankjewel.
2: Zeker.
0: Go to Jim en Jacob Dubbel. We gaan nu luisteren naar twee mensen. Merci jongens.
2: Dankjewel.

Jacob Dubbel en Go To Gym als grote kometen met twee mensen. Vorige week zijn ze trouwens ook binnengekomen in Vox met dit nummer. Stemmen voor Vox kan je doen via 4T Max bij Radio 1. We gaan verder met een nummer van Michelle Ndego Cello. Want die brengt volgende vrijdag een nieuw album uit waarin ze een reeks covers maakt van classics. Met ook een heel mooie line-up van artiesten. Cat Power doet bijvoorbeeld mee, ook Chaka Khan, Brandy Carlisle, Bill Callahan, Robert Glasper, Moses Sumney, Anoni en Willow. Allemaal heel mooie namen. En dit is er eentje met Lian La Havas. Die zal er dus ook op te horen zijn. Michelle Ndego Cello en Lian La Havas hier met Don't Look Any Further van Dennis Edwards van The Temptations.

Avicii en SZA, Girl Get Up. Het is een periode van veel nieuwe beginnen voor Warhouse. Het staat op het punt om vader te worden. En in januari komt er ook een nieuwe muzikale baby aan. Het nieuwe album van Warhouse gaat The Donkey heten. In februari speelt hij 2 keer in de AB, op 22 en 23 februari. Die van de 22e is al uitverkocht, maar voor die van de 23e zijn nog tickets. Er is

vanaf januari gaat Black Box Revelation weer optreden op heel wat plekken in Nederland en België natuurlijk. In Brugge, in de Kaktjes bijvoorbeeld, in Genk, in Seamine, ook in de Roma, in Antwerpen, in Gent, in de Vooruit en nog op veel meer plekken. Ga het volledige tourschema zeker eens checken online, maar weet dat de ticketverkoop morgen vroeg start om 10 uur. Een nieuwe tour betekent meestal ook nieuwe muziek, je hoort de Black Box Revelation met Wicked. En dan sluiten Angus en Julia Stone dit uur van Wonderland af met Celestial Bodies. En na het nieuws, meer muziek.

0: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
1: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
0: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
3: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glis shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant heeft bij de politie klacht ingediend nadat een auto geruime tijd een bus met kinderen van de buitenschoolse opvang had gevolgd. Het incident dateert van vorige donderdag. De buschauffeur en de begeleiders van de kinderen voelden zich onveilig door het gedrag van de inzittenden van de auto en haalden er de politie bij. Burgemeester Matthias Dirks van Capelle op den Bosch.
9: Gedurende een heel deel van het traject ondervond de buschauffeur en ook de begeleiders dat ze gevolgd werden door een auto. Die auto die maakte ook bijzondere manoeuvres. Na verloop van tijd hebben zij contact opgenomen met hun leidinggevende. Die leidinggevende heeft dan ook de politie gealarmeerd. Ze zijn dan ook ter plaatse gekomen. Ze hebben die auto kunnen staande houden en effectief het verder kunnen onderzoeken.
8: De burgemeester vermoedt dat het incident te maken heeft met kritiek van ouders op de nieuwe organisatie van de kinderopvang. Ondanks de regen van de afgelopen weken zijn er in 17 Waalse gemeenten nog altijd beperkingen op het gebruik van drinkwater. Dat is onder meer het geval in Bouillon, Rochefort en Chimay. In Libramont, in de provincie Luxemburg, worden zelfs tankwagens ingezet voor de watervoorziening. Volgens de Waalse droogtecommissie wordt er op de meeste plaatsen wel minder drinkwater verbruikt, maar toch blijven de grondwaterstanden en de stand van het water in de rivieren erg laag. Voor een pakje van buiten de Europese Unie komt er een zogenaamde afhandelingsvergoeding bij van €2. Dat is het voorstel van de Europese Commissie. De vergoeding was aangekondigd, maar het bedrag was nog niet duidelijk. Die €2 komt bovenop de €3 invoertax die al geldt op kleine pakjes van minder dan €150 waarde. De bedoeling is om de douane zo meer middelen te geven voor al het extra werk sinds de explosieve toename van pakjes uit de online verkoop, onder meer vanuit China. En met de extra inkomsten zal de douane meer personeel kunnen aannemen. De Leuvense brouwerij AB InBev wordt vanaf volgend seizoen sponsor van de Champions League voetbal en zal dat doen met biermerk Stella Artois. Stella is een van de internationale topmerken van AB InBev. Het contract loopt 6 jaar tot 2033. Tot nu toe was de Nederlandse brouwer Heineken biersponsor van de Champions League. Vanavond veel wolken met vannacht kans op mist en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen en temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
7: Radio 1. Wonderland.
2: Met Hannelore van Bezouw.

schatjes uit Manchester, Westside Cowboy, een heel ontwapenende groep vrienden. Mooi om hen bezig te zien, zeker op het podium samen. Op 12 november staan ze trouwens in Botanique. Dat concert is wel al uitverkocht, maar je weet nooit of je de ticketswap loterij War wel eens wint. Goedenavond, straks nog muziek van Beck. Die heeft een nieuwe plaat ook. Kelela en Erykah Badu zitten in de playlist. En je krijgt ook een stukje uit de sessie die Sophia Amaan bij ons speelde. Dit is eerst Astronaut met Unravel.

IBI met Asset. Moeder en dochter Zap, Mama en Kezaya hebben dit jaar samen getoerd. En voor het najaar hebben ze nog een aantal nieuwe shows toegevoegd. Ze beginnen op 23 oktober in Brussel, waar het voor hen allemaal begon. En ze gaan verder nog langs Gent, Leuven, Brugge, Antwerpen. Ergens dicht bij jou dus wel. Ondertussen heeft Kezaya ook een nieuwe single. Die hoor je nu, Forcefield.

0: Begin dit jaar bracht Mitski een album uit voor de kattenmensen. Twee singles erop verwijzen naar katten en op de artwork staat er ook eentje. Een goede bel, hè, om in de herfst opnieuw boven te halen met warme intieme nummers als deze. I'll Change For You. En het is Chicago rapper Earth Sign Chels met Daddy Tight.
1: My daddy died. Mommy cried, that's her

0: Iels, congratulations to me en ook congratulations to Beck.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Want Beck heeft een nieuw album. Ride Lonesome komt er 7 jaar na zijn vorige plaat Hyperspace. Maar qua sound grijpt hij terug naar albums als Morning Phase, Sea Change en Mutations. We horen op Ride Lonesome een warme, rustige en melancholische Beck met veel invloeden uit Americana en country. Inhoudelijk heeft hij het over thema's als eenzaamheid, verlies en ook weer vooruitkijken. En het is ons album van de week, Ride Lonesome. Als je een exemplaar wil, via VRT Max bij Radio 1 kan je er eentje winnen. En je hoort ook de hele week tracks uit het album. Ik laat je hier de nacht verder ingaan met In the Night van Beck.

Op 14 oktober speelt Erykah Badu in Bozar met R.C. Williams. Er zijn nog steeds tickets voor dat optreden. Als je een 100 à 200 euro op overschot hebt, dan kan je er nog bij zijn. Dit komt uit haar nieuwe plaat met The Alchemist. Dat is een ander project, dus dit was Witch Doctor. En dit is een leuke groep uit Londen, Sorry, met een leukere titel, Tom Will Smack Your Ass.

Kalela en Fouché met nieuwe lifeforms. Iedere vrijdagnamiddag is er live bij Aiko hier op Radio 1. Met een vast recept, Aiko Duister aan de ene kant en aan de andere kant een artiest die langskomt voor een gesprek en een live sessie. Op VRT Max vind je al heel wat sessies uit het verleden en er blijven er ook elke week verse bij komen. Deze vrijdag gaat Triggerfinger langskomen, dus live bij Aiko. En vorige vrijdag was het Sophia Amman die een sessie kwam spelen. Die vind je dus volledig terug op VRT Max, maar ik geef je hier ook al iets meer daaruit. Here I am.

0: beau et on t'emmerde, moi il m'est défaut.
1: Een nieuwe stem uit Brussel, dit Teddy Bear, Le Plus Beau hoort je. Hij is al heel populair in Franstalig België en Frankrijk. In januari speelt hij ook op Eurosonic in Groningen. En staat in maart ook in de AB in Brussel. Mooie kennismaking dus. Ausger neemt afscheid in Wonderland vandaag. Het is 9:05. Na het nieuws is er Belpop. En dit is dus nog Ausger met Hunter. Nog een fijne avond.

0: Wanneer komt het besef in Thuis?
1: Adem rustig.
0: Dat niemand Dennis echt kent.
2: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
0: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
3: Ik ga hem hier alsjeblieft.
1: Er schieten.
4: Emma?
0: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max. VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt voor om het conflict bij de luchtverkeersleiders van Skies in Charleroi op te lossen via een externe bemiddelaar. De luchtverkeersleiders staken sinds vorige week woensdag tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. Het conflict gaat over hun nachtpremies. Daardoor zijn al tientallen vluchten geschrapt. En dat heeft grote gevolgen voor de reizigers, de werknemers en de werking van de luchthaven. Krukke wil dat er opnieuw dialoog komt en dat de vakbonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant heeft bij de politie klacht ingediend nadat een auto geruime tijd een bus met kinderen van de buitenschoolse opvang had gevolgd. Het incident dateert van vorige donderdag. De buschauffeur en de begeleiders van de kinderen voelden zich onveilig door het gedrag van de inzittenden van de auto en haalden er de politie bij. Je hoort de burgemeester van Capelle op den Bosch, Matthias Dierks.
7: Gedurende een heel deel van het traject ondervond de buschauffeur en ook de begeleiders dat ze gevolgd werden door een auto. Die auto die maakte ook bijzondere manoeuvres. Na verloop van tijd hebben zij contact opgenomen met hun leidinggevende. Die leidinggevende heeft dan ook de politie gealarmeerd. Ze zijn dan ook ter plaatse gekomen. Ze hebben die auto kunnen staande houden en effectief het verder kunnen onderzoeken.
6: En de burgemeester vermoedt dat het incident te maken heeft met kritiek van ouders op de nieuwe organisatie van de opvang. In de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft de Amerikaanse president Trump samengezeten met de Oekraïense president Zelensky. Vooraf zeiden ze dat ze een oplossing willen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. En volgens Trump is dat ook de intentie van de Russische president Poetin. En eerder vandaag zei Trump heeft een Amerikaanse hoge ambtenaar samengezeten met een Iraanse delegatie. De VS is nog altijd in conflict met Iran. President Trump zei in zijn toespraak voor de algemene vergadering dat hij gelooft in een akkoord, maar ook dat een totale vernietiging kan als dat er niet komt. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden aan een overdosis medicijnen. Dat blijkt uit een autopsierapport. Ze overleed vorige maand, ze was 36. In haar bloed is onder meer fentanyl gevonden, een gevaarlijke pijnstiller, waarvan een kleine hoeveelheid al dodelijk kan zijn. De wetsdokter spreekt van een ongeluk. Hayden Panettiere is onder meer bekend van haar rol in de serie Heroes. Ze speelde ook mee in de films Scream 4 en 5. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft onze landgenoot Vic de Smet zilver gehaald in het tijdrijden liever bij de junioren. De Smet, 17, was 6 seconden trager dan een Spanjaard. Het brons was voor Denemarken. Het is al de derde medaille voor ons land op dit WK, na het goud voor Remco Evenepoel in het tijdrijden bij de profs en het brons van Luca Vierstraat in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. Vanavond veel wolken met vannacht kans op mist en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In New York is de algemene vergadering van de Verenigde Naties aan de gang. En daar is vooral veel aandacht voor de oorlogen in Oekraïne en in het Midden-Oosten. Mieke Strings.
3: De Franse president Macron verdedigde in zijn toespraak vurig internationale samenwerking en de internationale rechtsorde. Er moet meer gebeuren, zei Macron, onder meer in Gaza, waar ondanks een voorlopig akkoord nog altijd geen humanitaire hulp binnenkomt.
4: Mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous?
3: De diplomatie daar is een beschamend spektakel, zei hij nog. Intussen zat de Amerikaanse president Trump samen met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Zij bespraken onder meer een voorstel voor Rusland en Oekraïne om elkaars energie-infrastructuur niet meer aan te vallen. Voor Oekraïne zeker bespreekbaar, zei Zelensky. Maar hij hoopte dat de Amerikanen ook de Russen zover zouden krijgen.
5: I don't know the position of Russia. God bless that American side will find a way how to bring them to any kind of negotiation.
3: Ook de Amerikaanse gezant Steve Witkoff heeft vandaag 3 uur lang samengezeten met de Iraanse delegatie. Morgen komt de Iraanse president Pezeshkian naar New York.
2: Voor een pakje van buiten de Europese Unie komt er vanaf november een zogenaamde afhandelingsvergoeding bij van 2 euro. Dat is het voorstel van de Europese Commissie. De vergoeding was aangekondigd, maar het bedrag was niet duidelijk. Die 2 euro komt bovenop de 3 euro invoertax die nu al geldt op kleine pakjes van minder dan 150 euro waarde. De bedoeling is om de douane meer middelen te geven voor het extra werk sinds de explosieve toename van pakjes uit de online verkoop, onder meer vanuit China. De Socialistische Bond ACOD organiseert op 12 oktober een stakingsdag in de openbare diensten. De vakbond wil zo protesteren tegen onder meer de al afgeklopte pensioenhervorming. Maar er is ook vrees dat de begrotingsvoorstellen van de federale en Vlaamse regering gevolgen zullen hebben voor de werknemers in de openbare dienstverlening. De ACOD waarschuwt voor hinder onder meer bij het openbaar vervoer. De Christelijke Bond ACV roept niet op om te staken. Ondanks de regen van de afgelopen weken zijn er in 17 Waalse gemeenten nog altijd beperkingen op het gebruik van drinkwater. Dat is onder meer het geval in Bouillon, Rochefort en Chimay. In Libramont, in de provincie Luxemburg, worden zelfs tankwagens ingezet voor de watervoorziening. Volgens de Waalse droogtecommissie wordt er op de meeste plaatsen wel minder drinkwater verbruikt, maar toch blijven de grondwaterstanden en de stand van het water in de rivieren erg laag. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft onze landgenoot Vic de Smet zilver veroverd in het tijdrijden bij de junioren. De Smet was 6 seconden trager dan de Spanjaard Noval. Voor de Smet, 17, is deze medaille de kers op de taart van een sterk jaar, zegt hij.
6: Ik ben echt al heel blij met mijn seizoen, maar als je dan een podium op het WK kunt doen, is dat natuurlijk nog steeds een seizoen waar je super blij mee kunt zijn. En dat was ik daarvoor al, dus nu echt ongelooflijk eigenlijk.
2: Het is al de 3e medaille voor ons land op dit WK, na het goud voor Remco Evenepoel in het tijdrijden bij de profs en het brons van Luca Vierstraten in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. Het weer vannacht veel wolken met kans op mist en tot 13 graden. Na het ochtendgrijs wordt het vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen. Temperaturen morgen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.
1: Radio 1. Zandman.
0: Met Joris Vergeijlen.
7: Een nieuwe Zandman, een nieuwe podcast op je radio. Goedenavond.
8: Goedenavond.
7: En inderdaad ook goedenavond, Aaron Verlijsen. 5 afleveringen heb je gemaakt van de podcastreeks De Kleine en de Grote. Dat probeer ik zo goed mogelijk uit te spreken. Jij kan dat veel beter zo meteen. Dat is een podcastreeks samen met het Nieuwsblad en de stad Deinze in Oost-Vlaanderen. In artikels daarover, Aaron, sta je te blinken als wielerhistoricus. Maar dit is deel van jouw opleiding aan de Artevelde Hogeschool in Gent.
8: Ja, ik denk dat wielerhistoricus een beetje overdreven is. Maar ik heb de podcastopleiding gevolgd aan Artevelde Hogeschool, inderdaad.
7: Heel mooi. En dus heb jij deze podcast bedacht. Je neemt ons mee naar de ronde van Frankrijk van 100 jaar geleden. De Tour van 1926. Wie zijn, en ik probeer het nog eens zo goed mogelijk uit te spreken, de kleinen en de groten?
8: De kleinen is Lucien Buysse en de groten, dat is Marcel Buysse. Dat zijn twee broers uit Deinzen.
7: Ja, en ik proef nu, zoals je het zegt, een licht accent, Aaron. Je bent zelf van Deinzen?
8: Ik ben zelf afkomstig van Deinzen, inderdaad. Ja. Ik ben opgegroeid vlakbij de plek waar Lucien en Marcel geboren zijn.
7: En is hun verhaal nog altijd bekend?
8: Misschien door de podcast niet opnieuw aan meer, maar het was wel een verhaal dat een beetje in de vergetelheid was geraakt.
7: En hoe kom jij op het verhaal van Marcel en Lucien Buysse?
8: Ik ben wel een wielerfan, dat zeker en vast. En als ik een jaar of 15, 16 was, ging ik ook vaak zelf heel vaak fietsen. En dan passeerde ik altijd een standbeeld. En er nooit bij stilstaan ja, wie dat standbeeld juist was. En dat bleek dan Lucien Buysse te zijn. En dan ja, een tiental jaar later ontdekt van oké, kijk. Die man heeft gewoon de Tour de France gewonnen. Die woonde vlakbij waar ik woonde. En ik heb het nooit geweten.
7: Ja, dat vraagt eigenlijk om een podcastreeks. En die heb jij dus nu gemaakt. 100 jaar geleden de Tour, daar bestaat geen klank van. Hoe breng je die Tour van 1926 terug tot leven?
8: Ja, inderdaad, er bestaat geen klank van. Dus heb ik ervoor gekozen om eigenlijk de man op de motor te gaan vertalen of te gaan laten spelen door een stemacteur. Dus een stemacteur die mee zit op de moto, die mee zit in de koers en die zo eigenlijk alles van op de eerste rij beleeft.
7: Ja, de stem van Sébastien de Waele, geloof ik, hè?
8: Ja, inderdaad.
7: Bekend van eigen kweek. En dus op deze manier brengt hij de Tour van 1926 terug tot leven. Je hebt deze reeks samengemaakt met journalist Michel van Damme. Hoe was het om in dit verhaal te duiken en het echt helemaal uit te werken als reeks?
8: Ongelooflijk. Voornamelijk het verhaal start bij mij rond de Tour van 1926 en Lucien Buysse. En dan duik je toch wat in de archieven en dan vind je heel veel artikels terug. Dan vind je ook interviews terug in het VRT-archief. En dan blijkt dat er nog een keer een broer is die nog meer vergeten is en die eigenlijk minstens even straffe stoten heeft uitgehaald. En dan kom je een beetje in een rollercoaster terecht.
7: Fantastisch. We luisteren naar de eerste aflevering zo meteen. Maakt de mensen misschien nog wat warmer? Waarom moeten ze daarna zeker nog blijven luisteren? Wat zijn zo van die zotte verhalen die de broers hebben meegemaakt?
8: Ik denk het zotste verhaal voor mij is het feit dat de broers terechtkomen in Amerika. In Madison Square Garden, wat nog altijd een van de grootste en bekendste zalen ter wereld is. En dat zij daar samen dineren met Charlie Chaplin.
7: In New York, met Charlie Chaplin, de broers Marcel en Lucien Buysse uit Deinzen.
8: Dat is alsof dat Wout van Aert vandaag zou gaan eten met Leonardo DiCaprio. Ik zie het niet snel gebeuren.
7: Wauw, oké. Je hebt ons echt helemaal warm gemaakt. We luisteren naar die eerste aflevering van De Kleinen en de Groten. Kan je dat nog eens één keer zeggen?
8: De Kleinen en de Groten.
7: Van Aaron Verlijsen. Aaron, dankjewel.
8: Dankjewel.
0: Dit is een podcast van Nieuwsblad in samenwerking met de stad Deinzen.
9: We hebben ons aan de top van de Optisk geposteerd. Het is hier een drukte van je welste, dames en heren. Overal staan auto's geparkeerd. Dit had men toch beter kunnen organiseren. Hoe gaan de renners hier in godsnaam boven komen? En daar zien we de eerste renner opduiken uit de mist. Klein van gestalte, stevige tred. Dat moet Lucien Buysse zijn. Maar ga toch langs de kant, alle mensen. Dames en heren, de supporters klampen de man aan. Maar geef die man toch wat ruimte. Dat gaat toch zo niet. Wat staan die mensen daar nu in godsnaam te doen? Hij passeert nu aan onze motor, dames en heren. En dit is niet met overschot, hoor. Ai, dit is het gezicht van een man die aan het afzien is. Volledig bedekt met slijk. Een motorduivel. Ik kan het niet anders omschrijven. Dit wordt een slagveld. Het is waar wat men zegt. In de Pyreneeën wordt de mens een mythe.
10: Dat was Karel van Wijnendalen live in de Tour van 1926. Of toch een stem van een acteur die Karel vertolkt. Van Wijnendalen is een van de founding fathers van Sportwereld, nu Nieuwsblad. En ik werk voor Nieuwsblad. Ik ben Michael van Damme, journalist bij die krant. En je kent mij misschien wel als de host van de wielerpodcasts Café Koers en Stam Café Koers. Bij mij zit vandaag Aaron Verlijsen. Dag Aaron.
11: Dag Michael.
10: Aaron, kort even schetsen hoe deze podcast ontstaan is. Een jaar geleden kwam jij hier op de redactie binnengewandeld en jij zei, ik heb een verhaal voor jullie.
8: Ja, het verhaal van de plankaart van 100 jaar geleden. Ik ben dus afkomstig uit Deinze, de hometown van de plankaart, maar ook van de Buysses. En de Buysses, dat zijn twee broers, Lucien en Marcel, de Klillen en de Grulpen.
10: Mooie bijnaam en niemand die dat zo mooi kan uitspreken als jij in het echt Deinzens, Aaron. Ja, en de Buysses die hebben een verhaal, want jij vertelde over gesjoemel in de koers, over jaloezie, over twee broers die niet met elkaar konden, maar ook niet zonder elkaar.
8: Ja, en het is een onwaarschijnlijk verhaal. Ik heb er de voorbije 2 jaar aan gewerkt, van alles over opgezocht in archieven. En ik kan u nu al zeggen, het is straffer dan de plankaart. Maar daarvoor moeten we 100 jaar terug in de tijd. Naar de langste tour ooit. Naar een tour zonder versnellingen, een tour puur over aardewegels en een tour gewonnen door Flandriaans.
11: Marcel de Groten Buysse was noods en Lucien de Cléon was de tweede.
12: Marcel Buysse gaat tegen de vlakte op, er stel ik erbij, dit verzin je toch niet?
11: Ja, voor hem, het was maar één ding die telde op die moment. Held, held, held.
10: We gaan terug naar de Tour van 1926, de Tour van 100 jaar geleden. Maar voor de start van ons verhaal moeten we nog iets verder terug naar eind 19e eeuw. En in die periode ligt het niet voor de hand dat iemand zomaar begint te fietsen. De fiets is een curiositeit, voorbehouden voor de aristocratie, de rijkere klasse. Slechts 2 op de 100 Belgen heeft op dat moment een fiets. De gewone bevolking werkt. Keihard in slechte omstandigheden, van zonsopgang tot zonsondergang.
8: Ook voor Lucien Buysse is dat niet anders. Hij groeit op aan de boorden van de Leie. Zonder stromend water of elektriciteit. In een klassiek klein wit boerderijtje met enkele koeien en een hond. Net zoals zoveel in de streek verdient zijn vader de kost als vlasboer. Van bij de geboorte ligt Luciens lot vast. Ook hij zal om te overleven 12 uur per dag aan de oevers van de Leie moeten zwoegen. Tussen de bloemen in de zomer en de modder in de winter. Luciens stierf in 1980. Aan hem kan ik dus geen vragen meer stellen. Maar Luciens kleinzoon, die leeft wel nog. En hij verdeelt zijn tijd tussen Spanje en België. En hij heet, en dat is weinig toevallig voor die tijd, ook Lucien.
11: Mijn grootvader is geboren op 9-11, 1892. In Wonderhem. Ja, in een gezin van Ivo Buysse en Sidonie de Buzeret. Hè. Ze waren met 9 kinderen. Marcel, achteraf de Groten Buysse, was nooit. En Lucien, de kleine bui, de Cléon, was een tweede. En dan is er nog in de koers, bij de koers gekomen Cyril en Jules. En dan nog zusters, waarvan ik als klein manneke maar één gekend heb. Rachel, dus tante Rachel van mijn vader en van mijn onkel. Dus in feite van die 9 heb ik enkel mijn grootvader gekend. Cyril heb ik nog gezien. En Rachel.
8: Een groot gezin van 9 kinderen dus. Die grote Buysse, dat is Marcel. Belangrijk om te onthouden voor het verhaal. Hij werd thuis de Grote genoemd, niet vanwege zijn lengte, want Marcel was maar 1,71 meter, maar omdat hij de oudste zoon was. En al van jongs af is hij de rebel van het gezin. Maar zijn vader maakt hem duidelijk dat hij als oudste zoon het gezin mee moet onderhouden. En hij verplicht hem om werk te zoeken. En wanneer dan Marcel aan de slag gaat als metser, hoort hij voor het eerst van Cyril van Ouwaard. Een Vlaamse boerenjongen, net zoals hij, maar die heeft het gemaakt als coureur.
13: Het beste voorbeeld is misschien Cyril van Ouwaard uit Moorslede, die eigenlijk begin 20e eeuw als eerste een gewone jongen, zeg maar, een gewone boerenzoon, erin slaagt om klassiekers en koersen in Frankrijk te gaan winnen. Want Frankrijk was toen maar het mekka van de wielersport. Ja, Cyril die gaat een etappe in de Tour gaan winnen, die wint ook Bordeaux-Parijs, Parijs-Roubaix. En dat brengt eigenlijk een grote gauwse met zich mee. Dat kan je wel stellen dat het wielervirus in Vlaanderen dan echt wel doorbreekt.
10: Voilà, zoals Dries de Zaaitijd van Museum Koers het ons zegt. De grote man van die tijd, dat was Van Ouwaard. Hij is een van die mannen die in de kranten staat samen met de toerwinnaars Garrigou en Trousselier. Dat zijn de mannen naar wie iedereen opkijkt. En ik denk dat dat bij Marcel ook zo moet geweest zijn dan.
8: Want vooral, Marcel is ook een boerenjongen. En hij kijkt vooral op naar Van Ouwaard en dan voornamelijk naar al dat geld dat die mannen verdienen. Marcel ziet, het zullen geen dollartekens geweest zijn, het zullen franken geweest zijn, maar dat is wat Marcel ziet. Al dat geld, en dat wil hij ook bereiken.
13: Dat kan je wel stellen dat het wielervirus in Vlaanderen dan echt wel doorbreekt, ontstaat. Hè. Want iedereen ziet van, ja kijk, een gewone man uit een naburig dorp, die kan, die wint zoiets, die verdient daar ook veel geld mee, die verdient daar ook veel roem mee. En die kan daardoor ook stijgen op de sociale ladder, die hoeft niet meer op het land te werken. Dus al die factoren zorgen ervoor dat er echt wel massaal in plaats van naar de fiets wordt gegrepen.
10: Koersen, ja, dat is een nieuw soort status. Maar ja, begin de 20e eeuw heeft bijna niemand een fiets. Ja, hoe is Marcel dan beginnen koersen?
14: Wel, op zijn 17e krijgt hij de vraag van pastoor Vervaat om een duif te gaan halen in Kaprijke. Dat is een tochtje van heen en terug 80 kilometer en hij mag daarvoor de fiets gebruiken van de pastoor. En het is dan dat Marcel besluit, dit wordt mijn moment de gloire.
10: Ja, en dan zegt hij, ik ga de pastoor eens tonen hoe hard ik met de fiets kan rijden, neem ik aan.
14: Ja, en die pastoor die gelooft zijn ogen niet, want Marcel is daar terug in minder dan 3 uur tijd. Dus hij heeft bijna 70 per uur gemiddeld gereden voor een periode, ja, 100 jaar geleden. Hè.
10: Ja.
14: En het is dan dat de pastoor voor Marcel de gevleugelde woorden spreekt. Marcel, jij moet coureur worden. En meer dan Marcel niet nodig. Vanaf dan is het alles op de fiets.
10: Ja.
14: En Marcel die schrijft zich in voor de lokale kermiskoers. De Ronde van Zeveren, een deelgemeente van Deinzen. En de fiets die kon hij leren bij een vriend. Maar koerskledij, dat moest hij zelf nog voorzien. En Marcel die vindt er niet beter op dan aan de start te verschijnen in een blauwe stofjas. Zo'n jas die gedraagt hij als je duivenspeler bent. En daaronder had hij een lange broek en die is onderaan toegehouden door van die toespelden. Dat je bomma draait zodat je ketting niet in je wiel draait. Zijn grootste bezorgdheid was dus niet het uitrijden van de koers, maar hij wou vooral voorkomen dat zijn broek niet in zijn wiel draaide. En dat werkte, dus zelfs tot boven zijn eigen verwachting wint Marcel die Ronde van Zeven.
10: Ja, dat zal wel wat teweeg gebracht hebben.
14: Ja. Marcel die komt in een rollercoaster. Hij gaat van kermiskoers naar kermiskoers. En wat er vooral belangrijk is, hij stapelt de winstpremies op.
10: Ja. En die kermiskoersen, dat circuit, hè, dat is nu wat verdwenen. Maar toen waren dat echt koersen met status. Hè. En er is niemand beter die ons dat kan uitleggen dan Dries de Zaaitijd.
13: Het fenomeen van de kermis op zich, begin 20e eeuw was iets dat in elk Vlaams dorp voorkwam. En je ziet dan dat de fiets zijn intrede doet in dat gegeven van de kermis. Wel in eerste instantie meer als een circusattractie, zoals hij het zegt. Door bijvoorbeeld om er traag te gaan rijden. Door een steekspel. Dus je moet op de fiets met een stok, een ring die zich aan een boom bevat, dan ook bevindt, te gaan lostrekken. Er waren ook sprake van een verkleedkoffer dat je moest meedragen. En je moest... Of je startte met een hoed op, je moest de ronde nadien die hoed afgeven, iets extra gaan aantrekken. Dus er was zeker wel een circus gegeven, maar heel snel wordt de factor snelheid eraan toegevoegd. En gaat dat snelheidsgegeven de overhand gaan nemen in dat kermis gebeuren. Je hebt in het begin vaak niet meer nodig dan 2 tonnen. Dan zat hij op het uiteinde van de straat, dan kan de koers organiseren. Van het ene café naar het andere, de cafébaas ziet zijn inkomsten stijgen, de mensen komen kijken. Renners verdienen er iets aan, de lokale ondernemers gaan steunen. Dus op die manier raakt het hele dorp verweven eigenlijk in die kermiskoersen. En op die manier raakt de koers echt wel heel sterk ingebed in heel wat dorpen in Vlaanderen.
10: Dus Aaron, we zijn begin de 20e eeuw. Boerenzoon Marcel Buysse die verdient zijn strepen als kermiscoureur in Deinzen en omstreken. En ja, stilletjes aan wordt hij aanzien als het grootste talent van zijn generatie.
14: Ja, en het duurt niet lang voordat hij een bijnaam krijgt. Hij wordt door zijn supportersclub de Vlaamse Leeuw genoemd. Hij krijgt die bijnaam voornamelijk door zijn manier van koersen. Dat is kop in kas en gaan. Marcel is een nijdigaard die voor niemand wil afgeven. En hij kon dat niet verdragen als er iemand beter was dan hem. Hij reed altijd om te winnen. En in de jaren 80 kon Arnold Strobbe een aantal van die originele supporters nog interviewen. En Arnold is een lokale heemkundige, afkomstig uit Lotenulle. En hij vertelt hoe dat Marcel gezien werd in het dorp.
15: En omdat hij graag gezien werd op de eerste plaats. En het was een sloeber, een vlierenfluiter achteraf. In een dorp waren dat de belangrijke mannen. Wat dan nu een zanger zou zijn, waren toen wielrenners. En al die vrienden van hem, die waren ook in de KLJ en in die dingen, in die jeugdverenigingen geweest. Al die jonge mensen die hem, voor hem supporterden. Ja, hij werd als een held gezien in het dorp. Hij was het uithangbord van Lotenulle. Dat was de bekendheid van... Zeide hij Knesselaar, dat was die coureur. Zeide hij Lotenulle, dat was Marcel Buysse.

0: Ja, we horen hier een nummer opgedragen aan de buisjes. Van wie is dat nummer, Aaron?
1: Het is een nummer van Erik Wille. Dat is een zanger uit Aalter die af en toe oude nummers opnieuw tot leven wekt. En het nummer dat je hoort is een Mark

0: Marcel die wint kermiskoersen en wanneer zet hij dan de stap naar het echt grote werk?
1: In 1912, want dan wordt Marcel uitgenodigd om te gaan fietsen in Chemnitz.
0: Ja, dan spreken we 1912 voor het Duitse keizerrijk. Ik kan me inbeelden voor een boerenzoon uit Deinzen dat het toch wel speciaal was om zo naar een Duitse industriestad te reizen.
1: Ja, zeker. Want speciaal voor die wedstrijden neemt hij zijn vrouw mee, Marta Santens. En ze reizen dus vanuit Deinzen met de trein naar Chemnitz, dat is vlakbij de Tsjechische grens. En ik weet het niet zeker, maar het zou mij niet verwonderen moest dat de eerste keer zijn voor Marcel en zijn vrouw dat ze echt in het buitenland komen.
0: En welke wedstrijd was dat daar in Chemnitz dan dat hij aan deelnam en wie stond daar allemaal aan de start?
1: Ja, hij mag deelnemen aan de Grote Prijs van Sachsen. En dat is een topklassieker met internationale sterren zoals toerwinnaar Louis Tousselier, maar ook de winnaar van Parijs-Roubaix, Charles Crupelin.
0: Dat is de Espace Crupelin, dat is zo die laatste kasseistrook voordat ze de velodroom opdraaien in Parijs-Roubaix. Enfin, kasseistrook, een schijnkasseistrook.
1: Ja, en Marcel verslaat Dine Crupelin in de sprint. Maar dat is geen massasprint, want de twee die hebben 20 minuten voorsprong op de rest van het peloton. En wanneer dan Marcel na de koers toekomt in zijn hotel, kijkt Marta echt haar ogen uit. Want uit zijn zakken haalt Marcel meer dan 3000 frank aan houtstukken.
0: Amai, dat is smak geld voor iemand die een paar jaar daarvoor nog als boerke een frank per dag verdiende. Hè?
1: Ja, en het wordt nog beter, want op zijn hotelbed ligt een smoking klaar. Maar hij had nog nooit een kostuum aangehad. En Marcel die weet niet waar hij hem overkomt, want er wordt op zijn deur geklopt en er staat een koets klaar aan de receptie om hem weg te brengen.
0: Ja, zo'n escorte per koets, dan neem ik aan dat er echt zwart zag van het volk.
1: Ja, de politie probeert echt de mensen op afstand te houden, maar wanneer die kap van die koets opengaat, ontstaat er een applaus, een geroep en Marcel die voelt zich echt de koning van Sachsen. Die zwaait zo met zijn handje links, met zijn handje rechts. En als de koets stopt, staan er twee jonkvrouwen klaar om Marcel te begeleiden naar de receptie. En met lange palmtakken wijven ze naar hem, een beetje zoals een Romeinse keizer. En weet je, dat doet deugd voor Marcel, want hij zweet zich echt te pletter in dat kostuum.
0: Amai, ons boerke uit Deinzen is grote sier aan het maken daar in Duitsland.
1: Ja, en hij moet ook continu speeches geven over zijn overwinning. Er wordt champagne gedronken. Terwijl, je moet weten, Marcel die sprak geen Duits. Die had eigenlijk, hij wil gewoon samen met zijn vrouw een goede pint gaan drinken. Maar wat dat wel zo is, zelfs na zijn carrière gaat Marcel dit noemen als zijn mooiste herinnering ooit.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dat klinkt zo'n beetje als de podiumceremonie van de Olympische Spelen of zo. Hè? Rondgereden worden in een koers daar in Duitsland. Ja, dat is meer iets voor koningen of keizers of zo. Ja, ik kan me wel inbeelden dat al dat geld en ja, die grote sier, zoals ze beschrijft, dat die wel indruk maakte op de rest van zijn familie.
1: Ja, zoals dat Van Houwaard indruk maakte op Marcel, maakt Marcel nu indruk op Lucien, zijn broer Lucien Buysse. Want die zat net zoals Marcel in hetzelfde schuitje. Hij was dan op het land aan het werken samen met zijn pa. Hij stond vlas te bewerken aan de bodem van de Leie.
0: En daar heb je een fragment over. Dus wij gaan de eerste keer de echte Lucien Buysse horen spreken. Hij gaat vertellen over zijn leven als boerenzoon in het vlas. Terwijl hij jaloers toekijkt hoe zijn broer furoren maakte.
2: En wat deed jij voor kostwinning had, heb je dat gezegd? Voordat jij wielrenner was?
3: Als vlas werken aan de Leie.
2: En welk werk deed je daar?
3: Vlas uitsmijden en vlas bijen.
2: Ik heb eens horen zeggen dat jij de vlasmolens in beweging bracht met de trappers.
3: Ja, dat was ons zwijlen in de wijntreling. Of nou ja, ze vriezen naar plaats, nee. We stonden bij de door. Moeten dans, nee. De vlas er. En waterdag kort stampen. Ja, natuurlijk. Om de dag verzeerde het.
2: En waarom precies ben je wielrenner geworden?
3: Omdat mijn broer Marcel al coureur was. En dat ik moest gaan werken. Dat een beetje bij tegenstand.
2: Is het omdat u tegenstak?
3: Nou ja, dat werken.
2: En als je begonnen bent, had je dan een eigen fiets?
3: Nee, een van Marcel.
2: Een van Marcel?
3: Ja.
2: En mocht je die gebruiken van Marcel?
3: Moest dat gebruiken, maar Marcel heeft de 24 uur gewonnen alleen in Antwerpen. De 24 uur en je had een velo als eerste prijs. En die kreeg ik tot het begin koers.
0: Aaron, ik vind dat echt straf. We hebben nu Lucien gehoord, maar ook al die details die jij over hun leven hebt, vraag me af, waar heb je dat allemaal gevonden?
1: Voornamelijk uren in het archief van Museum Koers, maar ook in het archief van de VRT. En het fragment dat je daarnet hoorde, komt bijvoorbeeld uit een oud programma en dat heette Jonger dan je denkt.
0: Toen, jaren geleden.
1: Ja, ergens in de jaren 60, jaren 70. En dat was een programma waar ze aan oude mensen gymnastiek leren. Onder andere aan Lucien Buysse.
0: Oké, straf. Maar we hebben dus in het fragment Lucien horen zeggen dat het dankzij Marcel is en de fiets van Marcel dat zijn broer ook is kunnen gaan beginnen fietsen.
1: Ja, ook Luciens kleinzoon bevestigt dat. Maar wat vooral frappant is, Lucien was pas 16 jaar toen hij voor het eerst op een fiets zat.
4: Marcel is 3 jaar ouder, dus mijn grootvader was 16 als hij beginnen fietsen is. Hij heeft de eerste fiets van Marcel gekregen. Marcel ging er al bij een merk. Marcel kreeg dan al een fiets. En kijk, kunnen we dien beginnen. En ja, in die tijd waren er maar beginnelingen en onafhankelijken. En erachter prof. Dus ik dacht niet van nieuwelingen, juniors en liefhebbers. De beginnelingen. Maar beginneling, dat was vanaf 18. Dus tegen dat hij 18 was, is hij ook beginnen koersen. Maar de andere, de grote Buysse, had dus al het een en het ander verdiend, koersen hier. En hij zei, oh, dat ga ik ook doen. Puur voor het geld. Ook waarschijnlijk zien van, moet ik dat heel mijn leven alle dagen blijven doen in dat vlas? Hè? Er is een andere manier om vooruit te geraken.
1: Terwijl Lucien het net zoals zijn broer wil schoppen tot prof, heeft Marcel in 1913 grotere plannen. Na zijn succes in Duitsland wil Marcel bewijzen dat hij ook in de Tour de France de grote man kan zijn. En hij komt binnen als een stormram. In de eerste etappe eindigt hij onmiddellijk tweede in de sprint. Daarna vierde, zevende en in de vierde etappe is het prijs. Na 470 kilometer tussen Brest en La Rochelle mag Marcel zijn handen voor het eerst in de lucht steken. Hij wint de sprint van Odile de Fraaie. En die Odile de Fraaie, dat is niet de eerste de beste. De West-Vlaming, die won het jaar voordien als eerste Belg ooit de Tour de France. Dus Marcel, die is goed bezig. Maar iedereen weet dan al, ook in 1913, de Tour die wordt beslist in de bergen. En als Marcel daar outstanding is, dan maakt hij een kans op de eindoverwinning. In de eerste bergetappe wordt duidelijk dat Marcel wel degelijk kans maakt op de eindzege van die Tour. Hij voelt zich als een vis in het water in de Pyreneeën. Of beter, als een berggeit, een steenbok. Terwijl favorieten als Odile de Fraaie en Garrigou door het ijs zakken, rijdt Marcel met de beste naar boven. Tijdens de etappe Luchon-Perpignan speelt hij met de tegenstand. Op de Col de Port zet hij een machtige versnelling in, op 240 kilometer van de aankomst. Niemand kan hem volgen. Op elke beklimming die volgt, breidt hij zijn voorsprong uit. 5 minuten, 7 minuten, 10 minuten. In de achtervolging komt niemand dichter. Marcel wint met 11 minuten voorsprong op de dichtste achtervolger. Hij springt naar de kop van het klassement. In de laatste Pyreneeën-etappe wil hij vooral zijn leidersplaats verstevigen. Hij kent de etappe van het jaar ervoor en hij weet dat hij overal gemakkelijk naar boven kan komen. Maar er is één iets waar hij geen rekening mee houdt.
5: Godsnaam gebeurt het. Het is hier reëel. Hij staat gewoon stil. Langs de kant van de weg. De leider van de Tour de France staat zonder fiets. Wat een chaos. Het is zijn voorvork. Hij staat met een gebroken voorvork. Dit is over en uit. Oei, dames en heren, ik kan het niet anders zeggen, maar onze gele trui, hij staat te huilen langs de kant van de weg. Hoe gaat hij dit in godsnaam te boven komen? Gaan zijn ploegmaat Christophe komt er nu bij, die stapt af en is druk in gesprek met Marcel. Maar wat kan die doen? Hij kan hem toch zijn fiets niet geven, ik vrees dat onze Vlaamse leeuw hier zijn toer verliest. Het kan haast niet anders.
0: Tja, een gebroken vork op de top van de Esterel. Vandaag zou dat geen probleem zijn, Aaron. Er zijn volgwagens, er kan een nieuwe fiets boven getoverd worden. Maar ja, in 1913 zijn de reglementen anders. Is dat allemaal niet, hè?
1: Nee, Marcel die is volledig op zichzelf aangewezen. Als hij de Tour wil uitrijden, dan moet hij op zoek naar de dichtstbijzijnde smid. 16 kilometer moest Marcel te voet. 16 kilometer al lopend met een fiets op zijn...
0: Maar ja, in 1913 zijn de reglementen anders. Is dat allemaal niet, hè?
1: Nee, Marcel die is volledig op zichzelf aangewezen. Als hij de Tour wil uitrijden, dan moet hij op zoek naar de dichtstbijzijnde smid. 16 kilometer moest Marcel te voet. 16 kilometer al lopend met een fiets op zijn rug. En in Cannes vindt Marcel een smidse die...

0: probeert Marcel te overhalen om niet op te geven.
1: De grote muis heeft dat in 13, wel eens de Tour de France moest gewonnen hebben, maar dat hij al verloren was door die pech dat hij had. Had hij op voorhand gezegd, ik win de voorlaatste rit dat ik alleen toekom, en de laatste rit win ik in de sprint, en hij deed alle twee.
2: We hebben hier de kleinzoon van Lucien Buysse gehoord, ook Lucien. Dus dat is hoe opa het dan verteld heeft aan de kleinzoon. Maar is dat dan werkelijk zo gegaan?
0: Of dat Marcel werkelijk 's ochtends voorspeld heeft wat hij 's avonds ging doen, dat weet ik niet. Maar hij wint wel nog 4 van de 6 resterende etappes, waaronder de laatste 2.
2: Dus Marcel was gewoon de beste in die Tour.
0: Ja, tijdens die volledige Tour eindigt Marcel maar 1 keer buiten de top 10. De befaamde etappe waar hij zijn voorvolk breekt. Maar het is wel zijn ploeggenoot Philippe Thijs die de Tour van 1913 wint. En toch is Marcel op dat moment niet verbitterd. Want hij komt echt als de morele winnaar uit de Tour. En de kranten die strooien met lof als nooit tevoren.
2: Ja, dat was het verhaal van de Gruyten. Maar hoe zit het ondertussen met de Klein, met Lucien?
0: Wel, terwijl dat Marcel in de Tour de France fietst, fietst Lucien in België. De Omloop van België. Dat is een wedstrijd van 600 kilometer voor beloften. En die eindigt op de Citadel van Namen.
2: Ja, de Citadel van Namen, die ken ik vooral van het veldrijden natuurlijk. Hè, van de Citadel Cross, zware cross, waar namen als Van der Poel, Pidcock, Van Aert op de erelijst staan. Ja, was dat op het lijf geschreven van Lucien?
0: Goh, explosief was Lucien zeker niet. Want in de sprint beschrijft Lucien zichzelf vaak als een strijkijzer. Hij geraakt niet vooruit. Maar bergop kon hij wel zijn mannetje staan. Hier is Lucien zelf.
3: Ik wou dat je daar al een sprint rijdt. Dat had er niet aan te doen. Maar het stak tegen 100 kilometer voor mij voor te rijden. Daar ging ik niet naar. En hoe laat dat was, zo liever dan het was.
2: En was het lastig genoeg op de Citadel? Kon hij winnen?
0: Wel, voordat we naar de Citadel gaan, tijdens de wedstrijd komt de koerscommissaris naast Lucien rijden en die vertelt aan Lucien dat Marcel opnieuw gewonnen had in de rol van Frankrijk. En volgens de legende zou Lucien daarop geantwoord hebben, al wel, dan maken we er een buisendag van. En inderdaad, op de Citadel redt hij iedereen uit het wiel en hij wint zijn grootste wedstrijd als onafhankelijke.
2: Dus die dag wint Marcel op het allerhoogste niveau in Frankrijk en Lucien die breekt door op zijn niveau.
0: Een

0: fris en gezond.
1: De kleinen en de groten van Aaron Verlijssen. Aaron, kan je dat nog eens één keertje zeggen?
2: De kleinen en de groten.
1: Voilà, je hoorde dus de eerste aflevering over de broers Lucien en Marcel Buysse. De hele reeks vind je, al 5 afleveringen dus, via de website van het Nieuwsblad of waar je gewoonlijk je podcast vindt. Aaron, nog eens bedankt en goeienacht.
2: Goeienacht.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

benen hou. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren

medespelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

Speel nu wel de harde maar, ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: Dirty Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prévot vanavond aangekondigd in New York, in de marge van de algemene vergadering van de VN. Prévot heeft het over het belang van een open dialoog. De respectievelijke ambassades zullen binnenkort opnieuw opengaan. De relaties waren verbroken na een rel over de situatie in het oosten van Congo, waar er oorlog is en een humanitaire crisis. Volgens België steunt Rwanda de rebellengroep M23. Rwanda beschuldigt België ervan partij te kiezen in het conflict. De Franse president Macron noemt de vredesdiplomatie over Gaza een beschamend spektakel. Dat heeft hij gezegd tijdens zijn toespraak voor die algemene vergadering van de VN. Het zogenaamde vredesakkoord daar heeft geen enkele humanitaire corridor geopend, zei Macron. Ook over het toegenomen geweld door Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever was hij erg scherp.
3: Cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous? Regardez ce qui se passe en Cisjordanie, où chaque jour des violations, c'est construire chaque jour l'impossibilité d'un projet qui est le respect des droits légitimes du peuple palestinien.
2: Het recht voor de Palestijn om te bestaan is er haast onmogelijk, zei Macron. De Socialistische Bond ACOD organiseert op 12 oktober een stakingsdag in de openbare diensten. De vakbond wil zo protesteren tegen onder meer de al afgeklopte pensioenhervorming. Maar er is ook vrees dat de begrotingsvoorstellen van de federale en Vlaamse regering nu gevolgen zullen hebben voor de werknemers in de openbare dienstverlening. De ACOD waarschuwt voor hinder, onder meer bij het openbaar vervoer. De Christelijke Bond ACV roept niet op om te staken. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaar zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniors vrouwen. De Kruijenaar was 12 seconden trager dan de Poolse Okroszynska. Eerder vanavond won ook al Vic de Smet zilver bij de juniors mannen. En op die manier staat de teller van de Belgische medailles op dit WK in Canada al op 4. Het weer vannacht veel wolken met kans op mist en tot 13 graden. Na het ochtendgrijs vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot vanavond aangekondigd. Hij deed dat in New York in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Prevot heeft het over het belang van een open dialoog. De respectievelijke ambassades zullen binnenkort opnieuw opengaan. De relaties waren verbroken na een rel over de situatie in het oosten van Congo. Daar is een oorlog aan de gang en een humanitaire crisis. Volgens België steunt Rwanda de rebellengroep M23. Rwanda beschuldigt België ervan partij te kiezen in het conflict. En tijdens die algemene vergadering van de VN is er veel aandacht voor de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Mieke Strings vat de avond samen.
2: De Franse president Macron verdedigde in zijn toespraak vurig internationale samenwerking en de internationale rechtsorde. Er moet meer gebeuren, zei Macron, onder meer in Gaza, waar ondanks een voorlopig akkoord nog altijd geen humanitaire hulp binnenkomt.
3: Maar cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte?
2: De diplomatie daar is een beschamend spektakel, zei hij nog. Intussen zat de Amerikaanse president Trump samen met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Zij bespraken onder meer een voorstel voor Rusland en Oekraïne om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Voor Oekraïne zeker bespreekbaar, zei Zelensky. Maar hij hoopte dat de Amerikanen ook de Russen zover zouden krijgen.
4: I don't know the position of Russia. God bless that American side will find a way how to bring them to any kind of negotiation.
2: Ook de Amerikaanse gezant Steve Witkoff heeft vandaag 3 uur lang samengezeten met de Iraanse delegatie. Morgen komt de Iraanse president Pezeshkian naar New York.
1: In Sri Lanka hebben 15 verdachten samen 220 jaar gevangenisstraf gekregen voor de bomaanslagen op Paasdag in 2019. Bij die aanslagen op 3 kerken en 3 hotels in het hele land kwamen ruim 260 mensen om, onder wie tientallen buitenlanders, onder meer 3 Nederlanders. Het ging om zelfmoordaanslagen. De veroordeelden waren betrokken bij de voorbereidingen en zouden lid zijn geweest van extremistische groeperingen die banden hadden met IS. Die terreurgroep heeft de aanslagen opgeëist. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden na een overdosis medicijnen. Dat blijkt uit het autopsierapport. Zij overleed vorige maand, ze was 36. In haar bloed is onder meer fentanyl gevonden. Dat is een gevaarlijke pijnstiller waarvan een kleine hoeveelheid al dodelijk kan zijn. De wetsdochter spreekt van een ongeluk. Enkele weken voor haar dood was ze nog ontslagen uit een ontwenningskliniek. Hayden Panettiere is onder meer bekend voor haar rol in de serie Heroes. Ze speelt ook mee in de films Scream 4 en 5. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft ons land vandaag 2 medailles behaald. Jana de Kruijenaren veroverde zilver in het tijdrijden bij de juniorsvrouwen. De Kruijenaren 18 was 12 seconden trager dan de Poolse Okroczynska. De Kruijenaren behoorden niet tot de favorieten voor een medaille, dus was de euforie groot.
5: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, dus ik was super blij. Ja.
1: En Vic de Smet won zilver bij de juniores mannen. De Smet, 17, deed er 6 seconden langer over dan de Spanjaard Noval. Een kers op de taart na een al mooi jaar, zegt hij.
6: Ik ben echt al heel blij met mijn seizoen, maar als je dan een podium op het WK kunt doen, is dat natuurlijk nog steeds een seizoen waar je super blij mee kunt zijn. En dat was ik daarvoor al, dus nu echt ongelooflijk eigenlijk.
1: En zo staat de teller van de Belgische medailles op dit WK al op 4. Vannacht veel wolken met kans op mist en tot 13 graden. Na het ochtendgrijs vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen en tot 23 graden. Zo, dinsdag 22 september zit erop. Een goede nacht.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
7: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
7: Met Sophie Lemaire.
2: Goedemorgen.

0: Ze wilde graag een hoopvolle, vreugdevolle plaat maken. Met singles als deze lukt dat best. Ray samen met haar zussen Emma en Absolutely Enjoy.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Ik wil graag terugkeren naar een voorval in Rotterdam. Vandaag 10 dagen geleden. Daar gebeurt iets dat tot vandaag grote verontwaardiging oproept. In Nederland uiteraard. Maar die verontwaardiging is helemaal overgewaaid. Tot hier in een woonkamer in Oost-Vlaanderen. Goedemorgen, Vincent Bilot.
2: Goedemorgen, Sophie. Ja, het gebeurt inderdaad allemaal op een zaterdagavond op 12 september. Nu 10 dagen geleden in Rotterdam. Er wordt die zaterdagavond in centrum Rotterdam een fatbike gestolen. Je weet wel, zo'n elektrische fiets met van die extra dikke banden. En er gaat meteen een beschrijving van de dieven naar alle Rotterdamse politieagenten. Die moeten uitkijken voor een man en een vrouw van rond de 40. Niet veel later, om 9:15, diezelfde zaterdagavond, merkte een politiepatrouille een man op een fatbike op die te snel rijdt. De agenten houden de man tegen. Alfredo Gulu heet hij, 51 jaar. Ze vragen hem zijn identiteitskaart te tonen, maar die heeft hij niet op zak, of hij beweert die althans niet op zak te hebben. De agenten besluiten hem daarop te fouilleren, maar dan loopt het mis. Alfredo Gulu, die wil zich niet laten fouilleren, loopt weg. Achter de agenten die achtervolgen hem en kunnen hem al gauw tegenhouden. En ze werken Alfredo tegen de grond om hem te handboeien. En wat er dan gebeurt, dat kunnen we met onze eigen ogen zien, want het is gefilmd door een buurtbewoner die de hele arrestatie heeft gevolgd met zijn smartphone. Je ziet hoe twee agenten Alfredo met zijn gezicht tegen de grond duwen, met zijn handen op zijn rug, en Alfredo die schreeuwt het uit.
3: Ik ben zeker zichtbaar.
2: Help! Ja, niet alles is even goed te verstaan, maar je hoort hem duidelijk om hulp roepen. Je hoort heel duidelijk help. En hij verklaart ook heel duidelijk dat hij suikerziekte heeft.
3: Ik ben suikerziekte.
2: Maar de agenten die blijven Alfredo tegen de grond houden. Eén ervan lijkt zelfs zijn knie in Alfredo's rug te duwen. Het is een beeld dat ons een klein beetje doet denken aan die vreselijke arrestatiebeelden die we soms uit Amerika zien. En we zien op het einde van dat filmpje nog minstens 1 extra patrouillewagen aankomen. Je hoort ook nog meerdere agenten toesnellen. Daar eindigt het filmpje. Maar volgens omstaanders zouden er in totaal tot wel 6 of 7 agenten bovenop Alfredo gaan zitten. Zeker is dat Alfredo Gulu onwel wordt, dat hij op een bepaald moment niet meer reageert en buiten bewustzijn raakt. De agenten proberen hem te reanimeren, maar tevergeefs. Alfredo Gulu overleeft die drieste arrestatie niet. Van zodra het nieuws van de fatale politieinterventie daar in Rotterdam bekend raakt, ja, ontstaat er eigenlijk in heel Nederland verontwaardiging. Want dat filmpje van zijn arrestatie, dat gaat viraal. En ja, iedereen kan horen en zien hoe Alfredo om hulp smeekte en aangaf dat hij diabetespatiënt is. De context, ja, die wordt wat duidelijker als de familie van Alfredo dan haar helaas van de feiten doet. Alfredo die hield die avond namelijk samen met zijn zwangere vriendin een babyshower. Zijn vriendin is namelijk 7 maanden zwanger en ze vierde samen met wat vrienden de nakende geboorte van hun kindje. Maar Alfredo heeft dus, zoals hij zelf aangeeft in dat filmpje, suikerziekte. Heeft op een bepaald moment die avond zijn diabetesmedicatie nodig. En die ging hij dus halen met de fatbike van zijn vrouw, toen hij tegengehouden werd door de politie. Een politiecontrole die dus helemaal fout is gelopen en die hij niet zou overleven. Nu, de nabestaanden van Alfredo die vinden niet alleen dat de politie zijn medische toestand heeft genegeerd, hè, en dus niet gepast gereageerd heeft op de mededeling dat hij suikerziekte heeft, maar ze vinden ook dat de politie buitenproportioneel geweld heeft gebruikt. De Nederlandse Rijksrecherche, zoals dat daar heette, die onderzoekt de zaak. En er komt ook van die kant nu mondjesmaat wat informatie. Het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld laat afgelopen vrijdag weten dat Alfredo bij zijn arrestatie drugs op zak had. Mogelijk de reden waarom je het dus op een lopen heeft gezet. Welke drugs, zeggen ze er niet bij. Wel dat het om een grotere hoeveelheid zou gaan dan in Nederland wettelijk toegestaan. Verder proberen ze de doodsoorzaak te achterhalen en gaan ze ook na of de agenten, zoals dat dan heet, de geldende geweldsinstructies hebben opgevolgd bij de arrestatie van Alfredo. Maar dat volstaat voor de familie hoegenaamd niet. De advocaat van de familie, Gerald Roethof, die kondigt op de Nederlandse televisie aan dat hij een klacht indient voor doodslag.
4: Maar de familie zegt, wij willen niets horen van geweldsinstructies, wij vinden dat hier sprake is van doodslag. Althans, mishandeling met de dood en gevolgen. In ieder geval dood door schuld, door de roekeloosheid. Dus daarvan gaat wel aangifte gedaan worden. Dat gaat gebeuren.
2: Door Alfredo's suikerziekte te negeren en door roekeloos geweld te gebruiken, beschouwen ze zijn dood als doodslag of mishandeling met de dood tot gevolg. Maar dus alleszins wat dan juridisch heet dood door schuld. De nabestaanden die richten ook een belangenorganisatie op, Controle-Alt-Delete. Onder die naam houden ze 2 dagen na Alfredo's dood een stille waken. Een waken die tegelijk ook een protestactie is tegen etnisch profileren, want zijn familie denkt ook dat hij geviseerd werd vanwege zijn donkere huidskleur. Maar ook een protest tegen het drieste geweld van de politie, die dus compleet voorbij ging aan Alfredo's medische toestand. Intussen blijft de precieze doodsoorzaak nog onduidelijk. Bij een eerste onderzoek kon de patholoog daar nog geen uitsluitsel over geven en dus ook voorlopig nog geen antwoord geven op de vraag of en hoe zijn suikerziekte daar mogelijk een rol in heeft gespeeld.
0: Ja, dat valt inderdaad nog uit te zoeken, moet nog bevestigd worden. Maar wanneer dat nieuws van het overlijden van Alfredo hier bekendgemaakt wordt, dan treft het Bo Baase midscheeps. Bo is al 20 jaar diabetespatiënt type 1... type 1 en communiceert daar ook vaak over op haar sociale media. Bart Bogaert zocht daar op.
5: Ze komt super hard binnen. Hij gaat dan ook de comments lezen automatisch. En dan zie je de mensen direct zeggen van ja, en je moest maar meewerken. En dan kon dat misschien voorkomen worden dat ik denk van, je weet op zo'n moment, als je suiker te hoog of te laag staat, in beide gevallen kun je zelf niet helemaal beheersen soms. Sowieso, bij beide gevallen, als je te hoog of te laag staat, zet dat zich heel hard op je humeur. Dus je bent al veel kwaader. Je gaat ook veel agressiever reageren in beide gevallen. En als je dan nog een keer merkt van dat is iets dat zo oneerlijk is, dan is dat, ja, dat doet echt heel veel pijn om te zien. Bijvoorbeeld als je te laag staat. Ik vergelijk dat zelf een beetje met als je bijvoorbeeld alcohol hebt gedronken, dat je een beetje zat bent. Je beseft niet goed wat je doet. Je kunt minder goed praten. Nu, ik kost wel nog zeggen, ik heb suikerziekte. Maar dat was misschien ook het enige. En dat is ook het enige dat je kunt aan denken op zo'n moment van, oei, ik moet hier wel overleven. En ik heb rap suiker nodig. En stel dat die te hoog stond, wat dat eigenlijk nog gevaarlijker is. En ik denk dat dat ook wel het geval was. Want hij was onderweg om medicatie te gaan halen. Als je hoog staat, ik ben agressief, ik ben kwaad en ik kan niet helder denken. Ik heb gewoon iets van, ik moet nu mijn insuline hebben. En het ding is ook, als je al kwaad bent, gaat je suiker stijgen. Want door bijvoorbeeld adrenaline of bepaalde stoffen die in je lichaam bij emoties worden nagemaakt. Dus je suiker gaat nog meer stijgen en hoe hoger dat je staat, hoe kwaader dat je wordt. En praat ik het daarmee goed? Nee, maar ik kan zeker snappen als zelf diabetes type 1 patiënt zijnde dat je op dat moment iets hebt van fuck it, ik loop nu gewoon achter mijn insuline. Dus er zijn hier wel gewoon echt 2 realiteiten, dat begrijp ik. Enerzijds van je werkt eigenlijk gewoon mee als de politie je iets vraagt. En je moet maken dat je in orde bent, dat is een feit. En je loopt niet weg, dat is zo. Maar niet 100% goed kunnen nadenken als je suiker slecht staat, dat is ook gewoon een ding. En dat is iets dat je echt enkel kunt snappen als je het zelf hebt. Ik heb zelf al heel vaak in zo'n situaties gezeten. Dat komt echt vaker voor dan dat je denkt. Ik heb vorige week zelfs nog in zo'n situatie gezeten. Mijn suiker stond veel te hoog, mijn pompje was leeg en ik moest eigenlijk zo rap mogelijk een nieuwe steken. Maar ik vond thuis mijn flesje insuline niet. Ik wist dat ik nog eentje had. Dus ik was al een beetje in paniek aan het geraken. En dan ben je gewoon op een gegeven moment bijna onredelijk. Dat ik gewoon sta te roepen bijna tegen mijn vriend. Helemaal in paniek. Dat we naar de apotheek moeten, dat ik een nieuwe nodig heb. En dan kom je daartoe en daar stond dan toevallig een ouder vrouwtje, maar die was heel haar leven aan het vertellen aan de apotheek. En normaal boeit mij dat echt niks, maar ik dacht iets van, kijk, elke 5 minuten dat ik langer wacht, kan echt gevaarlijk zijn, want ik heb nog een keer op spoed gelegen dat mijn bloed verzuurd was en dat was toen al op nippertje geweest. Dus je bent direct terug bang van, ik ga misschien doodgaan of... Dat kan gewoon heel rap gaan. Ook als je te laag staat, dat je hebt niet direct iets van snelle suiker of een redmiddel, kan je gewoon in coma belanden. Dus dat kan al, wat ik ook al heb meegemaakt toen ik heel jong was. Dus als je beide kanten al hebt meegemaakt, is dat iets dat heel dichtbij komt. Zeker als je weet van, moest de politie nu iets daarover geweten hebben, konden ze de rekening mee houden hebben, ging die man misschien nu nog leven. En ja, als je dan nog weet dat hij echt onschuldig is, dat hij niks met die fatbike diefstal te maken had, dan was ik wel gewoon heel, heel, heel kwaad. Zeker bij politie, ik weet niet tot hoever dat zij daarin worden geïnformeerd, maar ik denk wel dat die awareness daar een beetje groter zou kunnen mogen zijn. Moesten zij dat geweten hebben, die symptomen, dan denk ik wel dat er misschien een beetje anders kon gehandeld worden. En dus dan kon zij misschien gewoon iets had en van, kijk, we gaan hem hier rustig bij ons proberen houden en een ambulance of zo laten komen voor hem gewoon te helpen. Dan kunnen zij nadien hem nog alle vragen stellen dat ze willen, maar op het moment zelf vind ik nog steeds, het is een mens, moet er even aan de gezondheid gedacht worden en gewoon menselijkheid. Dat komt altijd op de eerste plaats. En dat begint zelfs op school. Want ik heb zelf al meer dan 20 jaar diabetes type 1. En wat ze mij op school geleerd hebben, dat was echt... Ik begreep daar geen zak van. Ik weet volledig wat dat de ziekte inhoudt, maar wat ik daar allemaal geleerd heb, dat ik ook denk van, als je er dan aandacht aan besteedt en je wilt de leerling er iets over leren, leer ze dan de basics, leer ze de symptomen, hoe kunnen ze dat herkennen? Ik maak zelf bijvoorbeeld content online en daar probeer ik dat allemaal een beetje uit te leggen. Ik doe dat soms aan de hand van liedjes.

0: Idioot.
1: Maar dat ik gewoon weet van stel dat ik op de trein zit, of daarom niet ik, gewoon iemand anders. En die krijgt een hypo en er moet maar één iemand zijn dat naar mijn stom liedje heeft geluisterd, kan echt levens redden. Ik heb al vaker mijn mond open gedaan over zo'n dingen en dan komen er altijd heel veel mensen binnen die zeggen van amai, ik ben blij dat je hier iets over zegt, dit en dat. Maar ook altijd het omgekeerde, want natuurlijk heeft niet iedereen die mij volgt diabetes, wat dat goed is. Ik ben blij dat ik mensen iets kan bijleren. Maar het zijn dan ook veel mensen die daar slecht op reageren of zeggen van ja, mij gaat het echt om het punt dat er gewoon dat er een kans kon zijn dat die er nog ging zijn, moest de politie ietsje meer bijvoorbeeld geweten hebben over diabetes. En eigenlijk niet vanuit het ding is van ik wil hier een kwade story plaatsen, maar eerder vanuit kunnen we toch niet aanmoedigen om dat nog meer te blijven doen op allerlei manieren. En ook voor zelfs de mensen die de content maken, die dat zien van kijk, dit is waarom dat we het doen, blijf het vooral doen. Mensen die twijfelen voor te beginnen met content maken, doe het gewoon, want je weet nooit, het kan echt al eens maar één iemand. Ik heb dan nog een klein voorbeeldje ook. Ik zat een keer op de trein, mijn suiker stond laag en er was een oud vrouwtje die wist wat dat was. En zij had haar chacos opgedaan en alle koekjes dat ik had verzameld dan bij de koffie zitten, vielen daaruit. En ze zei van, hier, pak dat maar. Ik weet dat je dat nodig hebt voor je suiker. En ik had daar dan online iets over verteld. En echt zoveel reacties gekregen van mensen die zeggen van, ja, ik heb nu altijd iets bij en ik ga erop letten. En als ik dat zie, dus dat ik denk van, het kan letterlijk mensen hun leven redden, dus blijf het doen.
2: We begrijpen diabetes niet genoeg, zegt Bo, klaar en duidelijk. Dus laten we er dan maar eens diep induiken. Hè. Over diabetes gaan we het hebben vandaag. Als je wil reageren, zeker doen. Dat lukt best via Radio 1 op VRT Max.
3: Radio 1.

0: nieuwe single is het van de Rolling Stones, Jealous Lover.
1: De wereld van Sophie.
0: Bo wordt meteen bijgetreden, in, lees ik in de reacties via Radio 1 op VRT Max. Bo hoorden we daarnet, Bo Baassen vind je op Instagram, vraagt om meer begrip en kennis over diabetes. Want het kan iemand redden als je een hypo herkent, als je weet wat iemand dan meemaakt en hoe die eventueel geholpen zou kunnen worden. En dus dachten we, laat ons er maar eens diep induiken, want wat weten we er eigenlijk allemaal over? Heel wat mensen in de app zeggen dat het soms stuitend is op hoeveel onbegrip je kan rekenen. Dus we duiken erin en wel met dokter Chantal Mathieu. Een zeer goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Endocrinologe bij het UZ Leuven en diabetes-expert. Diabetes, suikerziekte in de volksmond. Wat is het eigenlijk?
2: Wel, diabetes is eigenlijk een ganse verzameling van aandoeningen, van ziektes, die allemaal gemeenschappelijk hebben dat de bloedsuikerspiegel te hoog wordt. Waardoor mensen klachten beginnen krijgen wanneer die suiker echt heel hoog wordt. Van te veel drinken, te veel plassen, ze beginnen te vermageren, hebben infecties. Maar eigenlijk is het een ganse zak van zeer, zeer verschillende aandoeningen.
0: Ja, de meesten kennen vooral diabetes type 1 en type 2. Wat is het verschil tussen de beide?
2: Ja, dus type 1 diabetes en vooral het verhaal dat Bo beschreven heeft, is de vorm van diabetes die het meest tot de verbeelding spreekt wanneer je het woord diabetes uitspreekt. Dan denken mensen inderdaad aan vooral jonge mensen die met insuline dienen behandeld te worden en die soms een uitschuiver kunnen maken naar beneden toe in bloedsuiker, namelijk die hypoglycemie. Dat is eigenlijk een

0: 30, 40 jaar geleden spraken we over juveniele diabetes en ouderdomsdiabetes. Ondertussen hebben we die namen veranderd in type 1 en type 2 diabetes, omdat we weten dat ongeveer de helft van de mensen die type 1 diabetes krijgen, dat eigenlijk na hun 18e verjaardag pas krijgen. En omgekeerd is het spijtig genoeg zo dat meer en meer mensen type 2 diabetes krijgen op jongere en jongere leeftijd. En dus de naam ouderdomsdiabetes is helemaal niet meer van toepassing.
1: Klopt niet meer. Maar er zijn al maar meer mensen met diabetes type 2?
0: Ja, en dat is omdat type 2 diabetes is eigenlijk een aandoening waarbij ons lichaam weerstandig wordt aan de werking van het hormoon dat ervoor dient om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden en suiker vanuit het bloed in de doelorganen binnen te laten, zoals onze spieren, ons vetweefsel en onze lever. En iedereen kent de naam van dat hormoon, dat is insuline. En dus, door ouder worden, hebben we een natuurlijk proces dat de meeste mensen wat weerstandig worden aan de werking van die insuline. Die insuline kan iets minder goed haar werk doen. En vandaar dat we vroeger zagen dat bij ouder worden mensen verhoogde bloedsuikerspiegels en dus diabetes krijgen. Maar we weten dat er ook andere redenen zijn waarom iemand kan weerstandig worden aan de werking van insuline. En dat is vooral het opstapelen van vet in de buik, het dikker worden met andere woorden, obesitas, en langs de andere kant ook het niet meer bewegen, het sedentair leven. Dus bewegende spieren die zuigen ook suiker uit het bloed, maar niet bewegende spieren doen dat niet. En dus hier hoor je de juiste cocktail, namelijk dikker worden, obesitas, en langs de andere kant niet meer bewegen, om te verstaan waarom, zeker in onze westerse landen, type 2 diabetes altijd maar op jongere en jongere leeftijd voorkomt. We bewegen niet genoeg en we krijgen overgewicht en we krijgen obesitas.
1: Oké, en daarom neemt het toe. Problematisch, moeten we ons hier zorgen over maken?
0: Ja, we moeten ons daar zorgen over maken, omdat in onze landen de toename van type 2 diabetes geeft heel wat menselijk leed. En dus diabetes is een ziekte die, Bo heeft het mooi geschetst, een impact heeft op het dagdagelijkse leven, maar ook wanneer je jaren aan een stuk rondloopt met bloedsuikerspiegels die zelfs maar iets te hoog zijn. En ook wat in type 2 diabetes ook frequent voorkomt, slechte vetten, en dus een verhoogd cholesterol of een verhoogde bloeddruk, dan heb je eigenlijk weer een zeer nadelige combinatie van factoren die de bloedvaten gaan aantasten. De kleine bloedvaatjes van de ogen, van de nieren, maar ook de grote bloedvaten van het hart en van de hersenen. En dus type 2 diabetes vooral gaat op termijn heel wat menselijk leed met zich meebrengen, want een infarct, een hersenverlamming, blind worden, dialyse nodig hebben, dat zijn menselijke drama's. En natuurlijk ook minister Van den Broeke ziet dat met leden ogen aan, niet alleen omdat hij een goed mens is, maar ook omdat dat allemaal zeer dure verwikkelingen van diabetes zijn. En dus type 2 diabetes in onze streken is een tikkende tijdbom, maar nog veel meer in andere streken van de wereld, zoals in Zuidoost-Azië, India bijvoorbeeld, Afrika en Latijns-Amerika.
1: Ah ja, waarom daar specifiek?
0: Wel, omdat er ook een belangrijke erfelijke factor bij is in het gevoelig zijn aan type 2 diabetes. En dus ikzelf ben een Caucasier, ikzelf ben een wit persoon, wij zijn meestal nog redelijk gevoelig aan insuline. Maar wanneer je van het Bantu-ras bijvoorbeeld bent, of wanneer je Indisch bent, of wanneer je een Native American uit Latijns-Amerika bent, dan ga je veel gemakkelijker nog weerstandig aan insuline worden. Zelfs al heb je maar een heel klein beetje overgewicht. Waarschijnlijk omdat die mensen erfelijk in de loop der eeuwen meer en meer geselecteerd zijn op het goed om kunnen met hongersnood. En dus wanneer zij nu leven in omstandigheden van meer aanvoer van calorieën Dus meer eten. En

0: Aan de andere kant ook veel minder bewegen. En dus een teken van rijkdom is met een auto je kind naar school doen. Daar zie je een ontploffing van type 2 diabetes. Komt daarbij ook nog dat wanneer je als kindje, als foetus, gezeten hebt in de baarmoeder van een mama die hongersnood heeft, dan gaan uw orgaantjes als foetus minder goed aangelegd worden. En zo zie je eigenlijk een letale cirkel ontstaan. Dus erfelijkheid, als baby, foetus geleefd hebben in omstandigheden waarbij er weinig aanvoer van hoogwaardige voeding was om uw organen aan te leggen. En dan op latere leeftijd dat overgewicht en dat sedentarisme daarbij. En dan ook nog ouder worden. En je hebt de juiste cocktail om de Wereldgezondheidsorganisatie kopzorgen te bezorgen.
1: Ja, amai, als ik het u zo hoor schetsen, krijg ik samen met hen kopzorgen. Diabetes type 2, hoe wordt dat behandeld? Kijken we dan naar medicatie als Ozempic en zo, die nu bekend zijn als afslankmedicatie?
0: Wel, het is zo dat type 2 diabetes, daar kan je vaak met leefstijl heel ver geraken. En dus vooral wanneer je op jonge leeftijd type 2 diabetes hebt of wanneer je weet dat je een erfelijke aanleg hebt, dan kan je echt zelf iets doen. Dan kan je zorgen dat je gezond gaat eten, dat je geen overgewicht hebt of als je overgewicht hebt dat terug gaan verliezen. En vooral spieren opbouwen en spieren doen bewegen. Dus bewegen en zorgen dat je niet te dik wordt. Dat zijn twee sleutels. En inderdaad, wanneer je vroegtijdig erbij bent als je type 2 diabetes krijgt en je gooit echt je eetgewoonte om en je leefgewoonte om, dan kan je type 2 diabetes omkeren.
1: Okay.
0: Maar waar je naar alludeert, Sophie, is inderdaad zo dat vele mensen ofwel al te lang die type 2 diabetes hebben, ofwel een dusdanig groot probleem hebben dat ze hulp gaan nodig hebben. Hulp in het aanpassen van dat gewicht en dan inderdaad de producten zoals Ozempic en Mounjaro die daarin kunnen helpen, maar ook producten die de bloedsuikerspiegel doen verlagen. En weer eens gaat Ozempic, Mounjaro, maar ook andere producten zoals metformine, zoals Forxiga, Jardiance bijvoorbeeld, gaan de bloedsuikerspiegel doen verlagen. En van die producten, Forxiga, Jardiance, de SGLT2-inhibitoren zoals we die noemen, maar ook Ozempic, Mounjaro, van die producten weten we dat ze niet alleen de bloedsuiker verlagen, niet alleen het gewicht verlagen, maar ook onze organen beschermen. Namelijk het hart en de nieren beschermen. En vandaar dat wij als artsen zo hard vechten om in ons land goede terugbetaling van die medicijnen voor mensen met type 2 diabetes te hebben en vooral te houden in deze economisch moeilijke tijden.
1: Ja, de groep is veel kleiner, maar ik wil toch ook heel graag hebben over mensen met diabetes type 1. Wat is het grote verschil of wat gebeurt er met hen anders, waardoor de impact ook anders is voor hen?
0: Type 1 diabetes is een gans andere ziekte. En dus daarbij gaat het eigenlijk over een aanval van ons eigen afweersysteem dat normaal dient om virussen en bacteriën stuk te maken, maar ook te patrouilleren tegen kankercellen bijvoorbeeld. Wel nu, dat afweersysteem gaat zich vergissen en gaat verkeerdelijk de enige cel in ons lichaam die insuline kan aanmaken, namelijk de beta-cel, gaan aanvallen. En die beta-cel in de legendarische eilandjes van Langerhans in de pancreas, die wordt dus progressief stuk gemaakt door dat afweersysteem. Waarom dat is bij persoon A en niet bij persoon B, dat verstaan we niet zo goed. Opnieuw is er een

0: gaat het eigenlijk over een aanval van ons eigen afweersysteem dat normaal dient om virussen en bacteriën stuk te maken, maar ook te patrouilleren tegen kankercellen bijvoorbeeld. Wel nu, dat afweersysteem gaat zich vergissen en gaat verkeerdelijk de enige cel in ons lichaam die insuline kan aanmaken, namelijk de beta-cel, gaan aanvallen. En die beta-cel in de legendarische eilandjes van Langerhans in de pancreas, die wordt dus progressief stuk gemaakt door dat afweersysteem. Waarom dat is bij persoon A en niet bij persoon B, dat verstaan we niet zo goed. Opnieuw is er een waarde. Tegenwoordig hebben we die gekende witte schijfjes die we op de arm of op de buik van mensen kunnen plaatsen, waardoor zij continu kunnen weten wat hun bloedsuikerspiegel is. Toediening van insuline, vroeger was dat met spuitjes, dan met pennen. En nu hebben de meeste kinderen en heel veel volwassenen ook een insulinepompje dat continu een klein beetje insuline gaat toedienen.
1: Ja,
0: maar twee technieken, Sofie, als ik mag.
1: Ja, zeg je maar.
0: Die technieken die zijn niks. Dus dat meten van die suiker en dat toedienen van die insuline, die zijn niks als daar geen hersenen tussen zitten. Namelijk de persoon die zelf beslist, mijn suiker is nu zo hoog, de pomp moet dit doen. En het goede nieuws is dat we ondertussen slimme pompen hebben, die de mensen bijstaan in die beslissingname. Namelijk, er zijn algoritmen waardoor de pomp weet, als de suiker stijgt, moet ik dat doen. Als de suiker daalt, moet ik dat doen. Maar onze patiënten zijn mijn superhelden, want zij gaan nog altijd mee die technologie moeten begeleiden en in doog houden, werkt de technologie, is ze juist, enzovoort. Ja. Dus bij volwassenen zoals Bo, zij kunnen dat zelf, maar bij kindjes zijn dat de mama's, de papa's, de leraars, de familieleden, de broers en de zusjes. Een ganse familie leeft met type 1 diabetes.
1: Ja, wel, want het klinkt natuurlijk, er is behoorlijk wat technologisch vernuft, maar het klinkt wel behoorlijk stresserend als je patiënt bent, weet dat voortdurend er iets kan gebeuren. Mentaal moet zoiets toch beginnen wegen.
0: Absoluut. En daarom hebben we verenigingen zoals de Diabetes Liga. Daarom hebben we ook het Hippo & Friends type 1 Diabetes Fonds opgericht om mensen bij elkaar te brengen, om familiedagen te organiseren. Wij gaan nu een ganse mediacampagne doen rond Werelddiabetesdag 14 november, rond de onzichtbare rugzak. En dus dankzij de warmste week hebben we een campagne kunnen opzetten om duidelijk te maken dat als een kind met type 1 diabetes 's morgens naar school vertrekt, dan heeft hij zijn rugzak, maar dan heeft hij ook een onzichtbare rugzak van die ziekte. Er is het zichtbaar, hij moet zijn pomp meenemen, hij moet zijn sensor enzovoorts meenemen, maar er is ook dat gewicht op zijn schouders van ik moet nadenken. Ik moet nadenken, wat ga ik eten tijdens de speeltijd? Hoeveel insuline meer moet mijn pompje geven? Het is turnles vandaag, dus ik moet minder insuline krijgen. En dus die beslissingen. Als Bo op reis gaat, ben ik zeker dat zij een apart zakje meeneemt om daarin extra sensoren te steken, extra insuline te steken. Want die dingen gaan ook soms stuk. En je kan er donder op zetten dat het altijd 's nachts om 2 of om 3 uur is dat zoiets gebeurt. Dus de burden, zoals we dat noemen, het gewicht van die type 1 diabetes, niet alleen voor de persoon zelf, maar voor gans de familie, is niet te onderschatten. En dus dat zijn echt superhelden, mensen met type 1 diabetes.
1: Ja, ik krijg een berichtje van Jolien, die laat weten, het is bijna onmogelijk om diababysit te vinden of om op kamp te gaan met jeugdbeweging. Bij onze zoon met diabetes type 1 blijkt dat toch nog moeilijk te zijn. Wat dat gewicht op een heel gezin illustreert. Ze haalt ook aan, een tennis als Sveref en influencers als Bo hebben een onschatbare rol hierin. Sveref hebben we inderdaad gezien, won recent de US Open. Hij is een topatleet met diabetes type 1. Hoe uitzonderlijk is het dan om die ziekte te combineren met zo'n atletische prestaties?
0: Eerlijk gezegd, er zijn er veel. Er zijn veel Olympiërs. Sommigen komen heel hard uit voor hun type 1 diabetes. Anderen komen daar niet voor uit. Er is nog altijd een taboe rond diabetes voor

0: Vooral om wat Bo daar aangekaart heeft, hè. Dus die hypoglycemie, het feit dat als je een hypo hebt, dat je boos kan zijn, dat je emotioneel kan zijn, dat je soms het bewustzijn kan verliezen. Mensen zijn daar nog altijd wat onwennig over. En dus, er zijn topsporters, er zijn ministers, er zijn koningen, er zijn filmvedettes die leven met type 1 diabetes. En gelukkig zijn er mensen zoals Bo, zoals Zverev, zoals Halle Berry, Catwoman, zoals de eerste minister van het Verenigd Koninkrijk, Theresa May, die ostentatief haar sensor op blote armen droeg toen president Trump bij haar op bezoek kwam, om te tonen, kijk mensen wat je kan doen met type 1 diabetes. Maar daarom is de Diabetes Liga zo belangrijk, namelijk een stem geven aan mensen met diabetes. En de Liga heeft heel hard gewerkt aan het werken met bijvoorbeeld ziekenfondsen om babysits op te leiden en de juiste training te geven over hoe ik moet babysitten bij een kindje met type 1 diabetes, hoe inclusief hun kampen kunnen worden, ook voor kinderen met type 1 diabetes. Maar de Liga organiseert zelf ook kampen specifiek dan voor kinderen met diabetes.
1: Ah, dat is goed om te weten. Kijk, we moesten bijgepraat worden over diabetes. U heeft dat formidabel gedaan. Heel erg bedankt voor uw tijd en moeite. Dr. Chantal Mathieu.
0: Dank u.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Alanis Morissette met Thank You. Tennisser Alexander Zverev kwam net al ter sprake. Hij won de US Open. Hij is een topatleet met diabetes type 1. Maar wij hebben in dit land ook een suikerzieke ultraloper. Met hem gaan we straks praten in het tweede uur. En met topauteur Lize Spit, die ons meeneemt in haar lijf wanneer ze een hypo heeft. Want u weet het of u weet het niet, ook zij is diabetespatiënt, ook type 1. Dat gaan we allemaal bespreken. De geschiedenis van de aandoening bespreken we ook nog tussen 11 uur en 12 uur in de wereld van Sophie. Mocht u zelf nog vragen hebben, verhalen of ervaringen, weet dat ze ook altijd welkom zijn. Dat kan via Radio 1 op VRT Max. Ik maak even tijd voor het nieuws.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie. Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk komen er maatregelen om de hoge brandstofprijzen te milderen. Thuisverpleegkundigen, die gemiddeld meer dan 100 kilometer per dag rijden, zullen een bonus krijgen van 80 euro. En een bestaande premie van 100 euro voor mensen die met de auto naar het werk gaan, wordt uitgebreid en verder gezet tot het einde van het jaar. Eerder was al bekend geraakt dat de brandstofverdelers in Frankrijk uitzonderlijk zomerdiesel mogen verkopen tot half november. De maatregelen kosten de Franse staat 450 miljoen euro. In Frankrijk is er veel ongenoegen over de hoge brandstofprijzen. Zo waren er al acties van boze vissers die oliedepots blokkeerden. Bij ons zijn er voorlopig geen plannen voor extra steunmaatregelen om de brandstofprijzen te compenseren. In de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Oekraïense president Zelensky gesproken met de Amerikaanse president Trump. Zelensky zei na afloop dat het gesprek goed was verlopen en dat zowel de VS als Oekraïne zich willen inzetten om de Russische oorlog tegenover Oekraïne nog voor de winter te beëindigen. Oekraïne is bereid om een staakt het vuren te sluiten voor aanvallen op energieinfrastructuur. En volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Oekraïne benadrukt al maanden de nood aan voldoende luchtafweer om Russische raketaanvallen neer te halen. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaere zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniorenvrouwen. De Kruijenaere, 18, was 12 seconden trager dan de Poolse Okruszynska. De Kruijenaere behoorde niet tot de favorieten voor een medaille en dus was de euforie groot.
2: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, het is super blij. Ja.
1: Gewoon gaan. En dat werkt dus. Eerder vanavond won Vic de Smet ook al zilver bij de junioren mannen. En op die manier staat de teller van Belgische medailles op dit WK al op 4. Het is vannacht overwegend helder. In het noorden nog wel wat lage wolken. Plaatselijk kan er ook mist ontstaan. En minima vannacht rond 13 graden. De dag begint grijs, maar wordt later zonnig. Met in de loop van de dag weer wat meer wolken. En ook zachte maxima tot 23 graden. Over een uurtje ben ik er met meer nieuws. En alles vind je ook in de app van VRT Nieuws. Fijne nacht nog.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
3: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.
4: Zeer goedemorgen. Welkom bij de radio. Welkom in De Wereld van Sophie.
5: Dit is Suzy en de Banshees.
4: Met Hong Kong Garden.

0: Hongkong Garden. Goedemorgen.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: We hebben het over diabetes vandaag. Het was een Instagram-bericht van content creator Bo Baassen dat onze aandacht trok. Zij maakt laagdrempelige filmpjes over leven met diabetes en reageerde zeer geëmotioneerd op de dood van Alfredo Golo in Rotterdam 10 dagen geleden. Hij is de man die om het leven kwam na een hardhandige politieinterventie. Zij spoorde een fatbike-dief op, hij passeerde op een fatbike de zijne, wilde zijn ID-kaart niet tonen, vluchtte en werd tegen de grond gewerkt. Hij riep nog uit, hardhandig trouwens. Hij riep nog uit dat hij suikerziekte had, maar het mocht niet baten. De man bezweek niet zoveel later. Dat incident wordt nog volop onderzocht, wat daar precies gebeurd is, waar hij precies aan overleden is. Maar Bo hoorde en zag als diabetespatiënt in het filmpje van die arrestatie vooral een man met een hypo die niet de hulp en de suiker kreeg die hij nodig had. Het is dan ook waar zij keihard op inzet. Mensen op haar eigen, komische wijze vaak sensibiliseren voor de ziekte. Want, zegt ze, we begrijpen niet genoeg wat zo'n hypo is. Een gevaarlijke daling van de bloedsuikerspiegel. En wat je moet doen om iemand dan te helpen. Hoe is het om dat mee te maken? Dat kan auteur Lize Spit goed onder woorden brengen. Zij kreeg op haar 12e de diagnose diabetes type 1. En krijgt, ondanks een insulinepomp, nog vaak te maken met duizelingen, hoofdpijn, misselijkheid. En ja, wat voel je dan nog allemaal? Anke van Meer ging het haar vragen.
2: Ik heb op mijn 12e diabetes gekregen, of ja, 12,5. En ik heb diabetes type 1, dus dat is de variant die wordt behandeld met insuline, die je niet kunt beheersen door op je eten te letten, omdat mijn lichaam geen insuline meer aanmaakt. En die moet ik injecteren. Maar ik heb sinds een jaar of, denk 14, heb ik een insulinepomp. Ik heb een kathedertje in mijn buik waar dat pompje aanhangt en dat druppelt elke paar minuten een druppeltje insuline in mijn lijf. Hier is mijn pompje. Ik haal het hier uit. Bij mij zit dat altijd in mijn BH, dus ik haal het nu uit mijn BH. En dus ik sta 193 met 3 pijltjes omhoog. Dat wil zeggen dat ik aan het stijgen ben en snel aan het stijgen ben. En dat heeft te maken met dat ik net een krakot met kaas heb gegeten als lunch en nog niet heb ingespoten omdat jij binnenkwam en omdat ik dat dan even ben vergeten. Dus ik ga nu even een bolus geven. Dan zeg ik bolus, een krakot met kaas, 12 koolhydraten. Als je perfect geregeld bent, dan staat je suikerspiegel in balans. En normaal, gezonde mensen zonder diabetes, die staan tussen 90 en 120. En als je diabetes hebt, moet je tussen de 70 en de 130 ongeveer blijven. Maar als je onder de 60 gaat, dan spreek je van een hypo. En een hypo wil zeggen, er zit te weinig suiker in je bloed eigenlijk om je systeem gaande te houden. Er is geen suiker meer voorhanden om die insuline aan het werk te zetten. En dat noemen ze een hypo. En eigenlijk, ja, een hypo uit zich bij mensen op heel verschillende manieren. Er zijn mensen die flauw vallen bijvoorbeeld. Er zijn mensen die heel lang kunnen blijven gaan met een hypo, die dat nauwelijks voelen. Er zijn mensen die dat echt voelen aankomen en die op tijd suiker kunnen bijnemen. Er zijn mensen die dat niet voelen aankomen en die gewoon flauw vallen omdat ze helemaal niet doorhebben dat ze zo'n lage suikerspiegel hebben. Ik heb echt periodes gehad dat ik dagelijks 2 of 3 hypo's had toen ik slecht geregeld was. En nu, met mijn insulinepomp, komt dat veel minder voor. Omdat ik een insulinepomp, die houdt mee eigenlijk een oogje in het zeil. Waardoor mijn suikerspiegel zich soms gewoon vanzelf terug stabiliseert, terwijl die eigenlijk aan het zakken was. Dus in het begin had ik veel meer hypo's dan nu, maar ik heb ze nog altijd wel. Eigenlijk bij mij het allereerste gevoel dat ik heb bij een hypo is zo dat er iets niet klopt. Maar dat is zo'n heel licht bevreemdend gevoel van dat uw gedachte, dat alles wat meer moeite kost. Of dat je in een gesprek zo al begint te denken, moet ik hier nu echt op antwoorden? Een soort van hele vage vermoeidheid en ook een onuitstaanbaarheid eigenlijk. Ook de wereld wordt onuitstaanbaar. Je wordt zo wat geërgerd aan alles. Zo merk ik dat in het begin. Zo, dat is meer iets emotioneel. En dan ben ik ook vaak nog in de ontkenning dat dat een hypo is. Want als iemand dan vraagt, heb je misschien een hypo of zo? Dan denk ik, nee, dat gaat het echt niet zijn. Dus je bent zo'n beetje geërgerd.
3: Nee, dat gaat het echt niet zijn.
2: Dan de volgende fase is bij mij toch zo beginnen zweten. Ja, zo wat, mijn benen die wat beginnen zwabberen. Alsof je hele lichaam zo wat uit proportie geraakt of zo. Ik wandel dan ook, ik struikel al sneller of zo. Mijn armen beginnen zo wat, wegen veel te veel. Een lichaam hebben is dan zoiets heel anders ineens. En je hoort je eigen hartslag. Je zit eigenlijk wat in je eigen lichaam gevangen zo. De geluiden van buitenaf bij mij, ik denk dat dat persoonlijk voor andere mensen anders is, maar alsof je een beetje onder een stolp zit. Zo. Het is allemaal gedempt. En tegelijkertijd wazig. Zoals ze in films het soms weergeven als iemand zo een trip heeft of drugs gebruikt heeft en om zich heen kijkt, zo voelt dat soms wel een beetje.
3: Gedempt.
2: Ja, sowieso begin ik dan al suiker in te nemen, want als ik op dat punt kom, dan weet ik, ja, nu moet ik er iets aan beginnen doen, anders dan ga ik hier flauw vallen. Bij mij begint het pas echt het lastige van de hypo als ik begin op te suikeren. Dan begint het zweet echt uit te breken en dan begin ik ook echt te trillen. Dus soms kan ik dan gewoon bijna geen berichtje meer typen omdat mijn handen zo trillen. En dat is de fase dat je echt moet uitzitten tot langzaam je lichaam terug genoeg suiker heeft en terug rustiger wordt en terug helderder wordt. Want je kunt ook je gedachten zijn zo, als je een hypo hebt, zijn ook heel springerig of zo en heel ver weg.
3: Zweten.
2: Op een bepaald moment beginnen ze te voelen, ah ja, de suiker begint te werken. En dan word je zo langzaam terug een helderdenkend iemand. Heb je terug energie om dingen te doen. En worden je gedachten ook minder moeizaam, omdat gewoon ook je hersenen precies terug fatsoenlijker werken. Ik bekijk dat echt zo'n beetje als verdrinken. En dan is, ah, ik heb weer vaste grond onder mijn voeten. Dan ontwaakt je ineens uit een soort van vreemde koorts. En dan, ja, dan heb ik achteraf altijd zo van, oké, nu ben ik er weer. En dan zeg ik dat ook vaak van tegen mijn man, van, ik ben er weer, ik ben weer terug. Sommige hypo's, ik heb dat niet altijd, maar ik heb wel hypo's die echt, als ze zwaar zijn, dan ben ik heel moe nadien. Als ik midden in de nacht bijvoorbeeld een hypo krijg, dat gebeurt ook, hè, dat je in je slaap een hypo krijgt en ik heb het grote geluk dat ik daarvan wakker word, kondigt zich dat in mijn dromen aan als een soort van loop. Alsof mijn lichaam echt zegt, je moet eruit. Dus als mijn dromen zo beginnen mank te lopen, zo heel de tijd beginnen te op pauze zetten, opnieuw, dan besef ik zo in mijn droom, ah shit, ik moet wakker worden, want ik heb een hypo. En dan word ik dus wakker. En ik heb ook al echt gehad dat ik opstond en dat ik mijn ogen opende en dat ik eigenlijk niet meer kon zien. Dus dat mijn zicht al was weggevallen en dat ik echt op de tast naar de kast moest lopen om suiker. En echt, ja, zo echt op de tast hopen dat het suiker is en geen zout wat je daar dan vindt. En dat dan maar in je mond kappen. En dan had ik echt schrik. Ik heb ook wel al hypo's gehad dat ik mij zo slecht voelde. Dat ik suiker nam en dat ik de voordeur dan openzet. Zodat de hulpdiensten zouden kunnen binnenkomen als het nodig is. En dat ik dan een berichtje stuur naar, in dit geval was het dan naar Rob, naar mijn man. Die was ergens op hotel en ik stuurde, als ik binnen een kwartiertje niet terugbel, dan moet je de ambulance bellen, want dan wil dat zeggen dat ik ben flauwgevallen. Dus zo los ik dat dan soms ook op. Want ja, dat vind ik soms het griezeligste bij hypo's. Dat je niet goed weet hoe het, of het in orde komt. Bij een hypo komt er bij mij ook een geweldige vraatzucht ineens naar boven. Omdat je lichaam zoiets heeft van suiker, nu. Dus als ik een hypo heb, in het ziekenhuis zeggen ze altijd, hè, dokters die vaak of bijna altijd zelf geen diabetes hebben, die zeggen van als je een hypo hebt, dan moet je een klontje druivensuiker nemen, een glas water, je drinkt dat op en je wacht een kwartier en dan kijk je nog eens hoe je suiker ervoor staat. Ja, dat is de theorie. Maar in de praktijk, vanaf dat je een hypo hebt, is je hele lichaam in een soort van toestand van overleven en zou die alles opeten wat in de buurt is. Bij wijze van spreken, er ligt een banaan, je steekt die banaan naar binnen, er staat een pot choco, je zou hem beginnen leeglepelen, omdat je dat gevoel wilt oplossen. Gewoon zo één blokje suiker en dan in de zetel zitten wachten en dan na een kwartier nog eens kijken, dat is ontzettend moeilijk als je een hypo hebt. En dus als ik een hypo heb en ik eet veel, heb ik vaak, ja, dan moet ik insuline bijgeven, omdat ik dan te veel heb gegeten. En soms krijg je daarna opnieuw een hypo, omdat je dan insuline geeft en die zoete dingen heel snel verwerkt worden. Dus ik heb soms echt van die ellendige dagen dat ik 1 of 2 hypo's na elkaar heb en eigenlijk aan tafel niks meer kan eten omdat ik tussendoor die hypo's dan heb bestreden. En dat is totaal niet ideaal, want ik weet nu, dokters die zouden echt zo met fronsende wenkbrauwen luisteren, maar soms is de realiteit gewoon anders. Dan, ja, soms kun je het gewoon niet oplossen zoals ze het in de boekjes aanraden. Ik herinner mij voor ik diabetes kreeg, als we sportdag hadden op school, dan kocht mijn moeder soms voor ons zo'n pakje druivensuiker. Dan mochten we een druivensuikertje eten als een soort van, voor de energie voordat je naar de sportdag ging. Dus dat was echt een soort van cadeau. En ik heb inmiddels zoveel druivensuiker in mijn leven al gegeten dat ik gewoon al misselijk word als ik zo'n pakje zie liggen in de winkel. Ook omdat je vaak na een hypo, als je eenmaal uit je hypo bent, heeft dat een impact op je lichaam. Hè? Want je hebt eigenlijk, dat is heel vermoeiend, je hebt een kleine marathon gelopen, bij wijze van spreken, zo voelt dat. En ik heb heel vaak na een hypo ook dat ik misselijk ben. En dus ik associeer zo'n pakje druivensuiker echt met die misselijkheid van nadien en die vermoeidheid van na een hypo. Ik heb ooit een keer berekend hoeveel pakjes druivensuiker ik al waarschijnlijk heb moeten opeten. En volgens mij, als je die opstapelt, heb je wel de hoogte van de Eiffeltoren of zo. Hè? Als je daar, nu overdrijf ik misschien, maar het is wel immens hoeveel druivensuiker er doorheen gaat. Ja. Dus ik heb, om die katheder aan te brengen, heb ik, sommige mensen prikken dat echt gewoon zelf door hun huid, maar ik heb zo'n klein, een applicator daarvan. En ik noem dat mijn pistooltje, want ik laat dat pistooltje en ik zal een keer tonen. Ik heb een verpakking waarin mijn katheder zit. Dus je ziet dat daar een naaldje in zit. En dat pistooltje laat ik nu. Zet ik dat daar tegen en dan schiet ik dat zo erdoor. Het ding is ook dat dat kastje ook communiceert. Dus dat geeft alarmen als je begint te stijgen. Je kunt dat ook instellen dat die alarmen niet heel een tijd geeft. Maar daar moest ik ook aan wennen in het begin. Ik was zo gewend na 10 jaar mijn hypo's altijd zelf te voelen aankomen. Dat kastje ineens meedacht. En dus vanaf dat ik een hypo ga krijgen, geeft hij een soort van, begint hij te trillen. Dat is het meest irritante aan zo'n insulinepomp, is dat ik allang weet dat ik een hypo heb, want ik voel het dus in mijn geval aankomen. En dat ding dan ook nog eens begint te trillen, in mijn geval in mijn BH, onder mijn kleren. Dus dan loop ik al een beetje slapjes op straat. En dan begint dat pompje ook nog ineens aan mijn hoofd te zeuren. Van ja, je hebt een hypo. En dat blijft alarm geven tot je voldoende boven een bepaalde waarde bent. Dus elke kan dat alarm, dat kun je dus niet uitschakelen. Je kunt alle alarmen uitschakelen als je bijvoorbeeld een lezing hebt of zo. Of als ik op een podium zit. Ik kan alle alarmen uitschakelen. Maar de enige die ik niet kan uitschakelen is het lage suikeralarm. Dus ik heb ook al een keer gehad op een podium dat ik een lezing gaf voor een zaal mensen. En dat ineens in mijn BH dat ding begon te trillen. En je moet dat dan echt eruit. Je moet dat echt op dat knopje duwen van oké, ik heb het genoteerd. Mijn suiker staat te laag. En als je niet op dat knopje duwt, dan begint die opnieuw te trillen. En na een tijdje begint die echt zo piep, piep, piep. Zo echt een luid alarm te geven. Dus ik moet dan wel op dat podium zo ineens zo mijn hand in mijn BH dat ding eruit halen, op een knopje duwen. Dus iedereen denkt dan ook, ja, wat zit die daar op haar gsm ineens? Terwijl ze hier op een podium een interview doen of zo. Dus het is soms ook, het heeft heel veel voordelen, dat pompje. En een paar nadelen. En dat zijn er wel de nadelen van. Zo de alarmpjes en het ongemak van dat het u stoort soms wanneer je eigenlijk niet wilt horen. Dat pompje is echt zo, ja, ik leef daar. Dat is altijd bij mij. Dat is echt een soort van extensie van mijn lichaam geworden. Zo. Dat hangt er ook altijd zo aan. Ja.
0: Auteur Lise Spit vertelde hoe het is om je bloedsuikerspiegel gevaarlijk te voelen dalen, wat een hypo is. In een reportage van Anke van Meer.
1: Radio 1.
0: We hebben het over diabetes vandaag. Als je graag wil reageren, kan en mag via Radio 1 op VRT Max.

0: Geer met Hunter.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Over diabetes vandaag. Het is geen Werelddiabetesdag, dat komt er nog aan midden november. Maar we waren onder meer getroffen door de woorden van Alexander Zverev toen die net de US Open gewonnen had. Hij is diabetes type 1 patiënt. En toen hij 4 jaar was, vier, geloofde geen dokter dat hij ooit topsporter kon worden. Dit is wat hij zei toen hij net gewonnen had.
3: When your 4-year-old son gets diagnosed with diabetes and doctors in the office tell you that life and sports will be very, very limited for that child, it takes a very, very strong mother to walk out of those offices and to say, my son will be whatever he wants to be. If he wants to be a tennis player, he'll be a tennis player. This illness will not define us, and I'm happy that we worked through it and we're doing things that we're doing right now. And
0: zijn moeder wandelde, zo vertelt hij, het dokterskabinet uit en zei: mijn zoon zal worden wat hij wil worden. Als hij tennisser wil worden, dan zal hij dat worden. Zijn ziekte zal hem niet definiëren. Mooi moment. Groot applaus heeft hij gekregen. En het is een moment dat ongetwijfeld ook opgepikt werd door Olivier Cronal. Hij is 46, ultraloper en fietser, liep al de Marathon des Sables. Voor wie het niet kent, dat is een race van 250 kilometer door de Sahara in Marokko. Ook al kreeg hij dus 18 jaar geleden de diagnose diabetes type 1. Anne Rootveld sprak met hem.
4: Ik was 29 jaar als ik de diagnose kreeg. Ja, dat viel eigenlijk volledig uit de hemel. Van ja, hoe kan dat nu ineens? Hè? Hoe kan ik dat nu krijgen? Er zit een erfelijke component in diabetes. Hè? Bij type 1 iets minder als bij type 2. Maar als je kijkt naar mijn situatie, niemand in mijn familie heeft ooit diabetes gekregen. Ik was in die tijd werkzaam bij Defensie. Hè. Ik was daar onderofficier. En dat was in die tijd een rigide structuur waar dat ze, ja, vanaf dat je iets mankeerde, eigenlijk al meteen zeiden van: ja, sorry, maar dit gaat niet verder voor u. Het kon wel verder gaan, moest ik bijvoorbeeld alleen opleidingen geven aan de nieuwe soldaten. Maar bijvoorbeeld buitenlandse missies werden direct ingetrokken. Dat was niet meer mogelijk. Dus op die moment viel mijn wereld eigenlijk een beetje volledig in duigen, om het zo maar te zeggen. Ik wist ook niet wat ik moest gaan doen. Ik heb dan uiteindelijk de eer aan mezelf gehouden en gezegd van oké, als ik zo beperkt word in mijn job, ga ik stoppen. Hè. Dat heeft wel serieuze weerslag gehad, mentaal ook, dat eerste jaar. Omdat je denkt altijd van nee, ik heb niks, dat kan niet, ze zijn verkeerd en ik wil een tweede opinie en dergelijke. Maar ja goed, vroeg of laat moet je toch onder ogen komen dat het een chronische ziekte is. Nu, dat heeft altijd een beetje frustratie gegeven bij mij. Van, ik wil bewijzen dat ik eigenlijk niet afgeschreven ben. En het is niet omdat ik diabetes heb dat je dat moet aanzien als een beperking. Dus wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik ben eigenlijk beginnen zoeken achter iets om dat toch een serieuze weerslag zou hebben in dat milieu. Van, amai, zie, wat heeft hij gedaan? En ik ben toen... Ik heb toen een programma van Tom Waas gezien, hè, van de Marathon des Sables. 250 kilometer door de woestijn lopen met een rugzak. Alles moest zelf meegenomen worden. Dus ik zeg, als je dat kunt met diabetes, dat is wel een statement maken. In die tijd zat ik in het ziekenhuis van Tiene. En ik kwam met dat verhaal af bij die endocrinologen. En die zei me meteen van, oei... Maar dat gaan we niet doen. Hè. Dat is veel te gevaarlijk. Hè. Je gaat daar iets kunnen voor hebben. Maar zegt ze, ik zie dat je heel gemotiveerd bent en dat je toch niet gaat loslaten. Ik ga je omringen met een team. Ik ga contact opnemen met UZ Leuven. En zo ben ik eigenlijk bij professor Gillard en professor Mathieu terechtgekomen. Die dat eigenlijk een heel team rond mij gebouwd hebben. Want ik herinner mij nog goed de eerste keer dat ik er langs ging. Wist ik eigenlijk al, die gaan dat ook afraden. Hè. En dat was zo'n motivatie dat in dat team zat van, dat is ongelooflijk dat je dat wilt doen. We gaan een team rond u bouwen, we gaan u motiveren, we gaan dit doen. En die diabetische indicator, die gaat puur voor u werken. Ik had dat helemaal niet verwacht en dat heeft mij nog meer gemotiveerd. Ja. Ik heb daar een jaar en een half voor getraind. Ik heb warmtecabines gelopen om je hebt een chronische ziekte, hè, dus alles moet natuurlijk wel safe zijn en alles moet wel tot die point geregeld zijn. En na dat jaar en een half ben ik naar de Marathon de Sable vertrokken en van de 1400 deelnemers heb ik daar een top 100 positie kunnen lopen. Dus ik heb op systemen liggen zoeken dat je eigenlijk met water een zakje had. En als je daar water op deed, dan begon dat te koelen. Dus en daar staken mijn spuiten dan in. Die staken diep in mijn rugzak, dus dat er niet te veel warmte aan kon. En dat heeft eigenlijk perfect gewerkt. Ik heb er totaal geen complicaties gehad dat mijn insuline niet meer werkte. Dat was het grootste risico eigenlijk, door die temperaturen van boven de 40 graden, dat die insuline sneller zou slecht worden. Het moet normaal altijd koel bewaard worden. Maar dat heeft het eigenlijk gehouden voor die week en dat werkte eigenlijk perfect. Ik had ook een toestel mee dat eigenlijk mijn suiker meten constant. Hè, mijn toestelletje dat ik kon aflezen van oké, ik moet insuline bijgeven, ik moet bij eten, hè, bijvoorbeeld. Dus die zaken werden wel op voorhand eigenlijk met UZ Leuven dan. Die hebben dat toen allemaal mee met een heel team rondom mij liggen mee uitwerken. En dat heeft enorm geholpen, die steun van hun. In principe kan je dat als topsport aanzien. Zeker die top 50 lopers, dat zijn meestal toch heel veel mensen die daar gesponsord worden en dergelijke. Dus om daar een top 100 plaats te lopen zonder sponsoring, vond ik dat al een immense verwezenlijking. Ik had dat nooit niet verwacht als ik vertrokken was. Ik was wel enorm goed getraind. Ik was echt afgetraind. Dus ik heb alles gedaan wat ik moest doen om daar te presteren. En dat is gelukt. Maar er zijn heel veel dingen waar je rekening mee moet houden. Ja, we moesten zoutpillen nemen. We moesten zien dat je genoeg water drinkt. Want als je suiker wat hoger staat, gaat je lichaam ook rapper uitdrogen dan een normale sporter. Dus daar moest ik enorm op opletten. En die zoutinname was ook heel belangrijk. Om het vocht eigenlijk in mijn lichaam te houden tijdens die warme temperaturen. Hè. Dus het was. Ja, en dan de factor in het zand lopen. Dus ook al wat meer enorme uitputting dan ook nog met die hoge temperaturen. Ja, dat was wel. Ik ben daar wel serieus verschoten. Ja. Ik heb eigenlijk de zwaardere races in de Alpen en in de Oostenvallei in Italië heb ik uitgelopen. Ik denk Tour de Géant heb ik uitgelopen, dat was 360 kilometer en denk ik 30.000 hoogtemeters. Dat we moesten overbruggen, dat was in Italië. Dan heb ik de Swiss Peaks gedaan, de 360 kilometer. Dat was ook iets van in de 20.000 hoogtemeters. Dan heb ik Legends Grand Slam.

0: Van mijn beste kameraden Sergio, die is beginnen trainen om terug de Marathon des Sables te doen. Hij had gezegd tegen mij van, het zou toch goed zijn, moest jij meegaan, dan ben ik meer zeker dat ik kan finishen. Dus als hij nu beslist dat ik in 2028 terug ga naar de woestijn. Ik blijf ultraloper, sowieso. Alhoewel dat ik eigenlijk moet toegeven dat ik liever nu op de koersfiets zit. Ik ga veel liever fietsen. We doen ook, onze vakanties zijn meestal ook altijd lange trips van 2-3 weken. Vorig jaar was mijn huwelijksreis. Dan hebben we heel de Pyreneeën dwars doorgestoken. Van de Middellandse Zee naar de Atlantische Oceaan. Dat zijn dan meer onze vakanties, altijd sportvakanties. Maar daar heb ik enorm veel voldoening ook aan dat fietsen. Ook waarschijnlijk omdat ik al in die wereld toch al de meeste zaken, zotte zaken eigenlijk al gefinished heb of gedaan heb. Dat ik misschien nu meer zoek naar dat fietsen en die meer extremere uitdagingen met dat fietsen. De Marathon des Sables, voor mij toen en ook de mensen rondom mij, in mijn omgeving, was dat wel zo van, wauw, dat is wel mogelijk. En als je dat nu ziet, onlangs met Zverev, ook een diabeet, die dat daar de US Open wint. Ik denk dat dat bekrompen visie van, hij heeft een chronische ziekte, het gaat bij bepaalde jobs niet lukken, dat moet een beetje uit de wereld, denk ik.
1: Olivier Cronal is diabetes type 1 patiënt. Kan je ook vinden op Instagram onder zijn eigen naam, waar hij ook uitgebreid verslag uitbrengt van al zijn sportieve topprestaties.
2: Dit is deze week onze Vokstip.
3: Hey, Sietse van Meldheids hier. Ik ben ongelooflijk blij, want onze nieuwe single Oorlog in mij die is Vokstip bij Radio 1.
4: Stem jouw favoriet in de lijst. Bij Radio 1 op VRT Max.
2: Radio 1.

0: Meldheads. Nieuwe single Oorlog in mei is meteen onze Vox-tip.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Ja, over suikerziekte. Deze voormiddag. Een behoorlijk pittige diagnose om te krijgen. Als je het zo hoort, de eentje die je leven op zijn kop zet en je verplicht te heroriënteren, zoals Olivier Cronaal net vertelde. Maar dankzij al maar sterker wordende technologie en medicatie slagen sommigen er best wel goed in om een bijna normaal leven te leiden. En dat was vroeger wel wat anders. Vroeger was diabetes nagenoeg een doodvonnis. Goedemorgen, Else Aerts.
3: Goedemorgen.
0: De geschiedenis van diabetes die begint met een bijzondere manier van diagnose stellen, hoor ik je vertellen.
3: Ja. Eeuwenlang had een arts eigenlijk maar één volledig betrouwbare manier om te weten of dat iemand diabetes had.
0: Mm-hmm.
3: Dat was proeven.
0: Ja, van?
3: Van de urine.
0: Oei.
3: Ja, ja, ja. Diabetes, dat is natuurlijk geen nieuwe ziekte. We zien zelfs al in Egyptische papyrus van ruim 3500 jaar oud. Al remedies staan tegen te veel plassen. In het oude India merkten artsen dat mieren en vliegen afkwamen op de urine van sommige zieken. Dus ze gebruikten dat zelfs als test. Zetten urine buiten en kijken of dat de mieren komen. Ze noemden dat dan ook honingurine. Maar de naam die wij vandaag nog altijd gebruiken, die komt uit het Grieks. In de 2e eeuw na Christus beschrijft een arts een ziekte waarbij het lichaam lijkt weg te smelten. De patiënten hebben voortdurend dorst, die drinken liters water en alles komt er meteen weer uit. Alsof het lichaam een soort hevel is, een buis waar het water gewoon doorloopt. En doorlopen, doorheen gaan, dat is in het Grieks dus diabetes.
0: Mo.
3: Ja, men was meteen ook heel eerlijk wel over hoe het afliep. Het leven van die patiënten was kort en ellendig.
0: En, hard.
3: Ja, en dat zal nog heel lang duren eer dat die diagnose diabetes niet langer synoniem is voor een doodvonnis. In de 17e eeuw, opnieuw, proeft de Engelse arts Thomas Willis aan de urine van zijn patiënten en noteert hij dat die wonderlijk zoet is, alsof er honing of suiker in zit.
0: Alsof hij er plezier aan beleeft.
3: Wacht, het wordt nog erger. Een eeuw later gaat Matthew Dobson nog een stap verder. Hij laat de urine van een patiënt verdampen en wat overblijft is een wit poeder dat eruit ziet en smaakt naar bruine suiker.
0: Mm.
3: Ja, hij is ook degene die ontdekt dat er ook suiker in het bloed zit. Het gaat dus niet om de nieren, ontdekken ze op dat moment. Het probleem zit dieper ergens in het lichaam. Maar waar komt al die suiker vandaan? Dat blijft op dat moment dus echt een mysterieus raadsel. In de 19e eeuw beginnen de puzzelstukjes op hun plaats te vallen. In Frankrijk ontdekken ze dat de lever suiker aanmaakt en opslaat. En tijdens het beleg van Parijs in 1870 doet men nog een merkwaardige ontdekking. De stad is afgesloten, er is honger, voedsel wordt gerantsoeneerd en artsen merken dat bij patiënten met diabetes de suiker uit hun urine verdwijnt.
0: Mm.
3: Minder eten lijkt dus een oplossing te zijn. Dat is eigenlijk het begin van het idee dat voeding misschien wel een rol speelt in die mysterieuze ziekte. Rond dezelfde periode zit in Berlijn een geneeskundestudent over zijn microscoop gebogen. Hij heet Paul Langerhans en hij bestudeert de alvleesklier. Hij ziet in zijn microscoop kleine groepjes cellen, verspreid over het weefsel, een soort eilandjes eigenlijk. Hij beschrijft ze heel zorgvuldig, maar hij geeft ook eerlijk toe dat hij geen enkel idee heeft waarvoor ze dienen. Ze zullen later zijn naam krijgen, dat zijn dan de eilandjes van Langerhans.
0: Wauw, dus gewoon iets ontdekken in het lichaam zonder te weten wat het is.
3: Gewoon zien, het is er.
0: Kan je toch een onsterfelijkheid bezorgen.
3: Ik heb het gevonden, ik heb het eerst gezien.
0: Langerhans.
3: 20 jaar later in Straatsburg halen onderzoekers Oskar Minowski en Joseph von Mering bij een hond de alvleesklier gewoon weg. Ze willen eigenlijk iets helemaal anders onderzoeken, namelijk de spijsvertering. Maar de hond begint enorm te plassen en het verhaal gaat dat er ook weer vliegen op die urine afkomen. Ze testen de urine, op dat moment kan dat al op een andere manier dan door
0: te proeven.
3: Ja, ja, voilà. En er blijkt suiker in te zitten. Zij hebben die hond blijkbaar diabetes gegeven.
0: Ah.
3: De conclusie is duidelijk. De alvleesklier die maakt iets aan wat de bloedsuiker regelt. Waarschijnlijk in die eilandjes van Langerhans. Alleen, wat is het en vooral, hoe krijg je het eruit? Het feit dat niemand weet naar welke stof dat we op zoek zijn, dat houdt de Belgische fysioloog Jean de Meijer alvast niet tegen om het wel al een naam te geven. Hij noemt die stof naar het Latijnse woord voor eiland, insula, vandaar insuline.
0: Ma.
3: Ja.
0: Allang, Belgische ontdekking.
3: Yep, ah, wel, Belgische naamgeving.
0: Ja.
3: Dus ook weer niks ontdekt, maar toch.
0: Maar toch.
3: Intussen proberen onderzoekers overal ter wereld die stof uit alvleesklieren te halen. Sommigen komen heel dichtbij, maar hun extracten die zijn te onzuiver, die veroorzaken koorts en ontstekingen. Of, nog erger, het geld geraakt op. De Eerste Wereldoorlog die legt ook heel veel van die onderzoeken stil.
0: Ah ja.
3: En ondertussen blijven er dus jonge mensen met wat we nu type 1 diabetes noemen gewoon ja, sterven, hè. Kinderen die leven na de diagnose vaak nog maar enkele maanden, soms een jaar of twee. De enige behandeling op dat moment die iets uithaalt, is dat hongerdieet. Zo rek je het leven wat, maar je ziet kinderen dus ja, letterlijk wegteren. Veel van hen sterven uiteindelijk van de honger in plaats van aan de ziekte. Ja. En dan, in de nacht van 31 oktober 1920... ligt in het Canadese stadje Londen in Ontario een jonge dokter wakker. Het is Frederik Banting. Hij is 29, hij heeft in de Eerste Wereldoorlog gevochten, maar ja, terug thuis loopt zijn dokterspraktijk niet zo goed. Om wat bij te verdienen geeft hij les. Die avond leest hij een artikel over de alvleesklier om zijn les voor te bereiden. En midden in de nacht heeft hij plots een idee wat hij snel op een briefje krabbelt. Een paar regels. Een manier om misschien toch die stof uit die alvleesklier te halen. Maar Banting die heeft nauwelijks ervaring met onderzoek, dus trekt hij naar Toronto en klopt hij aan bij professor John McLeod. Dat is een gerenommeerd specialist in de stofwisseling, maar McLeod die is niet echt overtuigd. Kijk, het is juist wel het goede moment. Hij gaat toch net met vakantie naar Schotland. Dus hij geeft Banting over de zomer van 1921 wat labruimte, een tiental honden als proefdieren en een student als assistent, dat is Charles Best. Het wordt een zware zomer voor die twee jonge onderzoekers. Het is snikheet in het labo. Veel van die honden sterven. Het geld is op. Banting verkoopt op een gegeven moment zelfs zijn auto. Maar ze halen uiteindelijk effectief een extract uit alvleesklieren, spuiten het in honden zonder alvleesklier en het werkt. De bloedsuikerspiegel daalt.
0: Mm.
3: Eén hond, Marjorie, die houden ze op die manier meer dan 2 maanden in leven. Een biochemicus, Charles Collip, die voegt zich nog bij het team en slaagt erin om dat extract nog wat zuiverder te maken. Dus, heel snel daarna, op 11 januari 1922, krijgt de eerste mens insuline. Dat is Leonard Thompson, 14 jaar, en die ligt in het ziekenhuis van Toronto. Hij weegt nog amper 30 kilo en het gaat echt allesbehalve goed met hem. De eerste injectie valt wat tegen, weinig effect, een ontsteking op de plaats van de prik. 12 dagen later probeert ze het nog eens opnieuw, nu met het gezuiverde extract van Collip. En Leonard's bloedsuiker zakt tot bijna normaal. De suiker verdwijnt uit zijn urine en hij zal in totaal dankzij die injecties nog 13 jaar extra leven.
0: Allee zeg.
3: Dat is op dat moment ongezien. Gigantische
0: overwinning, ja.
3: Dat nieuws dat gaat ook razendsnel de wereld rond. Ouders reizen van overal met hun kinderen naar Toronto. Uitgemergelde kinderen die één voor één allemaal dankzij die injecties van Banting terugveren en nog lange mooie levens zullen leiden. In 1923 al volgt de Nobelprijs voor de geneeskunde. Voor Banting en McLeod.
0: Amai.
3: Het is een van de snelste Nobelprijzen ooit, amper 1,5 jaar na de eerste injectie. Dat geeft echt aan hoe ongelooflijk belangrijk dat die ontdekking eigenlijk wel was. Banting is dan 32 en hij is tot op vandaag de jongste winnaar van de Nobelprijs voor geneeskunde ooit. Maar hij is ook woedend. Zijn assistent Best, die wordt nergens vernoemd. En McCloud, ja, die had volgens Banting eigenlijk alleen voor kost en onderdak gezorgd. Hij was eigenlijk gewoon de hele zomer in Schotland. Mm. Banting deelt zijn prijzengeld met Best. En McCloud doet dat op zijn beurt hetzelfde met die Collip, die dat allemaal zuiverde. Maar dus ja, die ruzie over wie nu echt die insuline ontdekte, dat zal nog decennia lang doorzeuren.
0: Ja.
3: Maar Banting, Best en Collip, die verkopen hun patent op insuline aan de Universiteit van Toronto. Voor $1 per persoon. Ze wilden er geen fortuin aan verdienen. Insuline, dat moest volgens hen van de hele wereld zijn.
0: Ah, dat is altijd mooi, hè?
3: Ja. Dus die universiteit die geeft licenties aan farmabedrijven om het op grote schaal te maken. Aanvankelijk wordt die insuline wel nog jarenlang gewonnen uit de alvleesklieren van koeien en varkens. Rechtstreeks uit de slachthuizen. Er zijn echt tonnen alvleesklier nodig voor een klein beetje insuline. En die insuline die werkt ook maar kort. Dus op dat moment moeten patiënten meerdere keren per dag prikken met dikke glazen spuiten en naalden die ze zelf moeten uitkoken en daarna bijslijpen.
0: Maar jong,
3: lijkt me vreselijk.
0: Wat een werk.
3: Intussen ontdekken artsen ook dat diabetes niet één ziekte is. De Britse arts Harold Himsworth die ontdekt in 1936 dat sommige patiënten nauwelijks reageren op die insuline. Hun lichaam maakt het wel, maar gebruikt het slecht. Dat is eigenlijk de basis voor het onderscheid dat we vandaag maken tussen type 1 en type 2. Maar dan gaat het heel snel, hè. In de jaren 50 vinden ze dat de volledige bouw van insuline, hoe dat in elkaar zit, dat is het allereerste eiwit ooit waarvan dat lukt om dat helemaal te ontrafelen. Ook dat krijgt de Nobelprijs. In 78 slagen onderzoekers erin om bacteriën menselijke insuline te laten maken.
0: Wauw.
3: Ja, 4 jaar later komt die op de markt als eerste genetisch gemanipuleerde geneesmiddel ooit. Vanaf dan hebben ze dus ook geen slachthuizen meer nodig.
0: Mm-hmm.
3: Wat wel heel jammer is, de uitvinders van de insuline die verkochten hun patent voor $1, waardoor dat insuline dus heel goed geproduceerd kan worden, ook vandaag nog. De meeste soorten die kunnen geproduceerd worden voor minder dan €5 per flacon. Maar doordat enkele bedrijven samen die markt domineren, wordt die prijs voor de patiënten en ziekenfondsen vaak toch vrij hoog gehouden, met als absolute uitschieter de patiënten in de Verenigde Staten die jarenlang honderden dollars per maand moesten betalen voor hun insuline. Ja, waardoor sommigen die insuline gingen rantsoeneren en daar zijn ook effectief mensen aan gestorven.
0: Mm.
3: Maar elk jaar, 14 november, Werelddiabetesdag, wat vieren we dan? De verjaardag diabetes van Frederick Banting.
0: Ah, dan herdenken, is dat de reden?
3: Ja, dan herdenken we dus de held die geen munt wilde slaan uit mensen helpen die een levensbedreigende ziekte hebben. En ja, mede dankzij hem ging diabetes van een doodsvonnis voor een kind tot vandaag dus iets waarmee dat je zelfs de US Open kan winnen. Hè?
0: Oh, wat een evolutie. Leven de wetenschap.
3: Ja.
0: Hè?
3: Echt, hè?
0: Dankjewel, Else Aert.
2: Radio 1.
4: Hi babe, it's me, I just thought I'd try ya. I miss you so much, I just feel like we've got so much to catch up on. I wanna hear how little one is. And maybe I can try and see you in a couple of weeks. But I'm out tonight, studio tomorrow.

0: Salasu en de Galants met In a Minute. En daarvoor Jasmine Lacey en Tyson met Water. We hadden het over diabetes. Als je wat gemist hebt, herbeluisteren kan via Radio 1 op 14 Max.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Je luisterde naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren. Straks om 10 uur volgt een nieuwe aflevering.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Onze gevangenissen zijn niet voldoende aangepast aan oudere gedetineerden, terwijl die groep jaar na jaar groeit. Dat zegt de Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen in een nieuw rapport. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Voor ouderen zijn de omstandigheden in de gevangenis niet ideaal. Piet Roubaix van de Toezichtsraad.
2: Bijvoorbeeld de zware deuren die de oudere gedetineerden moeilijk open krijgen. De wandelafstanden die men moet afleggen om naar het bezoek te gaan, om naar de dokter te gaan, om naar de kinesist te gaan. Men gaat eigenlijk ook wel kunnen vaststellen dat bepaalde oudere gedetineerden die verplaatsingen niet meer gaan maken, omdat dat moeilijk is voor hun.
1: Het Duitse chemiebedrijf Evonik schrapt 22 banen op zijn site in de Antwerpse haven. Het bedrijf kondigt een wereldwijde herstructurering aan, waarbij in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. Er komen geen naakte ontslagen in Antwerpen. De jobs zullen de komende 2 jaar verdwijnen door natuurlijke uitstroom en werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen. Volgens de CEO van het bedrijf is de herstructurering nodig door de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. Sport op het WK wielrennen. In Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaren zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniorenvrouwen. De Kruijenaren is 18. Ze was 12 seconden trager dan de Poolse Okroszynska. Eerder gisteren won Vic de Smet zilver bij de junioren mannen. En op die manier staat de teller van de Belgische medailles op dit WK wielrennen al op 4. Vannacht overwegend helder, in het noorden nog wat lage wolken. Plaatselijk kan er mist ontstaan, minimaal rond 13 graden. De dag begint grijs straks, maar dan wordt het snel zonnig met in de loop van de dag weer wat meer wolken en wel zachte maxima tot 23 graden. En over enkele minuten start de astronomische herfst.